0: Ik denk dat het heel jammer en heel zuur dat we hier verliezen. Ja.
1: Heel jammer, heel zuur, maar jullie mogen ook echt wel trots zijn op wat jullie... Jullie hadden voet naast Antwerpen staan, een hele lange tijd.
0: Ja, maar goed, ik denk dat we ze goed geanalyseerd hadden. En uiteindelijk, ons blok van vorig jaar stond er. Dus wij waren vol vertrouwen om hier eigenlijk de 3 punten te komen pakken. Oké, met alle respect, maar we zaten in een positieve flow, dus waarom niet daarvan uitgaan? We hebben een goede match gespeeld, maar ik denk net niet. En volgende week opnieuw.
1: Los van het resultaat, het was heel speciaal ook voor jou vandaag, toch?
0: Ja, ik denk het wel. Ik heb er enorm van genoten. Maar de keer dat die match bezig is, zijn alleen maar bezig met doelpunten maken of de bal goed bijhouden. Ik denk dat het een moeilijke partij was voor mij in het begin, maar ik ben wel in de match gekomen. En uiteindelijk kan ik best tevreden terugkijken, denk ik, op mijn partij.
1: Absoluut, dankjewel. En dan gaan we ook nog eens in eens door met Sibe de Waele. Sibe, het heeft niet zo mogen zijn. Kun je ermee leven uiteindelijk?
2: Ja, mee leven is een groot woord natuurlijk. Wel trots op onze ploeg, maar het is een teleurstelling dat we hier verliezen vandaag. Ik denk dat we wel een paar kansen gecreëerd hebben, die afgemaakt. En dan uiteindelijk hebben zij 2 goals gescoord. Het is een zure avond.
1: Waar voelde je dat de match ging kantelen?
2: Ja, ik denk de tweede helft kwamen zij gewoon meer drukken. Scoren ze dan die 1-1. Maar zij bleven ons terugduwen. En dan moesten wij misschien beter gereageerd hebben. En niet te laag teruggezakt hebben. Maar goed, dat zijn lessen dat we meepakken naar de volgende wedstrijd. Ik ben wel trots op onze ploeg. Alleen jammer van het resultaat.
1: Natuurlijk, je mag trots zijn. Absoluut. Jullie hebben iets neergezet. Jullie hebben laten zien dat jullie niet zomaar laten doen. Wat zijn dan de ambities dit seizoen?
2: Well, ik denk dat we gewoon wedstrijd per wedstrijd moeten kijken. En gewoon met de voetjes op de grond. En zoals ik zeg, wedstrijd per wedstrijd. En dan zien we wel wat er uit de bus komt.
1: Dankjewel.

0: Opnieuw welkom vanuit Gent, vanuit de Planet Group Arena, waar ze het na een paar onrustige en magere jaren toch weer gewoon over voetbal willen gaan hebben. Niet over een zoektocht naar identiteit, niet over geneut van weinige supporters, zoals vaak gezegd wordt, maar naar het veld, naar een top 4. Daar ligt de lat voor de Gantoise dit seizoen. Na een 7e, 6e en vorig seizoen een 5e plek ligt de ambitie in de top 4 in dat eerste seizoen zonder play-offs. Laatste keer 2008-2009 eindigde Gent met Michel Preud'homme aan het roer precies op die 4e plek. En dat is dus waar nu de lat ook komt te liggen. En de race daar naartoe, die start vandaag tegen KV Mechelen. De kloof met de top verkleinen, dat is het doel van de Gantoise. Is dat een realistische ambitie, Tim, die top 4, denk ik?
1: Ja, het is een mooie ambitie.

0: Absoluut. Ik denk dat er zeker en vast nog wel wat versterking zal bijkomen ook. Het is een nieuw competitieformat, dus ik ben wel benieuwd wat het gaat geven. Dus het is heel belangrijk dat je van in het begin toch wel meteen mee bent. Dat je daar zo weinig mogelijk punten laat liggen. En dan kan het wel een mooi seizoen worden.
1: Ja, want Gent, een van de grote voorvechters van play-off voetbal. Begrijp je waarom?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat ook de enige keer is dat ze dan op die manier kampioen geworden zijn. Maar het geeft wel iets extra natuurlijk. Dus het zal toch iets anders zijn dit jaar.
1: Ja, want de top 4, 7 seizoenen geleden al, 2019-2020. Toen ze tweede werden na Club Brugge in die vervroegd stopgezette competitie. Dus bon, de lat die ligt. En aan dit Gent om er niet onder te duiken. Met een ploeg die op papier versterkt lijkt. Skoras is de belangrijkste vertrekker. Ja, nog een paar jongens die zijn teruggekeerd naar hun moederclub. Zoals Hashioka, Duverne en Hong. Die ook wel geregeld in de basis stonden. Maar de bedoeling is om meer ervaring en creativiteit te halen. Dat hebben ze alvast gedaan. Dat eerste althans ervaring met die Burgess. Nog één keer de 22 namen, Tim.
0: Ja, het zal inderdaad uitkijken zijn naar het duel op het middenveld. Ik denk dat de wedstrijd daar wel eens beslist kan gaan worden. We zitten natuurlijk met een type de vlieger. Ja, iemand die ik toch heel graag zie spelen. Heeft een hele grote stap gezet vorig jaar. En ik denk dat dit jaar misschien wel het jaar van de doorbraak kan worden voor hem.
1: Want die was ook gespreksonderwerp hier in Gent de laatste weken. Want tegen Cherkassy 2 keer niet in de ploeg. En hij werd meteen naar voren geschoven door de fans als de missing link. Speelde dan tegen Göteborg en deed dat eigenlijk met bravoure. De energie, de scherpte die dit Gent soms ontbrak, was er meteen weer bij met die Tibe de Vlieger. Erik Lambrechts is onze nummer 1 en gaat deze wedstrijd in goede banen leiden. De man uit de elite category sinds afgelopen seizoen. Frederik Hamar, een vertrouwd beeld hij met de aanvoerdersband. En Davy Roef, de minzame aanvoerder. Weinig woorden, maar heel veel daden. Buffalo van het seizoen start aan editie nummer 7 bij de Galtoise. Maar allebei de ploegen, zoals de hele Jubilee Pro League, durven we te denken. Nog veel huiswerk op deze eerste schooldag. Nog niet alles af. Tim, zo'n zomermercato. Geniet je ervan of is het aftellen naar het einde van die transfermarkt?
0: Ja, als sportief directeur is dat een drama natuurlijk. Ja, absoluut.
1: Een drama?
0: Ja, absoluut. Dat zijn de meest moeilijke maanden van het jaar. Omdat je heel snel nog zaken moet gaan doen. De andere competities beginnen veel later. En dat is gewoon zo'n groot nadeel voor de Belgische clubs. Want die zijn nog niet klaar, maken hun huiswerk later. En daarom kom jij misschien wel in de problemen.
1: De trainer wordt zenuwachtig, waardoor de fans zenuwachtig worden.
0: Ja, inderdaad. En als de resultaten dan ook niet meteen volgen, dan is het alle hens aan dek. En dan maak je soms ook wel eens verkeerde beslissingen. Dat zie je overal. Omdat je ook een beetje te gehaast te werk gaat.
1: Ja. KV Mechelen komt natuurlijk uit een historisch seizoen. Na 15 jaar lang proberen schaarden ze zich bij de grote jongens, bij de top 6 en speelden ze Champions Playoffs die niet helemaal brachten wat ze ervan hadden verhoopt. Vraag is, wat moet hun ambitie nu zijn zonder playoffs?
0: Ja, ik denk dat als KV Mechelen een degelijk seizoen speelt in een moot dat ze wel tevreden mogen zijn. Oké, je wil natuurlijk altijd zo hoog mogelijk. Maar momenteel denk ik niet dat ze grote ambities moeten uitspreken.
1: Nee, ze zijn meteen wat van plan. Dat kennen we van vorig seizoen. Van Brederode die buiten trapt. En AA Gent dat mag gaan inwerpen. Malinois gaat ze hoog vastzetten. Dat is althans de bedoeling. En zo zijn we eraan begonnen. Deze vijfde wedstrijd van speeldag 1. Sonko en de tik van Kadri. Die zal een taaie klant hebben aan Frederik Hamar, de man met de meeste balrecuperaties in de hele competitie vorig seizoen. En het debuut dus en de eerste bal dus van Dennis Praat. De vette vis die dus naar Italië, Spanje, de woestijn komt, maar uiteindelijk naar de Deilen zwom. En naast Steven de Voer, nog maar de tweede gouden schoen die deze eeuw bij Malinois belandt. In een meer vooruitgeschoven rol terug dan bij Antwerpen.
0: Ik denk dat hem ook veel beter zal liggen. Een beetje vrijheid daar, creativiteit gaan aanspreken. Ja, daar is hij natuurlijk wel meesteren.
1: Ja, want als we puur scorebordjournalistiek doen, zien we vorig seizoen bij Antwerpen 0 goals, 0 assists. Maar stond hij bijna altijd als laatste middenvelder, als laagste middenvelder. Toch een transformatie. Eens zien of hij nog de praat van Anderlecht in zich heeft. Slordigheidje Miras. Die loopt er dus nog rond. Er is interesse. Het is dus maar de vraag hoe de ploeg van KV Mechelen er binnen een maand gaat uitzien. Niemand die beter weet hoe zeer dat kan veranderen liever dan KV Mechelen. Vorig seizoen nog gestart met Schoofs, Heiremans, Foulon, al die namen. In september zag het er behoorlijk anders uit.
0: Ja, nu zijn er ook nog een paar jongens inderdaad, zoals Miras, maar ook Marsa staat in de belangstelling van Spaanse clubs, ook van Brederode. Ja, daar zal misschien ook wel nog iets gaan gebeuren. Ja, dat zijn natuurlijk wel kwaliteitsvolle spelers die je toch liever niet ziet vertrekken.
1: Ja, van Brederode ook Feyenoord, PSV las ik. Marsa dan Spanje, Dien Engeland. Doet toch altijd iets met de ego's als er interesse komt uit het eigen land natuurlijk.
0: Ja, ik weet nog heel goed de gesprekken met Marsa. Toen ik hem naar Mechelen haalde, dat het echt wel zijn ambitie was om ooit in La Liga te gaan spelen. Dus als die kans zich voordoet, dat gaat hij absoluut niet laten liggen.
1: Ja, Malaga net gepromoveerd. Zij zouden sterk geïnteresseerd zijn. Inwerpen met gelegenheidsrechtsachter De Koene. Daar kan je bijna altijd gelegenheid voor zetten. Die speelt overal waar ze op nodig hebben. KV Mechelen schuift een beetje op. Dennis Praat, moeilijke bal om te controleren, zo vlak na de stuit, armen wijd. Goed stoorwerk van Sonko. Wie komt er als winnaar uit? Ja, bal gaat tot stilstand komen op de zijlijn. En uiteindelijk toch weer een inworp voor KV Mechelen. Zo net voor de tip van Bilal Bafdili. Brederode met de deviatie. Lamar kopt door naar spurtende Benito Raman. Maar die Mohamed Nkom heeft zich ook al wel bewezen Europees. Dat is een versterking. Een kleine 3 miljoen euro overgekomen van Grasshopper Zürich. Die staat nu al vast in het drietal daar achterin.
0: Ja, ik denk dat dat het grote verschil is momenteel tussen beide clubs. Dat er bij A-agent achterin echt al iets staat. Waar je kan op gaan verder bouwen. Dat is bij KV Mechelen nog niet het geval.
1: En klopt, ook de enige sector waar Rick de Mil niets heeft gewijzigd vandaag. 3 clean sheets op een rij Europees. Er staat dan tegenover ook maar eentje gescoord met Corrie. Kadri probeerde een eerste keer een aanval op te zetten door het centrum. Misverstand met die Josue Vergara.

0: Christian Burgess. Hij is een thuisdebuut in de Jubilair Pro League. Fantastische kruisbal van Tibi de Vlieger. Komt aan bij Araujo. Handen op elkaar. Snel gespeeld ook van de Portugees. Meteen voorgeven. Broodnodig ingrijpen van Oumar Diouf. Eerste corner aan Gent.
1: Ja, en alles begint bij die fantastische flankwissel van de Vlieger. Kijk eens. Fantastisch met de wreef. Komt perfect aan. Moet je maar met één toets Sonko daar in de 16 vrijzetten. Hele goede actie van de Vlieger.
0: Ja, en Araujo had ook begrepen dat het snel kon en moest gaan. Hoekschop aan Gent. Daar komt hij van Kadri, scherp getrapt. De vuist van Miras is nodig. Vorig seizoen alleen Club Brugge en Union meer cornerdoelpunten dan Gent. 10 keer scoorden ze eruit. Terwijl KV Mechelen de ploeg was met de meeste tegengoals uit stilstaande fases.
1: Ja, het was er heel druk voor de neus van Miras. Veel mensen in de kleine box. Het is altijd gevaarlijk inderdaad als die bal daar aangeraakt wordt. Dan kan je als doelman weinig gaan doen. Maar zat er goed bij nu.
0: Ja. Veel blote basten in de tribunes. Het is hier drukkend warm. Geen zuchtje wind. Laat ons hopen dat dat niet te veel invloed heeft op het tempo van de wedstrijd. Miras raakt net niet voorbij de middenlijn. Vergara. Eerst even contact zoeken en dan het duel winnen. Kadri kan oppikken en er is ruimte op links. Vergara is wel blijven liggen. Araujo. Niet zo begrepen wat Da Silva daar probeert.

0: was niet meteen een ideale bal voor het type Benito Raman. Er was ook buitenspel gezien.
1: Zeker niet als je ziet wie zijn rechtstreekse tegenstander was. Nee. Dan ga je tegen Burgess niet veel van die ballen winnen, vrees ik. Een correcte beslissing hier.
0: Maar hij zal wel in goede vorm verkeren, Benito Raman. Zo lazen we. 3 van de in totaal 8 goals in de voorbereiding kwamen van hem. Maar hij durft ook al eens te vroeg te pieken.
1: Ja, maar de contractsituatie is natuurlijk ook iets wat meespeelt. Ik denk dat hij bijna einde contract is.
0: Ja, laatste dus, contract, ja.
1: Ja, dan kan er altijd wel iets extra. Je mag daar niet flauw om doen. Het is gewoon zo.
0: Nee, ook al openlijk gesolliciteerd naar een contractverlenging. Voorlopig blijft het stil. Lambrechts komt terug op de overtreding van Diouf op Vergara.
1: Ja, goed duel hoor, Quinten. Kijk eens, heel sterk. Wordt daar heel hard vastgehouden, maar blijft echt wel goed op zijn benen staan.
0: Ja, die viel heel positief op in de tweede helft van de eerste match tegen Cherkassy. Heel stevig in de duels, rug naar de goal, krijg je hem niet van de bal gezet. De twee wedstrijden die daarop volgen, maar al een beetje minder. Is nog maar net 19 geworden, wordt getipt door de mail als de revelatie. Maar hij fluisterde het toch een beetje in het interview wat we een paar weken geleden met hem hadden. Diouf voor de bots, belangrijk.
1: Dat is ook gewoon een heel belangrijke positie, Quinten, in het systeem van A-agent. Als je daar een jongen hebt inderdaad die vrijbal vast is en de jongens rond zich beter kan laten worden, ja, dan kan je extra gaan profiteren van het systeem. Dus het zou me niet verbazen inderdaad als jij toch wel de man zal worden waarop ze gaan verder bouwen.
0: Ja, over het systeem gesproken, dat hebben ze hier in het tussenseizoen op scherp gesteld. Rick de Mil en het bestuur, ze kiezen resoluut voor een 3- of 5-mans defensie. Die 4-3-3 overboord, wat nogthans het stokpaardje was van Rick de Mil. En het is niet toevallig, denk ik, dat ze teruggaan naar het systeem waarmee hij van Hazenbroek hier succesvol was. Jij hier ook nog een tijdje hebt gewerkt met z'n 3 achterin.
1: Ja, het is toch wel een beetje herkenbaar. Hij gaat heel vaak met die 3-mans defensie. Heeft ook wel veel succes opgebracht.
0: Wafdili, goede tik van Raman. En Rauze moet in de achtervolging. Centraal is van Brederon, het gaat snel. Het moet ook snel gaan. Raman geraakt net niet. Mooi, blij Salifou. Meteen naar Vergara. Borstcontrole uitstekend. Maar dan toch iets te ver laten botsen. Ay, Burgess. Want Araujo voelde niet dat Wafdili uit zijn rug kwam. Ook Van der Heijden doet zijn duit in het foute zakje. Meegeven met Raman. Maar niemand voor de goal. Raman trapt voorlangs. Die bal is nog aangeraakt. Inwerpen voor KV Mechelen. Een eerste momentje voor hen.
1: Ja, een gevaarlijk standje. Tweemaal slechte communicatie achterin. Eerst was het Araujo die niet goed oplette. En daarna Van der Heijden die toch wel te slordig die bal inspeelt. Wafdili wacht op het goede moment. En Raman gaat zijn kans. Inderdaad zat er een handje van Roef bij. Maar de bal ging er niet in gaan. Maar neemt toch wel het zekere voor het onzekere.
0: Intussen buitenspel. Deze man nog geen nieuw kostuum voor dit seizoen gevonden, zo zei hij. De fopspeen, die zal wel nog steeds in zijn broekzak zitten. Die heeft hem best wel wat geluk gebracht afgelopen seizoen. Heel veel cijfers toch, de grote overperformer geweest. Maar je kan je natuurlijk niet onterecht plaatsen voor play-off 1. Dat komt hen volledig toe. En ook hij een systeemwijziging doorgevoerd deze zomer, Tim.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Het is natuurlijk ook een beetje uit noodzaak, zal ik maar zeggen. Je moet inderdaad als trainer toch wel gaan aanpassen naar de kwaliteit van de spelers die je hebt. Ja, dan moet je toch wel ook op het gebied van tactiek iets flexibel zijn. En dat heeft Fred inderdaad al terug bewezen.
0: Ja, met z'n 4 weer achterin. Vorig seizoen succesrecept met 3. Marsa en deze Montchev zeker hier net op tijd fit geraakt. moet voor hem natuurlijk een beetje aanpassen. Niet meer als wingback, maar als fullback. De Koene praat voorlopig nog niet heel zichtbaar. Strakke voorzet tegen Van der Heijn. Het is al zweten hoor. Zeker als je Benito Raman heet en niet kijkt op een spurt, meer of minder. De Koene, dat was duidelijk zijn wat mindere linker. Hij is polyvalent, maar op de linkerflank moeten ze hem dus niet te snel gaan zetten. Ah ja, dan gaan ze daar met z'n tweeën neer. Onder de bal door Araujo en Wafdili. En dan zijn ze allebei aan het kijken naar elkaar.
1: Ja, het was een blokje. Wafdili wist heel goed dat Araujo daar zat. Maar Araujo wist ook heel goed dat hij nooit aan die bal nog zou kunnen komen. Dus ging hij gewillig neer.
0: Het zijn weer vriendjes. Vooral langs Gentse zijde mag er een beetje tempo in komen. Dat was helemaal afwezig 2 weken geleden tegen Cherkasy. Richting het einde van het openingskwartier. Kadri komt laag ophalen. Die dus gezakt is door de komst van deze Burgess in de rangorde der aanvoerders. De Rostvisse aanvoerder is nu nummer 3. Maar door de komst van Benes eigenlijk ook in die van de aanvallende middenvelders. De Vlieger. Die is wel sterk begonnen. Diepgang bij Da Silva. En een vrijstaande... Een kom. Brederode mee terug. De Vlieger even last met de controle.
1: Ja, dat was een moeilijke bal hoor, ja. Daar. Heel hard gespeeld ook. En Praat zat meteen klaar om die pressing te gaan doen. Dus die controle moest inderdaad perfect zijn. Het was een gevaarlijke plaats om daar balverlies te gaan leiden.
0: Araujo tegen de grond gewerkt. Sonko gaat er dan maar achteraan. Heeft hem laatst aangeraakt. Houdt hem ook nog binnen. Vlag. Van de stok van de cornervlag.
1: Ja, goed duel tussen de twee. Sonko die er vol voor gaat en de bal nog goed binnenhoudt.
0: Frederik Hamar. De zekerheid op het Mechelse middenveld. Zeker. En Volkaart daar dus op de rechter wingback. Niet meer Goré zoals in de eerste 2 wedstrijden tegen Cherkasy. Maar idealiter komt er toch nog een andere wingback bij. Want niet helemaal zijn natuurlijke positie van die Volkaart natuurlijk. Standaard hoort thuis in Europa. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Dimitri Lavallée. Een interview met hem en met trainer Vincent Euvraard in de app van DAZN. Waar we ze hebben gepeild naar... De stand van de Maas naar de ambities daar. Gent controleert de bal. KV Mechelen laat het toe. Maar Gent is niet zinnes om recht toe recht aan naar voren te gaan voetballen. Sonko. Daar is hij op zijn best. Komend van op links. De Koene gaat er niet aan. Dat is een schot. Is niet even goed als zijn actie ervoor.
1: Ja, die controle. Kijk, heel goed naar binnen gekomen. Meteen dan ook voor de Koene snijden. Dat hij hem niet meer mag aanraken. Maar de afwerking is niet goed genoeg. Dan moet je toch wel proberen om die bal te gaan kadreren. Maar wel een hele mooie actie van Sonko.
0: Ja, het is een eerste poging richting doel van de thuisploeg. Een goal komt te laat van Brederode. KV Mechelen in opvallende fluo-roze oranje shirts. Fan van Tim.
1: Wow, het is wel mooi hoor. Ik sta open voor alles.
0: vind het ook best mooi. Boodschap van Rick de Mil naar Araujo. Thiago, please. Iets fanatieker druk zetten, denk ik dat de boodschap was.
1: Ja, inderdaad.
0: Salifu is zichzelf in Nesta aan het werken tegenover twee Gentenaren. Vergara voor de doelman verslikt zich nog. En uiteindelijk keurig ingrijpen van Diouf. Die dan weer te lang talmt. Dan kent hij Tibre Vlieger nog niet. Dat is Silva. Even de Gents vlam in de pan. Benito Raman komt ze doven.
1: Goh, wat een, eigenlijk een hele grote kans, Quentin. Dat is gewoon één slechte controle haalt alles om zeep. Maar die stond gewoon helemaal alleen voor Miras. Als die controle goed was.
0: Ja, sukkelt soms nog een beetje met de balbehandeling. Dat viel ook op in die Europese duels, die Vergara. 2,5 miljoen weggekocht bij het Letse Auda. Chef Zekri geeft zichzelf een herkansing. Doet me in sommige opzichten een beetje denken, die Vergara, aan Kevin Rodriguez. Stevige jongen, snel. Soms een beetje moeite met zijn balbehandeling. Sonko, goed hakje naar Araujo, een van de betere voorzetters in onze competitie. Maar deze gekeerd door... dat het alweer Diouf was.
1: Ah, en ook te vroeg, Quentin speelt hij al veel te vroeg. Had absoluut nog een controle kunnen gebruiken om iets verder te gaan. Dan kan je nog een betere swing aan die bal geven.
0: Het is iets waar hij een constante in moet proberen te vinden in zijn derde seizoen. Thiago Araujo. Volkaert en Kadri. Veel balbezit achterin. Salifu en Praat nu even van positie gewisseld. Ik denk omdat Praat Da Silva volgde met een beetje pech voor hem. Uiteindelijk Gents gevaar en weer een corner.
1: Ja, was wel op het goede moment gespeeld. Met een gelukje komt die bal inderdaad bij Volkaert. Dan weet hij dat hij meteen moet spelen. Want Vergara zat inderdaad voor Diouf. Dan moest die bal heel snel komen.
0: En hier bracht Dikeni Salifu zichzelf in de probleem.
1: Ja, kijk hier die controle. Heel jammer. Anders stond hij klaar voor doel. En ik denk dat er meteen al een blessure is bij KV Mechelen. In die hoef, als ik het goed zie.
0: Ajaj. Het was al een beetje een zwakte bot om hem van bij de start te moeten opstellen. Is het na 20 minuten dan al einde verhaal? We kijken naar andere verdedigers op de bank. Komen we bij Ian Struijf uit, denk ik.
1: Ja, Corbani.
0: Corbani, inderdaad. Die speelde ook wel wat in de voorbereiding, ook op rechtsachter. Overleg tussen Fred en zijn assistent.
1: Ja, volgens mij is dit het einde verhaal. Er is niet echt behandeling, dus ik denk dat hij wel weet dat het definitief zal zijn voor deze wedstrijd.
0: Zo loopt zijn eerste basisplaats van 2026 met een sisser af. Zo lang was het dus geleden, in december tegen Dender de laatste keer. KV Mechelen even met zijn tienen voor de hoekschop van AA Gent. Met Abdelkar Kadri. Eerste zone, niemand die er tegen loopt.

0: Kadri. Een bal die lang onderweg is, maar hij wist wel waar naartoe. Goed werk van Sokko. Wegdraaien bij Praat, maar goede tackle. Van een man die de stiel van de nummer 6 onder de knie heeft.
1: Ja, was een goede tussenkomst. Maar ja, Sonko heeft er wel zin in. Is zeer bedrijvig daar tussen de linies. En probeert echt wel doelgerichte acties te ondernemen.
0: En het is de zoveelste keer dat hij terugkomt in de ploeg. Het is de Momodou Sonko. Het zal er wel mee te maken hebben dat ze hem ooit voor 7 miljoen euro gekocht hebben. En daar nog wat van willen recupereren. Ooit misschien. Nieuwe corner. Gent dringt nu even aan. En die Oef, ja, die kan wel degelijk verder. Die loopt er weer bij nu.
1: Ja, het is niet van harte. Ik denk dat het misschien eerder is om zijn vervanger wat tijd te geven om op te warmen.
0: Wachten op de invalbeurt. Van Corbani lijkt het. Bal op het hoofd. Welk nummertje gaan ze daarmee uitvoeren? Kadri gaat wel gewoon voor doel trappen. Richting die eerste zone. Van der Heijden zit er goed tussen. Kadri krijgt een herkansing. Sonko, 2-2 op de linkerflank. Araujo schiet ter hulp. Dat is
1: helemaal vrij. Ja.
0: Als het snel kan gaan, dan moet het altijd naar Volkaart.
1: Ja, ze hadden het te laat door. Want Bafdili die ging voorwaarts druk zetten en vergat eigenlijk Volkaart helemaal in zijn rug.
0: Kadri in de 16. Afgeschermd. De bal dan door Dennis Praat. Maar je hebt wel het gevoel bij Gent dat er soms iets meer risico, durf, snelheid in het spel mag komen. De ruimtes er soms wel liggen, toch?
1: Ja, klopt. Zeker aan de rechterkant. Links valt het mee, omdat Sonko daar die acties wel onderneemt. Maar op rechts zou het nog iets beter mogen.
0: Ook deze bal. Bal toetst te veel van Da Silva, waardoor het gat werd toegelopen bij KV Mechelen. Van Brederode intussen aan de overkant. Het is dus zeker en vast een overtreding.
1: Kijk eens. Sterk.
0: Wat een balkunstenaar. Maar dat weten ze wel in Mechelen. Die Tita Tovenaar uit Noord-Holland. Salifu, heel weinig volk voor zich. Met de juiste kleuren. José Marsa

0: van der Heijden. En Burgess op de huid gezeten door Bafdili en Raman. En Gom.
1: Ja.
0: Iets tussen Vergara en de vlieger. Praat, recupereert.

0: een versnelling van praten. En een inworp. Het was een beetje aanmodderen. Het trage aanvalspel. Ah, we hebben de drankpauzes niet meegenomen van het WK. Maar als het te warm is, dan kan de scheidsrechter dat altijd nog doen. Dus gaan we het doen.
1: Ja, het is gewettigd nu.
0: Ja, absoluut. Het is hier echt drukkend warm. Ze hebben het verdiend. Enfin, op basis van het spel hebben ze het dan verdiend, Tim.
1: Ja, het is nog een beetje zoeken, hè. Maar inderdaad, het is warm, dus dit is oké.
0: De belangrijkste kans was die van Benito Ramon. En langs Gentse zijde komen we niet verder dan dat schot een eind over van Song.
1: Ja, klopt. Maar ik vind die slechte controle van Vergara eigenlijk ook een hele grote kans. Want ja, eigenlijk als je daar die bal gewoon één keer goed meeneemt, dan heb je een hele grote kans op de 1-0.
0: Ja, want Wilfried Conga is dus nog steeds geblesseerd. Had een tik gekregen op de enkel een paar weken geleden tijdens de wedstrijd tegen Cherkasy. Op de training dan nog eens een tik tegen. Die is blijkbaar compleet opgezwollen. En het duurt zijn tijd voor hij weer in zijn schoenen kan en dus weer kan voetballen. Dus is het met Vergara voorin. Ook geen Max Dien meer op de bank. Dan kom je qua spitsen bij Hilarion Gorée uit. Bij El Hadji Sek en bij Ibrahima Cissé. Twee Senegalese tieners, die laatste. Diouf, die loopt er nog altijd tussen, maar we zien dat Corbani zijn opwarmingshesje heeft uitgetrokken en de laatste aanwijzingen krijgt. Hij gaat zijn debuut maken voor KV Mechelen. Een verstandige transfer op.
1: Maar het is een die past in de policy van de club. Hè. Een Belg, jong, met progressiemarge.
0: Gratis ook.
1: Ja, inderdaad. Dus dat zijn de profielen die Mechelen altijd moet proberen binnenhalen.
0: En heeft natuurlijk een verleden bij Geel-Rood. Eerste voetbalstapjes gezet bij KV Mechelen. En zijn ouderlijk huis zou op een tiental minuten van het stadion liggen. Einde verhaal, Gorra Diouf. En het begin van een nieuw hoofdstuk voor Kobe Corbani.
1: Ja, er zal een wissel zijn. Corbani zal inderdaad op de rechterkant gaan spelen, denk ik. En Massimo De Koene zal dan in het centrum plaats gaan vatten.
0: Wat die laatste toch iets meer zou moeten liggen, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Corbani met praat bij zich. De twee ex-Antwerp-spelers. Van Brederode er ook nog bij. Tackle van de vlieger. Bal die tegen de fotograaf vliegt. Hoekschop KV Mechelen. In het tweede deel van deze eerste helft. Ze begonnen niet slecht, deden wel mee, maar nadien is Gent het toch gaan overnemen. En een van die vaste sokkels langs de kant van het veld. Minstens 13 ballen, als ik het goed heb, die altijd klaar liggen. Alles om tijdrekken tegen te gaan. Daar komt Van Brederode, wegdraaiend.
1: Gevaarlijke bal, hoor.
0: Ja, zeker als Sekri de bal nog eens laat stuiten. Marsa besefte het gevaar, maar werkte ook niet echt goed weg. De vlieger op een wat mindere zone van het veld. Een paar bruine plekken daar. De Fantasy Pro League is natuurlijk ook terug. Jij al een ploeg gemaakt, Tim?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Het is altijd fijn om mee bezig te zijn. Competitie met je collega's of vrienden. En mooie prijzen om te winnen. Araujo met Van Brederode voor zich.

0: We zijn er op het half uur een beetje stil van geworden. Het mag allemaal wat meer zijn.
1: Ja, de balbehandelingen zijn iets te traag. Weinig snelheid in het spel. Het is echt wel zoeken naar de juiste ruimtes. Maar als die er ook zijn, dan krijgt het niet echt een vervolg.
0: Nee, Araujo nu teruggedrongen door Corbani. Dan nog maar eens via elk stationnetje naar de andere flank. Een loopactie. Iemand die een paas overslaat of zelf op avontuur gaat. Het zou allemaal wel gekomen zijn.
1: Ja, maar dat bedoel ik in dit systeem, Quinten, dat je op de wingbacks echt wel spelers nodig hebt die het verschil gaan maken. Hè. Als je dat niet hebt, ja, dan krijg je een beetje deze situatie. Je krijgt de bal, dan moet je terug achteruit en dan ga je terug rond helemaal naar de andere kant. Als je daar meteen de dreiging hebt, ja, dan creëer je gewoon heel veel meer.
0: Zo'n Araujo moet dat toch kunnen? Moet dat toch
1: maar hij is iets te voorzichtig nog, inderdaad. Hij heeft dat volume om dat te doen.
0: Te veel nog flankverdediger, te weinig flankaanvaller.
1: Ja, klopt.
0: Bij Volkaert aan de overkant al helemaal dat verhaal. Het is goed van Burgess. Slaagt er eens eentje over. De vlieger vindt niet meteen de juiste ploegmaat. Zeker hij had die bal gelezen, die paas. De vlieger wint veel duels, heb ik de indruk.
1: Ja, absoluut.
0: Van der Heijden gaat dan maar eens mee inschuiven. Sonko raakt die voorbij. Die Corbani. Leuk geprobeerd van Da Silva. Daar gaan we nu niet voor afbranden natuurlijk. Praat. Dat is toch een soort sandwich. Maar het voordeel aan KV Mechelen lijkt me. Zikri en Van Brederode op links. Gent helemaal terug in stelling. Pafdili wist wel wat de bedoeling was. Wist dat Praat in zijn rug was vertrokken. Maar bij Gent zitten ze er kort op. Roef. Je hebt natuurlijk altijd de optie met deze Vergara voor een lange bal. Won ook sterk, dat luchtte wel.

0: voor de aftrap dat de verwarming in de kleedkamer van KV Mechelen blijkbaar nog lekker hoog stond. Dat zal misschien ook niet geholpen hebben voor het gevoel momenteel bij de spelers van Malinois. Rick de Mil die kreeg dat ooit tegen zich. Door het patro van Stijn Stijnen deed er toen toch zijn beklag over. Nu bij 30 graden nog eens die chauffage lekker hoog gaan zetten in de kleedkamer van de bezoekers. Ik heb het niet zelf gevoeld, maar het is ons verteld.
1: Ja, dat werd alles gedaan vroeger, maar ik denk dat we dat nu toch minder en minder zien. Ik denk dat het echt wel een probleempje zal geweest zijn.
0: Voilà.
1: Een onbewust probleem.
0: Dat kan natuurlijk ook. Ja. Nog 10 minuten in de eerste helft van een wedstrijd die snakt naar een fantasierijke ingeving, naar wat inspiratie. Naar tempo, naar heel veel eigenlijk. Eén echte kans voor KV Mechelen. Twee halve voor Gent. Araujo is vertrokken. Corbani staat zijn mannetje. En ook net te hard voor deze Portugees.
1: Ja, moeilijke bal ook hoor, om die daar perfect te leggen. Want je weet dat hij toch nog wat snelheid kan meepakken eens hij het gras raakt.
0: Vrijkeurig verdeeld. Het aanvalspel van Gent langs de beide flanken. Maar gevaar? Nee, komt er amper uit voort. KV Mechelen. Kleine 70% van op rechts. Silva zoog de bal naar zich toe en dan fantasietje voorbij praat. De bal althans en tegen de grond gewerkt.
1: Ja, hij wist wel meteen dat hij tegen de grond ging gaan. Dat zag je gebeuren. Dat was op zich niet een stevige fout.
0: Vandaar het beklag van Dennis Praat. Moeilijke wedstrijd voor hem om zich te tonen natuurlijk. Op dit moment heeft dat wel al een paar keer gedaan in verdedigend opzicht.

0: Engom kiest ook eens voor een lange bal. Waarom niet? Vergara tussen hangen en wurgen. Maar wel een nieuwe corner voor AA Gent. Misschien dan op deze manier.
1: Ja, je zag ook dat de enkel type de vlieger was die in steun meekwam. Als je die bal trapt, dan moet je zien dat je natuurlijk heel snel steun gaat verlenen aan Vergara. Gelukkig voor hem was de vlieger daar wel om er iets mee te gaan doen.
0: Minuut 37, corner K3. Op het hoofd van Marcel. Afvallende bal in de goal. Wow. De goal van Thiago Araujo met zijn linkerstreep. En hij vindt er zelf ook wat van. 1 goal vorig seizoen tegen Anderlecht. Een vlam van 106 km per uur. Deze zal er niet ver van zitten.
1: Oh, wat een goal, Quint. Een fantastische trap. Ja, dit is technisch gewoon heel moeilijk om uit te gaan voeren. En dit is ook een bal. Ofwel ligt hij op de derde ring uit het stadion. Ofwel gaat hij fantastisch binnen. Gelukkig voor de supporters gaat hij erin. Wat een goal.
0: Een bal die zo 9 van de 10 keer of 99 van de 100 inderdaad de tribune invliegt. Van deze raakt die fantastisch, Thiago Araujo.
1: Ja, geen verhalen hoor voor Miras. Die moet een beetje teruglopen ook. Neemt hem vol op de slof en geen verhaal voor Miras. Marsa weet misschien niet dat hij daar alleen is, maar het is ook een moeilijke bal om te gaan verwerken.
0: Nee, kan niet veel beter doen toch?
1: Nee, inderdaad. Maar dan weet je niet dat hij deze bal zou trappen. Wat een fantastische pegel.
0: En een viering bij zo'n goal moet niet meer zijn dan dit.
1: Ja, mag je doen.
0: Geweldige goal. Die echt wel helemaal uit het niets komt in deze wedstrijd. Maar we verwelkomen ze met open armen.
1: Ja, maar kijk wat KV Mechelen nu gaat doen. Nu moeten ze natuurlijk met een ander vaartje gaan tappen.
0: Ja. Meteen de reactie met Bafdili. En bijna Benito Raman als pivot. Wat niet helemaal zijn geliefkozen rol is. En dan scoren ze toch weer uit een corner. Maar de tweede Gentse goal in 4 wedstrijden. Na die van Corré in Zweden. Wordt het weer een tweestrijd? Wordt het een verrassing? We hebben die vragen ook voorgelegd aan verschillende hoofdrolspelers van onze topclubs. En samengegoten in een reportage die u kan bekijken in onze app. Met ook passages van onder meer Burgess en de Mail. Dit loopt goed af voor Vergara. Die gaat plots 1-op-1 met Miras. Geweldige save van de Spaanse doelman. Die houdt zich goed staan, maakt zich groot. En Vergara raakt er niet voorbij.
1: Maar wat deed de Koene daar? Die stapte volledig verkeerd uit.
0: Dat zag er niet goed uit. De vlieger. Gent nog maar eens. Grondscherend schot. Meter voor de kooi van Miras. Maar zo toch 2 momenten op een rij voor de Gantoise.
1: Ja, en hij komt terug niet echt goed uit met zijn passen. Hè. Hier zien we nog eens het schot van de vlieger met zijn linker. Kijk hier, ik denk niet dat die controle echt zo bewust was. Kijk, met een gelukje. Maar de Koene mispakt zich helemaal. En dan komt hij zo net te kort om goed uit te komen met zijn stappen. En het is de bal eigenlijk een beetje onder hem. Waardoor Miras een kans heeft om die bal te gaan pakken.
0: Maar leven in de Gentse brouwerij. En een paar kansen vlak na elkaar. Kijk eens naar het verschil in gewonnen duels.
1: Ja, en ik denk dat er heel veel van het type
0: de vlieger
1: zijn.
0: Zullen
1: ja.
0: zijn. De Lorge nog op de bank. Dat is ook een vaste waarde natuurlijk. Die krijgt dus rust met het oog op Göteborg. Donderdag komen de Zweden naar hier.
1: Fantastische supportersclan ook. Als je de beelden zag daar. Heerlijk om daarin te gaan voetballen. Als je daar dan inderdaad 0-1 gaat winnen. Sterk.
0: Ja, vooral in die tweede helft echt wel overleefd. De eerste helft was al goed. Dominanter. Beter aan de bal. De tweede helft was het iets te veel van dit. Rick de Mil houdt er wel de moed in.

0: Marsa en Miras, de twee Spanjaarden onder elkaar. En allebei met een vraagteken. Of zij hier over een maand nog aan het voetballen zijn. Of in Mechelen natuurlijk. Normaal gezien niet hier. Werk van Sonko. Het gat is zeer groot voor Da Silva. En toch stuurt Volkaert hem naar de rechterflank toe. Voorzet tot bij Vergara. Krijgt hem niet echt onder controle. En wil dan via een omhaal nog wat forceren. Gevaarlijk spel, zegt Lambrecht.
1: Hij gaat echt wel voor ieder bal. Het was mooi om te zien dat hij echt wel zijn best deed om daar altijd als eerste bij de bal te zijn. Tweemaal toe en dan ja, inderdaad te hoog. Gevaarlijk spel. Terecht afgefloten.
0: Maar leuk om hem bezig te zien. En een jongen met potentieel.
1: Ja, speelt met enorm veel energie. Dat is toch een belangrijke pion. Inderdaad, aan het korte voetenwerk kan er misschien wel nog geschaafd worden. Maar het is wel veelbelovend om te zien.
0: Ja, en nog groen achter de oren. 1 seizoen in Panama gespeeld. 5 keer gescoord. En dan naar Letland 20 wedstrijden gespeeld. Er is nog geen 2 volledige profseizoenen in de benen. Wel 14 keer gescoord in die 20 matchen bij de Letse nummer 3, Auda. Salifu geeft zichzelf toch weer te veel tijd. Deze keer hersteld door zijn aanvoerder. Dat gaat toch ook niet blijven duren. Praat met die vervelende de vlieger meteen in zijn nek.
1: Ja, ik moet zeggen, het is eigenlijk ook wel een staaltje van goede scouting bij Vergara. Het zijn inderdaad jongens die je echt wel nog kan gaan halen aan al bij al acceptabele prijzen. Want het gaat heel snel natuurlijk, moet je er heel snel bij zijn.
0: Er zijn niet de mogelijkheden om 10,5 miljoen neer te leggen, zoals Club Brugge dat heeft gedaan deze zomer. Of zelfs Racing Genk voor die Duro Sinmi was het zeker.
1: Ja, daar zit natuurlijk een pak druk op ook. Het zal natuurlijk een jongen zijn met heel veel kwaliteiten. Anders doe je dat niet, maar...
0: Momo Sonko voorzet. Vergara hier kan hij zijn eerste maken en dat doet hij. Het staat 2-0. We waren net nog zijn lof aan het zingen. Was aan het groeien in de wedstrijd. En deze zal heel veel deugd doen voor de tiener uit Panama. Aannemen, wegdraaien en binnenschieten. Mooie tweede goal voor AA Gent op slag van rust. Een heel belangrijk moment.
1: Ja, hele mooie goal hoor, Quinte. Heel goed gedaan. Fantastisch ook zijn lichaam gebruikt. Gaan we zo meteen zien. Het was een hele goede dieptepaas eerst naar de zijkant van Araujo hier. Kijk, goede loopactie van Sonko. En dan zit hij opnieuw voor zijn verdediger. Kijk, houdt Marsa goed af. Zijn controle is goed. Weg van de rechtstreeks tegenstrever. Waardoor je er niet meer kan tussenkomen. Dan draait hij heel snel. En trapt hem mooi binnen. Fantastisch doelpunt en echt een spitse doelpunt.
0: Ja, echt wel. Echt wel. Mooie goal.
1: Ah, en hij verdient het ook wel.
0: Ja, absoluut. Op een totaal andere manier dan die van Araujo. Mooi. Maar in uitvoering perfect gedaan van die jongeman. En hij verdient het inderdaad. Een dubbele voorsprong voor AA Gent. 10 minuten geleden hadden we je voor gek verklaard. Maar op die manier gaan ze toch waarschijnlijk rusten. 4 minuten extra tijd. Eentje is er al voorbij. Nog 3 te gaan.
1: Ja, qua momentum kan het wel tellen. Als je 2 keer scoort, net voor de rust. Ja, dat is gewoon ideaal.
0: KV Mechelen lijkt me echt niet bij machten om te reageren. Het schort op vele posities nog. Ze vinden elkaar moeilijk als ze elkaar vinden. Loopt het op gemakkelijke dingen snel fout. Zeven doelpogingen tegenover eentje. 3 gekadreerd. En de enige van KV Mechelen was wel opdoe. En nu vraag ik me toch af hoe snel die bal van Araujo binnenvloog. Hij deed dat vorig seizoen tegen Anderlecht. Op een wat andere manier van buiten de 16, denk ik. 106 kilometer per uur. Ja, dit is goed werk. Dit is goed werk. Opletten voor Raman en Salifou.

0: Malinwa in vieze papieren. Een 2-0 achterstand.
1: Ja, dat inderdaad die enige kans van Raman. Voor de rest hebben we eigenlijk nog niets gezien van KV Mechelen op offensief gebied. Dus dat kan wel kloppen.
0: En dat ligt wel best nog laag, vind ik, voor de plek van waar Raman kon trappen, 0,05. Maar oké, het is het enige moment geweest voor KV Mechelen in een hele helft. En verder hebben ze niets bij elkaar gevoetbald. Volkaert in een stevig lijf-aan-lijf duel met Zekri. De vlieger, echt wel de patronaar. Niet alleen in die duels, ook zijn loopvermogen. De op 1 na hoogste VO2 max uit de Gentse selectie. Dat is dus de hoeveelheid zuurstof die je kan opnemen in je bloed, zoiets?
1: Ja, inderdaad. Dan heb je echt een hele grote motor. En dan ben ik er 1000% zeker van dat je bij Gein altijd in de basis zou staan.
0: Ja, Gein, ja. Die vond dat heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Maar hij heeft natuurlijk ook wel genoeg voetballende kwaliteiten, ja, uiteraard.
0: Ja. Maar ik vroeg het me af en ik heb het hem voorgelegd. En hij zei, ja, ik ben nummer 2. Nummer 1 is die jonge El Adfawi.
1: Oké.
0: Okay. Dat is een jonge middenvelder. 18 jaar. Belgische Marokkaan, die staat blijkbaar op nummer 1. Doet conditioneel nog beter, of is potentieel nog beter. Gent saved the best for the last in deze eerste helft. Een slaapverwekkende pot voetbal bij momenten. Maar die laatste 10 minuten mochten er wel zijn, met twee mooie goals.
1: Ja, we hebben er een tijdje moeten op wachten, maar we zijn toch beloond geweest voor het geduld. Met twee echt wel mooie doelpunten.
0: Araujo en de eerste voor een nieuwkomer. Dat is lekker binnenkomen van die Josue Vergara. We gaan luisteren naar de eerste reactie beneden bij Thijs.
2: Thiago Araujo, how would you describe that goal in Portuguese?
3: It was amazing. Perfect goal. And then I want more and we will do more for in the second half.
2: You say golazo, right? Instead of golazo?
3: Golazo. Yeah, golazo.
2: Very nice. If you hit it 10 more times, how often does it go out of the stadium instead of the goal?
3: I want to do more of 10 times. I want to do 10 times.
2: I feel everybody's feeling quite well on the left-hand side. How do you see that?
3: Yeah, we do a great job. Left, right, we work for this. And I think the team, it's now in this game, it's strong. And we want more for second half.
2: Thank you. Good luck in the second half. We go on with Massimo De Koene. Daar gaan we mee verder. Een blessure achterin bij jullie. Opnieuw een andere positie voor jou. Hoe vervelend is dat allemaal?
4: Ja, ik denk dat het toch wel heel vervelend is. Aangezien dat er al redelijk wat spelers oud waren en nu nog iemand. Dus ja, natuurlijk is dat vervelend.
2: Ja, het is aanpassen in een wedstrijd waar jullie moeilijk ingeraken, als ik dat mag zeggen.
4: Ja, ik denk dat we wel redelijk goed gestart waren. Maar naarmate de match...

0: geschort bij KV Mechelen. Communiceren met elkaar.
1: Een correcte analyse inderdaad. In het begin hadden ze wel iets meer balvastheid in de ploeg, maar daarna verwaterde dat wel.
0: Ja, en Araujo, Thijs vroeg hoe zou je die goal in het Portugees beschrijven, en hij begon gewoon in het Engels te vertellen dat die goal geweldig was, maar het is een golazo. En hoe vaak zou die nog buiten vliegen als hij het nog zou blijven proberen? Die vraag had hij denk ik niet helemaal begrepen. Hij zei, ik wil het gewoon nog 10 keer doen. Wel, het is hem gegund. Hij wil vooral hard blijven werken in die tweede helft. Langs de beide flanken loopt het best oké, zei hij. En ze willen nu meer. Ze willen doorgaan. Benieuwd of dat gaat lukken in die tweede helft. We gaan er kort uit voor een paar boodschappen. En zo dadelijk gaan we nog eens een terugblik werpen op die eerste helft. Tot zo. KV Mechelen is nog niet op volle sterkte. Dat is het minste wat we kunnen zeggen na die eerste helft. Een Gent dat zelf eigenlijk nog zoekende is in het spel. Staat toch al 2-0 voor, Tim.
1: Ja, en met welke twee doelpunten. Het waren twee fantastische goals die we mochten aanschouwen. Hier de corner van K3 die door Marsa weggekopt wordt. En dan fantastisch op de slof genomen door Araujo. Beseft ook meteen wat voor een fantastisch doelpunt dat hij gemaakt heeft. Het is gewoon technisch zeer gecontroleerd. Sommigen gaan daar ook aan overdrijven om echt volle bak te trappen. Want dit is nog een beetje gecontroleerd.
0: En moet KV Mechelen daar een man in de buurt hebben van Araujo? Eigenlijk... Ze hebben er twee al aan de rand van de 16 bij twee andere Gentenaren, maar niet bij hem.
1: Ja, maar je gaat er niet van uit dat je die bal vandaar zo vaak gaat binnentrappen. Dus het is een beetje kijken, kiezen en delen. En dan zagen we nog een tweede doelpunt aan Vergara. Ook fantastisch uitgevoerd. Hele goede diepe bal. Sonko die hem voortrekt. En dan in twee toetsen werkt hij af. Hè. Kijk, de controle ligt meteen goed. En met zijn rechter trapt hij dan binnen. Maar wat mij opvalt, Quinten, is dat hij 2 à 3 keer in die 16 meter altijd voor zijn rechtstreeks tegenstander zit. En dat is gewoon heel belangrijk. Daar win je zoveel tijd mee. En heb je echt als spits het voordeel daar.
0: Aan welke spits doet hij je denken bij die goal?
1: Maar ik vind dat Harry Kane dat heel goed kan, ja? Die manier.
0: Ik dacht dan nog iemand anders, maar het draaien, het aannemen en het draaien met de andere voet scoren, Lukaku.
1: Ja, Romelu is er inderdaad ook heel sterk in. Inderdaad, het lichaam gebruiken ook. Hè.
0: Ja. Statistieken van die eerste helft, 60% balbezit voor Gent. Met ook meer kansen. Wat valt er hier nog op, Tim?
1: Ja, gewoon de controle van AA Gent, allround.
0: Voilà. Afwachten wat dat geeft in de tweede helft tussen Gent en KV Mechelen. We genieten nu nog even van een kort stukje uit een repo van het padeltoernooi in Arnhem, Antwerpen. Waar ook heel wat ex-voetballers, waaronder Tim Matthijs, bij waren. Tot zo. Welkom terug vanuit Gent. De voorsprong 2-0 is een feit voor de thuisploeg. En toch komen er langs de twee kanten wissels. We zien bij de thuisploeg Maxim Paskotsi klaarstaan. Hier dus die El Hadfaoui met de hoogste VO2 max van de Gentse spelerskern. Maxim Paskotsi die komt in de plek van Christian Burgess. Tim?
1: Ja, dat zal gewoon een kleine blessure zijn, veronderstel ik. Wetende wat er nog zit aan te komen, zal Rick de Mil absoluut geen risico willen gaan nemen. Dus het zal eerder uit voorzorg zijn.
0: Hij was blijkbaar al aan het manken. Is mij ontgaan, maar dat zal daar dan mee te maken hebben.
1: Ja, hij is daar wel eens slecht neergekomen na een duel. Misschien was het daar rug, heup. Kan misschien wel zijn. Ja, bij KV Mechelen zien we dat er ook een nieuwe man gaat bijkomen. Mbassi. Malcolm Mbassi.
0: Goed idee om zo af te korten. Malcolm Lohunanu Mbassi is de volledige naam. Laten we hem maar Mbassi noemen. Ken je hem? 18 jaar?
1: Nee.
0: Vooral bij jong KV Mechelen actief. Een spits.
1: Ja, we zien Raman niet meer op het veld staan. Dus,
0: Dan is dat toch ook zeker niet de verhoopte start voor hem geweest.
1: Nee.
0: Hij die gebrand was op een knalstart. In

0: zijn 12e Jupiler Pro League seizoen. We krijgen dus die nieuwkomer. Hij is een debutant. Want nog maar sinds deze zomer bij KV Mechelen. Is dus eigenlijk gehaald voor Jong KV. Maar gezien de personeelsproblemen, de schaarste in vele sectoren. Nu dus toch meteen zijn eerste klasse debuut. Overgekomen van OH Leuven. Dat hij al eens eerder bij Malinois speelde. En dus twee wissels. Eentje langs elke kant. Geen idee of er bij Raman ook sprake was van een mogelijke blessure.
1: Nou, tactisch zal er niets veranderen. Het zijn gewoon positionele wissels. Scotty gaat gewoon de plaats van Burgess en nemen daar centraal. Basie ook van Raman. Dus daar geen wijzigingen.
0: En die pas Scotty terug uit blessure leed. Tegen Göteborg zijn retour gemaakt. Zijn eerste wedstrijd sinds eind februari. Maandenlang gesukkeld met de enkel. Maar verder bijna altijd in de basis gestaan vorig seizoen, wanneer hij fit was. En gaf wel een goede indruk, vond ik. Est International. Eerste wapenfeit van die jonge nieuwkomer, een overtreding.
1: Ja, miste zijn controle. Hij wilde zo snel mogelijk de bal terug recupereren. Hij ging daar in de fout.
0: Gent verloor maar één van zijn laatste 11 thuiswedstrijden tegen KV Mechelen. Januari 2024, toen Bill Antonio. Het ziet er niet naar uit dat Malinois dat daar snel verandering in zal brengen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, de play-offs vorig seizoen was Gent eigenlijk ook meester in de eerste helft. En keerde het spelbeeld helemaal in die tweede helft.
0: Een wedstrijd die we ook hier samen deden, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Maar het geeft mij nu toch niet hetzelfde gevoel als toen.
0: Nee. Toen Bill Antonio met de eerste play-off 1 goal in de geschiedenis van KV Mechelen. Maar hij is een van de vele geblesseerden bij KV. Nog een achttal weken, dus een kleine 2 maanden toch nog oud met een enkel probleem. Boersma met de rug. Santiago ook nog een paar weken er niet bij. En kom, en dan meteen de loopactie bij Werkara. Dat is een moeilijke bal, maar ja, Volkaert, een van de twee. Nee, voor beide uiteindelijk te hard.
1: Ja, ze keken een beetje naar elkaar van wie gaat de bal nu nemen en dan... Komt er niemand aan.
0: We zijn nog altijd pal in de zon. De bewolking is een beetje toegenomen. En er is een klein windje komen opzetten. Dat is wel welkom. Zeker in Amsterdam tijd, maar nog geen hand de lucht in bij Lambrecht. Goed aanvoelen, want je moet natuurlijk altijd nog even kunnen kijken naar wie het best gooit. Marsa, op eigen houtje. En dan stopt hij met voetballen, wacht hij op het fluitsignaal en krijgt hij dat ook van Lambrecht. José Marsa. Mocht hij vertrekken, zou Luc Marijnissen van Dender wel eens de opvolger kunnen zijn. Zit in de wachtkamer. Op het veld blijkbaar geen windje voelbaar, krijgen we door van Thijs, onze man beneden. Klein beetje warm daar. Eerste balcontacten voor de jonge nieuwkomer. Geen gemakkelijke wedstrijd om in te vallen natuurlijk.

0: en een kom. Dat drietal achterin bij Gent helemaal uitgerokt. Zeker niet. Maar wat dan? Enkel praat in de buurt. Zocht en vond de overtreding.
1: Ja, een kom die daar iets te gretig is. Inderdaad, Praat neemt daar goed gebruik van. Het is wel een lastig parket daar langs de lijn.
0: Ja, en ook hij eigenlijk nog niet fit genoeg voor een hele wedstrijd. Dus...
1: Hij is ook een van de spelers die toch gewoon die wedstrijden nodig heeft om beter te worden. Dus die zou ik probleemloos die 90 minuten wel laten afhaspelen. Dan wordt hij alleen maar beter van.
0: Ja, we gaan het zien wat Van der Bist doet. De Koenen. Jaar geleden dus als tester neergestreken in Mechelen. Bevredigende invalbeurten, nuttige pion en Belg, dat helpt ook. En dus een nieuw contract getekend tot het einde van dit seizoen. Van Brederode toch wat aan de schouder getrokken. Deze bal is achter Corbani. Ziekenhuispaas van José Marsa is het. Een man van wie je toch ondertussen meer mag verwachten.
1: Nou, die wel technische kwaliteiten heeft om dit wel goed te doen. Dit is echt een afzwaaier.
0: Het is een derde seizoen in een bijeengeraapte ploeg. Mag hij toch wat meer gaan tonen op zijn 24ste. Vergara. Altijd eerst contact zoeken met de verdediger. En zeker en zeker, of de Koenen liever, komt er dan niet aan.
1: Goeie bal.
0: Sonko is vertrokken. En goed gespeeld door, ik denk, de vlieger. Kadri krijgt hem achter zich, moet afleggen. Of waar gaat hij heen? Kadri nog steeds in de 16. Folietje. Weer Tibbe de Vlieger. Wie anders? Wat een dijk van een wedstrijd van Tibbe de Vlieger. En een gom die hem bijna nog in de goal paste.
1: Ja, die bal naar Kadri was niet goed genoeg. Hij was achter hem. Heel jammer. Als hij die gewoon in de loop speelt, kan hij echt wel gaan afwerken op doel. Maar nu moest hij daar gaan wachten op de bal. Nu zien we nog eens de goede recuperatie terug van de vlieger. En eigenlijk ook een goede defensieve actie van Salifou. Zit er daar goed bij.
0: Zo'n type de vlieger, die zet hier toch niet meer uit.
1: Nee, absoluut niet. Het is een hele sterke wedstrijd aan het spelen. En eigenlijk ook vorig jaar ook al. Zoals ik daarnet zei, het moet echt wel het jaar van de doorbraak worden voor hem.
0: Nou, we zagen de beelden na zijn helderrol hier thuis tegen Genk. Met de Indianentooi. Blijkbaar thuis mooi plekje gekregen met zijn trofee van man van de match. Die hij ook kreeg tijdens de play-offs. Foutje en toch het beklag van Dennis Praat. Een kom is zich van geen kwaad bewust. Ogen wijd gesperd. En bij Gent kwam die eerste natuurlijk ook op een dood moment en op een stilstaande fase.
1: Ja, Van Brederode heeft ook wel de kwaliteit om die bal echt wel goed te gaan aansnijden. Ik herinner mij nog zo'n doelpunt op Club Brugge ook.
0: Ja, inderdaad. Maar één man in de muur. De kleine Kadri. Sonko op vinkenslag. En de focus in de ogen van Davy Roef. Eén hand omhoog bij Van Brederode. Gaat hem toch gewoon voor de goal smijten. Niet rechtstreeks. Araujo. Er zat ook weer wat kracht achter. Deze keer wel minder richting. Pascotsi maand zijn ploeg aan om toch wat hoger te gaan staan, om op te schuiven. Anders blijven ze op een rijtje van 5 achterin staan.
1: Ah, Bavdili is toch ook weer aan een onopvallende wedstrijd bezig. Ook ook weer een foute controle.
0: Hij kan toch ook zijn stempel maar niet drukken. Start aan zijn vijfde seizoen intussen.
1: Ja, klopt. Het is echt moeilijk om zich echt wel in die basisploeg te knokken. En als hij zijn kans krijgt, ja, grijpt hij ze momenteel nog niet.
0: Gaat net als Ramon zijn laatste contractjaar in. Voor zover ik weet, nog geen onderhandelingen bezig over een verlengd verblijf. Gorbani moet terug naar de Koenen. Centraal achterin nu. Met José Marsa.
1: Foutje, ja.
0: Ja, ik dacht dat Lambrechts het ging toelaten, maar het was toch wel stevig vastgehouden van Pascozzi.
1: Het was net iets te lang, ja.
0: Bij die Mbassi. Maar het gezapige is zeker nog niet uit de Planet Group Arena verdwenen. En dit soort momenten helpen er niet bij. Een paar vrije trappen waar ze veel tijd voor nemen. Marsa met zijn linker richting de tweede zone. De vlieger voor Corbani. Maar Bafdili is degene die oppikt. Bafdili goed gespeeld, goed gezien. Van Brederode raakte er niet helemaal bij. Salifo evenmin. En toch houden ze de bal in eigen rangen. Momentje om misschien wel even door te drukken. Engom, stevige verdediger. De gretige Grinta in zijn oog.
1: Ja, hij zit overal heel scherp en kort op. Wat je wel moet hebben als centrale verdediger.
0: Er zijn best wat nieuwe namen bij de hoofdtrainers dit seizoen. We stellen hen aan u voor in de app. Als ik het goed heb, 9 van de 18 clubs een nieuwe trainer. De Mil en Van der Bist staan aan de andere kant. Zij beginnen aan hun tweede seizoen. Nu ja, De Mil nog maar zijn eerste volledige zomervoorbereiding. Van der Bist de tweede. En hij wil de KV Mechelen supporter een beetje meer gaan verwennen. Een beetje meer van eigen kracht uitgaan. Maar met deze ploeg is dat nog moeilijk. Het is wel de bedoeling om zeker achter de kazerne de kakkers toch iets meer te geven. Want het was zelden aanvallend of spectaculair afgelopen seizoen. Mergara mist zijn controle en gaat daardoor eigenlijk voorbij Marsa.
1: Ja, die anticipeerde inderdaad. Geen buitenspel volgens mij.
0: Nee, vlag blijft beneden. De vlieger sluipt dichter en dichter en vindt uiteindelijk bijna Vergara. Ik denk dat er nog een teen misschien van Dennis Praat tussen zat. En dan Miras. Nog in een botsing met Vergara. Een moment van Gent. En het ontsproot alweer bij de voeten van Tibbe de Vlieger. Moeilijke invalbeurt voor die Mbassi. Ondankbaar een beetje ook. Volkaart onder de bal door en kreeg een foutief zetje van Zekri, oordeelt Lambrechts.
1: Hier nog eens die actie met de vlieger die naar binnen komt. En dan is het inderdaad Praat die voorkomt dat Vergara goed kan afwerken. Weer een goede actie van de vlieger.
0: Ja, het is voorlopig ook de enige manier waarop Dennis Praat zich heeft getoond. Maar het is natuurlijk ook een belangrijk. Al een paar keer in de 16 of net ervoor.
1: Ja, speelt ook iets lager nu.
0: Ja.
1: Is positioneel iets veranderd. Waar hij in de eerste helft iets meer positie koos achter de diepe spits. Is het nu iets controlerender.
0: Sonko niet voorbij Corbani. En dan is het Bikkelen. Hamar en de vlieger, dan heb je er wel twee bij elkaar natuurlijk. Wafdili. KV Mechelen met iets wat op een tegenaanval lijkt. Foutje aan Bassi, zegt Lambrechts. Op het uur. Eerste kwartier van deze tweede helft achter de rug. En kansen voorlopig niet. Behalve dan die van Vergara of Praat naar zijn eigen doel.

0: iets nieuw bij Gent in de opbouw. Een goal die is doorgeschoven. En Volkaert die nu mee hoog gaat postvatten samen met Bergara. De bal moet komen nu van Sonko. En daar is Volkaert. Ja, op de verrassing. Alain McAllister dook hij daar plots op. En niemand die hem oppikte.
1: Ja, goede actie. Je ziet ook telkens als agent een goede flankwissel doet. Komt er meteen gevaar. Nu opnieuw.
0: En Bassi. Bascozzi gaat er weer aanhangen. Zeker die moeite met de bal. Marsa controleert. Ruimte voor Salifu. Goed doorgedraaid. Nou, weer niet zuiver genoeg voor Van Brederode. Die dacht al zijn beklachten gaan doen. Maar toch eerst verder voetbal. Stilstand nu. Dennis Praat en Montjev Zekri. Met z'n drieën daar op links. Maar ook Gent goed vertegenwoordigd. Het gaat bijzonder traag. Gaat Vergara daaruit geraken. Via Volkaert was de bedoeling. Die raakt hem ook niet lekker.
1: Maar hij panikeert wel niet. Valt ook wel op. En gaat echt wel kijken wat het beste is. Terwijl hier nog eens de goede voorzet eigenlijk van Sonko die net iets te hoog is. Voor Volkaert.
0: Het zal ook wel deugd doen voor deze man zijn moreel dat hij de assist gaf voor Vergara. In Göteborg niet in actie gekomen. En zijn laatste goal, december 2024. Anderhalf jaar geleden. In 2,5 jaar Gent. 4 keer gescoord, waarvan 2 in de beker tegen Union Rochefort. Moet ook gebeuren natuurlijk, maar het zegt wel wat. Corbani, daar komt KV Mechelen nog eens er helemaal door via verschillende stationnetjes. Kan een passie bijna afwerken. Eerste moment voor hem, eerste kans voor KV Mechelen in heel erg lange tijd.
1: Ja, het is de eerste keer dat ze echt wel de ruimte vinden daar tussen de linies bij Gent. Goed gevoetbald. In eerste instantie was het Bavdili hier naar Corbani. Praat staat er helemaal vrij. En dan gaat die bal door de benen van Van der Heijden. Of Bascozzi is het, ja. Maar aan een passie niet goed afwerken. Neemt hem eigenlijk iets te veel met de binnenkant van de voet.
0: Een beetje onrustig in de afwerking leek het.
1: Ja, leek wel een beetje verrast dat hij daar in de 16 van de tegenstander stond.
0: We zagen een beeld van de rug van Ian Struijf, centrale verdediger. Het verrast me enigszins dat hij niet de voorkeur kreeg op een Massimo de Cunha of een Gora Diouf. Die heeft toch wel wat basisplaatsen bijeengevoetbald vorig seizoen. En hij gaat er dus in komen. Da Silva. Veel ruimte in de middencirkel voor deze Sonko. Beetje aan het zwerven, de vlieger. Bedient Araujo en die bedient op zijn beurt bijna alweer. Mathis Volkaert en ook Vergara was in de buurt. Salifu met zijn stelte. Dat is een grote voorbeeld. Pogba, je ziet het wel, de gelijkenis. Bavdili, wedstrijd lijkt een beetje open te breken. Tempoveranderingen, een beetje ritme. Als Gent nu niet een versnelling lager gaat schakelen. Nee, denkt de vlieger.
1: Kijk eens wat ruimte ineens.
0: Ja. Vergara en Sonko. Alleen de vlieger in zijn buurt. Stilstand voor de goal. En dan toch maar weer naar achteren. Bascozzi durfde optie een gom niet aan. Een Portugees en een Panamees aan het kanon voor Gent. Bavdili. Verschaft zichzelf een beetje meer tijd. De vlieger gebruikt om handig weg te draaien. Dit kan een momentje zijn voor Bilal Bavdili. zich in de wedstrijd te voetballen. Van Brederode, ook hij niet aanwezig genoeg. Gebaartje naar Zekri. Salifu en Frederik Hamar. Gent nu plots wel heel erg laag. Ik denk niet dat Rick de Mil dat graag ziet. Gaat ook een dubbele wissel doorvoeren. We zien Matthias Delorge en Bigo Goré die zich klaarmaken. Zuiver verdedigd van Gomes, zat weer vol op de bal. Maar dat tweede duelletje, was er daar nog iets mis mee?
1: Nou, hij ging heel stevig erin hier. Kijk, ja, dan heeft Maite wel inderdaad het been van Salifu wat weg. En dan zien we hier nog de goede center hoor, van Araujo. Maar hij kreeg in de 16 geen vervolg. Niemand kon er echt goed bij.
0: Een kans op nieuw doelgevaar. Na die van een Bassi. 3 minuten geleden nu via Van Brederode en een vrije trap. De lijn van Gent net buiten de kleine rechthoek. Van Brederode trapt scherp. Roef ziet hem komen. Tot 2 keer toe. In de tweede instantie heeft hij hem. Een bal tussen de palen, die zal worden meegerekend. In Göteborg donderdag verkeek Davy Roef zich even op een gelijkaardige bal eigenlijk. Zo'n soort voorzet die kwam. Dan loste hij. Vloog hij naar de bal en raakte hij ijzo naar de spits. Waardoor er een bibbermomentje was. Een paar bibberminuten voor Gent. Want er werd geluisterd naar de VAR. Goed werk van Volkaert. Vergara kan meegeven. Maar worstelt toch weer iets te veel met de bal. Kadri en de vlieger houden Gents balbezit. Praat zat ertussen. De wedstrijd breekt nu echt wel wat open. We zijn in het laatste deel aangekomen. Wafdili zet zijn lichaam goed bij Van der Heijden in de 16. Probeert hij Araujo sterretjes te laten zien. Wachten op aansluiting aan de overkant. Maar met rechts. Op rechts liever zijn ze toch met genoeg bij KV Mechelen om eens een voorzet te trappen. Tijd voor een paar wissels. 2 langs elke kant. Maar eerst een drinkpauze.
1: Ja, we zagen toch 2 momentjes terug, Quinten, waar er niet genoeg gedaan werd met de gegeven ruimte langs beide kanten. Daarnet, na die recuperatie, was het Vergara die inderdaad terug met zijn passen niet echt uitkwam. Het kon een heel gevaarlijke situatie worden. En aan de overkant hadden ze dan ook te veel tijd nodig om echt tot een doelkans te komen, waardoor Gent zich kon herorganiseren en ter een positie komen.
0: Ja, de diamant van Vergara nog een beetje ruw op sommige vlakken. Invallers die er zitten aan te komen bij Gent. Matthias Delorge en Hilarion Bigo Goré. Samuel Eto'o als grote voorbeeld van Goré. De ondankbare taak om tegen Cherkassy 2 keer van op de wingback te spelen. Wel een vroeter. En eentje die energie nog kan brengen voor de laatste 20 minuten. Langs de kant van KV Maxim Kireev en Ian Struijf. Bijna dubbele aantal gewonnen duels.
1: Ja, dat is echt veel. Dat is heel belangrijk. Het toont aan dat je op de afspraak bent gewoon.
0: Ja, want dat is toch een beetje de basis bij KV Mechelen. Welke ploeg je ook opstelt. Zo groot zou dat verschil niet mogen zijn. Wie gaat eraf? Tibbe de Vlieger en Abdelkar Kadri. Het applaus is ongetwijfeld voor de Vlieger. Delorge is een plek. Comfortabel invallen met een 2-0 voorsprong.
1: Nou, voor de Mil is dit gewoon een ideale situatie. De Vlieger 70 minuten spelen. Dan kan je nu al een beetje rust geven richting de Europese wedstrijd. En nu kan de Lorge ook zijn minuutjes nog meepikken.
0: Ja, want het is natuurlijk veel. 6 wedstrijden vanaf vandaag. De komende 22 dagen vandaag meegerekend. Dus 1 wedstrijd om de ongeveer 3,5 dag. Vroeg op het seizoen. Maar ik weet dat Hein van Haasbroek altijd zegt dat een profvoetballer er zeker 1 om de 3 wedstrijden, of om de 3 dagen liever, moet kunnen spelen.
2: Sluit ik me wel bij aan, absoluut. Wow. Het is ook plezanter eigenlijk als speler om van wedstrijd naar wedstrijd te gaan.
0: Minder trainingen.
2: Ja, ook wel, maar dan blijf je echt wel in dat ritme. Dan moet je natuurlijk ook mentaal mee om kunnen. Dat maakt het verschil tussen echt wel die toppers.
0: Goeie bal van N'Gom. Goré op snelheid uitgespeeld. Heeft alleen nog Marsa voor zich. Naar links of naar rechts. Beetje dolle om dan te kiezen voor het schot met rechts op de borstkas van Miras. Een beetje op de verrassing koos hij voor de korte hoek. Maar Miras stond uitstekend opgesteld.
2: Ja, goed blok gezet. Goeie loopbeweging ook. Met zijn snelheid haalt hij het daar dan van Marsa. Ja, die moet dan een beetje remmend gaan wijken. Dan kiest hij om buiten om te gaan. En dan moet hij eigenlijk uit bijna stilstand gaan trappen. Altijd moeilijk, maar Miras stond paraat.
0: Eerste doelgevaar van Goré. Daar was alweer, want hij is volkaart. En Goré houdt nog net binnen. Gent wil doordrukken. Het slotkwartier in aantocht. Blinde voorzet van Sokom. Wel een goeie.
2: Wel een goeie, inderdaad. Ja. Hier nog eens het slot zie je. De bal ligt vrij kort onder het lichaam.
0: Vergara even aangeraakt leek. Aangetikt. Bij de knieën al ingetaped. Even aan het kniezen in de grasmat. Spurten voor Van Brederode om beide die bal van Corbani te geraken. Handigheidje Sonko. Lekker achter het steunbeen. Krijgt hem terug. Sonko niet zelfzuchtig. Volkaart. Ja, tuurlijk luistert hij naar het publiek. Het Gentse bloed door zijn aderen. Als zij het vragen, doet hij het. Stond er zelf nog daar achter doel tot een paar jaar geleden. Dat was niet de juiste keuze volgens jou.
2: Ja, hij liet zich inderdaad een beetje verleiden tot trappen. Maar niet echt gecontroleerd. Hij hangt ook echt te ver naar achter.
0: Ja.
2: Waardoor de bal echt gaat kan stijgen.
0: Er galmde echt zo'n Engelse shoot.
2: Ja.
0: Doorheen de Planet Group erin. Dat was wel leuk om te horen.
2: Ik moet wel zeggen dat die in de Premier League meestal wel gekadreerd zijn als er zoiets komt.
0: Maar centrale verdediger die dat doet. We hebben het Company wel eens zien doen.
2: Don't shoot, Vinnie.
0: Dat was het don't shoot natuurlijk. Ja.

0: Marsa en Praat gaan er zo dadelijk uit. Dus dan toch geen 90 minuten voor hem.
1: Nou, hij zal wel zijn reden hebben om dat te doen.
0: Goré. De ruimte is de laatste 10 minuten echt wel groter geworden. Dat maakt het al een iets aangenamer kijkstuk. Treedt wat vermoeidheid op links en rechts. Niet in het minst liever bij de man die we net nog zagen. Zijn debuut achter de rug, 75 minuten. Hard gewerkt, Dennis Praat. Zich nog niet echt kunnen tonen in de rol waarvoor ze hem bij KV Mechelen in principe meer gehaald hebben. Zich offensief weer wat vaker uit te leven. Maar mee de loopgraven ingegaan. Marsa ook naar de kant. Van hem was ik minder overtuigd. En ondertussen probeert Van der Heijden de vrije trappen over Marsa te schieten. Terwijl de wissels gewoon nog bezig zijn. Struijf gaat achterin post vatten. In de plaats van Marsa. En die Maxim Kireev. Die scoorde er eentje in de voorbereiding. Tegen Ruppelboom. Waar KV 0-3 ging winnen. In zijn eerste seizoen. 10 invalbeurten. 3 keer van beide start. Maar voorlopig nog geen goal of assist. Goré. Tikt hem wel heel erg ver voor zich uit. Gaat hij afmaken met zijn linker? Nee. Afleggen was misschien de betere keuze. Maar Miras staat weer goed opgesteld.
1: Hier moet je toch meer mee doen, Quinten. Alsjeblieft. Dit is echt een huizenhoge kans. Laat die bal echt ja, ook onder zich terugkruipen. Waardoor je niet meer dezelfde kwaliteit kan brengen in de afwerking.
0: Ja. Tweede keer.
1: Ja.
0: Hamar. Ja, Fred van der Bist. Boos. Samen met Gunther van Andenhoven. Ze schudden het hoofd. En beseffen dat de ploeg aan een wederopbouw bezig is die nog wel even gaat duren. Dat is natuurlijk ook de realiteit voor een club als KV Mechelen. Voor elke Belgische club op zijn niveau, als je het goed doet, dan vertrekken je beste spelers. En creatief omspringen met het budget, dat weet jij denk ik als geen ander, Tin.
1: Ja, moet je inderdaad,
0: moet je wel
1: inderdaad
0: kunnen
1: gaan doen. Ja.
0: Nog eens kijken naar het dueltje Vergara de Koene. Allebei ernaast. Over een week ook de Engelse Community Shield in de app van DAZN. Arsenal, Manchester City. Die Kire heeft dus met het rug nummer 10, dat schept als vanouds vanzelf verwachtingen.
1: Vergara. Dat is vermoeidheid. Ja, dat is vermoeidheid. Hij voelt wel aan zijn voet, maar ik denk dat hij ook wel opgebrand is. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld.
0: Ja. Een troosteloze blik, maar wel een open doekje van de Planet Group Arena. Dat heeft hij verdiend. Mooie binnenkomer in de Belgische competitie voor deze Josué Vergara. Door Rick de Mil, afluisterend, getipt als revelatie voor dit soort momenten. Uitstekende goal. Geen Kanga. Voorlopig geen groot probleem. Wat betreft het afwerken. Ibrahima Cissé in zijn plek. En voor hem natuurlijk een speciaal duel tegen KV Mechelen. Hij die zijn droomdebuut maakte in maart hier thuis tegen Malinois. Geweldige goal maakte. En dan in tranen uitbarstte omdat hij zijn beide ouders recent verloren was. Zeker op de korte ruimte met Van Brederode. Loop je naar de invaller. Ze deden het hier natuurlijk een paar maanden geleden in play-off 1. In die eerste wedstrijd terugkrabbelen na een achterstand in de slotminuut. Maar het zijn er wel twee nog. Dus die eerste moet wel zo stilaan gaan vallen. Kireev tegen een Gentse verdediger. En opgepikt door Zekri. Vroege voorzet. Maar duidelijk gelezen door de hele Gentse defensie en keurig opgelost ook door Araujo.
1: Ja, dan heb je veel vertrouwen. Hier zien we nog eens die kans. Ja, Corbani kopt hem slecht terug. Denkt te ver van de voet, maar op zich. Maar dan gaat hij echt nog te dicht gaan bij die bal lopen. Moet je echt wel een beetje afstand hebben.
0: Ja, intussen alweer aan de overkant. Dat is Silva. Een geschilderde voorzet van Araujo. Over Cissé heen. Een goal. Een typische De Lorgebal, zoals we die De Vlieger dus ook wel zien trappen. Correa het straatje ingestuurd en dan terugleggen. Maar de afwerker staat niet op de juiste plek. Of Correa maakt de verkeerde keuze. Matthias De Lorge. Het moet zijn seizoen van de volledige ontbolstering worden. Tweede keer dat hij zo'n lekkere bal trapt. Alleen deze keer wel geïntercepteerd door Zekri. Foutje van Da Silva. Op Kiriev. Salifu gebruikt zijn motor om de gaten in te duiken. En Lopez in de omknelling.
1: Dat is niet correct, denk ik.
0: Nee, want Lopez vroeg hem zelfs niet, ja. De inworp.
1: Kijk, het lachje.
0: De lach verraadt alles. Jong geleerd is oud gedaan. De Buffalo Indians crew. Struif was dat met het hoofd. Ja, KV Mechelen zal zo stilaan toch gevaar moeten gaan creëren als ze hier nog wat willen gaan rapen en niet met een nul willen blijven staan na één speeldag. Je voelt de hoogdringendheid niet echt. Nu is het meer van niet kunnen. Kirev. Bal te ver van de voet bij de controle. Cissé. De bedoeling was Sonko. Dat las Corbani snel. Naar binnen draaien. Toch maar mee opletten. Amar. Van Brederode bood zich goed aan op de flank. Kirev, Amar en Van Brederode. Met een versnelling. Och, heerlijk voorbij Siebe van der Heijden. En dan nog buitenkantje links achterloos tot... bij de invaller goed schot. Toch wel. Van die jonge Mbassi.
1: Dat is Salifu.
0: Het was, ja. Salifu, ja. Goed gezien.
1: Ja, een goede actie van Brederode. Echt wel goed gedaan. En dan Salifu die zijn kans gaat. Maar de Roef niet in de problemen kan brengen.
0: Ja, en je verwacht hem zo offensief niet. Hetzelfde geldt voor die Volkaart. Vandaar even de verwarring. Met Mbassi. Duidelijke fout van Massimo de Koene, bestraft met geel. Op een doorgebroken Ilerion Gouré.
1: Ja, was wel een ferme versnelling die plaatste daar. En de Koene inderdaad vechten tegen de krampen. Ja, die moest aan de noodrem gaan hangen.
0: Er is geen man voor in de vaste elf van KV Mechelen, vrees ik. Kan een prima versterking zijn in de breedte. En toch een paar gebreken getoond vandaag. Correa is natuurlijk kat en rap. Contrast is dan meteen heel groot. We krijgen zo dadelijk nog een debutant van Malinois. Net als Kirijev, ex-Lierse, Cedric van Meirvenne. Een revelatie ook in de voorbereiding. Snelle flankspeler, explosieve dribbles. Veel mooie woorden. Eerst kijken naar de vrije trap van de Lorge. Scherp aangesneden en is de derde daar? Nee. En ook afgefloten voor een offensieve fout op Corbani.
1: Ja, goed aangesneden terug. Hele goede voorzet. Kijken naar buitenspel. Nee, het is Volkaart die er wel naartoe springt in buitenspelpositie. Maar ik denk dat het eerder over de duwfout gaat.
0: Van Ibrahim Assissé.
1: Ja.
0: Erik Lambrechts, die zal dat wel in het Spaans kunnen doen. Als ik het goed heb, is hij geboren in Peru. Dat is me toch een verhaal dat me bijstaat. Ik moet het nog eens controleren voor de zekerheid. Maar Spaans zal u wel kunnen. Bilal Bafdili eraf. En Cedric van Meirvenne dus. Een debutant bij KV Mechelen. Tot een dik jaar geleden. Seizoen 2024-25. Nog in vierde klasse. Bij Racing Gent. Daarvoor bij AA Gent. Eén seizoentje bij de belofte. Maar toen voelde hij niet het volle vertrouwen van Arnar Vidarsson, de coach. En ging hij dus naar de stadsgenoot. Maar hij doorbrak bij Racing Genk in de vierde klasse, tweede nationale. Hij werd opgepikt door Lierse. En daar was hij vorig seizoen basisspeler. Scoorde hij 4 keer, gaf hij 3 assists. En werd hij de zoveelste in rang die van Lier naar Mechelen verhuisde. De man van de match kan nu kiezen via de app van de Pro League. Daar is niets veranderd. En vooral doen, want ze krijgen allemaal een trofee dit seizoen. Volkaart. Deze keer met de voorzet zelf. Fout Sonko bij Corbani. Je hoorde de schreeuw tot hier van boven.

0: goede toets.
1: Goré, weer op snelheid. Dan komt Zekri toch nog erbij. Terugleggen en het schot. Oeh, goed vertrok van Ibrahim Assissé. Erik Lambrechts, neergelopen, ik denk door Salifou. En dat komt natuurlijk aan. Een beetje hooggelag op de tribunes, maar ook garme Erik Lambrechts.
2: Verzorging, moet hij dan er 1 minuut af?
1: Ja, dan moet hij er 1 minuut af en dan moet de vierde scheidsrechter nu in de plaats komen natuurlijk. Zou er daar een regel voor bestaan?
2: Ja, hier nog eens de goede toets van Cissé. Dan Goré gaat door en dan gaan we hier de botsing zien. Het is inderdaad Salifou die...
1: Die krijg je niet graag in je rug, denk ik.
2: Ja, je ziet ook niks komen.
1: Beer, zeker als je het niet verwacht. Het is aan de benen. Je zou denken, een klap in de rug.
2: Ja,
1: een soort
2: whiplash. Ik denk inderdaad met het knietje waarschijnlijk ook op de kuit of zo.
1: Arme Erik Lambrechts.
2: Ja, gelukkig is het niet te lang meer.
1: Nee. Vierde scheidsrechter is Ruben Kalu. Dat is nog een onervaren man. Applaus voor onze nummer 1. Laten we hem toch maar wat soigneren. Donderdag floot hij nog in Zagreb. Wedstrijd in de Champions League voorrondes tussen Dynamo Zagreb en het Litouwse Kaunas Žalgiris. 5-0 voor de Kroaten.

0: Ja, we zijn al in minuut 90. KV Mechelen moet er nog twee goed maken. De moed allang in de schoenen gezonken, want het heeft er eigenlijk nooit in gezeten. Ook een slotoffensief krijgt echt geen vorm.
1: Nee, slecht inspeelpaas hier ook van Strijf.
0: 4 minuten extra tijd, op zijn minst. Na de fluitjes tegen Cherkassy bij de rust zijn het nu de wat positievere gezangen in de tribunes van de Planet Group Arena. Het kan verkeren en het was zeker geen glansprestatie. Maar 2-0 met al een vierde clean sheet op rij kan je wel mee thuiskomen. Corbani. Was dat de eerste keer die van Meijer vinden? Ik denk het wel.

0: Girev. Lichtvoetig. Goed schot. Niet gek ver over. Dan doe ik het maar zelf, dacht hij. Zit er allemaal niet in.
1: Ja, het was van heel ver. Controleert schot, maar het zou Davy Roef toch niet in de problemen brengen.
0: De 90ste minuut. Roef trapt nog eens lang naar Sonko, die een volledige wedstrijd gaat spelen. Corbani krijgt nog de loge tegen zich. Goeie actie op rechts. Van Meirvenne is duidelijk snel. Maar Van der Heijden timed zijn tackle uitstekend.

0: Brederode. Voortrekken, daar maar één man. Dan is die Bassi. Zekri. Laatste minuut in aantocht. Volkaart. Zet zich even en geraakt er nog tussen. Monchef Zekri tegenover Goré. Salifu binnendoor. Maar ook dat loopt uit op een sisser.
1: Nou, de tweede helft is een beetje het verhaal van het moet niet meer voor Gent. En ja,
0: het kan niet voor KV Mechelen.
1: Ja, ja, exact.
0: Als hij geen kopzorgen had, Fred van der Bis, dan denk ik dat hij er toch een paar heeft bijgekregen na deze namiddag. Hij wilde er sowieso nog wel wat bij. Vooral dan defensieve versterking. Gezien de blessurelast, gezien het vertrek van Konaté en vooral Halhal. Die vraag zal hij wel kracht hebben bijgezet door de prestatie van zijn ploeg vandaag. Drie keer zoveel doelrijpe kansen. Volledig vrijstaande Sonko om de kers op de taart te zetten. Momodou Sonko, maar uitstekende reactie van Nacho Miras. Na de assist nog niet de goal. Niet de eerste sinds 2024 voor Momodou Sonko. Die wel een goede wedstrijd speelt. Goré dan maar. Ook hij niet. Miras, een van de weinige Mechelaars op niveau. Dat is een vertrouwd verhaal. Vlotte openingszege in de Jupiler Pro League voor AA Gent. Zonder dat het echt sterk moest zijn, rekent het af met 2-0 tegen een uitermate zwak KV Mechelen. Twee ballen tussen de palen als ik het goed heb bijgehouden. Dat is te weinig. Zo kan je niet gaan scoren. En in de tweede helft, het was niet van niet willen, maar veel eer van niet kunnen bij Malinois. Tegen een Gent dat al lang de schaapjes op het droge had na een goede 10 minuten in de eerste helft. Dat was genoeg voor Gent. Want ook zij zeker nog niet helemaal onder stoom. Dat mogen ze niet vergeten hier.
1: Nee, klopt. Het is een oververdiende overwinning voor AA Gent. De momentjes die ze kregen hebben ze echt fantastisch goed uitgebuit. En de tweede helft was echt een controlerend AA Gent. Die eigenlijk weinig moeite moest doen om overeind te blijven. Dus een logische zege voor de Buffalo's.
0: En ze mogen zo stilaan toch gaan uitpakken met wat er daar defensief op poten staat. Ja. Die organisatie, ze geven heel weinig weg. Dat is niet alleen omwille van de zwakte van KV Mechelen, maar het stond daar ook gewoon goed. Ook zonder Burgess geraakten ze er amper door bij KV Mechelen. En dit betekent nu met de drie Europese wedstrijden bij 4 clean sheets op een rij.
1: Ja, heel sterk. Maar als je kijkt naar de individuele kwaliteiten van die spelers, Quinten, ja, dat maakt het gewoon. Hè. Je hebt een Burgess, je hebt een Van der Rijden. En kom nu en dan, ja, als er iemand gekwetst is, heb je ook nog eens Pascotti klaarstaan. Dat is heel stevig. Als je dit in het begin van de competitie al hebt, ja, dan kan je er echt wel tegenaan. Dus ja, daar hebben ze hun huiswerk heel goed gemaakt.
0: Ja, dan het huiswerk is denk ik nog niet volledig af. Op het middenveld een beetje creativiteit erbij.
1: Ja, en de wingbacks, hè, dat, ja. Dat wordt een belangrijke. En als ze daar de juiste profielen nog kunnen gaan aan toevoegen, ja, dan denk ik dat de agent een leuk ploegje had hebben dit jaar.
0: Ja, en afwachten of die Laszlo Benes zich kan doorzetten. Debuut ook een beetje moeilijk, maar zal tegen Göteborg wel weer spelen. Een zeer sterke prestatie van Tibe de Vlieger vandaag. Benieuwd naar zijn reactie.
2: Heel erg mooi. Ik hoorde in de commentaarpositie, Tibe de Vlieger die zet hier wel echt niet meer uit.
3: Ja, dat is mooi. Dat hoop ik natuurlijk. Ik wil natuurlijk elke match spelen en het goed doen.
2: Ja, ik kan me niet inbeelden in dat gesprek van Rick de Mil dat je hebt gehad met de coach, dat daar ook nog bij zat dat je harder je best moet doen. Want dat lijkt me geen probleem te zijn.
3: Goh, nee, dat is vooral ook trots gewoon omdat ik voor Gent mag spelen voor de eerste ploeg. Ja, dat was vanaf kind af aan een droom dat ik elke dag voor gewerkt heb. Dus ja, dan is dat voor mij, dat gaat vanzelf om gewoon elke wedstrijd alles te geven. En voor mij is dat ook het minimum.
2: Hoe compleet was deze prestatie vandaag van jullie als ploeg?
3: Ik denk een hele goede prestatie. Ik denk dat we heel veel kansen gecreëerd hebben. Dominant voetbal gespeeld hebben. Dus een grote stap vooruit, zou ik zeggen.
2: Hij haalt je na 70 minuten naar de kant. Was dat voor jou vandaag een vloek of een zegen vooral?
3: Ja, ik wil erop blijven staan. Maar ik hoop dat richting donderdag is dat ik dan er opnieuw mag staan.
2: Nog één laatste vraagje. Kan jij ze zo binnentrappen als Thiago?
3: Ja, maar hij kan het echt fantastisch. Dat was echt een fantastische goal.
2: Dankjewel, proficiat.
0: Maar hij kan het dus ook.
1: Ja, goed. Ja. Vertrouwen hebben.
0: Ja, ja, geweldig antwoord. Altijd leuke interviews met zo'n oprechte jongen als Thibe de Vlieger. Sinds uw team bij AA Gent. En ja, dat voel je wel op het veld. Je zou zijn leven geven. Hij was wel... ja, een beetje aan het overdrijven, denk ik. Als hij het een heel goede en heel dominante prestatie noemde. Laat ons zeggen, toch een eerder gecontroleerde overwinning en een lichte vormcurve naar boven, dat wel. Of zijn we nu te streng?
1: Nee, nee, absoluut. Ja, de controle was er absoluut. Hè. Gent heeft eigenlijk weinig moeite moeten doen om de wedstrijd naar zich te gaan trekken. Maar er zit zeker en vast nog marge op. Maar dit geeft echt wel vertrouwen. De fundamenten staan er. Ik denk dat ja, Rick de Mil nu kan gaan fine-tunen. En de ploeg nog beter en sterker gaan maken naar de toekomst toe.
0: Ja. Dat zal nodig zijn. Te beginnen donderdag al dus. Tegen Göteborg. Een ploeg die ook wil voetballen. Daar heeft Gent het in principe minder moeilijk mee dan met een Cherkasy. Dat minder wilde voetballen. En offensief is het allemaal nog niet zo creatief en dynamisch bij Gent. Maar twee momenten waren eigenlijk genoeg voor de Gentenaren. Welke van de twee vond je de mooiste van de goals?
1: Ja, als je kijkt, ja, de eerste zou je denken spectaculairder. Maar ik vond de tweede gewoon ja, heel goed. Omdat je in twee tijden zo snel en mooi kan afwerken. Dit, ja, daar kan ik ook wel van genieten. Dus.
0: Absoluut.
1: Heel mooie doelpunten gezien vandaag.
0: Zeker en vast. En nog niet de eerste voor KV Mechelen.
1: En ze mogen ook verder. Quinten gisteren al veel gescoord.

0: Dus waren alle superclubs aan unaniem en gaan ze niet naar La Louvière. We luisteren naar de aanvoerder van KV Mechelen.
1: Frederik Hamar, how frustrating was this game today?
2: No, it was very frustrating. I think first they scored on a set piece. Amazing goal, I don't know. A little bit, we dropped after that. And then, they should never be able to score a 2-0 before halftime. It makes it very difficult, especially away from home.
1: What was lacking the most? Was it communication? Was it being secure on the ball?
2: I think it's a mix. It's a mix. Of course, we tried to change a few things to be able to get something back. But yeah, again, also they play. I think they play off the second half quite mature. But of course, it's not good enough today.
1: You can't know how ready you are for the start of the season before it actually starts. What's your take today after 90 minutes?
2: No, of course. Ghent had already started their competition game as well, but you know they played 3 days ago, so also they should be a little bit tired. But no, you never know before you start where you are. But one thing is sure that we're gonna keep working and try to find some positive things to work on for after this.
1: Thank you. We gaan door met Malcolm Lounanu Mbassi. Er staat geen naam op je shirt, maar wat verkies je? Wat moeten we zeggen?
3: Mbassi.
1: Gewoon Bassi, heel simpel. Hoe voelt het voor jou om vandaag je debuut te maken voor die eerste ploeg?
3: Heel blij. Ik heb er lang voor gewerkt. Ik denk wel een moeilijke context om in zo'n match te komen. Maar ik heb wel mijn best gedaan en ik ben blij voor al de sacrifice die ik heb gedaan om hier te staan.
1: Ja, je zegt het is uitdagend om hier vandaag in te vallen. Wat probeer je dan zeker wel echt goed te doen?
3: Ik denk vooral rust brengen aan de ploeg. Hoog aanspeelbaar blijven, bal vast en diepte brengen.
1: Je bent aangenomen initieel om bij de belofte Livio Cicero te gaan vervangen, die meer dan 20 goals had gemaakt. Hadden ze je toen al gezegd, de eerste speeldag sta je op het veld bij de eerste ploeg?
3: Ja, ik ben heel blij. Toen ik hier mocht komen, mocht ik meteen aansluiten bij de A-kern. En ik heb mijn kans genomen. Ja.
1: Wat heeft de coach gezegd toen hij je op het veld zette?
3: Gewoon genieten, 100% geven intensiteit en dan komt alles wel goed.
1: En dat is het belangrijkste, genieten. Heb je dat dan ook wel gedaan?
3: Ik heb heel hard genoten. Ik ben blij om mijn debuut te maken. En natuurlijk gaan we hier verder opbouwen.
1: En die duels met die stevige torens van Gent. Ik zie nu al aan je gezicht dat je ervan geniet.
3: Ja, sowieso. Ik hou daarvan.
1: Dankjewel. Proficiat in ieder geval.
0: Mooi interview en ook mooi dat zo'n jonge gast toch ook gewoon kan genieten van zijn debuut, ondanks een nederlaag. Oké, het zal wel, maar het is een speciaal moment hè, als je 18 bent en net nieuw bent.
4: Ja, absoluut. Ik herinner mij dat ook nog altijd alsof het gisteren was. Dus het is fantastisch als je een eerste keer op het grote veld mag komen. Dus daar moet je echt wel van genieten.
0: En genieten ook van het bikkelen met de grote jongens. Heeft er wel een wedstrijd uitgekozen natuurlijk om daar het rustpunt te moeten zijn tegenover Van der Heijden en co. Is dat allesbehalve een sinecure. We zullen hem misschien later dit seizoen nog wel aan het werk zien. Maar Van der Bist hoopt misschien toch ook daar nog wel wat bij te halen. Want Boersma is oud en dan zit je met Raman en hij. Als zowat de enige echte spitsen, denk ik, als ik het even overloop. Dus dan mag er nog wel wat bij. Goed, de Gentenaren zijn aan het vieren met hun fans. Wij gaan kort naar reclame en zijn zo dadelijk terug voor de interviews met de trainers en de hoogtepunten. Tot zo.

0: Opnieuw van harte welkom hier vanuit de Elindus Arena. Als u op de app van DAZN al aan het kijken was. En ook welkom als u er nu pas bij komt via de lineaire kanalen. Deze mensen hebben de verre verplaatsing meegemaakt vanuit Genk. Het is een van de verste verplaatsingen om te doen. En ze hebben er zin in. Het voetbal is eindelijk terug. Het WK ligt ondertussen toch ook al 3 weken achter ons. En dus is het gewoon weer hoog tijd om in onze welbekende Pintjesliga eraan te gaan beginnen. Gespannen gezichten, want het is toch een soort eerste schooldag voor de spelers ook. De sfeer die zit er hier goed in. Een hondstrouwe aanhang die van Zilte-Waregem komen altijd met heel veel afgezakt richting de Elindus Arena. Het vroegere regenboogstadion, de iconische pak die destijds een naam kreeg na het WK wielrennen van 57. Waarin Rick van Steenbergen, de Bos, zoals hij werd genoemd, de Oer-Flandrien, hier aan de Gaverbeek zijn laatste van 3 regenboogtruien veroverde. Maar ondertussen hebben die wielertenues plaatsgemaakt voor voetbaltruitjes. En ze zijn alle twee gloednieuw. Zilte-Waregem met groene strepen. Genk in het maagdelijk wit. Even kopjes kijken bij Zilte-Waregem. Toch ook wat jongens vertrokken natuurlijk met Joseph Opoku en Jeppe Ehrenberg als voornaamste namen. Maar ook afscheid genomen van onder meer Labie, Van der Gouw, Lucas Wille, Stavros, Gabriel, Benoît Nissen en uiteraard ook Jelle Vossen die hier niet meer rondloopt. Maar bij Beerschot zijn oude dag gaat spenderen. Hier de mannen van Genk met uiteraard ook Jeppe Ehrenberg daar in het midden. De Deen die hier zo lang het mooie weer maakte. Nu al lang is te zeggen, heeft hij toch 2 jaar rondgelopen. Heeft Zilte-Waregem kampioen gemaakt. Hij was ook vorig seizoen in eerste klasse. Toch een van de uitblinkers samen met Opoku. Die naar Swansea trok trouwens voor 6,5 miljoen. Ehrenberg maakte voor 5,5 miljoen de overstap naar Racing Genk. Waar ze waar hij toch grote schoenen moet vullen. Die van Koskaretsas. In de figuurlijke zin van het woord dan. De kleine Griek vertrok voor een recordbedrag richting Borussia Dortmund. Voor om en bij de 33 miljoen. En heeft ook al gescoord. Koskaretsas in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Arsenal. Met een geweldige knal. Blijkbaar een geweldige krul. A la Konstantinos Karetsas. Hij valt niet meer te bewonderen in de Jupiler Pro League. Dit zijn de 11 namen van beide teams. Nog eens herhalen met in doel bij Genk Brugmans achterin. Elwadi, Sattelberger, Kongolo en Kayembe. Op het middenveld Bangura, Heijnen en Heijmans. En voorin Ehrenberg en Ito op de flanken. Tourosimi is de nieuwe spits van Racing Genk. Wij zullen de Waregem ook nog eens even overlopen. Terwijl u de captain ziet, Heijnen en Lemoine. En de scheidsrechter voor vanmiddag, Kevin van Damme. Wij zullen de Waregem dus Bostin, Poguin, Lemoine, Kielerich, Kapel. En op het middenveld de drietand Klaas, Lofolomo en Hedel. En voorin Ake, Ementa en Atrok. Dat zijn de mannen die het Genk moeten moeilijk maken op de omschakeling. Want wij vermoeden dat dat toch het wedstrijdplan zal worden van Zilte-Waregem. Een hecht blok proberen neerpoten hier in eigen huis. En er dan snedig proberen uit te komen. Genk was daar toch ook heel kwetsbaar vorig seizoen in de omschakeling.
1: We worked so hard to be ready for this first game. So now, don't worry, don't stress, just enjoy the game. Come on, guys.
0: Even meeluisteren met Laurent Lemoine, de nieuwe kapitein toch van Zilte-Waregem. Laurent Lemoine, de man uit Henegouw, uit La Louvière. Ondertussen toch ook al een poosje bij Zilte-Waregem. Sterkhouder achterin. Dit is de VAR voor vanmiddag. Dat is Bram van Driessen. Die heeft weinig vakantie gekregen, net als enkele spelers vandaag op het veld. Want hij was als enige landgenoot erbij op het WK als VAR. En hier Louis Bostin, een oude rot dus. Trouwe soldaat van Zilte-Waregem, 13e seizoen al. Vorig seizoen de doublure van Brent Gabriel. Dat is ook nu

bij Zultewaardigen. De duim van Kevin van Damme. En dan zijn we klaar om eraan te beginnen. Genk en Zultewaardigen trappen hun seizoen plechtig op gang. Ik ben benieuwd welk Racing Genk we vandaag te zien gaan krijgen. Of dat al een ploeg is die klaar is voor deze seizoenstart. Toch veel gebeurd in de voorbereiding. Niet in het minst door het vertrek van Nicky Haai. Toen de voorbereiding al 2 weken bezig was, dat is nooit ideaal. Benieuwd of Jes Storoep zijn ideeën al in deze ploeg heeft kunnen slijpen. Natuurlijk ook benieuwd welk Zultewaardigen we krijgen onder de nieuwe coach. Het was al goed verlengen van Ementa. En dan komt die bal voor de voeten van Hedel. Die bereikt zijn Deense ploegmaat niet terug. Hedel, een van de mannen die vorig seizoen weinig speelde. En waar ze toch van verwachten bij Zultewaardigen dat hij nog een stapje zet. Klaas intussen. Voorzet naar de nieuwe Hongaarse winger. De eerste keer Zalan Atrok. Hij kon kracht nog richting zetten op zijn kopbal. Een makkie voor Luca Brugmans. Goeie voorzet van Klaas. Sattelberger was deze Atrok even kwijt. Maar hij moest te hoog klimmen om echt te kunnen koppen. Eerste waarschuwingje getekend. Zalan Atrok. Congolo. De bal was bedoeld voor Kayembe. Ito bemoeit zich even met de zaken. Van op de linkerkant is opnieuw Junya Ito. Dat is nou, niet zijn beste positie. Floreert toch meer op die rechterkant. Die heeft deze Ehrenbjerg voorlopig geclaimd. En dus Ito naar de linkerkant. Congolo. Nou, de twee flanken van Racing Genk toch vaak naar binnen in balbezit. Zodat Kayembe en Elouadi hoog mee kunnen opschuiven. En Menta heeft alle tijd om rustig te draaien. Was er toch net wat te gerust in. Kayembe met de stiel. Geen overtreding. Dus opnieuw Racing Genk. Oogde nog wat roestig. En Menta zat nog in voorbereidingsmodus. En dan raak je al een keer een bal kwijt. Racing Genk met z'n allen op de helft van Zultewaardigen. Met Nico Sattelberger. Een rijtje achteruit getrokken dus. Het was een noodoplossing in die laatste wedstrijd. In die barrage, of in dat barrageduel tegen AH Gent. En toen zowat de hele kern onbeschikbaar was. Sattelberger toen achterin gezet. En die deed dat meer dan behoorlijk. In die mate zelfs dat ze bij Genk van plan zijn om deze Sattelberger nu aan de bal. Om die ja, echt wel uit te proberen als centrale verdediger. Om te kijken of daar wat in zit. Mante Smets nog steeds niet helemaal fit. Na die vervelende voetblessure die hij op het einde van vorig seizoen opliep. En dus gewoon Sattelberger naast Congolo. Die zich echt wel manifesteerde in de play-offs vorig seizoen. Sadik uit de ploeg speelde. Hier is Ehrenbjerg meteen een vlotte combinatie. Ehrenbjerg, trappen. Lage schuiver, makkelijk balletje voor Louis Bostin. Het was wel vlot gevoetbald van Racing Genk met Dourosinmi. En Ehrenbjerg, de twee nieuwkomers in de combinatie. Hedel krijgt hem terug tot bij Menta. Dus Bangura. En Elouadi en Ehrenbjerg. Racing Genk eist de bal op. Dat was wel te verwachten. Ito vlotjes voorbij Bougain. Hij ook op het WK trouwens, die Bougain met Haiti. Speelde er wel geen minuut. Ito wel. Dan was hem vlotjes kwijt, de Japaner. En dan was Thomas Klaas nog nodig daar om de meubels te redden. Ehrenbjerg. Zo belangrijk geweest vorig seizoen voor Zultewaardigen. Echt wel de motor van de ploeg. Als hij draaide,

Het hele team. Ook wel zijn goals gemaakt natuurlijk. 13 stuks en ook 3 assists. Benieuwd of hij dat ook kan bij Genk. Of hij nog die extra stap kan zetten. Hij kijkt intussen naar Atrok. Komt naar binnen. Dat is net wat te moeilijk. Hier is Michael Biel. De nieuwe coach van Zulte Waregem. Hij is man, relatief jong, nog 45 jaar, uit Bromley. Hij moet de lijnen uitzetten dit seizoen. De eerste gesprekken die vonden al plaats in maart, vlak na de play-offs. Uiteindelijk aangesteld als opvolger van T1 ad interim Steve Koolpaard. Die trouwens wel aan boord bleef als assistent. En hier is Ito opnieuw en dan moet Bouquin in de achtervolging, maar ook buitenspel. Nadi Biel, al op een zeer jonge leeftijd trainer geworden. En snel bij absolute topclubs gewerkt in de jeugd. 10 jaar bij Chelsea, 6 jaar bij Liverpool. Nadien ook assistent geworden bij São Paulo, zowaar, de Braziliaanse topclub. En nadien ook de vaste assistent geworden van Steven Gerrard. Bij Rangers en bij Aston Villa. Dan zelf even geprobeerd als T1. Bij QPR, opnieuw bij Rangers en bij Sunderland, maar zonder al te veel succes. En opnieuw een job als assistent van Gerrard bij het Saoedische Al-Ettifaq. Nu bij Zulte Waregem terechtgekomen. Kevin van Damme. Wil het correct doen. Niemand die daar echt rouwig om is in deze temperaturen, krijgen straks ook. Even een break halverwege de eerste helft, want het is echt wel heel warm. Ook in West-Vlaanderen. Hakje van Atrok, want het was net wat te nonchalant. Duro Sinmi. Had die bal net wat te ver van zijn voet stuiteren. Saka El Wadi laat die over de zijlijn rollen, die bal. El Wadi, ondanks interesse van onder meer Leverkusen van Roma, PSV ook genoemd, is toch nog steeds speler van Racing Genk. De man met de op 1 na beste statistieken vorig seizoen bij de Genkies. Deze Daan Heijmans deed nog net wat beter. Ook goed verlegd in één tijd van Heijmans. Ito, moeite met de balaanname. En dus weer tijd verliezen zijn ze bij Zulte Waregem helemaal opnieuw terug. Bangura zoekt naar een opening. Durosini prima in één tijd. Ehrenbjerg, kan hij het ook met rechts? Ehrenbjerg. Balletje nog afgeweken. En dus een corner, een eerste hoekschop voor Racing Genk. Geforceerd door Jeppe Ehrenbjerg. Bangura, liever Durosini, Ehrenbjerg. En dan de rug van Jacob Kielerich, zijn landgenoot. En hij heeft ook meteen de stilstaande fases opgeëist. Jeppe Ehrenbjerg, puntgave traptechniek. Heerlijke linkervoet. Kan hij die ook meteen etaleren? Daar komt hij. Weggekopt door Capel. Net wat te laag. Yannick Capel. Opnieuw op linksachter. Nadat Soglo vertrok, de huurling van Sturm Graz, teruggekeerd naar Oostenrijk.

want dit is het beeld van de eerste 10 minuten. Balbezit, Racing Genk. Het is vooral vanuit de controle. Concolo en Sattelberger, de mannen die de bal al het meest hebben geraakt vandaag. En dan weet je dat het tempo nog wel een pakje hoger kan. Balverlies bij Racing Genk. Daar speculeren ze ook echt op bij Zulte Waregem. Met dan de fout van Ementa. U vindt dat maar niks. En oké, ook even een woordje uitleg gaan vragen bij Van Damme. Net wat te gretig, Ementa. Dan gaan we het nog eens zien. Heeft wel gewoon de bal. Heeft wel gewoon de bal. Nooit fout. Dus ik snap het protest bij Zulte Waregem maar al te goed. Kwam hij goed mee weg, Bangura. Meevallertje. Congolo, zeer comfortabel aan de bal. Elegante, grote centrale verdediger deze, Josué Congolo, uit de eigen jeugd. En eigenlijk vanaf het moment dat hij in de ploeg werd gedropt, in de play-offs van vorig seizoen, een uitstekende indruk gemaakt. En zich in geen tijd tot onbetwiste titularis daarachterin gemaakt. En dan laat die bal stuiteren. En dus Hedel, Atrok, opnieuw. Ementa knokken om de bal. Hij is hem wel kwijt. Heine zoekt de diepgang. Herenberg wint een kopduel zwaar. Wat die pikt op voor zijn buitenkant voet. Leuk balletje Louis Bostin. Wordt eerst sinds lang, dus opnieuw onder de lat tijdens een competitiewedstrijd. Dat was hem vorig seizoen niet gegund. Gabriel, altijd fit. Oké. Capel, bal kwijt. Claimt overtreding. Er was niks aan de hand. Dus opnieuw Racing Genk met Joris Kayembe. Rosinmi wordt de 16 gejaagd door Kayembe. Die was nog aan het chokken. Hier is hij opnieuw door Rosinmia. Dat doet hij allemaal wel goed in één tijd. Weinige ballen die hij al geraakt heeft. Deze door Rosinmia. Allemaal uitstekend beroerd. Zerenberg van binnen. En dan met een gevoel droppen. Heijmans en door Rosinmia. Dat zijn de mannen om in de gaten te houden op dat soort balletjes. Net niet fijn besnaard genoeg die voorzet van Zerenberg. Even de kalmte bewaren, even die bal in de ploeg houden. Dat is nu het devies voor Zulte Waregem. Want anders wordt het nog een bijzonder lange namiddag. Oké, trouwens echt mee op het middenveld. Dat is nog iets wat verrassend. Fransman, vorig seizoen toch vooral uitblinker van op de flank. Sattelberger. En dat is wel het voordeel natuurlijk als je middenvelder achteruit trekt. Zeer comfortabel aan de bal. Rustig ook. El-Wadi. Moet net wat beter. Beseft dat ook zelf. Zakaria El-Wadi. Waar fenomeen de voorbije seizoenen. Bij Racing Genk op die rechtsachter. Heeft Daniel Munoz probleemloos doen vergeten. Dat is eigenlijk het grootste compliment dat je kan krijgen. Ik ben benieuwd hoe lang Genk nog kan profiteren van de diensten van El-Wadi. De verwachting is toch dat hij nog vertrekt deze zomer. Het zou toch een gigantische aderlating zijn. Heine. Het gaat maar net goed. Biel wil dat zijn jongens wat opschuiven.
niet te fel achteroverleunen. Rossini, de hoek in. Dat is een eerste mindere baltoets van de wedstrijd voor die jonge Nigeriaan, nog altijd maar 23. En de supporters van Genk kregen waar ze al heel lang om vraagden. Of om vroegen. Goeie bal, Klaas. In de ruimte. Hier is Atrok en Elouadi moet er meteen naartoe. Goed opgelost door Elouadi. En dan de kenmerkende handgebaartjes om de meegereisde fans wat op te zwepen. Kwartier verder, nog steeds 0-0. Echt grote kansen. Die zit voorlopig nog wachten. Kajepé, dat is slordig. Dat is een gevaarlijke bal. De man zit er goed tussen. We kregen dan nog Dourousimi bovenop. We gaan voetballen verder met Ehrenberg. Kan 1-1 met Capelle achteruit trekken. Heijmans en dan Postin. Half en half. De eerste grote kans uit de wedstrijd is er eentje voor Daan Heijmans. De omschakeling. Dramatische paas achteruit. Ook dit. En dan Ehrenberg met het overzicht. Heijmans die goed afhaakt. Te centraal getrapt, waardoor Postin nog kon keren. Goed snel plat wel, Postin. Dan heeft hij ook wel wat meeval. Er niemand echt gevolgd was bij Racing Genk. Heijmans. Ehrenberg gevonden tussen de lijnen. Of tussen de linies. Er is betrekkelijk weinig plaats vandaag. Ze hadden het op zich wel goed gesloten bij Zultewaardigen. Het goed compact. Accordeon die plooit terug. Heine. Uitstekende bal. Ook een geweldige controle van Ehrenberg. Een lage voorzet, verrassend. Kielerich kan ontzetten. Kan Zultewaardigen ook een keer prikken in de omschakeling. Daar ligt toch wel wat ruimte. Was ook vorig jaar een van de grote problemen bij Racing Genk. Dus heel kwetsbaar. Counters tegen. De restdefensie. Daar moet echt wel aan gewerkt worden onder Jes Torup. Zal hij ook wel al wat gedaan hebben. Nou, nog een tikje uitgedeeld door Heijmans. Typische Jan Heijmans tik. Nog even dat voetje laten hangen. Oké. Gevloerd. Heijmans krijgt zijn eerste preek, zijn eerste uitbrander van het seizoen, van Kevin van Damme. Nou, toch wel echt de beste transfer van Racing Genk vorig seizoen, Daan Heijmans. Wel die grinta, die toch echt ontbrak in die ploeg van vorig seizoen. Eerste vrije trap voor Zultewaardigen met Yannick Capel en met Marley Aké. Achter de bal wordt Capel. Komt hij. Goeie bal en de kopbal op het dak van het doel. Laurent Lemoine kon er zijn knikker tegen zetten. Brugmans moest niet in actie komen. Goeie bal van Yannick Capel. En dan Lemoine. Oh, hem richting de verste paal koppen. Voetbal intussen al opnieuw. Aan de overkant. Een gooi Racing Genk. Dan zijn ze het hier op de hoofdtribune niet mee eens.

Heerenbergen, dat is moeilijk om die nog uit de lucht te halen. Jeppe. Toen hij hier aankwam bij Zulte Waregem 2 jaar geleden, Jeppe Heerenberg, oogde hij nog bijzonder vrij. Maar hij heeft echt een enorme progressie geboekt. Ze gaan hem wel missen hier aan de Gaverbeek. Hedel wint het duel van Kayembe. Die is redelijk weifelend aan deze wedstrijd begonnen. Voorzet Klaas. Aantrok. Bal ligt niet meteen goed. En dus wachten op de overlappende Kapel. Komt er opnieuw een goede voorzet van Yannick Kapel. Iemand gevonden deze keer, opgepikt. Joris Kayembe, gisteren 32 jaar geworden. Hij moet nog groeien in deze wedstrijd, Joris Kayembe. Heine, het idee was prima. Dourousimni, die wist dat hij buitenspel liep. Dat was wel de manier waarop het zal moeten gebeuren vandaag bij Genk. Met Brian Heine, vaak als brandversneller. Dramatische bal van Poquin, ook die. Niet aan zijn beste eerste 20 minuten uit zijn leven bezig, die Wilkins Poquin. Ook laat teruggekeerd dus van vakantie. Maar zijn passage op het WK met Haiti, maar dus niet gespeeld, deze Poquin. Lofolomo, de breker op het middenveld bij Zulte Waregem. Nog niet veel aan de bal gezien vandaag, Lofolomo. Vooral zich moeten bezighouden met het dichtlopen van gaten. De Duitse Congolees. Congolo ertussen. Sadik, die traint trouwens apart. Dat is einde verhaal. Ook Kenen Kuba heeft trouwens diezelfde boodschap gekregen, net als Hendrik van Kronbrugge. Dat zijn allemaal mannen die in de B-kern verzeild geraakt zijn. En op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. Trouwens geen Adedeji Sternberg en Jarne Steukers vandaag op de bank. Dus ook die staan nog op vertrekken. U kent het verhaal van Adedeji Sternberg. En die flirt met Club Brugge. Die hebben intussen al een nieuwe linkerwinger. Een opvolger voor Tsol is gevonden. Goed gedaan van Ementa. Hier is Hedel, heeft al gekeken. Hedel, uitstekende bal. Zocht Atrok. En de tussenkeer van Elouad nodig. Die maakt zich ook druk. Bij de grensrechter. Want buitenspel gezien. Dat zou best kunnen. Goede terugkeer. Het was ook redelijk getelefoneerd wat hij van plan was, Hedel. Hij gaf een fractie te laat, waardoor Elouadi nog kon terugkeren. Hyperfocus bij Luca Brugmans. 18 jaar geworden deze zomer. Het toptalent. Van Racing Genk. Trage bal van Atrok. Niemand daar Omake op te pikken bij Racing Genk. Hij trapt hem tegen de rug van Stadelberger. Ze zijn wel gevaarlijk op die stilstaande fases bij Racing Genk. Of bij Zulte Waregem. Oké, dat is handig. Nieuw randje buitenspel. Maar Atrok geraakt niet voorbij Stadelberger. Zulte Waregem heeft de bal opnieuw te pakken. En eindelijk een keer wat druk of iets dat daarop lijkt vanwege Zulte Waregem. Proberen zich wat meer in de match te voetballen. Laat die bal te ver van zijn voet springen. Kayembe blijft rustig. Bangura. Staat toch echt wel voor het seizoen van de bevestiging. Moet zich ontpoppen tot de onbetwistbare nummer 6 daar op het middenveld. Vorig seizoen mag hij nog in de weegschaal met deze Stadelberger. Die heeft dus een nieuwe jobomschrijving, de nieuwe centrale verdediger van Racing Genk. Nu ja, is toch de verwachting dat Matte Smets, als hij helemaal opnieuw topfit is, gewoon zijn plek daarachterin opnieuw gaat innemen, Matte Smets. En dan een duo vormt met deze Congolo. Maar de spoeling achterin, die is bijzonder dun.
en dus Sattelberger als debanneur. Nico Sattelberger, bal aan de voet inschuiven en dan Ehrenberg als aflossingspunt. Echt wel in de rol van Koskaretz als aan het voetballen. Die heeft Ehrenberg een beetje zwerven. Balbezit uiteraard voor Racing Genk 63%. Dat is ook het gevoel. Te veel balverlies, te snel bij Zulte Waregem. Kunnen die bal daar niet vasthouden voorin. En dan komt hij telkens malen snel opnieuw terug. Ito, dat getelefoneerd. Wilgens Bouguin ertussen. En Menta. Dat is goed gedaan van Menta. Ja, ook niet gestorven van zijn eerste dramatisch momentje. En Menta. We gaan even drinken. Kijk, Menta. Wat heeft hij gevoeld? Ik weet het niet. Een ossieke Menta. Is zijn maatje dus kwijt, die heb je Ehrenberg. Maar echt de beste vriend. We vormen toch ook wel echt een goed duo. Menta. Als kapstok. En dan Ehrenberg hier wat rondzwerfde. Dat is ook de betrachting bij Racing Genk om dat te recreëren. Maar dan met Durosimi. En dan hopen ze bij Racing Genk dat Durosimi er ook meer binnentrapt dan Menta. Dat is toch het grote probleem van de Deen. Dan was ik Menta maar 4 keer gescoord. Dat is veel en veel te weinig voor iemand met zijn kwaliteit. Of iemand met zijn potentieel. Hij heeft dat nog niet ten volle kunnen benutten. En dat is ook de reden waarom dat hij hier nog rondloopt natuurlijk. SCV. Michael Biel. Het is zijn eerste aanwijziging. Het ziet er een bijzonder minzame man uit. Michael Biel woont in Waregem ook ondertussen. Zijn gezin is bij hem hier tijdens de vakanties. Hij, zijn vrouw en 3 kinderen. Die keren straks terug naar hun ouderlijk huis in de Schotse countryside, waar ze wonen. Na zijn passage bij Glasgow Rangers. Opnieuw voetballen met Thomas Klaas en met Wilgens Bouguin. Nou, na die kans voor Dan Heijmans, er is in Genk toch ook wat de teugels laten vieren. Of slagen er niet in om Zulte Waregem echt achteruit te drukken. Hier is Ito. Versnellingbal aan de voet door Rossini. Misschien met zijn linker. En ook nog de terugkeer van Jacob Kielerich. Maar ook het foske van Rossini. De spits. Die al zo nodig was. Naar Rafio Rossini. Met hem grijpen Dimitri De Condé en Co. Dus opnieuw terug naar het oude succesrecept. Probeer het succes van met Tolu en met Onuachu te recreëren. Die is ook dat type natuurlijk groot, sterk. Maar ook goede voeten. Het is nog een onafgewerkt product. Een ruwe diamant die nog wat slijpwerk vergt. Klaas. Menta zoeken, krijgt de bal niet tot bij de Deense dubbele meter. Ook voor hem trouwens nog een speciale wedstrijd uiteraard. Thomas Klaas, een jeugdproduct van Racing Genk. De Bilzenaar, die 3 jaar geleden bij Jong Genk een duo vormde op het middenveld met Camille van der Perre. Hij bleef nog een jaartje langer aan boord nadat Van der Perre naar Union trok. Wachtend op de grote doorbraak, maar die kwam er nooit. Mocht hij 1 keer invallen in de play-offs en dat was het dan. En dus trok hij ook de deur van de CGK Arena achter zich dicht. Thomas Klaas. Hij begint nu aan zijn 2e seizoen
bij SCV. Vorig seizoen quasi alles gespeeld. Congolo, lange lul richting Durosimni. Ja, Congolo moest wel ingrijpen. Doelpunt gevaarlijk. Hoekschop afgedwongen door deze Zalan Atrok. Half uur ver. En deze zultewaardige Racing Genk nog steeds 0-0. Storop zal toch niet helemaal ontevreden zijn over de gang van zaken. Hoekschop, Zultewaardegem, en dan is het opletten geblazen bij Racing Genk. Dat is toch al gebleken. Komt hij, Ake. Tweede zone, Kielrich. Hij moest zich net wat te ver uitstrekken om daar echt nog wat mee te doen, om die bal echt nog bruikbaar te houden. Klaas, ja, Ito en Durosimni stonden allebei te slapen. En dus opnieuw Thomas Klaas. Paniek voorzetje van Kielrich. Nergens naartoe. Zet het wel goed zelf recht. Bal opnieuw bij Thomas Klaas. De meester op het middenveld bij Zultewaardegem. De man die eigenlijk het tempo moet dicteren. Lofolomo. Toch eerder de man die de counters er moet uithalen. De stofzuiger. Kapel, de oversteek gemaakt om die bal te gaan voorbrengen. Daarnet vond hij Leman. Hij staat daar nu ook alweer klaar. Dit keer wordt het wel Akei, indraaier. Ook een overtreding gezien door deze Kevin van Damme. En dus loopt ook dit op een sisser af.

Joris Kayembe op zoek naar een oplossing. Want Genk moet toch opnieuw beginnen voetballen. En er wat vaart. Of wat vaart beginnen te maken. Heerenberg ook wat uit de wedstrijd verdwenen. De eerste minuten in Genkse loondienst waren alleszins veelbelovend. Hedel, toch altijd vaak de man die als eerste gaat pressen bij Zultewaardigen. Moeten ze toch een beetje het leven zuur proberen te maken daarachterin bij Genk. Het is voorlopig de enige. Kayembe inleveren. Mocht in elke wedstrijd inval op het WK met Congo. Joris Kayembe. Vandaag de voorkeur gekregen op Medina. Die daar toch ook veel speelde na een jaar. Sinds de komst van Haai. Het was geen onbetwiste titularis meer, Joris Kayembe. Op wat toch al enkele seizoenen echt een probleempositie is bij Racing Genk, die linksachter.

lekkere bal voor Atrok. Verwerkt hem wel goed. Lemoine. Bogin wil hem heel graag. Lemoine kiest voor een tussenstationnetje met Tobias Heidel. Op middenveld is. Wat extra creativiteit. Hier is Atrok. Naar binnen. Tot bij Klaas. Heijmans er goed tussen. Ook Ito. Prima gewerkt. Ah, Ito brengt Kayembe in de problemen, want die lost dat keurig op. Die pirouette van Heijmans of van Heijnen liever. Dat is goed van Bangura. Herenberg. Op de hielen gezeten door Yannick Capel. De man uit At in Waals-Brabant. En ook een knokker. Samen met Heijnen trouwens. De enige overgeblevene van in het vorige tijdperk onder Jes Torup. Nu ja, tijdperk. Dat is moeilijk een tijdperk te noemen. Als het maar om 39 dagen gaat. Want zo lang duurde de eerste passage van Jes Torup. Vertrok hier als een dief in de nacht. Dan had hij een aanbieding afgekregen van Kopenhagen. FC Kopenhagen. Terug naar de heimat. Dat was ook in volle coronatijd, dus miste zijn familie ook wel. Genk was op dat moment nogthans heel goed aan de competitie begonnen, 6 jaar geleden. Het zou ook na Torps vertrek het goed blijven doen. We werden toen vice-kampioen en wonnen de beker, de laatste prijs voorlopig van Racing Genk. Het werd hem wel niet in dank afgenomen toen hij hier vertrok, Jes Torup, 6 jaar geleden. Herinner u de middenvingers die Theo Bongonda plaatste na het vertrek van Torup. Op sociale media was dat. En Menta wordt wel stevig aangepakt. Dat is ook een verwijt dat hij vaak kreeg van Sven van den Broek. Ja, gaat ook weer theatraal tegen de grond. Hey, Menta doet er toch altijd graag een schepje bovenop. De vorige coaches van Zultenwaardigem niet enkel met Jelle Vossen in de clinch gegaan vorig seizoen, maar ook met de Menta. Vond dat hij zich te makkelijk liet opzij zetten en dat hij vaker moest scoren. Toen ook een mini-relletje. Van den Broek toch net wat te veel stennis geschopt. Dat was ook niet heel populair bij de supporters. Door die situatie met publiekslieveling Jelle Vossen. Als de resultaten dan ook begonnen tegen te vallen, ja. Dan werd de begrafenis snel georganiseerd. Hier is Ake. Ake. Waar begint hij aan? Aan een slalom. Maar verrijkt hij niet. Even slordigheid, maar Heijnen doet dit perfect. En Wadi weer aan het zwerven. Goed gevoetbald Herenberg. Heijnen moet snel naar links. Dan kan Ito 1-op-1 met Bogin. Kan daar nu aan beginnen, Junya Ito. Dan stokt het wat. Nou, weer 10 man in de box bij Zultenwaardigem, maar dat is niet genoeg om Durosini af te stoppen. Scoort bij zijn debuut. De nieuwe Nigeriaanse wonderboy van Racing Genk kopt hem binnen. 0-1. Op een moment waarop een goal eigenlijk niet in de lucht hing. Laat meteen zijn kwaliteiten zien. Durosini. Te makkelijk toch dat hij daar mocht koppen. Bostin geklopt.
0-1 Racing Genk. Junya Ito had daar al gekeken. Even spelen met Boguin en dan Capel. Ja, die niet in duel gaat met Raviu Durosimni. Is hem los of is hem kwijt liever? En dat is zelden een goed idee. Het is een stevige beer. 1,92 meter. Geen partij voor Yannick Capel. Kopt hem goed binnen. De 0 is al van de tabellen voor Raviu Durosimni. Begint met een goal. Maar zijn carrière bij Racing Genk. Nieuwe assist erbij voor Ito. Dat is dan wel het voordeel natuurlijk. Als je hem op die linkerkant hebt staan. Stekende bal met zijn mindere voet. Junya Ito. Hier het antwoord misschien van Zultewaardig en Menta. Krijgt hij niet opnieuw terug tot bij Ake. 5 minuten voor de rust. En het moeilijkste gedaan voor Racing Genk. Benieuwd of Zultewaardig hem nog voor de rust kan terugslaan. Wedstrijd bezig. Willekens Boguin werd daar ook weer zot gedraaid bij die goal door Ito. Niet voor het eerst vandaag. Nico Sattelberger heeft alle tijd van de wereld natuurlijk nu. Zultewaardig hem schuiven ze voorzichtig op. Maar niet evident. Als je 40 minuten lang nou, toch vooral een afwachtende houding hebt aangenomen om dan plots het roer om te gooien. Ze hebben natuurlijk ook nog een hele tweede helft om het een en het ander recht te zetten. En om met wat meer durf uit de kleedkamer te komen. Lofolomo, dat is goed gespeeld. Oké, nu moet het snel gaan. Maar Heijmans is terug. Een stevige tackle ook van Heijmans. En dat is een eerste gele kaart, ja. Net al een aanvaring gehad met Van Damme. Nu twijfelde hij niet om naar zijn broekzak te tasten. Kevin Van Damme, Heijmans, de eerste vandaag op de bon. En al zijn gretigheid om ook op verdedigend vlak zijn duit in het zakje te doen. Dan Heijmans, net wat te wild die tackle. Geel dus. Het is vooral dat tweede been dat erbij kwam. Ook hij heeft in eerste instantie toch de bal. Capel en Ake, zoals altijd de twee mannen achter de bal bij Zultewaardig. Vooral Lemoine en Menta in de gaten houden. Dat zijn toch de grote jongens bij Zultewaardig. De goede koppers. Gaan ze weer naar de tweede zone droppen richting Kielerich. Ja, is het geval. Maar opnieuw Van Damme een fout gezien. Weg van de bal. Was het buitenspel? Zou kunnen.

geen buitenspel. En dus een fout. Gezien door Kevin van Damme. Luca Brugmans, lange lel. Op het hoofd van Poquin. Die kopt hem in de voeten van Duro Simmi.

0: Raffio Durosimi, overgekomen dus voor meer dan 10 miljoen van Pisa, waarmee hij zakte uit de Serie A. En waar hij ook maar één keer wist te scoren, was er nog maar sinds de winterstop aan de slag. En dat hij daarvoor het mooie weer maakte bij Victoria Pilsen. Het is toch ook vooral die Durosimi die Genk hoopt gekocht te hebben. Hij is nu ook van de stokken gelopen door Lemoine. Krijgt nu de fout niet mee. Ja, hij en Van Damme gaan straks geen pint drinken aan de wedstrijd. Dat is toch gewoon een fout van Lemoine. Persoonlijke vendetta van Van Damme en Heijmans. Kijk, ook hier wordt hij weer onder de grond gestoken. Hij gaat niks meekrijgen vandaag nu toch. Hij heeft zich toch bedacht, Kevin Van Damme. Ik zeg het, hij was echt een atypische Genk-speler vorig jaar, Daan Heijmans. Hij wil af en toe het klootzakje, zoals er te weinig rondliepen bij Racing Genk vorig seizoen. Het was allemaal te braaf. Te weinig intensiteit ook. En ook te broos. De mentale weerbaarheid te dus te snel naar beneden bij de minste tegenslag. Te weinig mannen die toen opstonden. In een moeilijke moment. Dat moet allemaal beter dit seizoen. En Heijmans zal daar opnieuw een voortrekker in moeten zijn. Deze Brian Heijnen, toch eerder het type leading by example. Een meer rustige kapitein, zoals ook Hans van Aken dat is bij Club Brugge. Niet de man die er af en toe een oorveeg uitdeelt als hij zijn taken niet doet. Idealiter heb je in elke linie er zo eentje lopen. Zoals Daan Heijmans. Iemand die de boel op scherp zet. Joris Kayembe terug tot bij Junya Ito. Hein Heijnen, de mannen die Genk voorbij Twente loodste. In die galawedstrijd. Waarin Genk eigenlijk vooral achter de bal heeft gelopen, ondanks die 2-1 overwinning. We mochten toen een hele goede Luca Brugmans en ook het doelhout bedanken. Het was een moeilijke voorbereiding gewoon voor Racing Genk. Dus die pandoeringen tegen AZ en Leverkusen 2 keer 4-0. Ook Zulte Waregem oefende trouwens tegen AZ. Hij speelde 1-1 gelijk. Die bleven dus ongeslagen in de voorbereiding. En Klaas. Ementa komt weer in de bal. Goed gewerkt door Ementa. Klaas krijgt een herkansing. Opnieuw Ementa. Buitenkant voet. Steekte richting de tweede paal. Maar niemand die daar echt op anticipeerde. Twee derde van de toegevoegde tijd zit er inmiddels alweer op. En dus zoeken de mensen stilaan verfrissing in de kantine. En hopen zij om toch net een tikkeltje beter voetbal te kunnen zien in de tweede helft. Iets meer drang naar voren. Iets meer lef ook aan de bal. En vooral ook, en dat is niet onbelangrijk, meer kwaliteit aan de bal. Want daar schort het toch aan bij Zulte Waregem. De momentjes die ze krijgen, gaat het toch vaak fout. Door technische onzorgvuldigheden en verkeerde keuzes. Ziezo, het zit erop. De eerste helft tussen Zulte Waregem en Racing Genk. Storoep trekt met een voorsprong de kleedkamer in 0-1 en mag daarvoor zijn nieuwe Nigeriaanse spits Raffio Durosimi bedanken. Hij kopt Racing Genk in het laatste kwart van de eerste helft op voorsprong. Een goede voorzet van Junya Ito. Deze man die een uitstekende indruk naliet. En zijn goede prestatie ook bekroonde met een doelpunt. Ementa maakte van zijn oren. Jacob Kielerich vond dat die goal te makkelijk viel. En vraagt vooral, waarom krijg ik zo geen voorzetten zoals Durosimi in die eerste helft. En terwijl wij wachten op een eerste reactie beneden. Nou, we hebben iemand te pakken. Of beter gezegd, Febe heeft iemand te pakken. Daan Heijmans beneden bij Febe Thijs.
1: Daan Heijmans dan toch nog 0-1 bij de rust. Hoe kwam het dat die goal nog zo lang uitbleef? Want jullie hadden wel heel veel balbezit.
2: Ja, balbezit is één ding, maar je moet ook de kansen creëren. Ik denk dat we aan de bal wel dominant proberen te zijn, maar dat die echte gecreëerde kansen er nog niet waren. Dus wel een belangrijk doelpunt net voor de rust.
1: Zouden we het ook wel compact tussen de linies? Hoe gaan jullie dat proberen beter op te vangen in de tweede helft?
2: Goh, ik denk dat we moeten doen wat we voorlopig gaan doen zijn, maar vooral hun counters eruit halen. Ik denk dat dombalverlies kan leiden tot heel gevaarlijk spel van Zulte. Dus ik denk dat dat de sleutel zal worden.
1: Jouw eerste gele kaart van het seizoen is ook een feit. Je was het er niet mee eens precies?
2: Ja, ik wil daar niet echt op antwoorden. Ik denk dat er al verschillende fases niet ons voordeel waren.
1: Dankjewel, succes. On enchaîne avec Marly Aké. Marly, une première mi-temps plutôt difficile pour Zulte Waregem. Comment l'avez-vous vécu?
3: Ah, c'est vrai, les 15 premières minutes, on a eu beaucoup le ballon. Après, on a eu un temps fort. On n'a pas su être tueur pour essayer de mettre ce premier but. Et contre ces équipes, les petits détails, ça paye. Donc voilà, maintenant, il reste une deuxième mi-temps. Et si on repart du bon pied, on peut le faire. On sait qu'on a les qualités.
1: Que faudrait-il améliorer pour rendre le parcours plus difficile à Genk?
3: Une meilleure fluidité dans les 30 derniers mètres, avec un peu plus d'appel, plus de course et de maîtrise du ballon.
1: Merci, bonne chance.
0: Even kort vertalen wat Mauri Aké had te zeggen beneden. Nou, ook hij zag dat Zulte Waregem te weinig kon brengen in de laatste 30 meter. Dat het daar allemaal beter moet in de tweede helft. Racing Genk had de bal. De eerste 15 minuten daarna komen wij beter in de wedstrijd, maar lukt het ons niet om dat doelpuntje te maken. En dan slikken we een tegengoal, maar goed, niks verloren. We kunnen nog alles rechtzetten in die tweede helft. Alles nog om voor te spelen. Benieuwd of we een ander Zulte Waregem zien in die tweede helft. En of Racing Genk die voorsprong kan vasthouden. Dat is allemaal voor straks. Terwijl ook de andere uitslagen er even bij gehaald worden door deze meneer, gaan wij stilaan even naar reclame. Tot zo dadelijk. Opnieuw van harte welkom hier vanuit de Elindus Arena. Waar de meeste toeschouwers even wat zijn gaan drinken. Gaan wij er de hoogtepunten van deze eerste helft even snel bij nemen. Racing Genk domineerde het balbezit in de eerste 15-20 minuten. En kreeg ook de eerste kans waar het dan, of zij het dan, vanuit romschakeling. Jeppe Ehrenberg met het overzicht. Dan Heijmans duwt de bal te centraal. Waardoor Bostin nog kon keren. En Lemoine goed aan het opletten was in de herneming. Zulte Waregem moest het vooral van stilliggende ballen hebben. Deze goed voorgegooid door Yannick Appel. Kopbal van Laurent Lemoine valt op het dak van de goal van Brugmans. Dan dit moment Junya Ito met zijn favoriete speelbal van vanmiddag. Wilkins Boguin. Die zag alle kleuren van de regenboog. En dan een gemeten voorzet van Junya Ito. En vindt een nieuwe spits en die opent zijn rekening voor Racing Genk, Rafiu Durosimi. Een opvolger van Onuachu van Tolu. Laat hier meteen zien waarom Genk veel geld voor hem neertelde in het tussenseizoen. Hier de statistieken van die eerste helft, die zijn allemaal in het voordeel van Racing Genk. Ze hadden de bal, deden daar niet altijd genoeg mee. Het was soms iets te vrijblijvend aan de bal bij Racing Genk. Maar goed, ze staan gewoon 0-1 voor. En dat is nog altijd het voornaamste uiteraard. Het wordt de zaak om de lijn om die door te trekken. Goed, we gaan er nog even uit voor reclame voor die tweede helft. En dan zijn we zo dadelijk bij u terug. Tot zo. Opnieuw welkom hier vanaan de Gaverwijk, waar we stilaan klaar zijn voor de tweede helft. Even een soort groepsgesprek bij die van Genk. Die van Zulte-Waregem komen druppeltjesgewijs uit de kleedkamer. Kielerich en Ehrenberg, de ex-ploegmaats, de landgenoten ook nog even in een Deens onderrondje, Danish Friends. Zoals Jamie Vardy het zou zeggen. Zulte-Waregem zal toch uit een ander vaatje moeten tappen om het Racing Genk moeilijk te maken, terwijl ook de regen uit de hemel komt gedruppeld. En dan bescherm je maar beter de elektronica. Even een snelle blik werpen op de mannen die zich nu aan het klaarstomen zijn voor die tweede helft. En ik zie daar geen wissels klaarstaan. Aan de zijlijn dus zowel Biel als Torp. Nog niet helemaal ontevreden van wat ze hebben gezien. Zulte-Waregem vooral de focus gelegd op dat blok dat ze echt wouden neerpoten. Echt compact blok. Om de jongens als Ito en Ehrenberg daar niet tussendoor te laten voetballen. En ook Heijnen met zijn geweldige passes. Om het hier zo moeilijk mogelijk te maken. En dat is vrij goed gelukt. Want het is ook niet dat Genk hier een karrevracht aan kansen bij elkaar voetbalde. Wel in tegendeel. Dat is gewoon een uitstekende goal van Racing Genk. Met die prachtvoorzet van Ito. En dan de mismatch tussen Yannick Appel en de nieuwkomer Rafio Durosimi. Die het goed afmaakte. We zijn begonnen aan de tweede helft met een lange bal van Louis Postin. Oh, dat is een heel slecht idee. Laurent Lemoine die bal daar laten botsen. Hij heeft geprofiteerd door Durosimi. Klaas probeert er wat tempo in te krijgen. Bougain is mee op rechts, daar gaat het nu ook naartoe. En dan Menta zoeken, maar die bal komt niet. Nofolomo. Man, draaien, keren, zoeken. Het gaat allemaal heel stroef aan de bal. Buiten bij Thomas Klaas. Die is een goede wedstrijd aan het spelen. Ook dit, prima gedaan. Haalt Rock niet tot bij Hedel. Ito. Weg van bij een trappende Klaas. Nog een keer van de sokken gelopen. Een balvoordeel gelaten door Kevin van Damme.

Zultwaardigem gaan ze toch net wat hoger staan nu. Rossini was al vertrokken. Slordig balverlies bij SFV. Rossini die is neergegaan intussen. Heeft hij daar een klap gekregen. Ook Kevin van Damme is het ontgaan. Hij had nu even polshoogte nemen bij de Nigeriaan.

Nico Sattelberger. Dat kan me wel bekoren als centrale verdediger. Doet het prima. De hak van Heijmans tot bij Eerenbjerg. Ah, knap gevoetbald door Racing Genk. Heerlijke combinatie. Maar Eerenbjerg krijgt die bal niet tot bij Turo Simni. En dan Bangura. Goed foutje. Even de potentiële angel met die tegenaanval halen. Klein foutje. Ook echt een 6 in de zuiverste zin van het woord. Ibrahima, sorry Bangura de Guineer, fysiek beest. Verdedigend ontzettend sterk en onderschept veel ballen. Helaas gaat ook af en toe nog het licht uit. Misschien wat te nonchalant. Hij moet zich echt wel kunnen manifesteren om de nieuwe 6 te worden van Racing Genk. Ah, knap werk van Ementa. Heerlijk meegegeven met Tobias Hedel. Kan jij mee met de terugkeer, maar die bal gaat toch naar Ake. En die kan zijn schot niet laag houden. Grootste kans uit de wedstrijd voor Zulte Waregem. Heerlijk voorbereidend werk van Anosike Ementa. Hedel leek te veel tijd nodig te hebben. Dan kreeg die bal toch nog tot bij Mariaké. En die wou hem dan met gevoel plaatsen. Die kon hem niet laag houden, zijn poging. Zo dicht zijn ze nog niet bij geweest, Zulte Waregem vandaag bij een doelpunt. Mariaké had een gelijkmaker aan de voet. Kan dat ook wel, op die manier. Die vorig seizoen laten zien. 8 keer gescoord. Waaronder tegen Genk onder meer. Vorig seizoen kwam Genk hier trouwens verliezen in januari met de 2-1. Dat was eerder een uitzondering op de regel. Want in de voorbije jaren Genk altijd gewonnen van Racing.

moeilijker wordt het niet, zou je denken. Maar voorlopig moet hij nog niet aan de zuurstoftank gaan hangen. Natrok, want ook El Ouadi is nog niet in zijn allerbest doen. Stevige duelletjes daar tussen Durosimni en Lofolomo. Van Damme laat nu spelen. Dus Ito. Heijmans rept zich naar de 16. Durosimni is daar al. Ito. Omsingeld door drie mensen en dus moet het achteruit naar Joris Kayembe. Nou, Genk toch wel herenmeester vandaag. Mangura opnieuw openen tot bij Ito. Moet die bal nu wel echt gaan gooien. Daar komt hij ook. En daar komt ook Bostin. Thomas Klaas, weg uit het centrum. Dat geldt ook voor deze Ementa. Oef, daar moet hij mee opletten hoor, aan of zieke Ementa. Hij gaat geel krijgen. Nou. Een spitse tackle. Veel te wild. Totaal overbodig. Nou. Terechte gele kaart wat mij betreft. Nanosike Ementa. Maakt een geagiteerde en gepikeerde indruk. Hij is te veel met randzaken bezig vandaag, heb ik de indruk. Nanosike Ementa. Terwijl hij zo goed kan voetballen, dat liet hij daarnet ook zien bij die kans. Met dat balletje achter het steunweer. Hier is Ito intussen. Ito de 16 en Ito. Nu krijgt die bal niet voor. Bokijn keerde goed terug. Daar zat meer in. Junya Ito. Randje buiten spel. Intussen aan de overkant, terwijl de herhaling nog loopt met Tobias Redel. Met of door de beentjes daar van Kongolo. Die zet dat zelf meteen weer recht. Hoogst applaus, Tobias Heidel. Nog maar de tweede Oostenrijker ooit in de clubgeschiedenis. Heidel. Zijn voorganger was een echt icoon van Zulte Waregem. Van Waregem. Robert Niederbacher in de jaren 80 en 90. Hier 7 seizoenen gespeeld. Bij de iets ouder onder u zal die ongetwijfeld nog het belletje doen rinkelen, die naam. Ementa krijgt die bal niet doorgekopt. Durosimni wil het met gevoel doen. Ito schatte die bal net wat verkeerd in. Hij kan echt wel voetballen, Durosimni. Ook weer helemaal in lijn met zijn voorgangers, met een Onuwachu, met een Tolu. Ook die hadden verdacht goede voeten om zo groot te zijn en sterk. Zeker Onuwachu, die kon echt in een bal komen en dan in één tijd een perfecte crosspaastrap. Het spel verleggen.

In die andere wedstrijd die om 4 uur is begonnen, stond AZ Leuven bij de rust 0-1 voor. Of 1-1 was het daar, excuseer. Staan ook met een mannetje minder. Een rode kaart voor Traoré. Op Monboer. Hier is Ito met Bourguin opnieuw. Voorzet. Heijmans tegen de paal. Maar komt Zultenwaardig hem heel goed weg. Ik weet niet of hij er nog aankwam. Heijmans, alleszins. Bostin geparkeerd. Wist niet goed of hij moest anticiperen of niet. Bleef dan staan. En dan zag hij tot

Een grote opluchting, die bal tegen de paal gaan. Hij is al na 0-2. Ah, Junya Ito. Veruit de gevaarlijkste man. Bij Racing geen goede wedstrijd aan het spelen. Vorig seizoen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die eerste passage van Ito bij Genk, die zo goed was. Dan leek hij af en toe wel een schim van zichzelf, ook al heeft hij dan geweldige statistieken om voor te leggen. Nu ja, geweldig. 6 goals, 5 assists, dat is meer dan behoorlijk. Een echte oude Ito was het toch niet zoals we hem kenden. Vandaag pakt hij Racing Genk toch ook echt wel bij de hand. Hier nog eens kijken naar die bal tegen de paal. Ito. Poguin verdedigt er veel te ver van. En dan Heijmans die bal niet raakt volgens mij. Nee, kan er niet bij.

Biel wacht voorlopig nog met wisselen. Je moet met leden ogen aanschouwen dat zijn ploeg moeilijk voet aan grond krijgt. Nu misschien met Aaltrok en met Yannick Capel. Dat is goed gevoetbal. Thomas Klaas, een beetje ruimte, dat is zeldzaam vandaag. Openen voor Hedel. Hedel op Heinhoff en trappen maar! En Luca Brugmans moet de eerste keer tussenkomen na 57 minuten. De eerste bal tussen de palen. Getekend Tobias Hedel. Goede aanval van Zultewaardigen. Het ging eindelijk een keer wat sneller. En dan de knal van Tobias Hedel. Die de buitenbaan nam bij Brian Heijnen. En Brugmans verwerkt hem in corner. Mardia Kees staat klaar om die voor de pot te gooien. Daar komt hij. Goeie bal. Had wel Vitesse achter. Lemoine kon enkel maar schampen. Of was het toch nog Sattelberger die ertussen zat? Blijkbaar wel wat ingooien zult wagen. Een lange katapult aan van Poguin. Getrapt door Bangura. Zultewaardigem even met een beter momentje. Aantrok. Dat is niet al te best. Buffalomo. Veel volk in de box. Krijgen ze die bal daar ook? Hedel, dat is te makkelijk dat hij daar tegen de grond gaat. Nooit strafschop. Hij blijft dan ook nog liggen. Dat is een goede bal intussen, Aantrok. Die is ook aan het wegzakken. Heeft de moeite om het tempo te blijven volhouden, heb ik de indruk. Die zaal aan Aantrok, het is toch ook een niveauverschilletje tussen de Hongaarse eerste klasse en de Belgische. Hij is wat op zijn adem aan het trappen, heb ik de indruk. Maak kennis met de vele nieuwe coaches, de vele nieuwe gezichten in de Super Pro League in onze app. Zijn er een pak, terwijl bij Genk een eerste nieuwe naam klaarstaat, Aaron Bipou. Zou dat dan voor Nuno Simni zijn? Waarschijnlijk wel. Dan heeft hij toch een uur volgehouden. Dan heeft hij meer dan zijn job gedaan met dat kopbaldoelpunt.

Meer gaat doorjagen tot bij Postin. Ementa. Ah, goed weer van Ementa. En dan is hier de ruimte. Klaas, die bal moet naar Hedel. Maar Klaas gaat zelf. Oh, speelt die bal af Thomas. Klaas, een boulevard. Had Hedel voor zich. Maar hij ging zelf. Oh, dat was niet de juiste keuze. Thomas Klaas, even met de oogklep op. Ja, nee. Dat had hij niet moeten doen. En hier is kijken naar die fase van daarnet met Hedel. Nee, nee, nee. Geen strafschop. Liboe is intussen Durosimi komen vervangen. Na aangekondigde wissel. Ik zit Rafiu Durosimi in Aaron Bibou. Kameroener voor een Nigeriaan. Bibou mooie dingen laten zien vorig seizoen. En zich ook toch nooit echt kunnen opwerpen tot vaste nummer 9 bij Racing Genk. Oef, Kayembe, opletten, opletten. Joris Kayembe. Van Damme. Zag er geen graten in en stond er dichterbij dan wij, hier bovenaan in de nok van de tribune. Hij geeft aan dat hij nog even luistert. Bram van Driessen is er naar aan het kijken in Tubeke. Menta was los en dan is er wel contact. Maar is het genoeg voor een penalty? Nou, we moeten toch even luisteren hoor. Terecht dat Van Driessen daar toch net wat aandachtiger naar kijkt. Hij heeft genoeg gezien. Bram Van Driessen, geen penalty. Nou, Joris Kayembe was wel met vuur aan het spelen. Terwijl ook bij Zulte Waregem een nieuwe naam klaarstaat met Nikola Mituljekic. Servische rechtsbuiten. Gaat er zo dadelijk in komen. Terwijl Heijmans nog even geveld ligt. Natuurlijk met Lemoine. Pijnlijke grimas bij Daan Heijmans. Hij trekt alweer richting strafschopgebied. Junya Ito, Jeppe Ehrenbjerg, de mannen achter de bal. Het wordt Ehrenbjerg, gedragen bal, goede bal. En dan duwt hij hem ernaast, Brian Heijnen. Tot van een kans, moeilijk. Hij deed het perfect, was volledig in controle. Wist wat hij deed. Brian Heijnen. En duwt hem rakelings naast. Het stekende bal van Jeppe Ehrenbjerg. En dan twijfelt hij niet. Wissel Zulte Waregem. Zalan Atrok ruimt plaats. Dan kon het moeilijker en moeilijker belopen in zijn plaats. Mituljekic. Die hier vorig seizoen ook al rondliep. Iemand waar ze ook wel een miljoen voor neertelde vorige zomer. Iemand die nog maar twee keer speelde voor Zulte Waregem. Maakte vorig seizoen op speeldag 6 een debuut hier tegen Genk. Op Genk was dat. 3-2 verlies toen. En daarna enkel nog tegen Union ingevallen voor nieuwjaar. En dan mede door blessure leed. Nooit meer echt aan de oppervlakte gekomen. Nu mag hij opnieuw zich laten zien. Mituljekic gaat ook op rechts spelen. Hedel maakt de oversteek.
Romeinen. El Wadi. En de eerste keer Aaron Bibou komen kaatsen. Dan is Robin Mirisola dan derde keuze geworden in de pickorde van Jastorup. Het zou zonde zijn. Toch een groot talent. Oef, plaats te laat. Voetje te hoog bij Brian Heijnen.

Vrije trap is al genomen. Ito richting Ehrenberg. Kapel moet er naartoe. Elouadi trekt zich traag, maar gestaag op gang. Dan merk je toch dat Elouadi nog niet echt 100% de oude terug is. Dat soort momentjes. Anders zou je als een dolleman voorbij Ehrenberg gespeurd zijn. Benieuwd waar zijn toekomst ligt voor de Antwerpenaar. Oef, dat is niet zonder risico van Marley Aké. Nou, ze komen er wel goed uit bij Zulte Waregem. Gauguin, Klaas heeft al gescand, weet waar die bal naartoe moet. En nu moeten de voeten nog meewerken. Mitulik, ietsje een eerste keer, opnieuw Klaas. En dan glijdt hij weg, zonde. Jannie Kapel. Het wordt een grote motor. Nu opnieuw. Hij wordt dan uitgeblokt door Kevin van Damme. Herkansing voor Kapel. Tot bij Tobias Hedel. Blok van Elouadi. Heidel, Kielerich mee, maar ook Ehrenberg. Goed gewerkt door Jeppe Ehrenberg, was nodig. Moest helemaal mee terug, tot diep in de eigen 16. Oef, Elouadi had die bal van zijn voet stuiteren. Er staat ook nog niet echt iemand klaar om hem op te volgen, moest hij snel vertrekken, Elouadi. Je hebt wel nog de jonge Sarfo. Die een degelijke wedstrijd speelde tegen AZ, of tegen Twente liever. In die gala wedstrijd vorige week. Want toch ook een paar keer royaal onder een bal doorging. En nog niet echt helemaal klaar lijkt om Elouadi nu al op te vangen. Of om het vertrek van Elouadi nu al op te vangen. Nog een beetje groen achter de oren. Kuba. Die mag dus vertrekken naar Van Damme. Nu fluit hij niet. Tot onvrede van het Zulte Waregem publiek. Hier zijn ze al opnieuw. Mitulikic. Zulte Waregem komt meer en meer aandringen. Haalt de achterlijn. Hij forceert de corner via Kayembe. En zit dan met krampen tot achter zijn oren. Van Damme de gebeten hond bij het Waregem of bij het Zulte Waregem publiek. Mitulikic. Daar komt Bibou die daar boven alles en iedereen uittorent. Opgepikt Aké, dat is handig. De trap. Geraakt daar niet door een bos aan benen. Opgepikt wel nog Klaas. Klaas met een geweldige streep. En Brugmans duwt hem in corner. Ja, dat kan niet, Thomas Klaas. Hij heeft een goede trap. Nam hem in de bots. Brugmans toont zijn bakken aan talent. Corner is al genomen intussen. Mitulikic steekt voor, Heijmans haalt weg. Het is even alle hens aan dek bij Racing Genk nu in deze fase van de wedstrijd. Zulte Waregem. Laat zijn principe stil aanvaren. Stevige botsing tussen Sattelberger en Heidel. Die liggen allebei geveld. Ook Kayembe gaat er nu bij zitten. Die had daar net al krampen na die tussenkomst. Het is tijd dat we er even mee stoppen, zou je dan denken. We krijgen... Hoe raar het ook mag klinken, geen hydration break in die tweede helft. Hier nog eens de trap van Thomas Klaas, niet genoeg in de hoek. Wisselen, het zijn er drie klaar bij Racing Genk. Yokoyama, Akpan onder meer.
En ook Jaimar Medina. Die gaat er dan allemaal naar de kant. Kayembe alleszins. Die kan niet meer. Medina in zijn plaats. En ook Heijmans en Elouadi ruime plaats. En deze jonge Christian Akpan erin. Dat is zijn debuut. Nee, toch wel gespeeld tegen Gent. In die barragewedstrijd Christian Akpan. Monde als middelnaam trouwens. Christian Monde Akpan. Dat doet toch echt wel denken aan zijn landgenoot. Want het is ook een Nigeriaan. Aan Sunday Olise. Ajax, Juventus, Dortmund en Genk. Sunday en Monday. Nu kan op DAZN terecht voor een nieuwe podcast. Ongefilterd. Met onder meer Thomas Buffel, Olivier de Schacht en Stijn Stijnen. Elke maandag te vinden in de app. Zulte Waregem heeft het overgenomen van Genk en probeert op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Akpan. Versnelling bal aan de voet. Ja, die blijft maar gaan. Die heeft een grote motor. Kijk eens aan, Akpan. Buitenom. Nou, dat is wel een overtreding van Lofolomo. Het is gewoon een corner. Een applaus van Toruk voor de inspanning van Christian Akpan. Ferme inspanning. Kapel hapt. Doet dat verkeerd. En dan Lofolomo. Met een halve overtreding. Gewoon een hoekschop met Jeppe Ehrenberg. Iedereen in de tweede zone. En Menta. Dat is moeilijk om daar voorbij te geraken voor die 2 meter en 2. De kansing voor Ehrenberg. Kopbal van Heine. Op het dak van de goal.

Vito is trouwens op de 10 komen spelen. En dan Yokoyama op de linkerkant. Die gaat nu druk zetten, Yokoyama. Want ze lijken echt wel op elkaar nu. Yokoyama en Ito met die twee geblondeerde kopjes. Ito net wat groter. Oké. Ik vond dat Capelle daar al moest zijn. Gaat er ook nog Ushka bij gooien. Michael Biel. Albanier. Albanese. Van Loemwe. Dat is handig gedaan. Yokoyama trapte erin. Nee, niet op. Daar zit wel nog wat op. Goeie tackle door Van Loemwe. Goeie wedstrijd aan het spelen. Onverzettelijk daar achterin. En dan zit de vloek van de commentator. Nog bij Genk spelen ze nu toch wel makkelijk de bal kwijt. Ushka komt voor Hedel. Een degelijke wedstrijd van Tobias Hedel. Hard gewerkt. Toch een grote kans gekregen. Dwong Brugmans tot een prima parade. Hij had er eigenlijk altijd nog een tweede moeten hebben, maar Klaas te zelfzuchtig toe. Sterkjo Ushka, 27 jaar. Nummer 10 gaat daar ook post vatten. Met zelfs de tweede spits naast de Menta. Kiederich. Oké. Meer en meer op die linkerkant. Ushka. Nou, het op gevoel doen. Speelt de bal kwijt. Herenberg tot bij Aaron Bibou. Die kiest voor rust. Dan is Genk gewoon goed, efficiënt met zijn kansen omgesprongen vandaag. Vorig seizoen was dat vaak niet het geval. Groot gebrek aan efficiëntie en enorm undergeperformed op dat vlak. Op basis van de XG had het vorig seizoen 10 goals meer moeten maken. Dat is toch niet weinig. Straks is er de Community Shield gratis te bekijken. Bij dat zo. Dan heb ik er nog het laatste kwartier mee van Zultenwaregem Genk. Geen topwedstrijd. Herenberg, aanname is prima. Herenberg, ja, dat kan niet. Bal kleeft aan zijn voet. Heerlijk hoe hij soms voorbij zijn man glijdt. Een mooie voetbal. Medina pikt op. Medina nog steeds. Wordt naar zijn rechtervoet gedwongen, maar doet alles met links. Akpan. En weer Junya Ito. Echt een dijk van een match. Junya Ito.

0: kan Zilte Waregem nog?
1: Dat is de grote vraag. In deze lode hitte. Geen cadeau. En ze zich nog wat aan het sparen voor een eventueel slotoffensief. Genk blijft ook wel fysiek overeind. Ook dat was vorig seizoen een groot probleem. Nicky Haaien was de voorbereiding ingestapt met het idee: ik ga er echte machines van maken. Nou, er fameus de pees op leggen. Hij doet dat tegenwoordig bij Burnley, waar hij Scott Parker opvolgt in de Championship. Hij heeft eigenlijk een doorroepje gedaan. Maar toch net wat langer gebleven. Bibu, goed in de bal gekomen. Prima werk. Heine tot bij Christian Akpan. Misverstandje met Ito. Excuseert zich ook. Christian Akpan. Terwijl de motregen naar beneden dwarrelt. Probeert Thomas Klaas er nog wat in te krijgen, maar verspeelt de bal aan Heine. En dan is dit een momentje voor Ehrenberg. Maakt hij nu wel de juiste keuze? Nee, is het antwoord. Ook hij ging voor eigen succes. Goed blok Lemoine. Saffelberger, goede bal. Ito deviëren tot bij Akpan. Die heeft er wel zin in. Oh, Ehrenberg met een typisch Ehrenberg momentje. Even de dummy. Dat leidt tot balverlies en misschien tot een gevaarlijke counter met Mituljikic. Mituljikic buitenop en dan wordt hij aangelopen. En dan is dat een meer dan terechte kaart voor Kongolo. Nou, fluxe tegenprik van Zulte Waregem. Mituljikic en een happende Kongolo. En dan vergrijpt hij zich. En de Servier wist wat hij aan het doen was. En kan wel leven met die gele kaart. Een vrije trap op de rand van de 16 van Racing Genk. Het zal wel de linker van Mituljikic worden. De bal ligt ideaal voor een linkspoot. Of gaat Ake die bal richting Ementa proberen droppen. De muur staat goed. En de hyperfocus bij Mituljikic en bij Ake. Van Damme heeft weer wat gezien. Blijft wel ergerlijk. Al die goede nieuwe regels. Van op het WK te spijt. Goed. Hier komt Ake. Toch met zijn rechter. Ake knult er fantastisch binnen. Wow, wow, wow, wow. Marley Ake. Met een kanonskogel. Heerlijke vrije trap. Beter kan je hem niet trappen. En zelfs Brugmans. Met zijn armen van 3 meter en 6 kan daar niet meer bij. En uit het niks Zulte Waregem op gelijke hoogte. Een klasseflits van Marley Ake. Nou, dan mag je dat vieren zoals je wil, man. Doe maar, Marley Ake. En zelfs op de tribunes hier komt dat toch allemaal redelijk onverwacht. Maar alles de hoop toch ook al een beetje opgegeven. Maar Ake. Met de betere penseel werken, de betere schilder werken. Nou, echt perfecte vrije trap, niks op aan te dingen. Oh, pure klasse. Welkom terug, Marley Ake in de eerste klasse. Plots moet Genk weer vol aan de bak. Wil het hier niet beginnen met een valse noot, want dat zou toch wel zijn na deze wedstrijd. Om hier niet met de volle buit opnieuw de bus richting Genk op te stappen. toch een iets minder aangename rit. Ze moeten er wel eventjes op zitten ook. Ito zoekt Bibou, Postin komt. Gedecideerd. Nou, er stonden twee nieuwe jongens klaar bij Zulte Waregem. Twee offensieve troeven die Biel er nog wou ingooien, maar die gaan nu toch terugzitten. Kewan Vemba en Hemsley Akpa, twee jonge jongens. Toch maar even niet, denkt Biel. Ja, nu Torup. Nu is het aan jou. Er werd toch ook altijd gezegd dat hij tactisch veel flexibeler is dan bijvoorbeeld een Thorsten Fink. Die dat toch wel echt verweten werd. Om niet meer te kunnen switchen, niet meer te kunnen schakelen. Tijdens een wedstrijd altijd maar vast te houden aan dezelfde opstelling, aan hetzelfde idee. En opletten dat het hier geen 2-1 wordt. En Menta. Haakfoutje. Had ook al gefloten. Kevin Van Damme, dus dit gaat sowieso niet door, dit feestje. Hij weet het zelf ook wel, in Menta. Tijdens het kruisen. Doe het daar. Even aantikken is voldoende. Kan al opnieuw lachen. Nossieke en Menta. Akpan, wie staat er nu op bij Racing Genk? Dit is zo'n moeilijk moment zoals er vorig seizoen zoveel waren. Wie toont zich? Oef, Kapel. Ja, nu wordt daar nog onvergeschoffeld door Akpan. Maar balvoordeel gelaten. De gele kaart is voor straks. Geweldige voorzet, buitenkant rechts. Ja, weggebokst door Brugmans. Goed geprobeerd door Oeska. Heel makkelijk vallen, liever van Medina. Gele kaart voor Akpan, ja, terecht. Dat hij daar nog op terugkomt. Mocht Zulte Waregem nu gescoord hebben, zou hij trouwens geen geel hebben gekregen, Akpan. Raar. Maar goed, dat is een van die nieuwe regels. Nou, gratuite fout. Dan nog dat wegwerpgebaar. En Menta doet waar hij goed in is. Ballen doorkoppen. En de trap in de goal. Zulte Waregem zet het hier helemaal recht. En Genk capituleert. Gaat hier kopje onder aan de Gaverbeek. Oeska trapt de 2-1 voorbij Brugmans. Wie had dit nog zien aankomen? Maar er hangt hier iets in die Waregemse lucht vandaan. En Oeska, ja, goede goal. Prima streep. Sergio Oeska. Scoorde vorig seizoen ook al op Anderlecht, onder meer. En ook veel blessureleed gekend. Hier nog eens kijken. En Menta. En dan staan ze er allemaal maar gewoon naar te kijken bij Racing Genk. Iedereen had de bal aan het kijken. Niemand die Oeska oppikt. En die trapt hem dan uitstekend binnen met zijn linker. En die bal goed op de wreef. En Brugmans kansloos. 2-1. Oh, oh. Racing Genk geeft het hier helemaal uit handen. In de laatste 10 minuten. Heerenberg eraf. Mooi moment toch wel. Krijgt applaus van het thuispubliek. Iedereen recht op de banken. Mirisola erop. Hij heeft nu geen tijd voor sentiment. Is aan het balen natuurlijk, je Heerenberg. Daar kan je dan niet van genieten. Mirisola er nog op. De twee jonkies gaan dat moeten doen. Hè, en Bibou. En uiteraard Ito. Veel tijd rest er niet meer voor Racing Genk. U kan stemmen voor uw jubilair man of the match trouwens. Wij kijken nog naar Bibou. Legt die bal nog klaar. Bangura. Wie haalt de trekker over? Mirisola gaat dat doen. Mirisola. Uitstekende terugkeer Lemoine. Die is ook echt een dijk van een match aan het spelen. Die Laurent Lemoine onverzettelijk. De rots in de branding daar achterin bij Zulte Waregem. goed werk van Bibou. En dan Mirisola op zoek naar een klein gaatje. Vond dat dan. Hij kon geen kracht meer zetten op die trap. Hoekschop is al genomen met Ito. En dan hinderde Kongolo en Mirisola elkaar. Nou, de Storoep. Net overlegd. Daar met de man onderaan in beeld, met Peter Ballet. Die trouwens ook terugkeerde na een afwezigheid van heel wat jaren. Hij is uit de pensioen teruggekeerd, Peter Ballet. 10 jaar bij Agent gezeten. En nu dus terug wat dichter bij huis, de man uit Heusden Zolder. Muschka, nou, wat een invalbeurt. Nou, dan nog met gevoel steken, nou, met vertrouwen ook richting Mitulikic. Ze hebben wel wat gebracht, die invallers van Michael Beal, ook Mitulikic. Dat wel. Solliciteert naar geel. Krijgt dat niet. Van Damme laat het passeren. Kongolo. Junya Ito. Houdt het veld breed. Komt dan naar binnen. Trekt voor. Kielerich kopt weg. Oké. Nou, het is vrouwen en kinderen eerst nu natuurlijk. Maakt niet uit hoe. Die bal moet gewoon weg. Dat weten ze bij Stanwaar ook na gisteren. En wie bij Genk ontpopt zich tot de Christian Ravic van vandaag. Ito weer vlot voorbij Poguin. Daar zal het vandaag niet aan gelegen hebben aan Junya Ito. En dan draait hij zich wat in de nesten. Kongolo was helemaal mee naar voren getrokken. Oh, knap werk weer van Kongolo. Sterk. Nu balrecuperatie en dan nog goed wachten op Ito. Ook in Menta mee de loopgraaf in. Maar plots zijn ze aan het knokken om hier een driepunter vast te houden, die van Genk. Fout van Medina, geel voor Medina. En dan is dat weer uitstekend gedaan door die Mitulikic. Schenkt hij zijn ploeg nog wat extra ademruimte en wat, vooral wat extra seconden. Nou, die zal de punten gescoord hebben bij Michael Beal. Jaimar Medina op de bom. De Ecuadoraan. En plots is het feest hier in Waregem. 50 seconden verstreken van de toegevoegde tijd. 5 in totaal. En Menta, een bal bijhouden nu. Genk stilaan tot wanhoop proberen te drijven. Dit hebben ze echt volledig aan zichzelf te danken. En oké, die vrije trap van Ake, dat kan altijd gebeuren. Poguin eraf, dat is ook geen minuut te vroeg, zou ik zeggen. Hugues Poguin. We krijgen een debutant, Frans Tangala. Vorig seizoen 2 keer de bank gehaald. Jonge Belg, 21 jaar. Hij mag zijn debuut vieren. Hij mag die bal meteen gaan ingooien. Nog voor Lomo. Ook veel gegeven, hard gewerkt. Veel vuile meters. Gelopen. Vuil werk opgeknapt. En Menta. Van Brugmans. Maar de seconde, de tijd, die tikt genadeloos weg voor Racing Genk. Die bal moet eigenlijk zo snel mogelijk naar voren. Dat heeft Akpan begrepen. Die boel zoeken. Mirisola, oef, opletten. Valt daar gevaarlijk. Sattelberger. Kongolo ook mee naar voren. Pan. Maké en Ushka in de achtervolging. Christian Akpan. En dan doet die achterlijn bijzonder snel op. En dan loopt hij zichzelf voorbij. Christian Akpan. En dan beginnen die van Zilte-Waregem hun overwinningsgezangen in te zetten. Misschien nog een beetje voorbarig. Ze moeten het nog 2 minuten volhouden, maar Genk lijkt te veel aangedaan, te zeer aangeslagen. Na die dubbele opdoffer, na die dubbele uppercut. Die putsch van Zilte-Waregem in 5 minuten tijd van de hel naar de hemel. En Genk blijft verweest achter. Het is nog niet voorbij. Die ene grote kans moet misschien nog komen. Maar ze gaan zich wel moeten haasten. Akpan. Wie heeft nog een klasse flits in huis bij KRC? Ito dan maar. Heijnen. Ook te weinig zijn stempel kunnen drukken vandaag, Brian Heijnen. Congolo. Maar de trechter zit compleet dicht daar in het centrum. En Menta. Dat doet hij uitstekend. Kapel. Nou, die kan ook niet meer. En Menta. En dan is dat een domme duw. Domme fout van Sattelberger. En dan is het voorbij, denk ik, voor Racing Genk. Michael Priel. Nou, dat had hij pak een beet een minuut of 15 geleden toch ook niet meer gedacht, Michael Biel. Dat hij zijn carrière bij Zilte-Waregem zou beginnen met een overwinning tegen Racing Genk en Menta richting de cornervlak. En dan het vuistje heeft nog een corner afgedwongen. Zit erop voor Racing Genk. We hebben wel nog een wissel gekregen, dus nog 30 seconden. En hij kent de tradities ook al, Michael Biel. Weet dat straks Seetje met de vlaggen, met de cornervlaggen mag gaan zwaaien. Einde van de wedstrijd, Kevin van Damme. Blaast een knots gekke Zilte-Waregem Racing Genk naar het verleden. Heel lang zag het er heel benard uit voor Zilte-Waregem. Racing Genk leek zijn schaapjes op het droge te hebben, maar ze waren er te gerust in, de Limburgers. En plots stond het in plaats. De goal van Marley Aké, hier is die steetje. Van Marley Aké, hier is die steetje. Op zijn oude dag. En Mirisola, ook hij aan het balen. Werd er nog ingegooid om nog een late gelijkmaker te forceren. Maar daar is Racing Genk eigenlijk nooit echt meer dichtbij geweest na die 2-1 van Ushka. En dan toch veel onbegrip ook op de gezichten van de Genk-spelers. Er hangt onweer in de lucht, maar de onweerswolken vind je ook terug bij Nico Sattelberger en co. Racing Genk verslikt zich in Zilte-Waregem en opent het seizoen met een valse noot. Verliest met 2-1 op het veld van Zilte-Waregem. Steve Koolpaard mag alweer vieren, dit keer als T2. Mooi dat hij bleef. Niet veel intrimarissen die dat kunnen. Nou, bijvoorbeeld Jeremy Taravel deed het ook bij Anderlecht. Zet een stapje terug en gewoon aan boord gebleven. Gekozen voor continuïteit. En Jesse Doorup, nou, daar zal hij toch ook slecht van slapen. Verliezen had helemaal niet gehoeven. Wel in tegendeel. Want ook bij Zilte-Waregem leek het geloof weg in een gelijkmaker. Jesse Doorup zal zijn analyse nog maken. Nou, Genk is gewoon nog niet klaar voor de competitiestart. En dan zijn dit wel dure punten die ze meteen te grabbel gooien in een jaar zonder play-offs. Telt elk punt natuurlijk, Genk. Is in de laatste 5 jaar ook 2 keer als eerste geëindigd na de reguliere competitie. Telkens in een seizoen zonder Europees voetbal. Dus de sterren stonden gunstig wat dat betreft liever. Maar vandaag loopt het toch fout hier op bezoek bij Zilte-Waregem. Net als vorig jaar gaan ze hier verliezen. Zilte-Waregem begint met een overwinning tegen Racing Genk. En tankt vertrouwen ook nodig met de trip naar Union van volgende week in het verschiet. En Racing Genk volgende week zaterdag thuis tegen Westerlo. En de week nadien naar de Bosuil. Naar Antwerpen. We zijn nog steeds aan het wachten op interviews. Terwijl de festiviteiten zich hier op gang trekken. De Elindus Arena. Iedereen met een hele grote glimlach terug naar huis kan. Michael Biel, opdracht geslaagd. Meer dan zelfs. Het applaus voor zijn nieuwe fans, Michael Biel. Die zich toch net iets populairder maken dan de vorige T1, dan Sven van den Broek. Maar het zal ook niet geweldig moeilijk zijn, heb ik zo het gevoel. Ik denk dat wij stilaan naar beneden kunnen. Want daar staat Thomas Klaas, de ex-Genkie, die vanavond of vanmiddag zijn ex-club een hak zette. We gaan eens luisteren naar wat hij te vertellen heeft bij Febe. Thomas Klaas.
0: Thomas Klaas, wat een ommekeer. Van waar kwam dat opeens?
2: Ja, ik denk dat we een goede speech hebben gehad onder de rust. Een goede motivatiespeech. We hebben elkaar goed opgepet, want het was een moeilijke eerste helft. Ik denk dat zij vooral dominant waren. Tweede helft gewoon veel sterker in de kleedkamer gekomen en het afgemaakt.
0: Het leek nogthans een frustrerende avond te worden voor jou. Wat dacht je allemaal toen?
2: Voor mij was het natuurlijk een extra gevoel. Ik wilde absoluut winnen vandaag. Sowieso de eerste match is belangrijk om te winnen en een goed gevoel te creëren voor de thuissupporters. Dat hebben we gedaan. We hebben onszelf mooie druk opgelegd en dat heeft geholpen.
0: Misschien even naar die ene kans. Had je de ruimte niet gezien?
2: Maar, ik denk dat ik misschien iets te fel heb laten zien dat ik wilde scoren. Maar goed, ik denk dat er wel een andere keuze lag die ik uiteindelijk heb gemaakt. Maar al bij al hebben we gewonnen en dat is waar het om draait.
0: Dankjewel, geniet ervan. Proficiat.
1: Ja, een dolgelukkige Thomas Klaas. Nog helemaal vol in de emotie. Ja, het is hem vergeven dat hij toen voor eigen succes koos. Thomas Klaas zit hem zichtbaar deugd. Wou echt wel winnen vandaag tegen zijn ex-club. Wij gaan eruit voor reclame. Ik bedank de kijkers die lineair aan het kijken zijn. En op de app gaan we nog even door. Voor de rest, u kan alle interviews terugvinden in de app. Voor als u nu uitschakelt. Tot zo!

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatenstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De 3 worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nooddorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Iedereen krijgt maar één kans om een echte goede indruk te maken. Dat geldt natuurlijk voor alle clubs in speelronde 1. Maar in het bijzonder voor de promovendi. Cambuur opende het bal. De eerste wedstrijd verloor met 0-4 van Excelsior. Willem II dan, dat kwam op voorsprong tegen Go Ahead Eagles in Deventer. 4-1 gingen zij naar huis. En dan de kampioen ADO. Wat konden zij tegen AZ? Het werd uiteindelijk 2-0 voor de ploeg uit Alkmaar. Doelpunt van Stengs. En dus is het warme welkom voor de promovendi in de Eredivisie uitgelopen op een keiharde les. En misschien wel een koude douche. Goedenavond. Dit was het weekend van dit seizoen. De eerste speelronde zit erop. En het thema van vandaag is toch een beetje een eerste indruk maken. Er is het voor deze mannen toch een beetje te laat voor. Karim El Amadi en Kenneth Perez, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Toch ben ik heel benieuwd naar jullie eerste indruk van de ploegen die we allemaal in actie hebben gezien. Kenneth, toch maar even die drie promovendi die we net voorbij zagen flitsen. Ja. Zijn dat een aanwinst voor de Eredivisie?
2: Nou, dat moet ook blijken. Telstar was vorig jaar natuurlijk de uitkomst voor de promovendi's van wie maakt echt een goede indruk. Nou, die begon toevallig ook gisteren heel goed. Maar Cambuur had er veel meer van voorgesteld, kan ik me voorstellen. Thijs tegen Excelsior, nou een concurrent in hun ogen voor de onderste plekken. En dan met 4-0 eraf gaan is natuurlijk niet heel lekker.
0: Nee, ook even zo'n eerste wedstrijd doorkomen. Je hebt het nu meegemaakt en dan nu weet je wat het niveau is? Of is dat onzin?
3: Ja, vaak. Meerdere wedstrijden heb je er wel voor nodig, denk ik. Ik denk dat je er wel meer dan 3-4 voor nodig hebt om echt te wennen aan de Eredivisie. Vooral als je het nog niet gewend was.
2: De tempo is natuurlijk razend hoog. Dat kan je niet.
3: En het waren ook nog allemaal jonge spelers.
2: Echt goed getraind zijn om met dit tempo mee te kunnen bij de Eredivisie.
3: Lekker cynisch weer. Hij is weer begonnen, hoor.
2: Is het te vroeg?
0: Ja, het is te vroeg. Hou je nog heel even in. Dan gaan wij ondertussen kijken naar alles wat er gebeurde deze speelronde. We zagen de promovendi dus al, maar ook maar even wat hoogtepunten van alles wat er dus gebeurde in de eerste speelronde.
4: Een valse start is er voor landskampioen PSV. Kort na het mislopen van de Johan Cruijffschaal gaat het ook in de competitie meteen mis. Michu,
5: nou zeg! Wat een knal! En met een lichte touché verdwijnt hij zo tegen het net aan en maakt Fortuna 2-2.
4: Van dit Eindhovense puntenverlies profiteert Feyenoord optimaal. Dankzij een doelpunt van de nieuwe aanvoerder in de stadsderby tegen Sparta.
6: Valente met de kans en dan is het raak. 10 minuten voor rust slaat Feyenoord toe via Luciano Valente.
4: Terwijl NEC volop in de Champions League droom zit, verliest het verrassend met 2-1 van Telstar.
7: De kans en gelijk de goal van Telstar. Een ongekende start voor Telstar. En dus vloekt en tiert Schreuder.
4: Heerenveen weet in eigen huis FC Twente te verslaan.
8: Ja, die zit erin. En die verrast zowel Van Roy als Oenestal in die korte hoek.
4: En wanneer Floranus rood krijgt, rekent Ajax af met 10 Zwollenaren.
8: Daar is Tolu. Aannemen. Klaarleggen. Het schot van Mokkio. Mokkio scoort, maar mag toch ook Tolu daar wel voor bedanken. Want die doet het ijzersterk.
0: Zo, vliegersvlug komt dan alles even voorbij. Laten we beginnen bij op papier de leukste wedstrijd van het weekend, denk ik. De Rotterdamse stadsderby. Sparta ontvangt Feyenoord. Dat was op papier, vond ik, een hele leuke wedstrijd. Was dat op het veld ook zo, Karim?
3: Ja, ik vond de eerste 60 minuten vond ik Feyenoord herenmeester. Misschien wel de beste topploeg die we in actie hebben gezien dit weekend. Gewoon heel, heel fris en ook goed voetbal. En ja, veel kansen gecreëerd. Het enige wat ze hebben nagelaten vond ik de kans afmaken. En de laatste half uur, mede ook door wat wisselingen, dat ze eigenlijk het nog wel een beetje moeilijk kregen op het einde. Maar ze maakten op mij wel echt wel een goede indruk. En vooral in de opbouw en qua voetbal. En vooral het middenveld.
2: Maar een beetje moeilijk. Ik vond dat ze het heel moeilijk kregen. Omdat Sparta ging.
0: Dit is de opbouw.
3: Ja, dit is de opbouw. Kraaiveld en vooral Marmol, die ik heel goed vond spelen. Die ook altijd dicht bij de centrale stond. Omdat Sparta altijd back tegen back wou verdedigen. Dus dan werd de afstand alleen maar langer gemaakt. En zo kwamen ze eigenlijk constant. Kwamen ze eigenlijk in de 16. Zegiel die hier een kans kreeg, die fantastisch speelde. Hier ook weer Kraaiveld die naar binnen gaat. En Marmol die wat lager komt, die ziet de back van Sparta die lange afstanden moet maken. Ja, ze kwamen constant echt goed aan het voetballen. En dat had mede ook met de Spanjaard te maken. Dat is misschien van nature echt een centrale verdediger, maar die vult het gewoon goed in. En ook de twee middenvelders, Valente en Zegel, die ook elke keer naar de zijkanten bewogen. En eigenlijk, Van Houten. Ja. Op 6 positie die hoek elke keer waar je elke keer kon doorvoetballen. Dus dat deden ze gewoon heel goed. Ze kwamen echt constant. Had je 3 hoekjes. Middenveld die constant in beweging was. Hier ook weer een goede 3-hoek. En eigenlijk Van Houten die altijd positie houdt. En Gio is wel echt wel een trainer die dat echt wel van zijn nummer 6 verwacht. En dit was gewoon een Feyenoord die gewoon heel goed en fris voetbalde. Allemaal door elkaar bewegen. Zegio elke keer loopacties. En creëerde ook wat kansen. En dit was denk ik het enige negatieve bij Feyenoord vandaag. De kansen niet afmaken. Maar ik vond ze gewoon, en vooral het middenveld vond ik eigenlijk heel goed in balans.
2: Maar vond je niet Karim, want 1-0 stond het. Toen gingen zij nog opportunistisch spelen. Met Sparta.
1: Zonneveld.
2: Met Zonneveld. Nou ja, het scheelt ook niet veel of een van de goals...
1: Had geteld.
2: En dan speel je eigenlijk een goede wedstrijd. Omdat je geen afstand neemt, dan kom je toch in de problemen. En dat zag ik ook dit weekend weer. Dat ook de topploeg, ook Ajax tegen 10 man van...
1: Peck.
2: Gewoon in de problemen komen. Ze kunnen dus niet gewoon het positiespel spelen... waardoor een de tegenstander niet meer aan de beurt komt.
1: Ja.
2: Dat vond ik... Ik dacht van, nou, als je hier 1-1 maakt... Dat zal zeer tegen de verhouding, maar toch weer heel matig zijn.
3: Ja,
2: omdat je ze niet weg kan houden.
3: Ja, ik vond vooral de laatste half uur vond ik dat matig. Sparta ging natuurlijk wel wat directer spelen en daar had Feyenoord wel moeite mee. En ik vond ook wel dat bijvoorbeeld een Ferry en Singnagel... Ja. Die vielen ook niet echt gelukkig in. Er waren constant balverlies en je zag die beelden die we net lieten zien. Die eerste 60 minuten, daar was Feyenoord gewoon echt heel vast aan de bal. Alleen dat is wel, denk ik, een dingetje. Gaan die twee middenvelders zoals Valente en Zegiel dit seizoen veel goals maken? Want dan kan je misschien wel op afstand komen. Want Zegiel speelde fantastisch vandaag... Maar die krijgt ook wel een paar momenten dat hij gewoon eigenlijk het ook moet afmaken.
1: Het verval was groot van Feyenoord. Zag je ook in het aantal schoten. Tot minuut 50, 19 schoten. Dat is enorm. En dan van minuut 50 tot minuut 90, 3 schoten. Dus dat
2: maar het gaat me meer om, van, we hebben het ook vorig jaar vaak over gehad... dat nou, dan speel je lekker de eerste...
3: Je bedoelt echt meer van dat je de 1-0 echt over de streep kan trekken... met rustig te blijven.
2: Ja,
3: dat het,
2: nou ja,
3: dat een soort, als het maar 1-0 staat en er is nog 20 minuten te spelen... dat er altijd een soort van paniek is dat er altijd nog een 1-1 kan vallen.
2: Ook, maar ik bedoel eigenlijk in de eerste instantie dat je de wedstrijd afmaakt. De ploeg hebben te veel kansen nodig om een wedstrijd dood te maken. Maar maak je 2-0, maak je 3-0, ja, dan gebeurt dat niet. Dan hoef je niet te bibberen wat ze vaak doen... Zeg maar, omdat daar kan zomaar een bal goed vallen. Het zijn grote kansen.
3: Ja.
2: En nu liep het goed daar voor Telstar bijvoorbeeld. Maar de kans die Hedley had op 3-0. Nou ja, als dat dan 2-2 wordt, ja, dan denk ik, wat ben je aan het doen? Maar nu hebben we het over de topclubs inderdaad. En die moeten, vind ik, beter hierin zijn. Ja. Dat je gewoon, je voelt, oké, je bent veel beter... Je neemt afstand, wedstrijd is afgelopen. Kijk, als je moeite hebt en het is een moeilijke wedstrijd... nou ja, dan kan je hem over de streep trekken of zo. Maar niet als het zo makkelijk eigenlijk gaat door je eigen verdiensten. Veldbezetting was goed, de afstanden waren goed.
3: Ja.
2: Positiespeel was goed de eerste uur. Maar het verval is, wat mij betreft, te groot.
1: Uiteindelijk wint Feyenoord wel. Komt er een doelpunt van de aanvoerder, Valente, die hem binnen schiet. Wat vind jij mooi aan deze goal, Karim?
3: Vooral de actie van Zegiel eigenlijk, die overzicht houdt. Die had nog wel een paar assisten kunnen hebben, maar hij was echt constant in beweging. En Valente en Zegiel waren ook de twee spelers die eigenlijk Jong en Toonstra eigenlijk constant uit elkaar trokken. Waardoor andere jongens ook elke keer vrij kwamen. En Zegiel was vandaag voor mij wel echt wel zeker misschien wel de man van de wedstrijd. En misschien ook wel straks de man van het weekend.
1: Ja, je noemde net ook Van Houten. Ja. Terwijl je nu al wat verklapt, gaan we het zo lang uit.
3: Mag ik
1: het
3: nog niet zeggen?
1: Nee hoor, dat mag je gerust zeggen. Je hebt Van Houten genoemd, je hebt Zegiel genoemd, je hebt Valente genoemd. Dat is een middenveld waar wel wat in zit, toch?
3: Ja, vind ik wel. Wat ik net ook al zei, met het echte afmaken van kansen... zullen zij echt die spelers zijn die straks heel veel goals gaan maken. Hier het driehoekje. De twee achter die moeten eigenlijk constant, de twee tienen moeten elke keer wegblijven. En Van Houten die elke keer eigenlijk aanspeelbaar is. En dit was ook een goede loopactie van Hats Moussa. Die ook wel een paar momenten vandaag had dat hij ook diepte koos. Waar die vaak eigenlijk de bal in de voet wil vragen. En hier eigenlijk Zegiel, ja, die was echt de man van de wedstrijd. Was overal, of die nou met de punten achter speelde. Of rechtsbuiten stond, of in de spits stond. Hij was constant aanspeelbaar.
2: En je vriend Takalin?
3: Ja, en dat is denk ik misschien wel waardoor Van Bronckhorst ook eigenlijk misschien wel voor Van Houten kiest. Omdat hij eigenlijk heel vaak in positie blijft. En Targaryen is een hele goede speler. Ja. Maar het is wel een speler die alle kanten op wil gaan bewegen. En hier ook weer het diepteloopje van Zegiel. Waar het ook wel vaak ontbrak bij NEC en bij PSV, vond ik. En bij Ajax zag je dat vandaag bij Feyenoord wel terug. Dat er veel diepteloopjes waren. Alleen dit soort momenten, dit moet Zegiel misschien nog beter doen. En Valente ook. Dat ze straks gewoon misschien beide tussen de 8 en 10 goals kunnen maken.
1: Want dat zou zomaar kunnen als je ze vandaag...
3: Ja, als je bij Feyenoord speelt, vind ik dat je als nummer 8 of nummer 10... moet je zeker wel 8 goals maken. Hier ook de tackles van Houten. Het is gewoon een ervaren jongen. Het is niet de meest snelle jongen. Maar doet geen gekke dingen. Speelt de bal altijd naar de goede kleur. En staat altijd, wat Van Bronckhorst in mijn tijd eigenlijk ook heel belangrijk vond... dat de nummer 6 altijd in positie blijft. Waardoor de andere twee eigenlijk overal kunnen lopen.
1: Laten we even gaan luisteren naar een aantal Feyenoorders. Zegiel en Valente, zeer belangrijk dus op dat middenveld bij Feyenoord. Samen met Van Houten. Dus ja, ze waren wel blij met de overwinning, maar ze hielden het wel heel lang onnodig spannend.
9: Ja, en dat doen we vooral onszelf aan, denk ik. Hè. We speelden die eerste 60 minuten echt goed. Veel grote kansen gekregen, eerste helft. Waaronder ik ook een paar. Veel gecreëerd wel, dus dat is positief. Alleen de next step is om wel die kansen af te maken en de wedstrijd eigenlijk dood te maken.
10: Natuurlijk is het bijzonder dat je vandaag de aanvoerdersband hebt, dit seizoen ook. Een ontwikkelpunt van mijn scoren, daar ben ik in de voorbereiding hard mee bezig geweest met de staf. En dan is het wel lekker dat je de eerste wedstrijd gelijk een goaltje erbij hebt. En de 3 punten natuurlijk.
11: Het liep wel aardig ook met Valente.
9: Ja, goede speler. Ik kan het gewoon met hem vinden. Dat wist ik eigenlijk al. Ik had 1 keer met hem samengespeeld bij Jong Oranje. Dus ja, goede speler. Maar ja, iedereen was echt vast. De eerste 60 minuten vond ik goed aan de bal. Veel beweging in de ploeg. Veel diepte in de ploeg. Dus ja, we moeten onszelf daar meer belonen.
10: De band op zich doet mij niet anders. Ik bedoel, natuurlijk is in voetbal aanvoeren is een dingetje. Er wordt veel meer naar gekeken. Voor mij is het helemaal niet zoiets. Voor mij is het meer een verantwoordelijkheid. Een bepaalde leiding die ik in de wedstrijden wil pakken. Dus nee, ik heb niet getwijfeld om het te doen.
11: Hoe heb je die slotfase eigenlijk meegemaakt en beleefd... waarin Sparta op jacht was naar de 1-1 en hem ook leek te maken?
10: Ja, onnodig. Ik bedoel, je speelt 60 minuten speel je gewoon een hele goede wedstrijd. En moet je het eigenlijk naar je toe trekken. Moet je misschien drie, vier goals aan maken. Uiteindelijk komen we wel goed weg op het eind. Dat er toch nog een deeltje tussen zit, anders was het 1-1 vandaag.
1: Ja, Feyenoord komt goed weg met dat duwtje. We zagen Giovanni van Bronckhorst al zo doen. Hadden jullie meteen zoiets van overtreding?
2: Voor mij niet per se.
3: Het was wel licht, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Is het niet gewoon 2 handen in de rug, meteen affluiten?
2: Ja.
1: Anders kopt hij hem toch zo weg?
2: Oké, maar dan moet je zeggen, je mag elkaar echt niet aanraken. Nooit.
3: Ja,
2: maar dat is even vervelend. Maar ja, dan moet je ook... Wie was het ook weer? Die keeper werd een klein beetje vast. Bij
1: Brandhorst, bij PSV. Ja.
2: Maar dan moet je daar toch ook voor fluiten dan? Als je jou... terminologie moet blijven.
1: Mm, dat gebeurde niet?
2: Nee. Maar dat is dan
1: een gebrekkige consequentie.
2: Ik vind het heel, heel, heel licht.
1: Karim, jij?
3: Ja, hij gebruikt toch wel bewust zijn handen om hem weg te duwen. Dus ja, je kan hem gewoon geven. Of een vrije bal geven, vind ik. Zie je dat? Hij wil net omhoog springen. Als je dan net een duwtje krijgt, ja, dan ben je wel uit balans.
1: Het is in ieder geval logisch dat als er wordt gefloten... dat een VAR hiervan weg
2: gaat. Ja, nee, zeker.
1: Ja. Ook maar even luisteren naar Milan Zonneveld. De man van dat moment. Hij leek hem binnen te koppen, maar het ging niet door.
12: Ik vind dat het over en weer is. Het gebeurt de hele wedstrijd lang. Ik heb hem nog niet teruggezien. Ik weet niet hoe erg ik mijn handen erin zet. Maar... Dit was het?
13: Dit was het.
12: Ja, dat vind ik vrij matig, hoor. Ja, dit gebeurt de hele wedstrijd. En de eerste kans van mij, toen zei ik het. Toen zei hij dat hij aan het aaien was, volgens mij. Maar dat gebeurt volgens mij ook hetzelfde. Alleen, ik vind het raar.
13: Ja, heb je nog wel de scheidsrechter gesproken?
12: Nee, want ik kwam naar hem toe en zei hij eigenlijk dat ik gelijk gele kaart zou krijgen als ik er wat van zei. En daarna, ik denk dat hij zijn keuze al gemaakt had van tevoren, toch? Dus ik denk dat daar niet zoveel voor zinnen.
13: Nu zeggen ze bij Sparta allemaal, het is wel heel licht. Wat vind jij van de beslissing van de scheidsrechter? Heel objectief?
14: Nou ja, heel objectief. Ik zag hem wel al gelijk fluiten toen die goal erin kwam. En hij maakte ook gelijk een beweging dat er geduwd werd met beide handen. Dus dat is de beslissing die de scheidsrechter maakt. En tuurlijk, ik kan natuurlijk niet objectief zijn. Want ja, daardoor winnen wij deze wedstrijd. Dus ik denk dat dat voor ons goed is geweest dat hij afgefloten werd. Ook terecht, denk ik. Maar ja, we mogen natuurlijk niet in de situatie komen dat het hier nog spannend blijft tot aan het eind.
1: Ja, hij kan inderdaad moeilijk objectief zijn als trainer van Feyenoord.
2: Maar het probleem is natuurlijk van andersom fluit hij niet van penalty. Voor zo'n lichte duw.
1: Nee.
2: Ja. Dus dan, het is of de een of de ander. Je kan niet... een vrije trap tegen en geen penalty geven. En dat doen ze niet, want dan komen we om in penalties.
1: Ja, het was wel duidelijk dat hij meteen floot, het meteen wist.
2: Het is
1: zijn keuze.
2: Kijk, ja, precies. Hij vindt dat. En dan kan je wel inderdaad wat we zeggen, de VAR hoeft niet op de lijn te komen. Dus in clear and obvious mistake is het niet. Maar andersom is het waarschijnlijk niet een penalty.
1: Feyenoord, 3 punten erbij. Dat geldt niet voor PSV. Dat gelijk speelt tegen Fortuna. In extremis wordt het toch nog 2-2. PSV een aantal lastige wedstrijden achter de rug. Een oefenwedstrijd tegen Villarreal, waar ze in Eindhoven nogal van schrokken door het aantal kansen dat zij kregen. AZ natuurlijk verloren in de Johan Cruijffschaal. En nu deze. Wat is je indruk van het PSV van dit seizoen?
2: Nou, ik schrok al van ze tegen AZ. Ik dacht van wauw. Ook is het dikke 10 man. Hoe onsamenhangend het was. Hoe weinig of voldoende dat er verdedigd werd als team. Nou, dat bleek ook in deze wedstrijd. Ik heb zelden zoveel. Ja, dat gebeurt wel trouwens bij PSV heel vaker. Sinds 24, 25 fouten met goal tot gevolg. Weet je, het leek alsof ze voor het eerst op het veld had gestaan samen. Er was zoveel misverstanden. Nou, Van Bommel kreeg dan de kans hier om het goed te maken. Geeft hij nog een keer aan Fortuna. Ja, zijn vader heeft wel bij Fortuna gevoetbald, maar dit hoeft dan ook weer niet. Nou ja, penalty bij Fortuna. Fernandes, die eigenlijk wel gekeken heb. Maar je hebt alle tijd om de bal tot je te nemen. En gewoon rustig, je wordt niet onder druk gezet. Nou, en op die manier gaf je eigenlijk Fortuna heel veel mogelijkheden, kansen zonder druk te zetten op de tegenstander. Misverstand, allebei de duels aangaan, Junior en Obispo. Nou ja, deze ook Wanner die dan wel deze bal hoort beter te verwerken. Nou ja, dan heb je de goal, de 0-1. Hier eerst de misverstand en Flamingo die wel koploper is en veel spelers met fouten waar een goal uitkomt. Ja,
1: van alle eredivisie-spelers, hè?
2: Van alle eredivisie-spelers, ja, heeft hij 4. En ja, zo kom je achter. Zo hoef je niet heel veel moeite te doen als tegenstander om kansen te krijgen tegen PSV. Ze geeft ze zo cadeau. Nou, en dan moet je hard werken om weer in de wedstrijd te komen. En dat lukte ze. Terug op 2-1. Nou ja, en dan,
1: is er toch een verklaring te vinden voor die vele persoonlijke fouten?
2: Nou, ik denk dat ze heel onzeker zijn achterin met aan de bal. Het is niet hun beste onderdeel van het spel. Ik heb het gevoel dat Flamenco en Obispo of Gasirovski die er staan, die vindt dat gewoon niet prettig. Dus ze schuift de bal af. En dan geef je niet per se een goede bal. Maar dan kan je als middenvelder wel een wat moeilijker bal krijgen.
3: Toch denk ik wel dat het probleem bij PSV. Natuurlijk, dit zijn wel vaak individuele fouten, maar ik vind ook wel dat bijna alle verdedigers, elk verdediger die je zou neerzetten bij PSV, die zal denk ik per jaar wel een foutje maken. Of het nou Schouten is, natuurlijk Schouten is dan heel.
2: Maakt er 1 op de zoveel.
3: Die maakt ook wel wat fouten. Maar,
2: ja,
3: ik denk
2: maar dat was meer in het niet. Ja, kijk, hij nam meer risico. Ja. Maar ik bedoel, dit zijn geen risicoballen. Dit is een simpele ballen.
3: Als je bij PSV speelt achterin, dan wordt er heel veel van je gevraagd. Dus je bent eigenlijk al, als je aan het verdedigen bent, ben je eigenlijk al bezig met heel veel andere dingen.
1: Ja. Vanwege de speelwijze van
3: voetballen, het doordekken. Dus ik denk dat dat ook wel vaker meespeelt met dat spelers achterin bij PSV, maakt niet uit wie neerzet, dat die vaak foutjes maken.
2: Nou, ik ben er niet mee. Want Schouten bijvoorbeeld, toen hij. Kijk, dit is het centrum. Niet zozeer Obispo, dat was Gasilowski. Dit was het centrum die niet fungeerde. Voordat Schouten naar achteren
3: werd. Bos maakte ook fouten toen hij achterin speelde.
2: Maar ze hebben natuurlijk ook rendement in hoe je aan het voetballen toekomt.
3: Ja.
2: Kijk, bij deze twee maakt fouten en heeft geen invloed op dat je goed aan het voetballen komt. Dat is toch wel
3: het
2: verschil.
3: Ja, dat is het enige, maar ik wil niet zeggen.
2: Nou, nogal belangrijk.
3: Ja, dat vind ik ook wel, aan de bal misschien. Maar ik denk dat je verdedigend zullen in het systeem hoe PSV speelt, zal elk verdediger wel een foutje maken.
2: Verdedigend ben ik met je eens, maar dit is niet verdedigend.
3: Ja.
2: Dit is gewoon hoe je opbouwt, hoe je aan de bal is. Dit is niet per se verdedigend. Maar ik kan me voorstellen, natuurlijk is het makkelijker als je met z'n 5 verdedigers heel compact bij elkaar. Ja, dan maak je niet zoveel fouten dan Flamenco, die vaak 1-op-1 moet verdedigen. Is natuurlijk lastiger. Maar dit was niet fouten aan zonder bal, dit was met bal.
3: Ja.
2: En daar vind ik het grootste probleem bij PSV. PSV zal genoeg wedstrijden winnen, want ze hebben een surplus aan kwaliteit vanaf het middenveld en naar voren helemaal met de aankopen die ze hebben gedaan. Dus dat zal wel loslopen. Alleen, je kan natuurlijk niet dit jezelf permitteren om continu. En nu maak je het tegen Fortuna. 2-2.
3: Ja.
2: Straks moet je Champions League zijn, de ambities om daar verder te komen. Nou, tegen de betere ploeg in de Eredivisie. Je zag er al tegen AZ. Dat telde dan opeens niet, omdat ze met 10 man speelden. Maar dan zag je ook al contouren van weinig goed verdedigen met z'n allen.
1: Ja. Veel fouten dus in Eindhoven, gemaakt door de spelers van PSV. Flamingo in dit geval. Hij scoorde nog wel de 1-1, maar bij die 1-0, wat ging daar nou allemaal mis?
12: Volgens mij lange bal. Ja, die stuitte door. En ik kwam terugkoppen op de keeper en ja, komt op Ole en hij schiet hem erin. Dus ja, dat is mijn fout. En het is dan aan mij om het om te zetten in de wedstrijd. En ja, zorgen gewoon dat ik mijn eigen spel probeer te blijven spelen en als man ja, blijf staan. Altijd als je een fout maakt, dan wil je het natuurlijk goed maken. Ja, we trainen veel op corners, dus ja, we hebben veel sterke mensen voorin. En dan valt hij nu dan wel goed en kan ik hem inknikken.
1: Je kon niet eens juichen eigenlijk echt, hè? Je loopt meteen terug.
12: Ja, we moeten het natuurlijk nog één maken, dus het is niet te juichen. We willen gewoon die 2-1 maken en dan die 3-1. Uiteindelijk maken we dan ook die 2-1. Maar ja, ik krijg gewoon een hele zure 2-2 tegen.
15: We wisten van tevoren precies wat zij gingen doen. Ze gingen met z'n allen voor de 16 staan. En dan moet je doorheen spelen. Nou, dat hebben we niet goed gedaan, want we hebben weinig kansen gecreëerd. En de kansen die zij kregen, waaronder dat doelpunt, ja, die gaven we allemaal zelf weg.
1: Ja, wij zeggen dan slordig en we willen eigenlijk af van dat woord. Maar dat was het wel in de eerste helft heel vaak.
15: Nou, het woord slordig zou ik vervangen door slecht.
1: Slecht eerste
2: goed
1: helft.
2: Zo, Peter Bos.
1: Ja, we gaan af van dat
2: woord. Hamer ik al heel jaar op, slordig. Maar slordig is echt ingebeurd.
1: Het zit er toch nog in, zeker bij mij ook. Op de persconferentie na afloop van deze wedstrijd werd Bos gevraagd naar een lichtpuntje, een positief punt van deze wedstrijd. Hij moest heel lang denken. Ik geloof een seconde of 20 was het stil. En toen kwam hij uiteindelijk met Plea. Jij bent met me eens, toch, Karim?
3: Ja, ik vind het wel een speler. Vooral als je bijvoorbeeld als je Peppi en Til zag spelen. Dat het wel een speler is die balvast is. Waar je mee kan doorvoetballen. En ik moet zeggen dat Peppi. En natuurlijk, het is moeilijk tegen Fortuna die daar met 5 verdedigers staat te spelen. Dat je dan niet vaak balvast kan houden.
2: Goeie assist.
3: Maar ja, dit was wel een beetje een gelukje. Maar je ziet wel dat dit wel een speler is waar je hier ook. Neemt hij hem aan op de borst. Je kan gelijk doorvoetballen. Ja, dit zie ik bij de andere twee spelers niet. En die combinatie met Til en Saibari, dat was dan nog wel prima. Dan kon je. Had je met Saibari wel een speler waar je door mee kan voetballen. Maar Peppi en Til vind ik toch een combinatie waar je misschien minder mee door kan voetballen. En misschien is een Plea, als hij straks helemaal fit is, dat wel een speler is die straks wat vaker minuten gaat maken. En je zag echt wel dat, ze stonden dan ook wel 2-1 voor, dat PSV wat meer ruimte kreeg. Maar je zag wel dat het een jongen is die constant de bal wil hebben en waar je mee door kan voetballen. Ik denk dat dat wel lekker is voor het middenveld. En ook voor de buitenspelers, voor een 1-2'tje of zo. Dus ik zag dit wel bij Plea, dat het er wel goed uitzag.
1: Het chagrijn overheerst in Eindhoven, uiteraard, na die 2-2. Er komen in de volgende wedstrijden heel wat nieuwe spelers bij. Sano natuurlijk, Kostic, Des terug van een schorsing, Veerman terug van een schorsing. Gaan we de komende wedstrijden.
3: Wie zou jij nu achterin zetten dan? Zou je Sano dan achterin zetten, bijvoorbeeld?
2: Nou, ik heb Sano nooit echt achterin.
3: We hebben wel wedstrijden gezien dat hij echt achterin uitkwam
1: NSC bij NEC.
2: Hij uitkwam, maar ik bedoel meer van dat hij. Want jij zegt net ook zelf dat wie je ook neerzet.
3: Nee, maar je had het net over van dat ze met de bal. Maar volgens mij Schouten en Boskakli ook verkeerde balaannames gehad, waardoor er een goal uitkwam. Dus dat waren ook voetbalacties.
2: Dat kan één uit, ik weet niet hoeveel.
3: Ja.
2: Maar ik had het ook over van, nou ja, als de rendement ook nog is, dat je goed aan het opbouwen komt.
1: Sano is gehaald als 6, hè? Dus die gaat op 6 spelen.
2: Dat begrijp ik.
1: Wie zet je achterin?
2: Nee, je hebt niet zo heel veel keuze.
1: Nee, nou, Flamingo, Jarek, Obispo. Of je moet anders gaan spelen.
2: Nou ja, misschien kan je ook nog wat halen. Kijk, zo'n
1: Geertruiden.
2: Ja, ik hoop helemaal niet dat hij terugkomt, want ik vind het moeilijk om te zeggen. Ja.
1: Zijn we eigenlijk van Wellen
2: Luzzarel. Luzzarel.
1: Ja, Luts.
2: Nou, als hij.
3: Ik heb namen voorbij zien komen afgelopen weekend.
2: Ja?
3: Die waren nog moeilijker hoor.
2: Ik hou het ook even nummer 4, nummer 8.
3: Je hebt ze allemaal bij je toch?
2: Ja, ik heb ze hier staan. Nou ja, we moeten. Kijk, dat is voor ons ook de eerste indruk. Is alle namen weer kennen. Vandaag hebben we ook weer, of het hele weekend hebben we heel veel nieuwe namen gezien. Heel veel veranderingen vanaf 3 dagen geleden.
1: Mm-hmm.
2: Want blijkbaar is die nog steeds een opbouw, al die teams. De voorbereiding is nog niet afgelopen. Want niet iedereen kan elke 3-4 dagen spelen. Ondanks 7 weken voorbereiding, 6 weken voorbereiding. Ik kan me voorstellen, internationals die terugkomen, die eventueel een rol heeft gespeeld bij het WK. Dat natuurlijk anders is. Maar je zou toch denken dat, nou oké, Ik heb een hele lekkere voorbereiding. Ik ben helemaal klaar voor. Laat me lekker spelen.
1: Ze werken toe naar die eindfase. Dan worden de prijzen uiteindelijk
2: verdeeld. Nou, dat duurt nog wel.
1: Ajax dan. Die willen gaan strijden om de prijzen. Dit seizoen ook. Ze hebben behoorlijk wat nieuwkomers erbij. Blind. Die kennen we dan natuurlijk wel. Hoefden we niet meer te leren. Ter Stegen kennen we ook nog wel. Brand. Marcos Leonardo. Misschien iets nieuwer. En Tolu. Ook een
2: goede assist.
1: Een nieuw gezicht.
2: Dat
1: was belangrijk vandaag. Wat is je indruk van Ajax?
3: Ja, ik moet zeggen dat ik de eerste 60 minuten wel een beetje het Ajax van vorig seizoen zag spelen. Veel balverlies. Ik moet wel zeggen dat het veld ook niet echt meer hielp. Maar het was echt in het druk zetten momenten hier de eerste helft. Dat er ook weer jongens blijven staan die moeten doordekken. Geloek eigenlijk en Ozane zijn ook niet de jongens die volle bak druk zetten. Hier ook weer. Je ziet wel als Geloek op 10 speelt dat je als tegenstander vaker kan voetballen. En dit was denk ik de eerste helft. Veel balverlies en drukmomenten eigenlijk. Wat we vorig seizoen ook wel wat vaker hebben gezien. Dat niet goed was. Hier ook de momenten aan de bal. Rosa is ook geen geweldenaar aan de bal. Op die rechtsbackpositie. Hier ook weer. Ja, hier kon je eigenlijk gewoon een heel lang filmpje van maken. Hier ook Bouwman eigenlijk veel risico nemen als centrale verdediger. Ja, zo maak je het eigenlijk constant moeilijker. Hier Berghuis die ook geen geweldige wedstrijd speelt. Ik vind wel dat Rosa eigenlijk gewoon naar achteren moet stappen. Die rent gewoon naar voren heen. Ja, dit was eigenlijk constant. Hier ook, volgens mij was het hier met 10 man zelfs dat ze de bal niet konden vasthouden.
1: God, ja, 11 tegen 10.
2: Dat vond ik, Karin, dat vond ik het meest chockerend.
3: Ja, hier ook weer een balaanname die verkeerd was. Ja, dit was echt constant. Dus ja, eigenlijk moet je geluk hebben dat de spelers die zijn gehaald, dat die snel fit worden en dat ze gaan starten. Want je ziet wel bij een Brand dat het niveau wel omhoog gaat. Hier ook Leonardo die ook nog niet een geweldige indruk maakte aan de bal. Dus dit Ajax is vooral de spelers die we de eerste 60 minuten hebben gezien. Ja, leek het een beetje op vorig seizoen.
1: Maar ja, want je noemt het oude Ajax. Dat is niet het Ajax van de jaren 90.
3: Nee, dat
2: is het. Hij zei van vorig jaar.
1: Ja, vorig precies. Jaar. Ja, het was chockerend, zei je zelfs.
2: Nou, niet chockerend, maar meer van als je. Je bent Ajax, hè? Je hebt,
3: Maar ik moet wel zeggen, als je de opstelling ziet, de eerste, dan denk je wel van, ja, ik kan er niet meer van verwachten. Want het zijn wel veel jongens die er vorig seizoen bij waren, eigenlijk.
2: Ja, maar goed, er is natuurlijk wel nu druppelt de spelers binnen. Dat geldt ook voor PSV. Nu komt de spelers binnen, dus dat moet ook even vertijden. Maar ik heb meer over, je bent Ajax. Nou, over het algemeen ben je een bovengemiddeld voetballer. Ten opzichte van een speler van Zwolle. Dan speel je tegen 10 man, dan kan je niet fatsoenlijk, normaal positiespel spelen, waardoor Zwolle totaal niet in de wedstrijd komt. Nee, Zwolle krijgt zelfs best wel wat kansen. Weer opportunistisch. Maar je hoort toch de bal gewoon. Hey, je speelt eigenlijk 11 tegen 9 in het positiespel. Je mag de keeper gebruiken, die echt trouwens heel goed kan voetballen.
3: Ja.
2: Hoe kan het dan dat je niet. Dan hoor je toch een beetje. Nou ja, Zwolle hier, kom maar.
1: Zelfs tegen 10.
2: In een grote ronde pas. Als Zwolle de bal verloor, dan kwam je in een 3 tegen 2... wat was het, 4 tegen 2 situatie met die 2-0. Nou ja, dan lukt het nog wel. Maar eigenlijk is het best wel. Ik vind het altijd frappant.
3: Ja,
1: die rode kaart.
2: Onze WK-ganger.
1: Ja, wel WK.
2: Maar ik vraag me echt af, en dat pleit ik wel vaker voor. Ik zou zo graag in de hoofd van zo'n iemand willen zien. Wat denk je hier op dit moment? Hij is gefrustreerd, de bal is niet goed aan hem afgeleverd. Dan denk je, weet je wat? Ik verziek de hele wedstrijd van mijn ploeg.
3: Terwijl die best wel een aardige wedstrijd. Daar had Berghuis eigenlijk een beetje uit de wedstrijd gespeeld. En dan zo'n ervaren jongen die dan zo'n tackle maakt.
1: Ja. Ik hoorde ook langs het veld, hadden ze het over, wat was dit nou? Frustratie vanwege slecht op. Is het niet een soort overijverig nog willen laten zien?
2: Nee, maar je ziet hem net daarvoor. Hij kijkt de bal en dan maakt hij zo'n soort van, ach, irritant. Kijk, dan zie je de volgende. Ja. Is wel rood. Laten ze daar geen. Kijk, hier zie je dat hij een soort van, irritant. Maar ook, ook had die bal gewonnen. Weer de slijding.
1: Ja.
2: Weet dan?
1: Ja, dan was hij misschien uit, had je hem geblokt. Nou ja. Applaus.
2: Maar het is meer van, voetbal is ook. Nou, jij kon dat heel goed. Met je hoofd voetballen. Dat mis ik soms. Dat je gewoon denkt van, waar wil, waar niet. Wat moet ik doen in welke situatie. Ja, dit is zo de allerlaatste redmiddel als iemand op de lijn staat met een leeg doel. Niet in de hoek bij de tegenstander.
1: Uiteindelijk kost het pek de wedstrijd. Want Ajax komt uiteindelijk nog op voorsprong. Duurde wel even.
2: Het is een goede bal. Het is een goede aanname. En goed teruggelegd. Met de juiste snelheid terugleggen op Mokyo. Die me wederom goed. Ook tegen Volendam had hij ook zo'n soort goal. Tolu. Tolu heet hij dat?
1: Tolu. Ja.
2: Tolu. Lijkt fitter dan Leonardo. Leonardo, daar heb ik het gevoel van Prato een paar jaar geleden.
3: Oh, dat is niet...
1: Dat is niet goed.
2: Ja, maar dat totaal niet fit zijn.
1: Nee. Maar ja, dat volgens mij kwam Prato transfervrij ongeveer, of niet? En Leonardo is wel betaald.
3: Ik moet wel zeggen, met die Tolu straks in de Eredivisie tegen heel veel ploegen. Want wie kan nou echt heel goed verdedigen hier in Nederland? Weinig ploegen, vind ik. Dus dan zou je eigenlijk wel vaker met hem moeten spelen. Want ik denk dat hij de meeste duels wel kan winnen van de verdedigers hier in Nederland.
1: Ook vanaf de start? Of is het een ideale speler om in minuut 70 erin te brengen?
3: Nou, ik denk dat hij toch ook wel gewoon in de basis kan starten, of niet? Ja.
2: Maar jij, want jij was over Leonardo, je had hem gezien bij Al Hilal en zo. Maar zag hij ook zo uit?
3: Nee, hij zag er wel fitter uit. Alleen ik moet wel zeggen, natuurlijk, misschien is het niveau daar wel wat iets minder dan in de Eredivisie. Maar je ziet wel dat hij wel bepaalde kwaliteiten heeft. Hij doet nooit, aan de bal doet hij wel veel verkeerde dingen. Maar moet je maar eens opletten.
2: Dat is wel vervelend voor een aanvaller.
3: Moet je maar eens opletten op zijn loopacties. Die zijn eigenlijk best wel goed.
1: Zonder bal.
3: Ik denk dat hij wel een speler... Ik denk wel dat hij wel een speler is die gewoon fit moet zijn... om zijn kwaliteiten tot uiting...
2: Maar zo ziet hij er niet normaal uit. Hij is gewoon niet fit.
3: Nee, zoals ik de vorige wedstrijd... hij lijkt nu in een klein weekje is hij wel wat kilo's afgevallen. Nee, maar hij ziet er nu wel iets beter uit dan toen hij net aankwam, denk
1: ik. Hij heeft toch gewoon een presentatie... Je zag toch dat hij die testen deed en toen... hij zag er toch niet heel onfit uit?
2: Nee,
3: maar dit is wel een speler die niet fit oogt. Ik zag hem ook in die wedstrijd tegen Shelbon. Ja. Zag hij er ook niet echt fit uit. En nu ook wat momenten. Aan de bal is het sowieso niet een geweldenaar. Maar hij heeft echt wel kwaliteit. Hij kan goals maken, goede loopacties. En dat zag je bij momenten ook wel.
2: Maar Shelbon vond ik hem te gehaast af willen werken elke keer. Maar dat is ook als je niet... Als je niet fit bent, dan is alles heel lastig. Ja. Dus, maar ik was gewoon benieuwd, want ik heb hem nooit bij Al Hilal gezien. Dus misschien zag hij er gewoon zo uit.
1: Hij zag er daar iets
2: Karim heeft een opheldering. Ja,
1: zo is het. Dankjewel, Karim. Vlak voor de wedstrijd nog een opvallend moment. Mika Gods, de meest waardevolle speler in doelpunten en assist van het vorige seizoen... was niet helemaal fit genoeg om te spelen. Of had het toch te maken met die transfer van Paris Saint-Germain... die er misschien wel aan zit te komen. Ousane in ieder geval op zijn plek. En na de wedstrijd vroeg hem uiteraard, wat was er nou aan de hand?
16: Mika, wat had je?
17: Ja, ik had gisteren al een beetje last op training. Na de wedstrijd van donderdag. En dan nu we hadden afgesproken om de opwarming te checken. En ik had toch wel net iets te veel last. Dus heb ik met trainer besproken. En we spraken dat het beter is om de laatste 20 minuten te eindigen... dan de eerste 20 minuten eruit te gaan.
18: Ik weet al hoe dat gaat. Hè? We hoeven niet omheen te draaien. De verhalen met Paris Saint-Germain. Er is onderhandeling. Dat is ook bevestigd van alle kanten. Jij wil er graag heen. Afwachten hoe het gaat. Maar als je dan in zo'n warming-up eruit stapt... dan weet je natuurlijk... Ja, Twitter ontploft. Internet ontploft. Die gods, die wil die spelen. Dacht je daaraan op het moment dat je daar tijdens die warming-up op het veld stond?
17: Nee, ik denk dat de mensen me hopelijk goed genoeg kennen... dat ik gewoon professional ben. Dat ik... Als ik echt niet wilde spelen, dan had ik de laatste wedstrijd ook niet gespeeld. Dus dat maakt sowieso al de wereld uit.
19: No ha sido nuestro mejor rendimiento hoy. Es verdad que el problema de Mika antes de jugar quizás nos descentró un poco. Y al ser el primer partido y un jugador tan importante que ha sentido unas molestias, quizás la entrada al partido, los primeros minutos, no estuvimos bien. Nos costó coger el ritmo del partido. Luego hemos tenido posesión, pero no hemos llegado con claridad y la mejor ocasión del partido en la primera parte es del PEC. Es la realidad.
18: Buena decisión de titular Ter Stegen, Pizarro.
19: Sí, nos tiene que ayudar mucho y hoy ha hecho una gran parada ahí. Nos ha permitido que tengamos portería cero en esa acción y hemos tenido oportunidades, pero bueno, yo creo que la entrada de los cambios, sobre todo Tolu, ha hecho un trabajo excepcional y estoy muy contento por él porque tiene que coger ritmo, pero sus primeros minutos han sido muy buenos. Ha hecho una jugada del gol, Moki ha entrado y ha hecho gol. Lo mismo que Bran. Estoy muy contento con el rendimiento de los cambios y nos han ayudado hoy a ganar el partido.
1: Zeer tevreden trainer met in ieder geval de overwinning. We zagen hem al even voorbij komen. Een keepersredding. En jij bent niet snel echt enthousiast over keepersreddingen. Maar dit vond
2: ik bijzonder. Hoe kom je daarbij?
1: Ja, jij bent oud keeper natuurlijk.
2: Ja. In een goede keeper kan je heel veel... Zoals Oenestal bij Twente heel veel punten heb gered. Nou, redt hij hier ook een hele goede redding. Ter Stegen zo. ongelooflijk leuk dat hij voor de Eredivisie gekozen heeft.
1: 34, 12 jaar Barcelona geloof ik.
2: Ja, maar 34 voor een keeper is nog
1: nee, dat bedoel ik.
2: Jong, ja. Een jochie.
1: En een, leuk. En een goede redding. Was jij een lijnkeeper?
2: Ik was 12 jaar oud. <ook. laughs>
1: Goed, dit was het over Ajax. Zometeen aandacht voor NEC tegen Telstar en ook Heerenveen en Twente. Maar nu eerst, dit was ook het weekend.
4: Dit was ook het weekend dat Cambuur terugkeert in de Eredivisie. Maar zonder Henk de Jong. Die assisteert trouwens nog wel. Nou ja, de bank hoor. Naast Johan Plat. Gespannen.
20: Je voelt de lucht branden, zeggen ze in Duitsland.
4: Maar na één helft staat ook de hele club in de fik. Wie is dit ook alweer?
21: Dit is Yegoyan en die maakt er 1-0 van.
4: En wie maakt er dan 2-0 van?
21: Nou, Joks, en die maakt er 2-0 van.
4: Excelsior maakt er gehakt van. Het is een walk in de...
21: Garden Park. 3-0, ongelooflijk zeg.
22: Die was blij, hè?
23: Ja, was het te zien?
21: Dan is het 4-0. Nou, jongens.
4: Keiharde cijfers.
24: 4 goals, de 0, 3 punten.
4: Ach, 4-0 verliezen heeft ook gewoon heel veel voordelen.
20: Het voordeel is dat we 3 punten hebben verloren en niet meer. En volgende week hebben we weer een nieuwe kans.
25: Op naar volgende week.
4: In Overijssel krijgt ook het gepromoveerde Willem II bij het geliefde Go Ahead Eagles een keiharde landing in de Eredivisie.
21: Oeh! Oeh, oeh, oeh, oeh.
4: Hoewel eerst een andere vogel scoort.
20: Haan bij zijn Eredivisie debuut.
4: Vliegen de Eagles erover.
20: Komt hij daar langs? Ja, krijgt hem terug. En dan is het raak. Tengstedt scoort. Meulensteen krijgt de tijd en krult hem er fantastisch in.
4: En dan gaat het hard.
20: Nog een keer meegeven en het is weer raak. Nou, dat is een entree. Vlaatakker, dit is een droomdebuut.
4: Dit is een nachtmerrie.
20: Oh, Dylan Heudel, oh, wat is dat?
26: Ik kan daar nog geen diagnose over stellen, maar dat ziet er niet goed uit.
4: Nee, die valt eruit.
20: En die valt erin ook. Dirksen scoort, 4-1 Go Ahead.
4: Ja, ja, gaat hard.
20: Hij schiet hem erin, maar...
4: Maar dat mag niet baten.
20: Hij had al gefloten.
4: Dus deze telt niet mee.
27: Ik trap en dan fluiten.
26: Zo.
22: Hij fluit in het schot, hè?
26: Ja. Maar goed. Ja, het is ook een mens, scheidsrechter.
4: Ja, dat is baten.
22: Balen.
4: Oh ja, sorry. 4-1. Auw.
26: Ik vind dat uiteindelijk best wel... Ja, best wel sneu voor onszelf.
4: Heel sneu. De Eredivisie is trouwens ook aangevuld met ADO of FC Den Haag. In ieder geval. Na 5 lange jaren begint de comeback met een bezoek aan de winnaar van de Cruijffschaal.
28: I said already congratulations.
4: Wat een feest was dat, hè?
29: Drankje gedaan en dat was het.
4: Oh, nou, dit feestje duurt ook niet lang.
21: Dijkstra stelt het even uit en schiet dan en schiet hem binnen.
4: Ja, zij is hier. Vasthouden Meerding. Case closed.
30: Duidelijk. Ja. Goed van de VAR.
4: Dus was dit ook vooral het weekend van Kelvin Stenks.
21: En dan is het raak. Eindelijk de bal gebroken. Met een hoofdrol voor die invallers. Stenks en Parrott.
4: Stenks heeft het nog.
31: Ik wist dat al hoor, dat ik het nog heb.
21: En Smit geeft een prachtig voor en Stenks loopt binnen. En de teruggekeerde glimlach bij Kelvin Stenks.
31: Dus ik ben blij.
32: Vandaag plezier gehad.
33: Ja, dat kan je wel zien, denk ik.
4: Dit was ook het weekend dat de knotsgekke keukenkampioen-divisie weer is begonnen. De nieuwkomers ontsnappen in extremis. NAC bij ons dankzij een supersub.
21: En daar bij de tweede paal Reulen met zijn eerste balcontact.
22: Dit is de keukenkampioen-divisie, hè?
34: Ja, welkom.
4: En Heracles geeft in de koel een 3-0 voorsprong weg.
21: Hendricks, is dit dan die kans? Dit is die kans, het is 3-3.
35: Bij 3-3 dacht ik wel even van, oké, nou.
21: En Jolly, ho, ho, ho, ho. 3-4.
35: Is altijd lekker als je de goede kant op valt.
21: Wat een avond, leven de keukenkampioen-divisie.
4: Dan duiken we tenslotte nog even in Groningen-Utrecht in de Euroborg. Iets om op uit te kijken als het doorgaat. Zeg, kan jij niet even aan de kant, even de bus? Ja, dankjewel.
21: Hij is wel doeltreffend. Brynjolfur Willemsson opent de score van Bergen en dat is 2-0. Kreeg deze week te horen dat hij niet weg mag. Niet te koop.
4: Verslikt in een transfer naar AZ, toch?
35: AZ hebben we het over inderdaad. Dus ja, op een gegeven moment. Ja, dankjewel.
21: Hier moet de aansluitingstreffer volgen en die volgt.
4: Maar dat
21: bleek
4: de eindstand en dus kan Utrecht...
22: Alles behalve tevreden zijn.
4: Op naar de titel.
31: Ja, dit is wel weer wil beginnen, ja. Gewoon 3 punten.
22: Nog wat te klagen voor de rest?
0: Ja, het was mij te warm, maar voor de rest een prima middag.
1: Dat vonden wij eigenlijk ook wel. Een prima middag was het zo. De eerste zondagmiddag van de Eredivisie. Gisteravond won AZ van ADO. Ja, dan Kees Smit. Hij is er nog in onze eigen Eredivisie. Hij stond op 10. Wat is je opgevallen?
2: Ik vind hem heel overijverig. Bijna te overijverig, als je dat kan zijn. Ik vond hem al in de Johan Cruijffschaal toen hij inviel. Veel te veel diepteloopjes. Terwijl ik zie hem graag degene die de bal ontvangt en dan moeten andere mensen lopen. Hij loopt eigenlijk een beetje overal om maar, zeg maar, belangrijk te zijn. En dit is dan wel een goede loopactie, maar ja, dan de handeling met de bal is dan niet voldoende. En hier heeft hij eigenlijk ook. Ik vind dat hij te diep staat. Dit is niet zijn positie, want dan moet hij met de rug naar de goal toespelen. Terwijl hij eigenlijk iemand is die op 10 een klein beetje uitzakt naar de zijkant en dan daar vanuit wat kan doen. Dit is dan Stengs die de bal geeft en Kees Smit loopt diep. Ja, terwijl ik vind dat het andersom hoort. Dit is een goede actie van Smit. Want natuurlijk kan die voetballen zo. Alleen, ik hoop dat hij iets meer het spel gaat opeisen, zeg maar, aan de bal.
1: Ja, zou dit geen opdracht zijn van ga ook steken af en toe?
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Alleen, het is niet zijn core business. Het is niet wat hij echt heel goed kan.
31: Maar wat zou je dan zijn beste positie? Hoe zou je hem dan in 8?
2: Ik denk wel 8. Of 10 kan ook. Ja. Alleen dan niet in diepe 10, maar in meer inzakende.
31: Je ziet wel, als hij iets lager op het veld komt om dan eigenlijk het spel te bepalen en alles, dan zie je wel dat hij in sommige wedstrijden ook zijn man vaak liet lopen. Ja, misschien dat ze daarom ook wel iets hoger
2: dat
31: zetten.
2: Denk ik ook. Maar je kan natuurlijk een 10 kan je op heel veel manieren invullen.
31: Ja, weet je hoe Feyenoord doet het ook toch? Met die twee tienen.
2: Ja, met die twee, dat je dan zo op die manier. Alleen ze willen zekerheid. Ze willen Koopmeiners en wie was
31: Kwakman.
2: Kwakman. Ja, die moeten dan daarvoor zorgen. En ja, dan moet hij dan daar. Alleen, als jij de hele tijd wegloopt, terwijl dat niet jouw, ja, niet is wat je echt goed kan. Het loopt, ja, is nooit echt lekker. En ik denk wel dat de opdracht is, in zijn ontwikkeling ook, weet je wel, dat je dat meer en meer doet. Maar ik zou eerst focussen op om heel goed te zijn. Niet in de bal komen halen, maar gewoon op 10 is natuurlijk ook, ja, een beetje naar rechts, een beetje naar links, een beetje de ruimte zoeken. En dan daar vanuit moeten de spelers om je heen gaan bewegen. De middenvelders zullen het niet doen. Dus je moet aan de drie voorste denken. Stengs is natuurlijk ook niet iemand die heel veel diep gaat. Meerdink heeft goede loopacties. Daal loopt ook niet veel diep. Dus wat dat betreft is het voor hem moeilijker om de bal kwijt te raken. Dan gaat hij maar zelf lopen.
1: Ja, zo is het ook. Je noemt de naam Meerdink nu, hè?
2: Ja.
1: Die werd vroeg gewisseld.
31: Maar je dat wil ik nog wel zeggen, hoor. Je ziet wel een verschil, hoor. Als Perret erin komt samen met Stengs, zag je wel echt wel een groot verschil qua niveau. Mm. Patati en Stengs vond ik wel een verschil. Maar ik vind Perret ook wel echt wel in het druk zetten en ook diepte lopen. Je had net dat weinig spelers diepte kiezen. Maar met Perret erbij is AZ echt wel een stukje beter bijna.
1: Nee, dus nog even houden het liefst.
31: Ja, dat,
2: niet als je goede bedragen kan krijgen, toch? Dan is het toch Meerdink is wel de toekomst, vind ik. Ook is Parrot helemaal niet zo heel veel ouder. Alleen Meerdink is een Nederlandse speler. Parrot is een Engelse of IS of hoe je het noemt.
1: Hij is een homegrown player voor de Engelse clubs. In ieder geval. En dan zou hij misschien wel wat meer kunnen gaan opleveren. Zowel Max Meerdink als Parrot. Ze scoorden niet het afgelopen weekend, maar we zagen weer heel wat mooie doelpunten. De redactie heeft een top 3 samengesteld. En u thuis kunt uiteindelijk gaan bepalen wat nou het mooiste doelpunt van dit weekend is geworden. Dat kan via www.ispn.nl/doelpunt van de week. We hebben zometeen de top 3. Maar eerst even een doelpunt dat helaas niet mee mag doen. Want ja, het is officieel niet eens gemaakt. Misschien wel het mooiste doelpunt van het weekend.
2: Ja.
1: Baten. Even luisteren. Hier wordt er gefloten.
2: Pas daarna. Bedoel je?
1: Dat hij al behoorlijk lang van de voet is.
2: Hij deed het eigenlijk hartstikke goed. Want hij liet een soort van de voordeel gaan. Want hij had ook gelijk kunnen vlijden bij deze overtreding.
1: Duidelijk overtreding.
2: Maar hij liet het heel lang gaan.
31: Goeie goal, hoor.
2: Ik denk dat Schijs dat ze gewoon had moeten. Ja, nee, ik floot net daarna.
31: Stel je voor, het zou 1-1 staan. Of 1-0 achter.
1: Nou ja, het maakt nu niet veel uit, want ze winnen met 4-1. Maar het maakt ook weer wel veel uit, want Excelsior staat nu bovenaan na speelronde 1. Zij wonnen met 4-0 van Cambuur natuurlijk. Had deze geteld, had Go Ahead Eagles bovenaan gestaan dit weekend. Gaat niet door, helaas. Hij telt dus niet, deze goal. Maar drie anderen wel. Dit zijn de drie genomineerden van dit weekend.
5: Yataren. En ze voorbij. Bouhandi. Michu. Michu, nou zeg! Wat een knal! En met een lichte touché verdwijnt hij zo tegen het net aan en maakt Fortuna 2-2.
6: Soeray. Middensteen krijgt de tijd en krult hem er fantastisch in. Echt een prachttreffer van Meulensteen om Go Ahead op 2-1 te schieten. Schreuders. Van Bergen en dat is 2-0. Zo belangrijk voor het elftal, Tom van Bergen. Heel leep afgerond. En dat doet hij wel knap.
1: Drie mooie goals, maar welke was het mooiste? U thuis geeft uiteindelijk de doorslag. Stemmen kan tot maandagavond 12 uur. En dinsdag in ISPN Vandaag maken we bekend wat nou uiteindelijk het allermooiste doelpunt van dit weekend was. Dit was deel 1 van Dit Was Het Weekend. Maar zometeen, dan zijn we terug.
7: Oh jee, daar komt hij weer aan. Die onvermijdelijke hydration break. Dan moeten we er even tussenuit. Dus laat lekker even een luchtje opdoen. Doe snel een dansje. Ga een stukje varen. En dan straks weer lekker zitten voor Heerenveen Twente. Of
8: jumpen met onze buitenspeler.
7: Maar dit is toch niet jullie buitenspeler? En als het goed is, straks ook het antwoord op de vraag: hoe kan NEC verliezen van Telstar?
9: Uiteindelijk kan ik er vandaag ook weer niks aan doen.
7: En bidden dat het allemaal goed gaat. Want straks wordt hij onthuld. Terug van weg geweest, de man van het weekend. Straks kick-off tweede helft. Tot zo!

0: Welkom terug, deel 2 van de allereerste. Dit was het weekend van het nieuwe seizoen. We zijn een heleboel clubs al langs geweest, maar niet bij de clubs waar jij afgelopen zaterdagmiddag op bezoek was. In de Goffert. Jij was bij NEC Telstar. Lekker warm en een fit potje.
1: Ja, zeker. En ik had het totaal niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Want ik had niet verwacht dat NEC slecht aan de wedstrijd zou beginnen en spelen. En eigenlijk ook verrast hoe Telstar speelde eigenlijk. En vooral met best wel wat aardig wat jongens die weg zijn gegaan, die ook belangrijk waren in het voetballen bij Telstar.
0: Ja, Danny Bakker, Offerhaus.
1: Je ziet nu wel echt wel, vooral met name vond ik Owusu en ook de keeper. Die waren echt vooral in de opbouw echt geweldig.
0: Ja, nog steeds blinken die daarin uit. En Patrick Brouwer, die blijft scoren.
2: En lopen. Rennen, jongen. Dat is echt. Ik vind dat zo'n gave om te kunnen blijven rennen. Maar dan kom je uiteindelijk wel in de goede posities. Hij heeft wel veel gescoord, ook in de voorbereiding. Vorig jaar was hij ook heel belangrijk voor Telstar toen hij daarin kwam. Anderhalf jaar geleden bij de amateurs. Twee jaar geleden.
0: Uiteraard.
2: Opgepikt. Ja, ook, ja, uiteraard inderdaad. Maar echt een fijne speler. En een speler dat je als trainer.

0: Ik weet niet of die op
1: Telstar wel echt slimmer, want Hadley begint meestal aan de linkerkant. Die wordt dan gebonden met Pereira. Pereira die dekt dan door als hij wat lager in het veld, op het veld komt. En dan zie je dat Brouwer constant diepte maakt over de middenvelders. Ja, dat was echt het gevaar bij Telstar.
2: Had hij hem kunnen maken,
0: Die opbouw die begint bij de keeper. Ja. Dat is echt bizar.
2: Ja, ja. Dat is nog een beetje het Correa-voetbal dat er dan in zit. Ja, je noemde de naam Hadley.
0: Deze kans. Dat...
1: Hij was in de voorbereiding volgens mij de topscorer. Hij had 3 goals gemaakt. Scoorde volgens mij ook tegen Wolfsburg in de oefenwedstrijd, maar deze was niet te min.
0: Maar hier moet je ook gedacht hebben van, hè?
1: Ja, deze was echt niet
0: te... Dat bedoel ik, want toen kwam NEC natuurlijk op en toen maakten ze de 1-2. Dan denk ik, nou, als je hier 2-2...
1: Dan zal je wel. En ze kregen nog een kans met Seedorf.
0: Ja, klopt. Ja. Maar deze was echt gigantisch.
2: Ja. Het Correa-voetbal is er dus nog wel in de ploeg.
1: Ja, je ziet echt wel, maar dat heeft ook wel te maken met de keeper. En met name ook Owusu, die constant de vrije man was. Ik moet wel zeggen dat... Ik zei voor de wedstrijd, van maakt niet uit wat voor een poppetje erin zit bij NEC. Het blijft allemaal wel hetzelfde. Maar ik moet wel zeggen, vooral in het druk zetten. En NEC wil echt constant vol gas spelen. Dan zie je wel een verschil als Linssen bijvoorbeeld niet speelt. En de Niasmis die je dan op het middenveld mist. Hier ook Hansson, dan proberen ze dan allemaal 1-op-1 te spelen. En dan zie je toch wel dat het Hansson elke keer te laat komt. En ik vind wel, als je 1-op-1 speelt, dan ben je verantwoordelijk voor je man. En dat was denk ik wel, hier waardoor de goal uitkomt. Ze stonden vaak met de druk zetten. Hier ook het moment van de keeper. Die Owusu vrij speelt. Weer een van de middenvelders die blijft staan, niet doordekt. Ja, dit zijn we niet gewend bij NEC. Hier zie je Charon ook nog kijken van waar blijven jullie moeten doordekken. Hier ook Montero die te laat komt. Ik vind wel dat het middenveld vooral tegen Telstar te licht was. En met name omdat Niasmis eigenlijk achterin stond en niet op het middenveld. Hansel vind ik een leuke speler. Hier ook weer een moment. Ja, dan moet je gewoon veel korter erop zitten. En dat kennen wij van NEC. En dit was echt constant. En hier weer een lopende Brouwer.
0: Maar het duurt wel even, denk ik niet, voor nieuwe spelers om zeg maar geïmplementeerd te worden. Want dit zijn vaak een manier van spelen die ze nooit eerder gekend hebben.
1: Ja,
0: dat je dan toch wel even wat moeite hebt met dat. En je hebt natuurlijk bijna geen verdedigers. Die heb je niet, want daar moet je een Jasmits achterin zetten. Dus ja, het kost wel heel even tijd, denk ik, voor spelers om te wennen aan de manier van spelen.
1: Ja, je zit alleen wel... Kijk, Tadić is dan wel een speler die dan balvast is. Maar heeft hij hetzelfde wat bijvoorbeeld een Linssen heeft?
0: Dat
1: je dan
0: nee, natuurlijk niet.
1: Want eigenlijk, als je 1-op-1 gaat spelen tegen Telstar, dan komt vaak die keeper vrij. En dan zou je eigenlijk als spits zijn... volle bak op die keeper, dat hij eigenlijk de eerste bal niet kan geven.
0: Nee, dat is duidelijk dat Tadić dat niet heeft, maar... Ik vond misschien... wel dat heel veel mensen heel kritisch was op Tadić. Ik vond hem helemaal niet zo matig spelen. Hij creëerde 8 kansen voor NEC. De goal die ze maken is een heel groot verdienste van hem.
2: Hij gaf de assist.
0: Ja, nee, maar vooral vooraf. Hij speelt in, loopt door. Ik hoop dat ze nu ging instarten, had ik afgesproken. Nee, hier. Dit is toch niet de goal?
2: Nee. Dit was een voorzetje.
0: Die bedoelde ik dan niet.
2: Nee.
0: Maar dat... bij die 1-2 is hij degene. Hij speelt hem in, hij loopt door. Hij geeft hem ook op de juiste snelheid geeft hij hem aan Sierhuis. Ja, dus hij creëerde 8 kansen.
2: Ja,
0: weet wel dat mensen denken van, nou ja, dit is dus zo. Maar...
1: Ik vind hem vooral de eerste helft werd dan benoemd dat hij niet goed was. Maar hij staat aan de spits met Telstar die eigenlijk...
0: Kijk, deze. Hier speelt hij hem in.
1: Dat is wel een goede actie.
0: Dan loopt hij door. En dan deze bal. Hij kan hem ook snoeihard voorgeven en dan maar hopen.
1: Maar toch vind ik hem wel beter als hij achter de spitsen speelt.
0: Ja, maar ik denk ook
1: dat hij dan de vrijheid heeft naar de zijkant te bewegen.
0: Maar goed, dan heb je Sherry.
1: Ja, maar ze spelen met 2 tienen, toch?
0: Ja, maar
1: dus dan zouden ze samen kunnen spelen.
0: Als je het hebt over... dat is een hele probleem. Of dit gaat lukken met Tadić. Omdat je op bepaalde intensiteit wil spelen. Op elke positie. Lepreton is natuurlijk wel een speler die gewoon... Ja, die kan zo goed.
1: Maar daarin zag je wel het verschil. Bijvoorbeeld die Hansson, die vond ik echt best wel een leuke speler aan de bal. Maar je ziet wel die intensiteit, bijvoorbeeld dat hij die sprints moet maken. Ja, dat is toch wel een verschil met bijvoorbeeld een Niasmis als hij op die positie staat. En ik denk dat dat wel een verschil is met de spelers die er eerst speelden die er nu spelen.
2: De tevredenheid bij NEC, die was er na de 0-0 in de voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. Deze week is de return, maar deze nederlaag tegen Telstar, die komt toch wel even hard aan.
3: Ja, Charon, hoe hard komt deze aan?
4: Ja, heel hard. Ik denk na afgelopen week dat je goed gespeeld hebt in Europa. Ja, dan geeft die wedstrijd hier zo weg.
3: Je waren jezelf niet, hè?
4: Nee, absoluut niet. Ik denk sowieso de eerste... De eerste minuut kreeg je de 1-0 tegen. We staan met z'n allen een beetje te slapen. En ja, dan speel je tegen jezelf.
3: We hebben het gewoon

0: simpelweg niet goed genoeg gedaan.
1: Ja, wat met name?
0: Nou, ik denk alles. Intensiteit van spelen. Ik heb dat in de rust ook aangehaald. Als je niet alert bent, fit bent en misschien een beetje toegeeft, dan wordt het lastig en dan wordt het een lastig seizoen.
1: Ja. Jullie waren niet alert en fit, vond je?
0: Vond ik. Maar het is ook het totale plaatje. We zitten in een situatie waarin we wat moeten schuiven. We verliezen Sano deze week. En Darko moeten we naar achterhalen. We hebben dat vorig jaar ook een beetje zo gehad, zeg maar. Dus ja, het is te hopen dat het snel 31 augustus is, waarin je met een waarschijnlijk volledige selectie het seizoen verder in kan gaan. En dan heb ik er alle vertrouwen in.
2: I think we start a little bit sloppy, and also when we concede the goal immediately from first throw-in, this should not happen because we spoke a lot about that they are dangerous in that, and especially when you mark man against man, you need to be responsible. You should not let your man go. And then when you start like that, it's very difficult. And we need to improve some things.
1: Ja, dat moet beter de komende dagen.
0: Nee, zeker, maar het is niet zo dat ik mijn team nu in de prullenbak gooi. We proberen met z'n allen keihard te werken en we gaan gewoon weer door naar dinsdag.
3: De frustratie die was er in Nijmegen. En in de Goffert waren ze ook niet zo blij met Ronald Koeman junior, die de complimenten krijgt van jullie voor zijn voetballende kwaliteiten. Maar hij was ook een beetje vervelend af en toe, Karim.
4: Ja, ik vond het af en toe ook wel een beetje overdreven, hoor.
3: De reactie?
4: Ja, want volgens mij was er ook een moment, die strafcorner wat ze kregen. Volgens mij was een speler van NEC die gewoon eigenlijk op een meter van hem af stond. Hier staat hij volgens mij ook best wel dichtbij, toch?
5: Ja, natuurlijk. Kijk, zo'n scheidsrechter, die laat zich dan beïnvloeden. Hij moet natuurlijk linsen eerst op de juiste afstand en dan als hij de tijd neemt. Ja. Maar echt, jongen.
4: Die is er ook niet blij mee.
3: Nee.
5: Maar dat vind ik irritant bij scheidsrechters, dat ze zich zo laat beïnvloeden door de omstandigheden. Ja. Want dit is, hij moet volgens de regels fluiten. Linz staat te dichtbij. Nou, op, wat is het, 9,15?
4: 9,15.
5: 9,15 staan. En dan begint het tellen van hoe lang het duurt met Koeman.
4: Dus hij wordt een beetje gezocht.
5: Nou, hij wordt niet gezocht. In scheidsrechter wordt gewoon beïnvloed door de omstandigheden.
3: Ja, hij heeft zelf wel het gevoel dat hij een beetje werd gezocht. Hij kreeg die gele kaart van scheidsrechter Vos. Hij is Ronald Koeman junior en hij is het er niet mee eens.
1: Het hele aspect kwam voorbij. Nou, een paar reddingen, een goede trap. Af en toe een beetje de verkeerde bal pakken. Of de bal die wat verder ligt.
6: Nou ja, als jij het zo wilt zeggen. Ik vind... Ja, ik moet het goed zeggen. Ik vind dat ik wel gezocht word natuurlijk, weet je.
1: Door wie?
6: Het publiek, de scheids. Ik moet die bal halen en dan gaat dat tellen. Ja, je snapt ook wel dat ik niet naar de bal ga sprinten. Nee. Weet je? En ik snap dat je tempo in het spel, ik vind hem een prima regel. Maar we moeten niet door overdrijven, weet je. En die gele kaart...
1: Ja, daar ben ik met je eens. Want Linzen stond gewoon niet op 9 meter.
6: Nee, dus dan mag hij nog niet gaan tellen. Ja. Dus ja... En dan zegt hij tegen mij, ik zal er maar eens over na gaan denken hoe je dit seizoen dat gaat doen.
1: Nou, oh.
6: Ja, vind ik een hele aparte reactie. Dus, maar verder prima gefloten. En laat ik het zo maar zeggen.
3: Ja, toch nog even afsluiten met een compliment. Hè? De hamburgerstrategie is dat. In feedback, toch even uitgezocht. 23 seconden pakt Ronald Koeman junior bij doeltrappen. Dat was in totaal 4 minuten 32, omdat hij heel veel doeltrappen te nemen had. Maar dat is hetzelfde als Kretas deed deze wedstrijd. Dus zoveel pakte hij in ieder geval bij doeltrappen niet. Overigens is Kretas ook degene die vorig jaar de gedeeld meeste gele kaarten kreeg voor tijdrekken. Dus bij NEC moeten ze misschien ook even naar zichzelf kijken.
5: Het is meer frustratie en dat ga je vaker krijgen bij NEC dit jaar. Want de ambities zijn hoog, investeringen zijn hoog. De ambitie is vooral van, hey, wij gaan nu, als Telstar komt, nou, dan winnen we wel. Dan gaan ze zitten, 3-4-0 winnen, hoeveel zal het worden? Ja, en het zit af en toe tegen, helemaal als je niet... Ja, ze hebben wel genoeg spelers, maar niet spelers voor elke linie. Ze hebben natuurlijk niet genoeg verdedigende spelers. Sandler moest dan op de bank.
4: Tweede helft was er helemaal geen verdediger.
3: Nee, dan wordt het wel heel dun. Tot frustratie van Dick Schreuder. Gaan eraan komen, die verdedigers. Is hem in ieder geval beloofd. Gaan kijken of dat lukt deze week. Heerenveen Twente, die was vanavond de late wedstrijd. Twente natuurlijk ook. Voorrondes gespeeld in de Conference League. Zij moesten tegen Dutch. Wonnen met 6-0 thuis.
5: Hosanna.
3: Grote vreugde was er. Maar het lukte vandaag niet tegen Heerenveen. Heerenveen. Ken het jouw indruk van Twente?
5: Nou, ze spelen op zich wel oké. Okay, weet je, het is niet. Je ziet wel in structuur, je ziet wel een bepaalde manier van hoe ze het willen aanvliegen. Zo. Alleen ja, het valt net niet. En dan kijk je een goal tegen, dan heb je toch niet, ben je toch niet bij machten om een goal zelf te maken. Maar op zich ziet het er niet heel slecht uit. Het is niet zo. Kijk, vorig jaar was ook, dan speelden ze echt goede wedstrijden en maakten ze gewoon geen goals. Verloor ze bijvoorbeeld ook de beker tegen AZ. Dat was niet het geval. Zo openmachtig waren ze niet. Maar ik vind het niet heel slecht. Alleen ook niet heel goed.
3: Nee, wat kleine kansen. Dat gebeurde pas op het eind toen het echt moest en een beetje opportunistisch werd. Eerst scoorde Heerenveen nog. Luca Ooyen, die me in de korte hoek knalt.
4: Ja, goede goal. Trensco. Je mocht wel iets korter worden gezeten. Ik weet niet wie het is, die verdedigers. Die mocht wel iets korter zitten. En hier ook Van Roy, die eigenlijk wat korter moet zitten. Ik vind hem ook nog niet echt het niveau halen die vorig seizoen had. Maar eigenlijk Twente, ja, het is niet slecht, het is ook niet goed. Maar ik moet wel zeggen dat ik vooral ook wel op het middenveld wel wat meer creativiteit mis. Als je bijvoorbeeld nu ook niet met Lammers speelt, je speelt met Weghorst. Dan heb je Rots, is eigenlijk een speler die ook goed is in een diepteloopjes. Je hebt de twee jongens, Zerouki van de Bel, dat zijn ook wel eigenlijk jongens die eigenlijk gewoon alles op zeker spelen. Dus eigenlijk, qua creativiteit moet je het zoeken bij Orje Zetten, maar mag bij mij wel wat meer bij komen.
3: Er mag iets meer bij wat dat betreft. Luca Ooyen maakt de winnende goal dus namens Heerenveen. Na afloop sprak hij met Hans Kraaij junior.
7: Luca, hoe noemen ze matchwinner in het Belgisch?
8: Matchwinnaar, denk ik.
7: Ja, dat is hetzelfde.
8: Ja, hetzelfde. Dat is niet veel verschil.
7: Dat scheelt niet veel.
8: Nee, dat scheelt niet veel. Nee.
7: Ik had begrepen dat, ik probeer mijn huiswerken wel eens een beetje te doen, dat je in de jeugd veel op 10 gespeeld hebt bij Genk. Maar nu speel je hangend aan de linkerkant. Als je zo doorgaat, dan kom je niet meer op 10.
8: Nee, dat is waar. Ik heb mijn jeugd, heel de jeugd, op 10 gespeeld. Ja. En toen ik bij de eerste ploeg kwam, hebben ze me links buiten gezet. Maar vind ik ook een heel leuke positie om te spelen. Zeker omdat ik mijn acties kan maken, daar 1-1 naar binnen kan komen. Ook richting de 10-positie gaan. Dus vind ik ook leuk linksbuiten.
7: Hoe ging die?
8: De goal?
7: Laten we hem gelijk zien.
8: Ik kreeg de bal, dribbel naar mijn linker en trap korthoek binnen.
7: Kreeg de bal, dribbel naar uw linker.
8: En korthoek binnen.
7: Korthoek binnen?
8: Ja.
7: Weet je wie ook altijd in de korte hoek scoort?
8: Nee.
7: Noah Lang? Ja. Ken je die?
8: Ja, die ken ik.
7: Ja. Die doet ook altijd korthoek.
8: Ja, verwacht ik.
7: Nee.
8: Ja, daarom.
7: Nee. Jij gaat gewoon door op zijn Noah langs.
8: Blijkbaar. Op Luca Ooyens.
7: Luca Ooyens.
5: Ja, nou, dat is een mooie actie.
3: Wat zeg jij?
5: Ja, niks.
3: Een mooie actie, zag je nog?
5: Ja, die rechtsbuiten. Piaggia. Had echt een geweldige aanname aan de rechterkant.
3: Oké, hebben we niet.
5: Die kleine, nee, die hebben we niet. Dat had hij misschien ook van tevoren moeten
3: zeggen. Dat zijn dingen, dat is leuk als je dat voelt.
5: Maar goed, we hebben volgende week weer een herkansing.
3: Ja, Weghorst was net niet gelukkig. Hij wilde er niet in vandaag. Nog een kans die hij net naast kopt. Hij de eerste spits bij Twente. Bijzondere situaties daar ontstaan.
5: Waarom is dat een bijzondere situatie? Natuurlijk is Wout Weghorst de eerste spits.
3: Dat is op zich. Ik was nog niet klaar met mijn zin. Want Lucas Vennegoor of Hesseling. Nee, ik ben nog steeds niet klaar. Die is namelijk de tweede spits. En Sam Lammers, die toch vorig seizoen vaak in de spits stond, is de derde spits geworden. Beetje vreemd?
4: Ja, ik vind het best wel vreemd. Tuurlijk, je kan een goede voorbereiding hebben als. En misschien vorig seizoen heeft hij het ook wel aardig gedaan, Vennegoor. En misschien ook wel een talentvolle jongen. Maar ik denk dat een Lammers, die hoor je denk ik wel altijd wel. Als hij niet een basisspeler is, dat hij wel de eerste spits is die erin komt. Tenzij je misschien de laatste 5 minuten alleen maar lange ballen wil spelen. Dan zou je misschien Vennegoor, die wel goed is met zijn hoofd. Maar ik vind wel dat je wel wat meer vertrouwen aan Lammers mag geven.
5: Ik geloof ook niet dat stel voor dat Weghorst nu tegenvalt. De komende 3-4 wedstrijden. Hij toch een keer op de bank moet of hij raakt geblesseerd. Ben ik toch benieuwd of ze Vennegoor of Hesseling erin zet in plaats van.
4: Maar hij is echt benoemd als derde spits, toch? Hoorde ik.
5: Dat vind ik ook heel gek.
4: Ja, klopt. Dat hoor je ook niet te doen.
5: Nee.
4: Ik.
5: Ja, oh, je bent derde spits. Ja. Oh. Ja. Nee, je bent gewoon een van de spitsen. En wanneer ik je nodig heb,
4: ik ook.
5: Dan speel je.
4: Vaak is dat een signaal als je. Tenminste, hoe ik zou denken. Zou je alsjeblieft weg willen gaan? Ja.
3: Want het gebeurt nu ook.
4: Dat is bijna. Ga maar even op veld 2 trainen.
3: Het gebeurt in de transferperiode. En misschien na 2 september wordt dan toch. Want er wordt ook bijgezegd, het kan ook veranderen.
4: Hij heeft niet te horen, tenminste wat hij in een interview zegt, hij heeft niet te horen gekregen dat hij weg moet. En hij heeft zelf niet gezegd dat hij weg wil. Dus dan is het best wel raar dat je dan als derde spits wordt benoemd.
5: Ja. Maar voetbal is natuurlijk elke week is anders. Het is elke keer, dan valt hij een keer in, dan maakt hij twee goals. Nou, dan is hij opeens de eerste. Kijk, zeker voor spitsen, dat is zo fragiel.
4: En vooral bij hem, hè? Want hij is wel een speler, denk ik, die echt vertrouwen nodig heeft.
5: Ja, hebben we allemaal, maar ik bedoel, je moet ook zelf een keer doen.
4: Ja, maar je hebt ook wel spelers die er wat beter mee kunnen omgaan. Maar ik denk dat hij echt wel een type speler en mens is die er echt wel wat meer vertrouwen nodig heeft.
5: Ja, maar goed, hij heeft natuurlijk niet. Hij was niet voldoende vorig jaar om te zeggen, nou, we hebben helemaal geen Weghorst nodig.
4: Ik vind sowieso dat. En Weghorst heeft ook wel kwaliteiten wat de ploeg ook wel echt wel miste.
5: Ja, maar Lammers is wel, ik vind hem echt een hele goede voetballer. Ja. Alleen het is toch niet geworden wat je op gehoopt had. Zowel bij Glasgow niet, bij Twente niet, bij Utrecht niet helemaal. Bij PSV is hij niet helemaal doorgebroken.
3: Nee, en op dit moment dus derde spits van FC Twente. Een spits die vertrouwen nodig heeft. Dat voorlopig dus niet krijgt van zijn trainer John van der Brom. Die na de 6-0 overwinning in de Conference League voorronde nu dus verliest met zijn ploeg.
9: Ja, de grootste teleurstelling voor mij is eigenlijk dat ik bijna een uur naar iets heb zitten kijken. Dat ik denk van, waar heb ik eigenlijk naar zitten kijken? Eerste helft had je, denk ik, twee ploegen op het veld die weinig initiatief namen. Die de bal rondspeelden. Ik had het gevoel in ieder geval dat we iets meer balbezit hadden.
7: Maar niks creëren.
9: Nee, maar waar we vervolgens ook helemaal niks mee hebben gedaan. En dat heb je wel nodig in een uitwedstrijd als deze. Dat wordt wel gevraagd. En alle energie, mooie aanvallen, loopacties, overlaps, underlaps. Wat ik donderdag gezien heb bij ons, bijna hetzelfde elftal. Dat heb ik vandaag helemaal niet gezien. En ja, wij gaan pas reageren op het moment dat we achterkomen. Dan gaan we wel alle remmen losgooien, bij wijze van spreken. En dan zie je ook dat we nog gevaarlijk kunnen worden. Met veel mensen in de box natuurlijk, veel lengte. Lucas erbij, Sam erbij, Wout. Ja, dan heb je voorzetten nodig. Ook die heb ik gezien. Ja, dan creëer je nog wat mogelijkheden, kansen. Maar eigenlijk is dat voor, ik ben ook liefhebber, voor ons te weinig om hier vanmiddag in totaliteit te hebben laten zien, zeg maar.
3: Veel is bij hetzelfde gebleven in dit programma, maar er veranderen ook wel eens dingen. Kenneth, je kwam deze zomer met een idee. Zullen we weer doorgaan?
5: Zonder sponsor?
3: Met de man van het weekend.
5: Ja.
3: Waarom?
5: Gewoon iemand of wat jongens in de zonnetje zetten. Kijken of ze het kunnen waarmaken. De week erop. En we hebben het ooit gehad met een sponsor. Nu is het sponsorloos.
3: Dus als mensen zoiets hebben van.
5: Als iemand wil sponsoren, dan horen we het graag.
3: Laten we beginnen met Karim. Mag jij hem daarna inkoppen?
4: Ik heb Zegiel. Die vond ik echt geweldig spelen in alles. Vandaag de motor van Feyenoord. Ik denk ook in de voorbereiding. En een speler die bijna eigenlijk weg zou gaan. En nu misschien wel de belangrijkste speler is bij dit Feyenoord.
3: Leek rond met Liel.
4: Het is nog maar de eerste wedstrijd. Dat moet er wel erbij zeggen.
3: Zijn voorbereiding is ook al in.
5: Kijk, we hebben één elke week. Dus het gaat om deze zondag.
4: Ja, oké. Okay. Dus Zegiel.
5: Nou, dat snap ik wel. Ja.
3: Mooi punt.
5: Ik heb Ter Stegen.
3: Ter Stegen?
5: Ja.
3: Mark?
5: Eén, omdat ik het echt bijzonder vind dat iemand van Barcelona naar Nederland komt om te keeper. Het was een hele soap.
3: Ja.
5: Maar hij kwam uiteindelijk en ik hoorde ook helemaal even die aanvoerder van Zwolle.
3: Ryan Thomas.
5: Ryan Thomas zeggen, ja, dit is wel een ander soort keeper. Want hij pakt natuurlijk een paar hele goede reddingen. Ik denk dat hij echt wel heel belangrijk gaat worden voor Ajax.
3: Ook met de voeten?
5: Zeker ook met de voeten. Je ziet hem ook als hij de bal aan de voeten hebben. Hij maakt zich helemaal niet druk. En Koeman blijft nog wel de beste voetballende keeper in Nederland. Maar hij komt wel op 2, denk ik. En daar heb je veel plezier van. En vooral het gewoon de goede reddingen. Weet je. Je moet echt best wel scherp in de hoek willen schieten. Wil je scoren bij hem?
3: Ja.
5: Nou, dat denk ik echt.
3: Ja,
5: hij is gewend om bij Barcelona. Ja, maar dat is echt. Daar zit echt een verschil in van keeper. Dus hij gaat, zoals Oenest al een paar seizoenen geleden heel belangrijk was voor Twente, gaat hij dat ook worden voor Ajax wanneer ze in allemaal die problemen komen. Balverlies, pakt hij ze.
3: Hij krijgt nog wel genoeg te doen. Mooi dat je hem een compliment geeft en meteen op scherp zet. Want hij is de nummer 2 best voetballende keeper van Nederland op dit moment. Ja. Mooi compliment voor ZGL. Ik ga toch mee met Mark Ter Stegen als man van het weekend.
5: Kijk, hier
3: complimenten
5: van.
3: En meteen.
5: Waarom hebben we dit in leven geroepen? Ja.
3: Hierom is
4: dit
3: hij gekomen
4: hij
3: naar,
4: doen,
3: naar
4: voor
3: Nederland.
4: Te kiezen.
3: Vanuit,
5: stond ook in het rijboek.
3: Kies vooral voor Kenneth. Deze eerste keer. Dat heb ik gedaan. En van de volgende week gaan we kijken.
5: Heel goed.
3: Dankjewel Kenneth. Dankjewel Karim. Dit was de eerste. Dit was het weekend van dit seizoen. We zijn er hierna dus zeker nog 33 keer. Kijken we naar uit. We sluiten deze in ieder geval af met PSV. De regerend landskampioen. 3 keer kampioen. Maar op dit moment regeert vooral het chagrijn in Eindhoven. Een hele late gelijkmaker van Fortuna. Een streep door de rekening. En vooral een streep in de kruising. Tot volgende week.
10: Michu. Michu, nou zeg! Wat een knal! Gezichten op onweer. PSV 2, Fortuna Sittard 2. De malaise duurt voort voor de regerend landskampioen. Een valse start voor Bos in zijn vierde seizoen. Dit is niet de start die je wil.
11: En mindere periodes in een seizoen, die heb je altijd. Het is nu een keer aan het begin, maar dat moeten we zo snel mogelijk ombuigen.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
1: Bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Vij. Ja, en aan de andere kant van de lijn, en dit keer niet aan tafel, Pieter. Goedemorgen moeten we eigenlijk zeggen.
2: Ja, we moeten goedemorgen zeggen. Het is nu nog avond, dus voor ons allemaal heel erg onwennig. Maar het voordeel voor de luisteraar is dat de vroege vogels zoals wij op maandagmorgen, dat die dan nu ook optimaal bediend worden als het goed is.
1: Ja, eigenlijk doen we het praatje waar wij doorgaans op maandagochtend aan de tafel in de studio doen, doen we nu gewoon vanuit huis.
2: Precies.
1: Zodat
2: precies.
1: Mensen nog eerder geholpen kunnen worden. Ik heb je analyse gelezen, Pieter. En we gaan het uitgebreid hebben over Ajax en Feyenoord. Maar ik wil toch heel graag starten met Feyenoord. En je was lyrisch over het middenveld van Feyenoord. Je was er enthousiast over althans. Mag ik dan van de drie toch zeggen dat ik CGL, dat ik daar nog het meest enthousiast van werd? En dan ben ik toch wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
2: Nou, dat ben ik met je eens, want we moesten ook cijfers geven. Sjoerd deed die van Sparta en ik die van Feyenoord. En ik heb inderdaad wel als mijn man of the match aangewezen CGL. Die rol op het middenveld toch heel knap invulde. En die zich toch in één keer in de basis van Feyenoord heeft gespeeld. En ja, wat dat betreft kan natuurlijk een carrière ook wel apart lopen. Een paar keer leek hij er tegenaan te zitten bij Feyenoord in de voorbereiding. Kwam hij uiteindelijk toch niet in. En viel hij daarna een stuk weg. Vorig seizoen natuurlijk verhuurd aan FC Utrecht. En met de situatie met Robert van Persie leek het er niet meer van te gaan komen bij Feyenoord. En nu in één keer is hij toch basisspeler bij Feyenoord. En dan tegen Sparta. En liet hij wel zien waarop Giovanni van Bronckhorst hem dat vertrouwen geeft. Die is dat middenveld net wat anders gaan inrichten. Meer met de punten achteren. En dan heb je andere types nodig. En nu in één keer is er een profielschets waar hij perfect inpast. En hij was eigenlijk overal tijdens die wedstrijd. Dook overal op en was waanzinnig belangrijk. Ook die met assist op dat doelpunt van Valente. Maar vooral in de verbinding en zeker ook op de momenten dat Sparta druk ging zetten. Ja, dan was hij ook vaak de man die tussen de linies vrij kon komen en vervolgens Feyenoord weer naar voren hielp. Dus hele goede wedstrijd van CGL. Gaf toen nog die geweldige bal op Harts Moussa, die bij dat doelpunt helaas voor Feyenoord buitenspel stond. Maar laat ook nog zien dat hij diepte ook nog herkend kan laten zien. Kan natuurlijk met de dribbel kan hij ook wat forceren. Dus het is wel een hele veelzijdige speler, CGL. Al heb je de kwetsbaarheid van in het middenveld tot op zekere hoogte ook nog wel kunnen zien in die eindfase. Omdat qua power, body, fysiek tegen de tegenstander die heel opportunistisch gaat. Toen was natuurlijk op een gegeven moment Van Houten er wel af en Targelien erbij. Maar dat zal niet de grootste kwaliteit zijn van in het middenveld. Dus dat gaat nog blijken in de wedstrijden waar Feyenoord misschien minder kan domineren of ze dan ook zo goed functioneren. Maar in dit soort wedstrijden brengen ze gewoon heel veel rust aan de bal, heel veel positiespel, heel veel creativiteit tussen de linies. En ik denk qua veldspel dat Feyenoord van de traditionele top 3 toch misschien wel de beste indruk heeft gemaakt afgelopen weekend.
1: Ja, precies. En ook als je dan kijkt naar de diversiteit van de middenvelders en de rol van CGL daarin. Je zou nog kunnen zeggen, een echte loper zou je nog missen. Maar hij maakt best wel wat slimme diepteloopjes. Dus wat dat betreft heeft hij dat aspect ook wel. Maar ik vond vooral de combinatie met Harts Moussa en Valente, dat liep gewoon echt goed.
2: En dan ook nog Rieti in deze wedstrijd. Kwam dat er minder uit. Maar je vindt het voorbereid ook wel een paar keer echt goed gespeeld op die positie. Natuurlijk ook wel, het is niet van niet dat er allerlei hele grote clubs achteraan zitten. Maar dat is wel een hele interessante dynamische driehoek die Feyenoord daarmee heeft op die rechte flank. En dat smaakt naar meer. Tegelijkertijd zit je in die fase van het seizoen. Dat is natuurlijk ook een beetje het aparte. Dat je weet van Riet zou misschien toch nog wat kunnen gebeuren. Harts Moussa zou misschien toch nog wat kunnen gebeuren. En dan kan het er ook allemaal weer heel anders uitzien. Maar voor nu oogde dat goed en frivol bij Feyenoord.
1: Ja, precies. Want Targalien valt dan in. Maakte natuurlijk vorig seizoen een goede indruk. Als je dan eigenlijk kijkt. Want op het laatst moet Feyenoord die voorsprong verdedigen. Als je het nou andersom hebt. Op het moment dat Feyenoord een achterstand goed moet maken. Dan zou zo'n wissel wel weer goed zijn. Toch met Targalien. Dat je nog meer voetbal erin gaat krijgen. En dat je dan bijvoorbeeld wel van Hout eraf had. Die overigens ook een hele goede indruk heeft achtergelaten.
2: Ja, hij is gewoon een hele betrouwbare, degelijke, volwassen speler. Die met die twee frivole spelers ervoor, dat het een ideale combinatie is. Targalien is net een iets ander type. Die hebben ze in eerste instantie eigenlijk geprobeerd op die plek waar uiteindelijk Segiel zich erin heeft gevoetbald. Ja, nou, dat is hier uiteindelijk minder zo'n dynamische spelverdeler. En ik denk dat Targalien, net als Stijn, dat die zeg maar met die formatiewissel van twee controlerende middenvelders naar één. Ja, dat zij daar dus grote slachtoffers van zijn. Dat je ook niet meer met een echt specifieke nummer 10 speelt. Nou, Valente die is eigenlijk wat dat betreft ook een beetje de Stijn van vorig seizoen. Die is nu ook tot aanvoerder benoemd bij Feyenoord.
1: Ja.
2: Nou ja, dat zegt ook wel iets dat hij waarschijnlijk veel op het veld zal staan. Ja, en dan moet Stijn wachten op zijn kansen om te laten zien wat hij goed kan. Want met name met die loopacties rond de vijandelijk strafschopgebied doelpunten te maken. Ja, dat zijn de kwaliteiten die hij heeft. Alleen in deze formatie waar je dan toch ook wat lager vaak aan de bal moet komen. Ja, daar ligt natuurlijk minder zijn kwaliteit. Maar ja, misschien dat Van Bronckhorst het op termijn ook wel een beetje wil gaan afwisselen. Afhankelijk van tegenstanders, dat gaan we zien.
1: Ja, precies. Nou, hij heeft in ieder geval twee goede middenvelders achter de hand. Wat ook nog wel even met betrekking tot die wedstrijd. Hè, het gaat uiteraard vaak ook om beslissingen die genomen worden door scheidsrechters. Je weet uiteraard waar ik naartoe ga. De afgekeurde goal van Zonneveld. Los van het feit dat we die niet te lang moeten bespreken. Want wij houden niet heel erg van de beslissing van scheidsrechters. Daar hebben we Chris Tempelman natuurlijk voor. Is het eigenlijk toch, als je naar het eerste uur kijkt, is het toch eigenlijk gek dat er überhaupt over gesproken wordt. Want dan zou het een kwestie zijn van dan was het de 4 of 5-1 geweest.
2: Ja, Feyenoord heeft heel veel kansen gehad om deze wedstrijd veel eerder te beslissen. Dat heeft Feyenoord nagelaten. En dan kom je dus in die situatie dat Sparta opportunistisch kan spelen. En dan nog zo'n afgekeurd doelpunt kan maken. Of vond ik het ook alweer apart dat er heel veel discussie over was. Omdat hij duwt hem met twee handen in de rug. Ja. Ja, dat
1: ligt of
2: dat
1: niet, hij duwt en hij duwt gewoon heel opzettend. Het is niet zo dat het in een duel of in een blok zit. Dat is een heel ander duel. Dit was echt gewoon twee handen vooruit. Dus ja, persoonlijk, de reacties zullen er ook wel onder volgen. Dat is vaak zo met dit soort zaken. Maar ja, ik vond het niet eens een twijfel. Nee, het is licht, maar wel een terechte beslissing.
2: Ja, het is inderdaad, volgens het boekje is het in ieder geval een overtreding. En ja, je kunt niet een scheidsrechter kwalijk nemen dat hij het boekje volgt wat mij betreft.
1: Nee, dat klopt. Het middenveld van Feyenoord smaakt uiteraard naar meer. En er zullen nog steeds volop ontwikkelingen zijn in Rotterdam. Maar daarvoor moeten we natuurlijk naar VI.nl en vooral VPRO. Gaan wij Ajax bespreken. Eigenlijk in de eindfase wint Ajax bij Zwolle. Michel was vooral heel blij met zijn wissels.
2: Ja, die maakt het verschil. Ja, eerste doelpunt, Tolu, die erin kwam. Waarvan je wist, het is een targetman. Maar zo, ja, dan komt er wel even iets het veld op het moment dat je hem erin brengt. En ja, dan konden ze met 8 man tegenaan springen bij Pek Zwolle. Maar die kregen ze niet van die bal af. En die legt hem af, Mokkio schiet hem erin. En dan in die extra tijd heb je nog Brand die zijn eerste doelpunt meepakt. Dus ja, de invallers die deden het voor Ajax. En God gaf daarop de assist. Wat ook een beetje dat was een opmerkelijke twist. Want die stond op het wedstrijdformulier. Die viel uit in de warming-up. En vervolgens viel hij wel weer in.
1: Ik vond het heel vreemd, Pieter.
2: Ja,
1: het zou toch juist andersom moeten zijn?
2: Nou ja, normaal gesproken zou je dat denken. Maar hij legde uit dat hij nu last had van zijn hamstring. Hij merkte dat het opspeelde. Dat deed hij vaker. Is hij daar kwetsbaar mee geweest? Waardoor hij uiteindelijk toen niet aandurfde om te starten. Maar dat hij inschatte dat hij wel tot invallen kon doen. Maar ja, toen hij als invaller erin kwam, zag je er ook niet aan af dat hij heel veel last had daarvan.
1: Nee,
2: maar goed, gegeven alles wat speelt, snap je ook dat iemand misschien in deze fase van het seizoen niet te veel risico wil nemen. En ja, het is eigenlijk ook alweer te prijzen dat hij uiteindelijk wel iedere keer toch weer op het veld gaat staan voor Ajax. En nu dus ook dat laatste half uur er nog wel in komt, omdat hij nog even die wedstrijd wil beslissen.
1: Ja, als je het zo bekijkt, hè, dan is het inderdaad mooi dat je zegt, want er speelt van alles rondom Gods natuurlijk. Een mogelijke transfer die aanstaande is. Hij komt uiteindelijk toch, als Ajax hem nodig heeft, komt hij er nog in. Maar ja, Normaal gesproken zou je zeggen, het zou logisch zijn dat hij start en op het moment dat hij er niet door komt, ga je wisselen. Terwijl als je iemand in laat vallen en vervolgens er weer uit moet, dan ben je een wissel kwijt. Maar los daarvan, hè, het stuk wat Lentin ook schrijft, dan gaat het over een beetje de zorgen bij Ajax. Je ziet dat een speler als Gods met heel veel diepgang, dat je die mist. Een dribbel, diepgang, dat is wat ze me duidelijk misten. Stel dat hij weg zou gaan, dan is dat probleem echt significant en zul je gewoon echt wel de markt op moeten gaan.
2: Ja, zeker. En dat was wel opvallend aan Michel, dat hij eigenlijk zei ook twee. Want aan de andere kant zijn met Steven Berghuis natuurlijk eigenlijk ook een middenvelder. En nu op links speelde met Uwazana eigenlijk ook meer een middenvelder. Ja, en die hebben toch ook dat natuurlijke gedrag dat ze die ballen het liefst in de voeten gaan vragen. En dan wordt het op een gegeven moment wel heel voorspelbaar voor PEC Zwolle. En je zag dat zij vaak ook gewoon die bal naar de zijkant dan eigenlijk verdedigen met hun vleugel aanvallen. Zodat die backs gewoon nog helemaal weg konden blijven, waardoor je continu in de dubbele dekking staat. Ja, en dan zijn het ook niet de spelers die vanuit stilstand in de dubbele dekking zich gaan vrijspelen. En ja, in die fases mist je wel echt inderdaad. Die spelers met diepgang, Edwards heeft dat. Alleen dat is niet de speler met de meeste kwaliteit bij Ajax. Nee. Carrizo heeft dat op momenten ook. Alleen is dat nog een hele wispelturige voetballer, waarvan de meeste trainers nu dan toch nog niet echt met hem aandurven om hem echt veel minuten te geven. Zelfs in sommige wedstrijden dat er op een gegeven moment de invallers erin komen. Zit hij ook niet bij de eerste invallers. Dus is het ook wel duidelijk dat Michel hem nog niet echt vertrouwt op die plek. Ja, en dan eindigt dus in zo'n soort situatie dat het allemaal heel voorspelbaar, heel stroperig, heel traag wordt bij Ajax. Ik denk wat dat betreft dat het wel een wake-up call is geweest. Dat er zijn natuurlijk bepaalde aankopen gekomen. Daarmee is ook een enorm verwachtingspatroon gekomen bij Ajax. Maar dat als bijvoorbeeld Gods niet meedoet, dat het allemaal nog niet zo fantastisch is als dat misschien wel gehoopt was. Dat je ziet, dat zag je natuurlijk ook wel eigenlijk in die wedstrijd Shelbourne bijvoorbeeld. Want hij houdt continu wel 2-3 man bezig, Gods. Nou, en dan krijgt Wijnald bijvoorbeeld aan die binnenkant ruimte. En dan is die in één keer heel bepalend. Ja, en als je niet zo'n buitenspeler hebt, dan wordt het allemaal veel makkelijker voor een tegenstander om het te verdedigen. En wordt dat balbezit voorspelbaar en komt er weinig uit. Dus dat heeft Ajax nu wel gezien. Hoe afhankelijk ze zijn van Gods. En als dan die enorme sloot geld binnenkomt voor Gods, als die transfer toch doorgaat, dan is ook wel duidelijk geworden dat daar wel iets terug voor moet komen. Omdat anders Ajax wel een paar dingen inlevert in het aanvalsspel.
1: Ja, mijn gevoel zegt dat Cruijff heel ver wil gaan om hem te behouden. Maar op een gegeven moment is er wel een bedrag. Dan kan je hem gewoon domweg niet meer houden. En dan moet je hem in de laten gaan. Maar dan goed, dan gaat het wel om zo significant veel geld dat je ook weer kan investeren. En de vraag is dan, als je kijkt, er zijn best wel wat nieuwe spelers gekomen. We kunnen straks Brandt en Ter Stegen even kort bespreken. Welke kandidaten dan op de lijst staan?
2: Nee, dat wordt interessant. Noah Lang is natuurlijk een van de spelers op de lijst. Maar nu werd het inderdaad ook duidelijk dat er op rechts eventueel nog wat zou komen. Nou, dan heb je natuurlijk bijvoorbeeld die Rooney Bacci van Barcelona, die daarbij in dat kader wel eens genoemd is. Ja, dus dat soort spelers zouden dan eventueel op de radar kunnen gaan komen. En nummer 6, nu maakte Jurie Geer niet een hele gelukkige indruk ook weer in deze wedstrijd. Ik vond trouwens donderdag wel prima het invullen en het wel een betrouwbare pion. Alleen is het misschien ook niet de nummer 6 die Ajax natuurlijk op de lange termijn zoekt. Ja, dus daar gaat waarschijnlijk ook nog wat gebeuren. Dus je kunt wel verwachten dat er op de transfermarkt dat er nog veel beweging gaat zijn bij Ajax. En misschien nog wel achterin met Guy, Itakura, Zoetelo, ook nog allemaal wat vraagtekens achter staan. Dus het worden denk ik nog hele drukke dagen in Amsterdam.
1: Precies, precies. Maar wij gaan het volgen. En het is uiteraard overal te belezen, te bekijken en te beluisteren, om het maar zo te noemen.
2: Ter Stegen, uitstekende redding, hè? Niet te geloven.
1: Ik moest bij die redding gelijk aan Sjoerd de Vos denken. Weet je nog? Dat
2: Ter Stegen houdt alles tegen.
1: Houdt alles tegen, ja. Het was echt een typische handbalredding die je ook wel eens ziet. Dat als dan iemand komt en die gaat aan de cirkel in en die wil dan gooien, dat je op het laatste moment nog groot maakt. Echt zo'n redding was het.
2: Klopt, ja, echt een beetje die Duitse. Je ziet bij meer Duitse keepers stijl van keeper. Ja, aan de bal comfortabel, maakt een prima indruk Ter Stegen. En Julian Brandt zie je ook iedere keer wel in momentjes. Ja, dat is gewoon een hele fijne voetballer. Dus dat zijn denk ik wel twee spelers die, ja, als ze fit worden en blijven, ja, gewoon echt een enorme meerwaarde gaan zijn voor Ajax.
1: Ja, precies. Tot slot, Pieter, want straks 10:30 live op ons YouTube-kanaal natuurlijk een rondje Eredivisie. Daarin gaan alle clubs aan bod komen en is daar zeker ook aandacht voor FC Utrecht. Daar gaan wij in deze aflevering geen aandacht aan besteden. Maar toch even heel kort nog de, ja, noem het de spitse spanning in Enschede na de valse start van Twente. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, het is zoiets als het goed gaat met Wout Weghorst. Die kwam natuurlijk op een gegeven moment de oefenwedstrijd erin, maakte meteen een doelpunt. En ja, dan is het de spits van Nederlands Elftal die erbij is gekomen. En nou, enorme luxe, want ook Fennegoor Verslink ontwikkelt zich in de luwte. Ja, en nu, ik zag dat Lammers zelfs het woord bizar in de mond had genomen over de situatie. Ja, gaat het toch een beetje wringen dat er is een nieuwe spits gekomen. Dan gaan mensen zich toch afvragen, als Weghorst niet scoort, ja, was het nou echt nodig dat er een nieuwe spits kwam? En dan is in één keer ook nog Lammers in de hiërarchie gedaald naar de derde positie in de spits van Twente. Ja, en dan, ja, ontstaat daar een spanningsveld eigenlijk al heel vroeg in het seizoen. Ja, dus dat wordt wel interessant. Ik heb die wedstrijd gekeken. Ja, Heerenveen, wat mij betreft, volledig terecht die wedstrijd gewonnen.
1: Ja,
2: maakt een goede indruk. Ja, en Twente, ja, er kwam eigenlijk pas een beetje leven in de brouwerij toen ze gewoon heel opportunistisch met drie spitsen de ballen erin gingen pompen. Ja, en dat ja, zo vroeg in het seizoen, denk ik dat Twente er zelf ook meer van had verwacht dan dat het er nu toe uitkomt. Ja, en Weghorst, ja, die moet op een gegeven moment doelpunten gaan maken, want daarin ligt zijn waarde. Alleen als hij die niet maakt, ja, dan gaan mensen het bekritiseren. En dan gaan ze natuurlijk ook kijken naar, ja, dat hij op een gegeven moment een balletje in de 16 terug probeert te leggen, dat hij tegen zijn eigen standbeen aan te schieten. Ja, als je aan Weghorst wil ergeren, dan is het niet zo moeilijk dat hij vanzelf die momenten daarvoor vinden. Dus ja, dat zet de spanning er meteen op. En ja, Twente heeft geprobeerd te investeren in kwaliteit op die positie. En ja, haalt meerdere goede spitsen en die moeten dan uit gaan zoeken. Alleen ja, als dan de eerste spits niet levert, ja, dan staat toch John van der Brom voor een interessante uitdaging die dit wil gaan managen.
1: Ja, absoluut. Duidelijk, Pieter. Nou ja, zoals gezegd, straks 10:30 rondje Eredivisie. Daarin gaan we de nodige clubs uitgebreid bespreken aan de hand van stellingen. Dan, ja, dan wil ik zoals vaker jou bedanken voor je bijdrage aan deze VZSM. En ik moet zeggen ook, Pieter, ook in deze setting, zo op een zondagavond voor de maandagochtend, niks mis mee.
2: Niks meer.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaar gewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in een ziekenhuis in Würselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. 3 auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens controles. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: is het weerbericht.
1: Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden. In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maximaal tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking ook wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maximaal rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar het noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maximaal rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Zone FM.
1: Yeah. All right, let's go.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180.

0: 80 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaargewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in het ziekenhuis in Worselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaan de files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn een ongeluk. 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermals een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerderzand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Eerde-Zuid en Apeldoorn-Noord.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: Hey, podcastluisteraar. De jackpot van 10 augustus staat op 14,8 miljoen. Belastingvrij. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, vieren we dat elke maand met extra jubileumprijzen. De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je kranten en magazines voor de allerbeste prijs. Van het AD tot de Volkskrant en van Libelle tot Donald Duck. Elke week nieuwe leesdeals. De actie van deze week? Bekijk hem snel op kiosk.nl.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: De kop is eraf, de eerste speelronde in de Eredivisie zit erop. Te vroeg om conclusies te trekken, maar toch. Ajax en Feyenoord pakken de eerste punten voorsprong op PSV. En niet onbelangrijk, kijk eens wie er bovenaan staat in de Eredivisie.
2: Etienne Verhoef.
4: Ja, ik wil er zelf over beginnen, maar ik denk, hoe snel kan ik hem erin gooien?
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 10 augustus. Met terug van vakantie, Mikkel Schouka. Ik denk dat dit ook voor jou een heugelijk moment is, toch?
4: Het begin van het seizoen weer.
3: Nee, dat je weer de podcast mag. Want je hebt 3 weken lang heb je de kinderen en je vrouw de oren van de kop geluld over voetbal, maar niemand luisterde. Nu luistert iedereen weer, maandagochtend.
4: Ik had overal een mening over, maar die telde helemaal niet.
3: Nee, maar
4: en
3: nu
4: dat
3: wel.
4: Dat is nu ook. Maar toch anders, ja.
3: Heb je het goed gehad na het WK? Goede vakantie gehad?
4: Ja, zeker. Ja. Het zijn wel altijd ergernissen natuurlijk. Zal ik er 1 delen?
3: Ja.
4: Nou ja, als het bijvoorbeeld hard waait op het strand en mensen zetten een parasol op. Die je dan vervolgens, of je hebt hem in je, op je achterhoofd, ook wel eens voorgekomen. Zijn mensen ook nog geïrriteerd dat je daar kwaad om bent. Maar ja, vaak ga ik dan maar een beetje van RTC zitten kijken hoe dat loopt. En dan komen die mensen, die zetten dan zo'n parasolletje op. En die zie je dan even later met een orkaankracht over dat strand heen knallen. Met die speer, zeg maar, die eraan zit. Wat je ook denkt, nou ja, er kunnen ook gewoon doden vallen. En dan halen ze hem terug en zetten ze hem weer erin. En dan weet je, ja, als die wind eronder slaat, dan ben je weg. Daar zat dit jaar mijn grootste irritatie. En ik zag in San Sebastian dat er nog, daar ben ik niet geweest, maar dat die Portugese oorlogsschepen daar aanspoelden.
3: Ja.
4: De kwal die eigenlijk geen kwal is. En dan denk ik elke keer, ja, weet je nog, Etienne?
3: Ja, zeker.
4: Dat ik aan de dood ontsnapte.
3: Ja, je bent aan de dood ontsnapt, hoor. Je hebt het ook gehad natuurlijk, hè?
4: Maar we hebben het allemaal gered. Ja, ik heb het ook gehad. Zelden zo'n pijn gehad, is niet eens een grap. Maar ja, ik heb het weer gered. Dus we zijn weer bij het eerste competitieweekend geweest. En dat is gek genoeg niet mijn eerste competitieweekend natuurlijk in mijn leven. Maar het is toch altijd wel weer, als je wakker wordt zo op zondag, dat je denkt, ja, we gaan weer.
3: Nou, ik moet zeggen, het viel mij ook op na afloop van alle wedstrijden, dat heel veel teams blij waren als ze die wedstrijd winnend hadden afgesloten. Dat was echt een soort van, er viel iets van, kijk naar de laatste wedstrijd, vlak voordat we deze podcast gaan opnemen, Heerenveen. Ja. Dat voor het eerst sinds, wat was het, 2023, de eerste wedstrijd van het seizoen won, maar die waren echt dolgelukkig, alsof ze de Champions League hadden gehaald.
4: Het is toch natuurlijk dat je daar, een week of 6 werk je natuurlijk naartoe, naar die eerste wedstrijd. En dan moet het ook maar wel lukken. En vaak valt het voetbal dan een beetje tegen. Er zijn hoge verwachtingen. Vaak vallen ook de aankopen een beetje tegen. Hè? Want die zijn natuurlijk heel groot gemaakt vanaf het moment dat er interesse is. En dan wordt er getekend en maken ze ook nog wel eens een goal in de voorbereiding. Maar er zit gewoon veel druk op. En ja, volgens mij moet je echt even door de eerste speelronde heen kijken qua kwaliteit. En dat, als ik dat zeg, dan zullen ook veel clubs tevreden mee zijn, denk ik. Want het was natuurlijk bij veel clubs niet zo goed. Maar het gaat wel om die eerste ronde goed doorkomen, punten pakken. En dan, dan gaat het een beetje rollen. Hè?
3: Nou ja, wie waren de winnaars van dit weekend?
4: Nou ja, uiteraard Excelsior. En ja, dan zal de kniesoor zeggen, ja, Cambuur, dat is niks. Maar Cambuur gaat natuurlijk de komende week echt wel verbeteren. Dus het is ook niet zo. En het is ook niet, zeg maar, laat ik het zo zeggen, als Excelsior, die heb ik vorig jaar gezien tegen Excelsior Maassluis. Daar verloren ze voor de beker. Excelsior Maassluis is niet beter dan Cambuur natuurlijk. Omstandigheden anders. Maar je moet daar toch maar met 4-0 winnen. Cambuur met het publiek erachter. Daar zit natuurlijk wel wat spanning op. Maar dat hebben ze natuurlijk uitstekend gedaan. Heerenveen wint van Twente. Dat is natuurlijk. Ja, en Fortuna Sittard wint niet. Hij is natuurlijk gevoelsmatig ook wel een winnaar. En Telstar.
3: Ja, zeker. Dat zijn de grote winnaars eigenlijk van dit weekend. Blijf even in de microfoon praten, trouwens. Echt naar de voorkant.
4: Ja.
3: Dat zijn de grote winnaars van dit weekend eigenlijk. Want
4: denk ik wel. We zullen er wel weer één vergeten. Maar daar krijg jij dan altijd die mailtjes over en ik niet. Maar daar denk ik het wel. En vooral Fortuna, wat niet wint, maar eigenlijk toch wint. Natuurlijk, en vooral ook het scenario hoe zij dat punt pakte, zo vlak voor tijd. Ja, dat is belangrijk. Go Ahead heeft natuurlijk ook goed gedaan.
3: Ja, weet je wat mij ook opviel dit weekend? Dat er veel ploegen in de slotfase probeerden met een voorzet de lange mensen voorin te bereiken. En hoe slecht die voorzet wordt gegeven tegenwoordig.
4: Klopt, maar ook hoe effectief het nog kan zijn als je het allemaal niet meer weet om dan gewoon maar wat mensen voorin te zetten en dan die bal erin te pompen. En ik weet nog dat ik dat bij Slot wel eens een keer omschreef als stormbal hijs of zo, of Godzegen de greep. En dat hij helemaal beledigd was en dat hij zei, ja, dan heb je het over een beetje een debiel ballen erin pompen en kijk maar, dat doen wij niet. Maar veel clubs doen dat toch. Ik heb Ajax Sparta op het eerste gedeelte van de wedstrijd, toen kregen ze wat kansjes op de counter in de omschakeling. Hebben ze weinig geen kansen meer gehad, totdat ze vlak voor tijd die of een half uur voor tijd die Milan Sonneveld inbrengen.
3: Ja.
4: En Martins Indy naar het front sturen. En die ballen erin pompen. En dan zie je toch dat veel clubs daar, of in ieder geval Feyenoord had daar moeite mee, maar dat zag je ook in andere wedstrijden, hoe moeilijk dat dan toch is om te verdedigen.
3: Ja, want Twente deed het ook. Deed het bijna met succes eerst in de Europa League natuurlijk. Toen hadden ze ook luchtmacht voorin staan. Toen werden ze uiteindelijk uitgeschakeld. Nu probeerden ze het ook weer tegen Heerenveen. Ook 3 man voorin. Lammers. Daar stond ook nog Prupper bij. Daar stond Wout Weghorst bij. Maar dan vragen we toch af, hè, als je nou weet dat dit plan B is, of misschien plan C, hoe je het ook wil noemen, dan moet je toch ook weten, bij wie lever ik de bal in en wie geeft er structureel in deze fase van de 10 ballen die voorgegeven worden er 9 goed, toch?
4: Ja, nou, het is eigenlijk simpel. Er hoeft nog natuurlijk aan beide flanken nog maar iemand te hebben die wat verder naar achter speelt natuurlijk. Maar niet meer vanuit het midden, want ja, dat is natuurlijk het moeilijk scoren. En dan van de zijkanten die bal schuin erin. Maar ja, ze hebben toch altijd wel spelers die een goede trap hebben. Het is wel zo dat er natuurlijk in het huidige voetbal veel gewisseld is naar de slotfase toe. Dus dat je altijd met andere spelers op het formulier of op het veld te maken krijgt. Maar ja, de voorzet moet wel goed zijn, maar het is eigenlijk niet zo moeilijk. Hè? Het is ook voor amateurvoetballers denk ik wel te doen om een bal met een beetje snelheid in de 16 te gooien.
3: Was jij iemand die er goed in die slotfase om dan nog even de bal binnen te knikken?
4: Nou, ik ben vrij lang, dus ik was bij Rozenburg waar ik ooit speelde. Zonder nou dit seizoen te gaan gebruiken om eens lekker gezellig over mijn eigen verleden te praten.
3: Graag wel.
4: Maar daar was ik de kleinste volgens mij nog, dus die deden dat eigenlijk voortdurend. En toen zag ik wel dat de clubs daar eigenlijk helemaal niet mee om konden gaan. Er stonden nog 2 jongens met behoorlijke lengte. En dat is gewoon moeilijk te verdedigen. Omdat het is natuurlijk een beetje lukraak hoe die ballen vallen. En als je ze wegkopt, is het ook maar de vraag waar die dan belandt. Dus het is moeilijk en je zag toch dat Sparta tegen Feyenoord bijvoorbeeld eigenlijk alleen op die manier echt de ploeg onder druk kon krijgen. En Van Bronckhorst zei dat na afloop ook. Van ja, je moet eigenlijk druk blijven zetten op die tegenstander. Valente zei dat als aanvoerder nu, het aanspreekpunt voor de pers. En die zei, als je de drukte niet opzet, ja, dan gaan ze heel direct spelen. En dan krijg je toch, problemen. En Milan Sonneveld maakt 2 afgekeurde goals.
3: Ja.
4: Misschien wel allebei terecht, maar maakt ze toch. En daarvoor zat dat er een hele fase in die wedstrijd, een hele lange tijd niet in dat er gevaar gesticht kon worden.
3: Ja, voordat we over die goal gaan praten, die afgekeurde goal, die tweede, die werd afgekeurd. Even naar Feyenoord zelf, ze zijn met een frisse start begonnen. En dan zie je de voorbereidingsverhalen natuurlijk, hè. Iedereen voelt zich goed, iedereen voelt zich lekker.
4: Ja.
3: Heb jij een ander Feyenoord gezien dan vorig seizoen onder Van Persie?
4: Nou, in het laatste half uur niet. Dus als je zeg maar op basis van het laatste half uur, als dat onder Van Persie was gebeurd, was er flink wat chagrijn denk ik in Rotterdam geweest met de voorgeschiedenis, met het idee van hoe gaan we dit beter krijgen. Maar het eerste uur zag ik dat wel. En het was nog niet zo dat het droomvoetbal was, maar je zag wel dat Feyenoord wist waar ze mee bezig waren. Niet dat ze bij Van Persie nou nooit wisten waar ze mee bezig waren, maar er zat zwoeng in, ze probeerden hoog druk te zetten. De opbouw hadden ze een plan voor. Het positiespel was best wel goed verzorgd. Ze creëerden kansen, alleen ze maakten er niet veel. Alleen die fase zeg maar van 60ste tot de 90ste, 97ste minuut, ja, daar tikten ze de ondergrens wel in aan. Dus daar zit een groot verschil in. En ze hebben natuurlijk bijvoorbeeld een Marmol gehad, hè, een kleine Spaanse verdediger die eigenlijk centrumverdediger is, maar door al het blessureleed linksback gaat spelen. Die werd door Van Bronckhorst in de slotfase toch nog in het centrum gezet. Ja, die heeft wel moeite met die hoge ballen natuurlijk, omdat ja, daar komt hij natuurlijk gewoon een kop tekort tegen spelers als Sonneveld. Dus daar zag je het niet in. Maar het eerste uur, zeker op het middenveld met Van Houten, waar ik op die heb ik 1 keer in de oefenwedstrijd gezien, live. En voor de rest op Twitter zag ik hem eigenlijk elke keer, of X is het tegenwoordig, zag ik hem slechter worden onder voor supporters. Maar dat viel mij reuze mee. Speelde heel verdienstelijk. Natuurlijk echt als een 6. Dus niet dat je denkt, daar komen 3 schaarbewegingen en een paar geweldige acties uit. Maar die liet echt wel zien dat die van waarde kan zijn. En daarvoor waren Zegiel en Valente, daar zat in ieder geval De creativiteit en het loopvermogen, het wegdraaien, het aanspeelbaar zijn. Dat zag ik er wel in terug. En Feyenoord heeft veel kansen gecreëerd. En voor hetzelfde geld winnen ze die wedstrijd met een paar goals verschil. En heeft iedereen het over een serieuze titelkandidaat. En nu is het nog wat magertjes misschien met 1-0 en een slechte slotfase. Maar ik zag wel een Feyenoord waar iets van afstraalde. Maar dat moet ook wel, want ja, het is een nieuw Feyenoord. Niet alleen in de directie, maar ook op het veld en op de bank met de trainers. Dan zou het natuurlijk heel gek zijn als nu de energie al zou ontbreken. Dus ja, ze moeten het wel hebben van zo'n start.
3: Ja. En Ueda op weg naar de uitgang?
4: Nou ja, mijn informatie is dat hij zelf heel graag naar de Premier League wil. En dat daar uiteindelijk nog niet het gedroomde pad is uitgestippeld. Dus de clubs Brighton heeft wel geïnformeerd. Maar hebben nog niet een bod gedaan waar Feyenoord van zou kunnen twijfelen. En dat komt wel uit Turkije. Of daar hebben ze wel interesse in. Maar dat ziet hij in eerste instantie veel minder zitten. Maar goed, Summerville zag in eerste instantie Al-Hilal natuurlijk ook veel minder zitten dan AS Roma. Soms veranderen dingen ook door bedragen. Maar ja, hij is nog niet weg, dus dat kan natuurlijk al te snel gaan. En er zit weer 7 dagen tussen naar de volgende wedstrijd. Maar ja, volgens mij wacht hij op een Premier League avontuur.
3: Ja, en als hij niet komt, dan kan het ook zomaar zijn dat hij nog blijft dus, of niet?
4: Ja, dat is op zich natuurlijk geen ramp. Want dan houdt Feyenoord de topscorer van Nederland binnen boord. Dus dat betekent dat je kwalitatief wat in huis hebt. Maar voor Feyenoord is het volgens mij een kwestie van één van die drie spelers dan toch verkopen straks. En dan heb je het over Reed, Ueda en Harts Moussa. En daar kun je van alles van zeggen. Kijk, je hebt heel veel rechtsbacks, maar niet van het niveau van Riet. Hoewel ik dacht, Riet verkopen, Martens weghalen bij Sparta. Dan heb je alweer een talent die datzelfde niveau ooit kan gaan bereiken, heb je terug. Maar bij Ueda hebben ze heel veel spitsen. Maar je zag toch wel dat Ferry nog niet het niveau heeft van Ueda. Van Persie viel dan niet in als spits. Maar er was ook niet meteen een flitsende invalbeurt zoals hij dat wel had in die oefenwedstrijden. En Harts Moussa, dat was een uur lang wel goed. En daarna was hij eigenlijk een beetje gestopt in de slotfase. Hij werd ook op 5 minuten voor tijd gewisseld. Of hij werd gewisseld. Maar daar zie je wel van dat hij nog niet, zeg maar, die hele voorbereiding heeft meegedaan. Maar die drie spelers zijn wel bepalend natuurlijk bij Feyenoord. Alleen ja, daar zit wel het geld straks als je nog een keer goed wil cashen deze zomer. En misschien toch ook je team hier en daar nog wat wil versterken. Ik denk dat Van Bronckhorst ze gewoon wil houden. Maar dat het is geen must om te verkopen. Feyenoord valt niet om als dat niet gebeurt. Maar ik denk dat ze toch dat ze daar toch wel van uitgaan dat er nog wel één goede verkoop komt.
3: En merk je dan iets van wat er gebeurt, hebben we het van de week ook over gehad, hè, bij Ajax, wat er allemaal gekocht wordt. Hè, die proberen die titel in te kopen met al die spelers.
4: Ja.
3: En dat PSV nu ook Sano toch maar heeft gehaald voor een flink bedrag. Kost iets binnengehaald. Die strijd begint een beetje om die ene plek Champions League gegarandeerd natuurlijk. Merk je dat Feyenoord daarvan onder de indruk is of denkt Van Bronckhorst, ach ja, weet je, het zal wel.
4: Nou, Van Bronckhorst is natuurlijk altijd koeltjes in zijn reacties. Dus die zal dat ook, als hij het al denkt, niet uiten. Maar het is natuurlijk wel een sterk punt wat je noemt. Die tweede plek is natuurlijk veel minder waard dan vorig seizoen. Dus ja, je moet er nu eigenlijk bij zijn. Maar ik geloof dat Feyenoord toch wel denkt dat ze gewoon een selectie hebben nu al die zou kunnen meespelen om de landstitel. Dus dat daar geen paniek is. En bij PSV is dat natuurlijk ook zo. Die hebben ook een selectie die dat kan doen. Alleen ja, daar zie je wel dat het misschien voor een aantal spelers, hoewel Veerman nu niet meedeed, maar straks toch misschien moeilijk is om weer helemaal tot het gaatje te gaan na al die jaren dat ze er al zijn geweest en prijzen hebben gewonnen. En verdedigend is het natuurlijk erg zwak. En bij Ajax, ja, daar zie je wel het elan en het publiek wat te enthousiast is. Maar of dat dan zo snel zou kunnen gaan, dat is natuurlijk de vraag. Ik zie wel bij Julian Brandt, zie je wel dingen waarvan je denkt, ja, dat hoort niet in de Eredivisie natuurlijk, zo goed en zo zo stabiel aan de bal en die steekpaasjes. Dus dat is wel een extra superkwaliteit die je in de Eredivisie weinig ziet. Dus daar kunnen ze heel veel uit putten. Maar ik heb ook delen van wedstrijden gezien, ook tegen Shelbourne bij Ajax, dat je denkt, ah, daar moeten ook nog wel stappen worden gezet. En de dure spits heeft wel de loopacties, maar nog niet de goals. Dus die moeten ook nog wel groeien.
3: Ja, laten we terug gaan nog even naar die wedstrijd van Feyenoord-Sparta. Gaan we daarna Sparta-Feyenoord. Gaan we daarna verder praten over de andere ploegen. Die goal. Nou ben jij spits geweest, hebben we net gezegd, hè? Op een toch redelijk niveau. Laten we dat voorop stellen. Hoe vaak was jij degene die een duwtje gaf om een kop te kunnen koppen?
4: Maar in het voetbal is het natuurlijk zo dat een spits eigenlijk minder kan doen bij een verdediger dan andersom. Het is
3: ik
4: een
3: heb
4: soort
3: jou
4: van,
3: dit ook, hè? Het is belachelijk eigenlijk. We hebben het vorig jaar veel over gehad dat elke aanvaller die naar een bal gaat krijgt een zet in zijn rug. Je bent uit balans. Je kan niet meer koppen, je kans is verkeken en dat wordt allemaal goedgekeurd. Maar zodra een spits het de andere kant op doet, en dat was niet eens een enorme duw dit, wordt gelijk gefloten. En dat vind ik wel een beetje tegenstrijdig worden dan.
4: Ja, ik denk dat je in dit geval een klein beetje moet kijken naar het gevolg, zeg maar. Hè? Dus een bal die een keeper uitschiet, die een spits niet kan doorkoppen op de middenlijn.
3: Nee, maar de voorzet, ja. Ik doe echt een voorzet in de 16. Ook, waarbij, ja. Hoe vaak heb je niet gezien dat Luc de Jong bij PSV de lucht inging? Je hoeft hem maar, terwijl hij in de lucht zit, een zetje te geven. Hij is uit balans, kan niet meer koppen, bal gaat over hem heen, klaar. Toch?
4: Dat klopt, ja. Maar dit is natuurlijk als ze hier niet voor fluiten, is het een doelpunt.
3: Ja.
4: Dus het heeft nogal gevolgen als je zegt, het is wel een duwtje, maar ik vind het niks. Dus daar zit het hem natuurlijk een beetje in. En ik denk wel, op het moment dat Van der Eyck niet fluit, ja, dan laat hij het bij de VAR. Is dan de VAR, vindt hij het dan zo ernstig dat hij daar... Kijk, het is een overtreding, hè? Dat zal iedereen zien. Hè? Er is geduld, dus er is een overtreding. Alleen, ja, het voetbal is zo geëvolueerd dat er ook voor bepaalde overtredingen niet meer wordt gefloten om de vaart in het spel te houden. Ja, dat was nu misschien een situatie geweest. Maar dan was de schade heel groot geweest. Als je zegt, ja, het is wel overtreding, maar ik speel door. Het is een doelpunt. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de gelijkmaker van PSV, waar die keeper natuurlijk aan zijn shirt wordt getrokken. Dat is duidelijk.
3: Ja.
4: Dat is een overtreding, want het mag niet. Daar wordt gedacht van, ja, nou ja, er gebeurt eigenlijk verder niet zoveel. En die keeper komt uit en daar maakt hij zijn fout. Ja, dan zou je als benadeelde club ook kunnen zeggen, ja, er is een overtreding aan vooraf gegaan. Dus kijk een beetje naar de gevolgen en hoeveel invloed het heeft gehad op uiteindelijk het doelpunt. En bij deze moet ik wel zeggen, op het moment dat hij deed vanuit de positie waar wij zaten, zag je wel dat hij duwde, ook nog met twee handen. Maar soms is dat ook natuurlijk om een beetje je ruimte te maken, krijgen, of je positie af te dwingen. Alleen ja, hij duwt nu iemand weg en op het moment dat hij dan die bal binnenkopt, dan is het natuurlijk wel heel lastig voor een scheidsrechter om te zeggen, ja, dat was wel duur, maar ik vond het verder niet zo bijzonder. Dus spitsen moeten daar denk ik maar mee leren leven.
3: Het voelt echt wel een beetje als meten met twee maten. Want hier ging Sint Justen nog niet eens de lucht in. Hij deed een stapje, hij kreeg een zetje en daarna sprong hij nog. Dus
4: ja.
3: Het voelt een beetje, ik kan me voorstellen als je aanvaller bent, dat je denkt, ja, ho eens even, ik krijg 83 van dit soort beuken in een wedstrijd en dat fluit niemand voor.
4: Eens, ja, het was geen ernstig iets, maar ja, de gevolgen waren groot, want de vraag is natuurlijk een beetje, heeft Sint Justen een kans om die bal weg te koppen als die niet geduwd wordt? En dat is natuurlijk wel moeilijk inschatten voor Sander van der Eyck en de VAR. Dus dat blijft altijd een beetje interpretatie. Maar het was wel vrij duidelijk dat hij duwde. Vanuit onze positie kon je dat echt goed zien. Dus ja, dan is het wel, pijnlijk. Ik zag ook schuren zo van, dat maken die spelers tegenwoordig ook dat gebaar. Hè, met die twee armen over elkaar, van we kunnen beter stoppen. Ja, mensen waren er natuurlijk boos om. Maar dat was natuurlijk ook omdat het... Het was zo kort voor tijd, het was de enige kans nog.
3: Ja. Maar misschien moet je er wel naartoe gaan, dat je dus inderdaad de regel hebt dat je wel een arm, zeg maar, dat je daarmee mag afzetten, een onderarm. Maar dat je dus ook aanvallend, dus als je verdediger bent, dat je dus ook niet meer zo iemand een zet mag geven.
4: Nee, dat zie je natuurlijk wel heel vaak. Alleen nu was het echt met twee handen.
3: Ja.
4: Dus ja, het was net iets te duidelijk, denk ik. En die andere was in buitenspelpositie. Dus Sonneveld was er dichtbij om een grote held te zijn in het eerste speelweekend. Maar het is niet gelukt.
3: Nee, Feyenoord won. Ajax won ook. Ja. Zei het dat dat ook niet van een leien dakje ging, hè?
4: Nee, natuurlijk op het moment dat die rode kaart viel, toen wist je wel, er is nog zo lang te spelen. Daar komen ook nog een paar kanonnen het veld op. Brand kwam erbij. Mokyo kwam erbij. Dus toen kreeg je wel het idee, frisse mensen en Gods kwam erbij. Ze gaan die goal nog wel maken en die viel dan uiteindelijk nog. Maar ja, het is een beetje wisselend. Tegen Shelbourne zag ik dat eerste helft, zag het er echt wel goed uit. Maar maken ze ook niet genoeg doelpunten en is de uitslag natuurlijk eigenlijk best bijna pijnlijk. Hè? Dat het maar 3-1 is. Het is dat Shelbourne, die gaan dat thuis natuurlijk nooit meer goed maken. Maar zijn uitslag is eigenlijk voor Feyenoord niet, voor Ajax niet goed genoeg. Maar goed, ze starten nu bijvoorbeeld met een grotendeels met een opstelling waar ze vorig jaar eigenlijk vaak mee moesten aanmodderen. Dus er komt wel wat meer in. Je hebt ook het idee dat ze echt een goede trainer hebben. En dat hij dit elftal wel in beweging gaat krijgen. Maar ja, ik denk dat ook zij denken, die eerste wedstrijd is ook nog een uitwedstrijd. Ja, die kun je ook zomaar een keer gelijk spelen of misschien nipt verliezen. Die hebben we achter de rug. En zij maken natuurlijk met die Conference League, wat Feyenoord destijds had, maken ze ook wel wat makkelijker stappen, denk ik. Omdat ze meer wedstrijden spelen. Dus ze worden sowieso sterker. En het gaat ook wat meer gestroomlijnd worden natuurlijk. Dus er komen wat meer patronen in. Dus daar gaan ze denk ik wel wat profijt van trekken. En de Conference League is ook nog zo dat ze straks ergens in wedstrijd 4 en 5 ook wel eens kunnen zeggen, die en die en die krijgen nu rust. Want ja, dus ze kwalificeren zich toch wel natuurlijk voor de knock-out fase. Dus ja, ik denk dat Ajax wel op weg is, maar dat mensen misschien ook te snel op basis van namen al verwachten dat ze al meteen de top in de Eredivisie zijn. Dat dat misschien toch nog wat meer tijd kost.
3: Ja, en dus wonnen ze uiteindelijk wel met die teamman. Ja. Gods, die kwam het veld in, bracht ook wel weer het verschil. En die gaat waarschijnlijk naar Paris Saint-Germain. Onderhandelingen lopen.
4: Ja, Ferran Torres gaat ook. Maar goed, dat is niet een specifieke linksbuiten. Die gaan ze ook nog halen daar. Dus er wordt wel wat uitgegeven. Ja, kijk, als Paris hem echt wil hebben, dan leggen ze dat geld ook wel neer. Want of het nou 5 miljoen meer of minder is, dat maakt daar natuurlijk ook niet zo heel veel uit. En zij hebben natuurlijk een beetje het systeem dat de topspelers straks in de grote fase van de Champions League te moeten staan. En dat die veel minder in actie komen in de competitie. Dembele, Kvaratskhelia, noem ze maar op. Dus het is eerst kwalificeren in die eerste 8 wedstrijden. Dat is ook dus nog niet het met het mes op de keel en een beetje freewheelen in de competitie over het algemeen. En dan wordt het grote werk van ze verwacht. Ja, je kunt ervan uitgaan dat Kvaratskhelia daar de grote man is, maar dat Gods ook een rol gaat krijgen in dat elftal, wat wel aantrekkelijk is. Dus je kunt naar de Champions League winnaar. Dus dat zal uiteindelijk wel gebeuren. Dat geld zal wel op tafel komen. Spelers zal niet twijfelen en dan gaat hij. En ik dacht nu ook toen hij niet speelde, want volgens mij deed hij wel aan de warming-up mee.
3: Ja.
4: Toen hij niet speelde, dacht ik, nou, dat zal dan wel in een stroomversnelling zijn gegaan. Maar hij viel toch nog een half uur in.
3: Ja, dat was stijfheid in de afloop naar die wedstrijd van donderdag. En het was meer een soort van voorzorgsmaatregel. En, maar hij ging gewoon spelen tot een akkoord is, zei hij ook na afloop. Dus.
4: Ja.
0: Hey, podcastluisteraar. De jackpot van 10 augustus staat op 14,8 miljoen. Belastingvrij. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, vieren we dat elke maand met extra jubileumprijzen. De 10e kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ja, dan moeten we even naar het zagrijn in Eindhoven. Want het is een opeenstapeling van. En dan is ineens de man die de ploeg 3 keer op rij kampioen heeft gemaakt de kop van Jut in alle persconferenties, hè?
4: Oh, zelf had hij dat niet zo, hè? Ik had niet het idee dat hij zichzelf daarin iets aanrekende, maar...
3: zeg je dit nu met een zweem van cynisme of niet? Vind je dat hij zichzelf wel iets had moeten aanrekenen?
4: Nou, het is wel vaak zo, maar niet alleen bij Peter Bos, dat trainers wel winnen, maar niet verliezen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
3: Nou, hij verloor eigenlijk wel door verdediger te gaan wisselen. Want hij haalde aanvaller eraf, Peppi, bracht Sidilia in.
4: Nou, doe dit op een WK in de 8e finale en je bent een maand lang het onderwerp van gesprek. In de competitie is dat vaak wat minder, maar dit pakt in ieder geval niet goed uit. En daar mag ook natuurlijk, een vinger op gelegd worden. Maar ja, het is natuurlijk de laatste weken. Vorig seizoen verloren ze ook heel vroeg in het seizoen van Telstar bijvoorbeeld thuis. Maar tegen Villarreal was het natuurlijk niks. En tegen AZ was wel zwaar een rode kaart vroeg in de wedstrijd. Maar zo'n uitslag is natuurlijk ook pijnlijk. En dit, ja, het ging te veel over Fortuna Sittard parkeert de bus. Want dat doet Fortuna Sittard altijd. En over het algemeen wint PSV dan toch. Dus als Fortuna Sittard de tactiek hanteert die ze altijd hanteren en ze halen de resultaat mee, dan hebben ze of heel veel geluk gehad of PSV was niet in goede doen. En dan denk ik dat je dat laatste moet constateren.
3: Ja.
4: Want het was ook niet zo dat het heel erg gestolen was.
3: Kan je dan ook constateren dat PSV misschien eigenlijk niet zonder Joey Veerman kan?
4: Ja, weet je wat, met Joey Veerman is het natuurlijk zo, als hij niet meedoet, zag je bij Oranje ook, dan is hij bij uitstek een speler waarvan iedereen zegt, ja, maar we moeten Joey Veerman erbij hebben, dan was het beter geweest. Maar ik heb ook genoeg wedstrijden gezien natuurlijk van PSV waarin het met Joey Veerman ook niet lukte. Dus dat kan. Maar het is natuurlijk wel een speler voor PSV die belangrijk is. Schouten die er al een tijd niet bij is, dat is belangrijk. Maar je zou zeggen, aan het begin van het seizoen, iedereen fris, iedereen gretig, dat moet het eigenlijk niet uitmaken of 1 of 2 niet bij zijn of nog niet helemaal fit zijn. Dan moet je gewoon in je eerste thuiswedstrijd, dan moet je zo hoog tempo kunnen hanteren dat Fortuna Sittard uiteindelijk naar adem hapt en dat die wedstrijd gewonnen wordt. En uiteindelijk draaien ze een 1-0 om in een 2-1. Wat tegen Fortuna echt niet zo makkelijk is. Want die hebben echt, Danny Buijs weet altijd weer een goede organisatie neer te zetten. Maar dan moet het wel binnen zijn. En zo'n 2-2, dat is wel een pijnlijk iets. En hoe Bos toen daarna op die bank zat, dat zag je toch ook wel een soort, nou, moedeloosheid is een beetje een groot woord, maar je zag wel dat hij daar een bepaalde pijn bij had. En dat is in zijn eerste speelronde. Is dat natuurlijk toch. Het voelde aan alsof hij dacht, nou, dit is nou al de 10e keer, terwijl dit de eerste wedstrijd van het seizoen was.
3: En hij kreeg de vraag na afloop wat er goed ging deze wedstrijd. En toen, heb je dat gezien? Hoe vond je dat?
4: Nou ja, zo kennen we hem wel. Hè? De ene keer doet hij dit, de andere keer kiest hij voor een andere aanpak. Maar Ja, hij is duidelijk niet tevreden over hoe het loopt. En bij de vorige nederlaag hebben ze meteen de knip getrokken. Sano gehaald, Kostić laten komen. Maar die deden nog niet mee. Kijk, PSV komt er heus wel weer bovenop. Maar ja, er is natuurlijk altijd wel een angst dat het een strijd tussen drie clubs wordt, waarin weinig punten worden verloren. En als je er dan al twee kwijt bent in de eerste speelronde, terwijl je van de topclubs mag verwachten dat die vooral in de maand augustus, waar kleine clubs vaak hun elftal nog niet op orde hebben, al die punten wel pakken, dan zijn er toch vervelende punten. En op zich is er niks, geen man overboord natuurlijk. Tenzij dat in één keer oploopt straks. Hè? Dus dat je nog een keer een foutje maakt en je concurrent blijft winnen, en je speelt dan tegen elkaar en je wint die onderlinge duels niet. Ja, dan kom je zomaar in een situatie die Feyenoord had na het kampioensjaar, tegen PSV juist, dat er een gaatje was geslagen en dat het nooit meer gedicht kon worden. Ja, daar is het nu nog te vroeg voor, maar dat PSV vooral in defensief opzicht wel iets te verbeteren heeft, ja, dat ziet iedereen wel.
3: Ja, ze hadden de data erbij gepakt, geloof ik, dat Flamingo de meeste fouten maakte in. Ik denk ook bijna, ligt het nou ook aan het spel van PSV? Want als je dan zo vaak zo hoog speelt, hè, en er is bijna geen ruimte voor fouten, hè, natuurlijk voor verdedigen bij PSV.
4: Nee, nou, deze was natuurlijk niet handig, omdat ja, hij kon eigenlijk de situatie nog wel overzien. Ja. Hè, met terugkoppen, hij kon zien waar de spits nog zat. En daar die maakte het trouwens prachtig af, die Romani. Maar hij wist eigenlijk wel hoe de situatie was.
3: Ja.
4: Soms zit er iets in je rug en heb je dat net niet gezien. Maar ze gingen natuurlijk aan de bal met drie spelen achterin. Ja, dan weet je wel, en dat zag je bijvoorbeeld ook bij Cambuur en dat zie je ook bij NEC. Als je een fout maakt, wat jij zegt, er is eigenlijk geen ruimte voor, dan is het meteen raken. En bij Cambuur kun je het nog aan de kwaliteit, op de kwaliteit gooien. Bij NEC zou je kunnen zeggen, ja, die hebben dan net zo'n topwedstrijd gespeeld. Blijkbaar zijn die niet in staat. En Sentler begon ook niet.
3: Tekort aan verdedigers ook, hè, daar. Echt ook, verdedigers, ja.
4: Ja, Neymar Schiet zag ik dat hij achterin moest spelen. Ja. Maar dat, ja, die hebben dus, die zijn ook nog niet, zeg maar, zo opgetraind dat ze dinsdag op woensdag een topprestatie, het weekend een topprestatie. Dat moet natuurlijk echt in die club gaan groeien of in die selectie. Maar bij PSV mag je dat toch wel verwachten. En bovendien, die hadden een makkelijke aanloop. We hebben natuurlijk een lange ticket voor de Champions League binnen.
3: Ja, precies. Je noemt net NEC. Was ook wel een verrassing toch tegen Telstar. Bij Telstar zeiden ze, iedereen zit onze onderaan neer. Kijk eens, deze drie punten hebben we alvast binnen.
4: Nou, grote verrassing wel, omdat toen ik die tussenstand hoorde, ja, dan denk ik, dat was toch een tussenstand die op een verjaardag, zeg maar, rondgaat. Zo, 0-2. En Telstar, ik heb al die staatjes voorbij zien komen van alle kenners. Ja, die stond eigenlijk overal bij de onderste twee, hè?
3: Ja.
4: Ook een beetje met het idee van, er zijn wat spelers weggegaan. Correa was heel goed als trainer, die hebben ze niet meer. En het tweede seizoen na zo'n goed seizoen is altijd moeilijker. En dat is ook vaak zo. Alleen, ja, als je dan meteen in de eerste wedstrijd zo'n resultaat neerzet, in een hele lastige wedstrijd. Ja, dat zijn natuurlijk gelijk bonuspunten, zou je zeggen, nog 31, hè?
3: Ja, zo tellen trainers toch altijd in dit soort dingen. Ja.
4: Ja, het is een beetje ver weg om dat duurt nog maanden voordat je aan dat aantal zou komen. Maar ja, het zijn toch punten waar veel andere clubs waarschijnlijk ze niet gaan halen. Dus als je dan zelf geen hele rare flaters maakt in wedstrijden die je thuis moet winnen, dat zou natuurlijk zomaar wel kunnen gebeuren. En voor Henk Brug is het natuurlijk geweldig om zo te starten.
3: Ja.
4: En zo hebben meer trainers natuurlijk. Ik vond Rogier Meijer ook, dat hij uiteindelijk met Sparta ook wel met een behoorlijk gevoel het veld af kan stappen. Ook nog een realistische analyse. Hè. Verdiende overwinning voor Feyenoord. Maar goed, het had zomaar gekund. Ja, zo waren er natuurlijk wat meer. Oosting natuurlijk, die go-ahead met 4-1. Maar Stegenman, ja, je weet je. Als je 4-1 verliest, dan moet je er gewoon geen 2 of 3 van hebben. Want dan komt er meteen druk op te zitten.
3: Nou ja, dat zie je dus nu ook bij Twente. Die natuurlijk in Europa werden uitgeschakeld in de Europa League. Nog wel Conference League kunnen spelen. Maar dan zie je ook gelijk, die 6-0 is leuk. Maar als je dan die eerste wedstrijd weer verliest, dan is het gelijk het zagrijn weer terug, hè?
4: Nou, vind ik wel een heel interessante club natuurlijk dit seizoen. Omdat daar natuurlijk echt wel wat gaande is, hè? En met Ten Hag is natuurlijk een zwaar gewicht binnen die technisch beleid bepaalt. Ik zit van grote afstand, dus ik luister vooral naar Leon om te kijken of we dat goed zien. Maar van grote afstand heb je het idee, John van der Brom was niet de ideale man. Hij is het toch geworden, want dat kon niet anders, want hij heeft het geweldig gedaan vorig seizoen. Ten Hag drukt een groot stempel. Ja, ze halen Weghorst. Die is ook snel kwaad, hè, als het even niet loopt. Dus er zit veel druk op. Dan zie je in die voorbereiding, maar corrigeer me of laat Leon me corrigeren als het niet zo is, maar dan zie je in die voorbereiding dat er plots een elftal op grote plaatsen, of veel plaatsen wordt gewijzigd. Hè. Grote talent Nijstad, waarvan we 6 maanden geleden nog riepen, die gaat ooit naar Barcelona. Die zit nu op de bank. Prupper is weer terug. Lammers is in één keer niet meer in beeld. Of bijna niet.
3: En nu weer wel, ja.
4: Nu weer wel. Dus er zit wel druk op. En ja, als je dan de eerste wedstrijd verliest, dan is het een beetje de vraag, ja, waar hebben zij op ingezet? Kijk, als je echt op inre hebt gezet om de landstitel mee te doen, wat misschien een beetje voorbarig zou zijn, dan zijn het gewoon hele dure punten. Ja, wil je gewoon uiteindelijk net boven die play-offs of in die play-offs eindigen, is er allemaal niks aan de hand. Maar het gevoel, zeg maar, om slecht te starten, als er ook al in de zomer hier en daar wat mis is gegaan, ja, dat kan wel aantikken.
3: Dus, maar bij Wout Weghorst ook zo'n druk op, want je ziet, hij moet de aanvalsleider zijn, hij moet al die minuten maken. Maar als je nou kijkt naar die wedstrijd, je hebt het net over Leonardo bij Ajax, die nog niet echt laat zien. Maar dat geldt bij Weghorst natuurlijk ook. Hè? En die voorbereiding maakt gelijk wel een doelpunt na 10 minuten. Maar voor de rest...
4: Ja, kijk, het is natuurlijk zelf geen Messi, maar hij heeft wel op topniveau gespeeld. Dus hij is ook veel gewend van andere spelers. En je proeft dat hij soms ook wel eens tegen dingen aanloopt. Hè? Zoals hij toen, volgens mij was dat met Nijstad ook. Dat er vlak voor tijd nog een kans is en dat er dan een slechte voorzet komt, waar jij het net ook over had. Ja, dat hij zich daar erg aan kan ergeren. En dat
3: maar
4: is
3: hij krijgt
4: wel...
3: een voorzet ook weg, Horst, in de slotminuten, waar hij alleen maar tegenaan heeft gelopen van Rots. En die knikt hij dan weer naast. En die moet eigenlijk tegen de draad zien kloppen.
4: Dus de ogen gaan ook naar hem als hij natuurlijk niet laat zien wat er gebeurt. Maar het is natuurlijk voor hem... Kijk, hij komt natuurlijk als echt een grote jongen binnen. Het WK en zo meegemaakt. Maar het is natuurlijk ook geen speler die zomaar even in zijn eentje het verschil maakt. Dus hij moet, zeg maar, een sfeer creëren in dat elftal. Waarin iedereen wekelijks het beste uit zichzelf haalt. Maar dat moet je natuurlijk niet doen met chagrijn alleen, af en toe. Maar het is in de huidige tijd natuurlijk al lang niet meer zo dat je met schelden, met kwaad zijn, mensen veel meer vooruit krijgt. Daar zijn andere foefjes voor tegenwoordig. Ja, en als je dan wedstrijden verliest, dan zit die drukte natuurlijk wat sneller op. Hè? Dus dat betekent als Nijs dat volgende keer 2 verkeerde voorzitter geeft, als die weer speelt, dat het veel harder aangepakt wordt of veel harder aankomt dan in een fase waarin wedstrijden toch wel gewonnen worden. Dus ja, daar zit wel wat druk op. En van grote afstand, nogmaals, bekijk je dat toch wel met interesse. Het is een interessante periode waar zij in zitten, omdat je het gevoel hebt dat ze de mensen hebben aangetrokken om het gat te dichten. Maar of dat dan ook in de praktijk echt mogelijk is, dat is natuurlijk maar de vraag. Aan de andere kant, zij verliezen, maar PSV... Ajax, Feyenoord hebben natuurlijk ook niet zo'n indruk gemaakt dat zij denken, ja, daar zit een lichtjaar verschil tussen.
3: Nee, niemand heeft nog echt indruk gemaakt, hè? Behalve Excelsior.
4: Ja, Excelsior heeft natuurlijk een geweldige uitslag neergezet. Nee, echt indruk is natuurlijk, en dat is ook vaak maar een dagkoers, hè? Want van de week was het wel goed in Europa natuurlijk met Twente. Ja. Dus het is ook nog maar de vraag of dat voor de lange termijn zo is, maar. Ja, je kijkt in deze fase natuurlijk naar de punten, maar je kijkt ook of ploegen een bepaald ritme, een bepaald systeem hebben, een bepaalde aanpak hebben waarvan je denkt, ja, die gaan zeker de topclub 7 van de 10 wedstrijden winnen omdat ze, zeg maar, dit niveau altijd halen. En dan vond ik bij de 3 topclubs, waar je natuurlijk wel kunt zeggen, Ajax heeft veel gewisseld, maar dat Feyenoord, zeg maar, het hoogste niveau haalde in dat eerste uur, waarvan je dacht, ja, als ze dit spelen, zeker in de Kuip, dan winnen ze 9 van de 10 wedstrijden. En ze misten nu heel veel kansen. Maar dat gaat natuurlijk ook op termijn wel goed. Want ja, als Ueda nog in de punt hebt staan, maak je die goals echt wel. Ja. En dat was bij die andere clubs wat minder.
3: Philip Thorvaldsen komt er waarschijnlijk nog bij Twente. Tenminste, zijn bezig om hem binnen te halen. Noorse aanvaller voor de rechterkant. Vleugelaanvaller, hebben ze 2 Noorse vleugels. Ja. En die moeten dan Wout Weghorst gaan bedienen natuurlijk in de wedstrijd.
4: En Rots dan op 10.
3: En Rots dan denk ik op 10, ja. Dat zou een beetje het verhaal zijn. Over valse start gesproken. De kroonprins van het Nederlands voetbal, Anthony Correa, begon bij Utrecht met een nederlaag bij Groningen.
4: Ja. Ja, dat kan. En er wordt natuurlijk anders naar hem gekeken dan vorig seizoen, hè? Dus wat je zegt. En de kroonprins, over het algemeen gaat het heel snel weer bergafwaarts met kroonprinsen. Maar wat jij zegt, zo kijk ik nu ook wel naar Utrecht, ja. Je kijkt naar FC Groningen, FC Utrecht, denk je 2-1. Maar dat is op zich geen gekke uitslag. Gebeurt wel vaker, toch? En nu denk je toch, ja, Correa is daar gekomen. Die heeft van voor je gevoel van niets iets gemaakt in Velsen-Zuid. Hoe gaat hij doen? Nu er wel wat betere spelers op het veld staan, maar waar ook wat een hoger verwachtingspatroon is. Dus ook een lastige start. Aan de andere kant, vorig seizoen was een hele lastige start en kwamen ze nog bovendrijven. Maar ja, uiteindelijk zullen die ook gewoon de play-offs willen halen. En dus dan is een nederlaagje in Groningen is geen ramp. Maar het is gevoelsmatig wel, zeg maar, na 6 weken voorbereiding een mislukt iets.
3: Ja, AZ won de Cruijffschaal. Ja. En won gelijk ook de eerste wedstrijd van ADO Den Haag als promovendus, de kampioen uit de KKD. Hoe vond je dat ADO zich presenteerde en hoe AZ zich presenteerde?
4: Nou ja, AZ, daar zit wel voetbal in. En ik had wel het idee dat dit een lastige wedstrijd was, omdat ADO Den Haag gewoon een goede organisatie heeft. Ik heb het gevoel ook een goede trainer, maar dat is natuurlijk op basis van uitslagen en af en toe is wat wedstrijden die je ziet. Maar er zit wel iets constructiefs in dat elftal.
3: Gaan we nu trouwens als codewoord gaat in alles organisatie worden? Want dan krijg je een soort William Vloed gevoel, dat weet je.
4: Oh, nou, dan ga ik dat niet meer gebruiken. Ik dacht dat je op constructief, want ik sprak het uit en dacht, oh, dan gaat die overvallen. Maar nou moet het dus op organisatie.
3: Nee, William Vloed zei altijd organisatie. Hi.
4: Organisatie, ja, ik weet het. Ik heb natuurlijk meegemaakt bij Sparta, maar... ja, dat is bij die clubs natuurlijk wel het toverwoord.
3: Ja.
4: Nee, bij Fortuna, maar ook bij de ploegen die uit de KKD vandaan kwamen. Maar ik vind ADO, waar het bij die ploegen vaak om gaat, die kunnen wel tegenhouden, maar je moet ergens natuurlijk je goals maken. En op eredivisieniveau is dat lastig, want ja, je kunt vaak natuurlijk lang op 0-0, maar je moet ergens kunnen toeslaan waardoor je wedstrijden wint. Daar zal het misschien nog een beetje aan schorten, maar wat ik zag, wat zij in een uitwedstrijd bij AZ konden, ja, dan belooft dat ook wel wat voor de komende weken. En bij AZ zie je gewoon, ja... vorig seizoen zat er natuurlijk al voetbal in, maar was het erg wisselvallig. Je hebt nu het gevoel dat ze met de trainer die er nog is, met veel spelers die er nog zijn, dat wel punten op gaat leveren en dat zij verder gaan komen dan vorig seizoen. Veel verder op de ranglijst, maar ook verder qua voetbal.
3: Ja, en als we dat toch over promovendi hebben, dan is ADO misschien wel heeft de beste indruk achtergelaten in die eerste wedstrijd.
4: Ja, voor mijn gevoel wel. Hoewel ze er niks aan over hebben gehouden, maar het was ook een wedstrijd waar je op voorhand van zou kunnen zeggen, well, dat wordt een heel lastig iets. Daar hebben ze natuurlijk een paar van dit seizoen die je weg zou kunnen strepen. Maar het gaat er nu om. Ze gaan nu hun eerste thuiswedstrijd spelen. En dan wordt er natuurlijk ook wat verwacht aan de bal. En dan krijg je een ander uitgangspunt natuurlijk dan alleen maar een goede organisatie hebben en tegenhouden.
3: Ja. En maar voorlopig Excelsior koploper trouwens wel gelijk direct kwijt, hè, na zo'n weekend.
4: Ja, maar wel mooi dat hij nog even speelde terwijl hij al wist dat hij weg was.
3: Ja.
4: En ook hoe die dat
3: hij moest er zelf volgens mij nog uitkomen. De clubs waren akkoord, alleen hij moest er zelf nog uitkomen, was volgens mij het verhaal.
4: Oké, nou ja, hij zei in ieder geval dat hij de. Hij had natuurlijk kunnen zeggen, want dat was met Sano waarschijnlijk ook zo. Van ik ga dat niet doen, maar want straks breek ik mijn been of weet ik veel wat. Maar hij speelde gewoon, dus er sprak ook wel een liefhebber uit. En Holstein Kiel heeft Bundesliga gespeeld, speelt het niet meer. Maar dat is voor zo'n jongen natuurlijk, die overigens ook nog wel aardig speelde, vond ik.
3: Heel goed speelde, ja.
4: Is dit natuurlijk een mooie stap. En voor Excelsior is het een mooi bedrag. Dus daar zijn alleen maar winnaars, denk ik.
3: Ja, nou ja, of je geeft iemand weg die heel veel assist en bij heel veel doelpunten betrokken is. Wat ook, als je op het einde van het seizoen gaat tellen, misschien net het verschil kan zijn tussen promoveren, erin blijven of degraderen.
4: Ja, eens. Alleen bij Excelsior moet je wel denken als voor bepaalde spelers miljoenen bedragen. En het zijn geen 10 miljoen of zo. Maar als dat op tafel komt, dan kun je als Excelsior natuurlijk niet bij alles zeggen, we doen het niet. Het is wel een goede speler, maar het is ook niet zo dat als je morgen zou zeggen, hij is nog bij Excelsior, hij is geblesseerd geraakt, dat je denkt, oh mijn god, het is gedaan met Excelsior. Zo, die status had hij natuurlijk ook niet. Dus ja, en bovendien, dit is natuurlijk ook de rol van Excelsior natuurlijk om gewoon... Ja.
3: Maar wel vooralsnog elk jaar een grote transfer gemaakt, hè, de laatste jaren.
4: Ja, de club.
3: Nou, Wiever, Dallinga. Ja,
4: en Nauwjok zit er misschien ook nog wel aan te komen.
3: Ja,
4: iemand ziet trouwens voorzien van een goede livestream in Cambodja, die ouders.
3: Moet dat even geregeld worden? Even wat door kunnen geven aan die ouders?
4: Ja, want die hebben nu naar Omroep Friesland zitten luisteren, maar daar hebben ze helemaal niks van verstaan. Nee, die jongens speelden daar weer een goede wedstrijd, die zoon. Maar ze hebben geen idee of hij nou gewonnen had of niet.
3: Ja.
4: Dus blijkbaar iemand een VPN'tje die kant op laten gaan. En dan lijkt het me toch dat hij gewoon... ESPN aan kan slingeren of niet?
3: Ja, en dan zat ik wel vrijdagavond nog even te kijken naar de NOS. En de afloop van die wedstrijd. Ik had bijna het idee dat de NOS graag wilde dat Nauwjok wegging bij Excelsior, of niet? Bij de eerste vragen. Het ging alleen maar over een transfer in plaats van over die wedstrijd.
4: Ja, aan de andere kant.
3: Nee.
4: Jij voelt de wedstrijd anders aan dan de gemiddelde kijker, zeg maar. Dus het is, nu je het zegt, het was mij niet opgevallen in die zin. Ik vond hem verder een vrolijke jongen die met die beelden nog van zijn, van die website. Dus
3: dat was prima.
4: Ik vond het zeg maar voor Excelsior was het goed, voor hemzelf en voor Excelsior was het een goed interview. In de zin van dat hij de club goed verkoopt. Dat mensen denken, oh, wat een vrolijke jongen speelde daar, familieband, noem alles maar op. Het was mij niet zo opgevallen dat het om die transfers gaat. Maar jij hebt natuurlijk een ander gevoel bij Excelsior dan...
3: ligt het aan mijn gevoel? Nee, maar het gaat eerst over de wedstrijd. En daarna, die jongen is alleen vorig jaar in verband gebracht met Twente. En is gelijk van gezegd, dat is niet waar, er is niks.
4: Nee, en dan, wat opvallend is, want hij haalde de dubbele cijfers. Hè?
3: Ja, maar Linsson hebben ze daar lopen. Hè? Dus,
4: nou, die zit op de bank.
3: Zit nu op de bank, ja, precies. Ja. Dus nu heeft hij daar rotslopen, maar...
4: Maar goed, het is meer dan Twente. Je zou bij hem wel verwachten dat hij een stap zou kunnen maken.
3: Ja, gezien de cijfers zeker, ja.
4: Ja.
3: Maar goed. Nog even. Jan de Jong zat bij Goedemorgen Eredivisie. Hij had het volgens mij ook al gezegd in die podcast De Bestuurskamer. Het feit dat we nu de Champions League plek missen kost ons voetbal echt miljoenen. Tussen de 80 en 120 miljoen. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Hij verwacht ook eigenlijk geen B-teams meer in Europa.
4: Nee, maar die fase hebben we natuurlijk eerder gehad. Hè? En toen is het inderdaad het lichtje gaan branden bij iedereen. En toen zijn we ermee gestopt. En later zag je toch gewoon dat clubs toch wel weer vooral naar zichzelf keken. Het is ook niet zo gezegd dat wij met A-teams altijd maar winnen. Dus,
3: maar het doelde resultaat... mee op Feyenoord bij Braga natuurlijk... en Ajax bij Eintracht Frankfurt onder andere toen. Hè, toen Farioli de hele boel had omgegooid.
4: Dat klopt, maar beide wedstrijden, ja, Braga, die zijn nog wel ver gekomen. Had Feyenoord denk ik wel gewonnen met een volledig team. Maar Ajax tegen Eintracht in die fase... ik weet het niet of dat nou meteen ook een overwinning had opgeleverd. Maar ja, het is natuurlijk wel goed dat er af en toe nog eens nadruk op wordt gelegd. En dat het wel heel belangrijk is voor ons voetbal om daarin punten te verzamelen. En we zijn er, toen het goed ging met z'n allen, werden we steeds enthousiaster. En toen is we toch weer een beetje losgelaten. Maar goed, met Ajax in de Conference League denk ik dat er heel veel punten bij gaan komen. Dus ik geloof niet dat we de slechte jaren gaan draaien. Alleen we hebben weer wel wat goed te maken, ja.
3: We moeten heel veel terrein goed maken. Te beginnen dit jaar natuurlijk. Hè? Dat echt wel,
4: ik dacht trouwens dat je Henk de Jong... maar het was Jan de Jong natuurlijk. Maar Henk de Jong is natuurlijk ook wel een dingetje de komende tijd.
3: Ja, nee, dat hebben we volgens mij al zo aangekaart de afgelopen weken. Want als de Cambuur 3 wedstrijden op rij gaat verliezen... dan gaat het publiek Henkie de Jong schreeuwen natuurlijk.
4: Ja, en dit is natuurlijk een elftal waar Johan Plat... een veelbelovende trainer, hè? De rechterhand van...
3: Schreuderiaan is dit, hè?
4: Ja, precies. Ja,
3: je hebt de Slotterianen en je hebt de Schreuderiaanen, zeg maar, in het voetbal nu.
4: Ja, maar die heeft Henk zo dicht bij hem zitten dat... Ja. Henk is natuurlijk ook nu wel ook mede verantwoordelijk voor dit resultaat. Zal Henk ook niet ontkennen. Maar er is natuurlijk wel iets in Leeuwarden waarbij... ja, als de pot Sjem niet open gaat, wordt Henk erbij gehaald. En dan gaat hij open. Ja. Dus in een gezin. Dus alles wat fout gaat, daar zou Henk zou het oplossen.
3: Henk is dat een soort Hans Klok, zeg maar, de magier van Leeuwarden.
4: Ja, en dat heb je dan als hoofdtrainer, als een van je assistenten. En dan moet hij natuurlijk ook nog... Henk moet natuurlijk ook nog een soort... bescheiden rol aan gaan nemen. Hè. Je kunt niet aan de zijkant verschijnen of aan de zijlijn verschijnen. Daar wou ik trouwens zo nog iets over zeggen, over aan de zijlijn verschijnen. Maar dat maakt het wel moeilijk. Dus voor Johan Plat is het wel zaak dat hij... hij hoeft niet eens gelijk wedstrijden te gaan winnen. Maar het moet niet meer zo kansloos zijn als tegen Excelsior. Want inderdaad, dan is Cambuur wel een club waar de supporters zich snel gaan roeren. En Henk is dan eigenlijk altijd de eerste naam die valt. En die is er nu al bij, maar ja, je kunt hem altijd weer doorschuiven.
3: Dat is waar. Over aan de zijlijn verschijnen gesproken... gaan we zo meteen doen naar de vraag van vandaag. Want ik ben benieuwd waar je nog naartoe wil, ja?
5: Ja. De vraag van vandaag.
3: Dit was de vraag van Dolf afgelopen vrijdag.
6: Mijn vraag gaat net, we hadden het over 3 promovendi, hè. En benieuwd hoe ze het gaan doen. En misschien dat er eentje richting plek 12 kan mikken. Maar mijn vraag is eigenlijk heel simpel. En ik hoop dat de mensen hem niet opzoeken. Want als je dat doet, dan heb je hem zo gevonden. Dit is er echt eentje voor de historici onder ons. Wat is de best presterende promovendus ooit in de Eredivisie?
4: Aan DWS. Die zijn gepromoveerd en kampioen geworden.
3: Ja, heel goed. Maar dat wist jij natuurlijk gewoon, hè?
4: Maar dat is zeg maar volgens mij de enige keer dat gebeurd is met Rinus Israël, toch? In het geleden. Nee.
3: Je had inderdaad het goede antwoord gegeven. Heel goed. Heel veel mensen kwamen met NAC en AZ. En sommige mensen kwamen met ADO Den Haag dit jaar en FC Twente. Maar het was inderdaad DWS dat in seizoen 62-63.
4: Ik dacht 65, maar ik ben zelf uit 73, dus ik heb het niet.
3: Je hebt het niet bewust meegemaakt.
4: Maar, die verhalen zijn mij wel verteld, ja.
3: Ja, ik zal het even nazoeken. Het was 63-64, moet ik goed zeggen. Toen werd ik landskampioen, inderdaad. Eervolle vermelding voor deze vraag van vandaag gaat naar Tim Joosen. Die inderdaad ook kwam met het antwoord DWS. Wat velen ook wisten trouwens. Dan mag jij de vraag voor morgen neerleggen. En daarna mag je terugkomen op het verhaal langs de zijlijn.
4: Ja, nou, die vraag van morgen. Kijk, ik was op vakantie toen overleed Franco Baresi. Daar heb je het natuurlijk uitgebreid over gehad.
3: Nou, eigenlijk te weinig, moet ik zeggen. Want het was in een weekend volgens mij dat hij overleed.
4: Ja, en daar ging het ook eigenlijk over of dat het te weinig zou kunnen zijn. Maar goed, een grote speler. Ik zag dat een Japanse journalist die in Nederland verblijft, Toru Nakata, had die wedstrijd van die finale teruggekeken. Het was mij helemaal ontgaan dat hij vlak voor de penalty-serie op een brancard eraf is gegaan. Baresi, en dat hij uiteindelijk toch de eerste penalty nam. Ja. Met het idee van, ja, maar ik ben hier de laatste die zou mogen weglopen. En die miste die. Nou ja. Met wat oranje zou voorkomen. Ook wel interessant. Maar ja, dat was natuurlijk wel... ik denk dat Beckenbauer algemeen gezien de beste verdediger ooit is. Ook een beetje van voor mijn tijd. Maar Baresi zit daar niet ver achter natuurlijk. Maar in diezelfde periode overleed Osvaldo Bagnoli. Die kreeg namelijk in Italië niet eens zoveel aandacht. Omdat het rond Baresi natuurlijk ging. En voor de liefhebbers onder ons. En voor de mensen die een beetje uit onze generatie zijn. Mijn generatie is natuurlijk nog wat ouder.
3: Jouw generatie vooral, ja.
4: Maar precies, ik weet dat je ermee zou kunnen beledigen. Maar ik bedoel meer dat je in de jaren 80 een kind was. Was jij in de jaren 80 een kind?
3: Ja, ik was in de jaren 80 een kind, ja.
4: En dat je het voetbal volgt en niet op de manier zoals die nu gaat. Hè. Dus je zet de tv aan en zie je de MLS voorbij komen of de Japanse competitie of een Chileense club speelt tegen Venezolaanse club. En daar kan je dan allemaal volgen. Nee, in die tijd moest je het natuurlijk allemaal maar hebben met af en toe wat kleine beeldjes. Maar in 1985 was Osvaldo Bagnoli trainer van Hellas Verona en die werd kampioen van Italië in de Serie A. En mijn vraag gaat over dat elftal. Maar als tweede eindigde Torino. Die hadden destijds Junior, een van de Braziliaanse topspelers uit de WK82-ploeg. Maar ook Italiaanse internationals. De derde ploeg in dat rijtje was Inter Milan. Met Karl-Heinz Rummenigge als buitenlandse speler. En Brady, maar ook Bergomi, Colovati, Altobelli. Baresi, de broer van Ferri. Sampdoria was de vierde ploeg. Kan ze allemaal daarna wel opnoemen. AC Milan was vijfde. Met Franco Baresi, maar ook met Vierdis, met Maldini die er toen net bij kwam. Noem ze allemaal maar op. Maar dat Hellas Verona had ook twee buitenlanders natuurlijk. Want er mochten er toen niet meer spelen dan twee. En wie waren die twee buitenlandse spelers waarvan je op voorhand zou denken, nou, als je die haalt, zou je dan zeg maar het verschil maken met die twee buitenlandse spelers? Om het iets makkelijker te maken, er was een Deen en een Duitser. En ja, ik ben benieuwd wie in die kampioensploeg die twee buitenlandse spelers waren. Ze hadden ook geen derde op de bank zitten of zo. Twee buitenlandse spelers. Een Duitser en een Deen. En die hebben Hellas Verona kampioen gemaakt. Het is echt een sprookje natuurlijk dat die ploeg, ja, tussen al die grote namen kampioen werd.
3: Bijna een Netflix-achtige documentaire die ze nog niet gemaakt, ja, hebben. Want het gaat vooral
4: Bagnoli was overigens al 94 volgens mij. Dus het is ook niet zo dat hij in de wieg gestorven is. En het is op een gegeven moment ook wel een leeftijd dat het moet gebeuren. Maar hij kreeg veel minder aandacht, denk ik. Omdat Baresi natuurlijk zo'n grootheid wereldwijd overleed. Maar
3: nou, kom maar op als je de antwoorden weet op de vraag van Mikos via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer even op Instagram. Ons kanaal is @AD Voetbalpodcast. Daar kan je naartoe, kan je gelijk volgen. Kan je een berichtje achterlaten of reageren in de stories. En dan maak je kans op de eervolle vermelding morgen in de vraag van vandaag. Ja. Dan wil ik nog even weten wat jouw frustratie was.
4: Ja, die rand van het veld. Kijk, ja, we zijn natuurlijk gewend geraakt aan grote banken. Hè? Dus niet meer een assistent en een verzorger. Maar er zit natuurlijk een enorme groep trainers. Ik volg dan Feyenoord. En die halen setpiece coach, een zeer succesvolle setpiece coach binnen van Castellon, Rodi Hugé.
3: Ja.
4: En die corners zien er wel gevarieerd uit. Er kwam op dit moment niks uit, maar het is niet zo dat dat meteen een mislukt iets is. Maar wat mij opvalt is, dan is het een corner en dan komt dus in dit geval Hugé, maar dat is bij andere clubs ook, van de bank. Je gaat helemaal aan die zijlijn staan met een map. En soms zie ik hem ook nog schreeuwen.
3: Ja.
4: Maar jij hebt gevoetbald en ik heb gevoetbald. En wij voetbalden niet in uitgekochte stadions. Maar ik kan me dus niet voorstellen dat een speler in de Eredivisie op het moment dat er een corner genomen wordt nog even contact heeft met iemand die 50 meter verderop voor een duck-out met een map staat, om precies nog even de finesses te krijgen. Hij doet het natuurlijk van beide kanten, hè, dus aanvallend en verdedigend. Maar ik heb het idee dat het bij elke club is. Hè. Dus op het moment dat er een corner is, dan gaat de trainer achterover, de assistent er gaan achterover, en dan komt de setpiece coach.
3: Ja.
4: En
3: of het is de assistent-trainer, gebeurt ook wel eens. Of de keeperstrainer is dan verantwoordelijk voor de vrije trappen. En die komt er naar voren om te kijken hoe ze moeten staan inderdaad.
4: Ja, en ook nog schreeuwen. Ja. En ik was eigenlijk benieuwd of de andere verslaggevers die wij wekelijks bij alle wedstrijden hebben, of ze dat ook opvalt. Want ja, eigenlijk wordt het even 30 seconden overgenomen. Hè? Het is er is even 30 seconden een volkomen andere baas bij de grote clubs. En ik weet eigenlijk niet hoe dat bijvoorbeeld bij Paris Saint-Germain en dat soort grote clubs werkt. Maar even is alles in handen van, bij Feyenoord in dit geval, Rodi Hugé.
3: Nou,
4: en daarvan hoop je wel dat voor zo'n jongen ook, dat het in de eerste paar wedstrijden een paar keer succes oplevert. Ja, want anders krijg je natuurlijk alweer dat geroezemoes in de kuip. Van ja, we hebben er nou iemand, maar wat levert het nou eigenlijk op? Het was in de eerste oefenwedstrijd of de tweede oefenwedstrijd, levert het wel veel op. Nu nog niet. Ik zie wel gevaar in die corners. En ze krijgen ook nog niks tegen. Overigens Ter Stegen niks tegen. En, en Ernst ook niet, hè? Onze Duitse keepers. Hebben we nog meer in de Eredivisie?
3: Volgens mij is dit Unnerstal, maar is geen Duitser natuurlijk. Dat is een...
4: Ja, dat is wel een Duitser.
3: Ja, Duitser, ja. Ja, Unnerstal, ja. Ja. Die wel.
4: Die gaat er snel uit voor Drommel. Ja. Want John gooit bij twee nederlagen. Gooit John de vier anderen. Ja,
3: precies. Dus nou, ik zal deze week meenemen bij alle andere watchers. Het viel me ook op. Wat ik ook namelijk altijd heel leuk vind, is dat als een speler moet invallen, waarom de set pieces coach of de assistent trainer op dat moment denkt dat hij door het doorkijken van die multimap 28 situaties in 30 seconden in het hoofd van die speler kan prenten.
4: Nee.

0: speler in brengen. Dan zeg je tegen die set pieces coach: luister, rond minuut 60 komt Henkie erin. Als jij met Henkie alvast na rust de situaties door wil nemen, heb je rustig alle tijd, 5 minuten, om even die dingen door te nemen.
1: Ja.
0: Kan je dat afspreken? Dat Henkie dat niet op het laatste moment hoeft allemaal tot zich te krijgen, maar dat hij het krijgt op het moment dat Henkie, dat hij helemaal klaar is voor het invallen.
1: Ja.
0: En niet nog zijn shirtje aan moet doen en zijn kettingtje af moet doen en zijn broek moet ophijzen en zijn sokken moet doen.
1: Dan komt er niks meer binnen. Maar ik denk toch dat het sowieso zoiets stressvols is om in te vallen in een betaald voetbalwedstrijd. Dat je gedachten natuurlijk vooral zijn bij gewoon goed presteren en niet bij als ik nou maar Robin Prupper aan mijn rechterzijde heb straks op het moment dat hij
0: bal komt. Het beste moment natuurlijk als het al snel een wissel moet zijn en een blessure is. Dan loopt Henkie warm.
1: Ja.
0: Dan gebaart de coach: Henkie moet invallen. En dan komt Henkie, doet zijn shirtje aan. Op dat moment denkt die assistent erin of de set pieces coach denkt: oh, dit is het moment om even snel nog in te fluisteren hoe die bij aanvallende vrije trappen, verdedigende vrije trappen, bij hoekschoppen moet gaan staan. Links, hoekschoppen rechts. Aanvallend en verdedigend. Ja.
1: Komt nooit meer binnen natuurlijk.
0: Nee, komt nooit meer binnen. Nee.
1: Wanneer begin je met je rubriek Wie haalt de kerst?
0: Moet hij er al in?
1: Nou, nee, maar...
0: Ja, mag.
1: Het is ook een beetje flauw om het vlak voor kerst te doen, toch?
0: Nou, dan beginnen we nu.
2: Haalt hij de kerst?
1: Ja, in dit geval zou je natuurlijk zeggen, ja, je gunt het hem niet. En ik weet zeker dat het een goede trainer is, want die verhalen hoor je gewoon in het veld, om het maar zo te noemen. Maar met 4-0 verliezen met een volksclub als Cambuur, dan moet niet nog een 4-0 volgen en dan een 3-0, want... De derde wedstrijd is Feyenoord volgens mij. Dus er moet snel wat verbeteren in Cambuur. En ik hoop ook dat die club moet natuurlijk geen gekke dingen doen, maar dat ze deze dagen ook wel inzien dat er wat spelers bij moeten komen. Met
0: wat moet wel geld zijn dan, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat is wel een volgende uitdaging inderdaad.
1: Ja.
0: Dus plat bij deze in de rubriek als eerste: haalt u de kerst dit seizoen?
1: Ja, we hopen het niet. Maar op dit moment moet je te plat inzetten. En we kunnen ook misschien afvragen of we de kerst al een bondscoach hebben. Maar dat kan je misschien morgen...
0: Dan ga ik morgen even doornemen met de komende week. Want hij zat misschien wel bij PEC Zwolle Ajax, hè?
1: Ja. Nou ja, misschien wel. Het kan bijna niet anders op dit moment. Of Louis moet roet in het eten gooien. Maar...
0: Ja. Maar het moet wel snel gebeuren. Over een paar weken is in Interland. Iemand moet die selectie bekendmaken, toch?
1: Ja, het zijn wel Nations League wedstrijden. Je mag niks bagatelliseren. Maar het gaat natuurlijk straks om de EK-kwalificatie in het EK halen. Je zou ook nog kunnen denken, maar dit is even iets wat snel bij me opkwam en helemaal niet waarvan ik denk dat het beleid is, maar dat iemand het interim die Nations League treffen erin jas. Want die zien twee periodes, hè?
0: Ja.
1: 4 wedstrijden nu in september.
0: Dat Louis interim doet, bijvoorbeeld.
1: Hm?
0: Dat Louis het interim doet, even
1: Nee, maar bijvoorbeeld League. Van Nistelrooy of wat er nog zit, of in Zeist. Je zou ook nog aan Reiziger zelf kunnen denken. En dan zou je als KNVB nog kunnen denken, ja, als die nou 3-0 van Duitsland wint en met 4-0 uit bij Servië, dan is natuurlijk de helft van het volk al wel overtuigd. Maar
0: we zijn wel lang bezig, maar wil ik toch nog even weten, want we hebben het nu toch over die bondscoach, hè? Arne Slot. Is het nou serieus interesse in hem geweest en heeft hij is het stuk gelopen op die 4 jaar? Of wat is nou het verhaal?
1: Nee, het verhaal is volgens mij puur dat hij, dat is wel met hem gesproken, maar dat het volledig bij hemzelf ligt. Dat hij heeft gezegd, ik wil toch voor het clubvoetbal blijven gaan. En dus dat in dit geval, waar we graag de KNVB de schuld van veel dingen geven, kunnen zij hier volgens mij niet zo heel veel aan doen. Omdat Slot het zelf niet wilde en vanuit het kamp Slot wordt ontkend dat het om 2 of om 4 jaar of dat het daarop zou stuk zijn gelopen. Daar valt altijd wel een mouw aan te passen, maar dat hij gewoon... op een gegeven moment het gevoel kreeg, hij werd benaderd door Al Ali uit Saoedi-Arabië. Dat wilde hij niet. En toen heeft hij voor zichzelf wel het gevoel
0: hij zit er ook, die technisch directeur van Liverpool zit daar toch ook?
1: Die gaat daarheen. Maar die heeft hem ontslagen. Die heeft hem ontslagen bij Liverpool. Dus je zou kunnen denken, dat had hij niet gewild. Misschien moest hij dat doen van hogerhand. Dus hij is nog steeds overtuigd van hem, hij haalt hem op. Aan de andere kant zou het een beetje gek zijn als je een trainer ontslaat en bij je eerstvolgende club hem meteen binnenhaalt. En dan kun je nog zeggen, ja, het is ook een ander niveau. Hè? Al Ali en wat maakt het uit? Maar het is natuurlijk ook, daar gaat zoveel geld in om. Dat moet het ook meteen goed zijn. Maar volgens mij is het heel simpel samen te vatten. Slot is tot de conclusie gekomen dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En daarom heeft hij nee gezegd tegen de KNVB.
0: Oké, nou dan is dat ook helder. Ik had daarbij, het vroeg me inderdaad af of het dan zou gaan om 2 of 4 jaar. Is dat dan de discussie?
1: Ik denk dat hij zelf wel het liefst, hè, als je in zijn situatie zou kijken, dat hij zou denken, ja, laat ik me niet meteen voor 4 jaar vastleggen. Maar volgens mij is het daar niet op kapot gegaan. Dus niet zo dat de KNVB heeft gezegd, wij willen 4. En als hij 2 wil, dan gaat het niet door. Volgens mij heeft hij gewoon gezegd, ik wil in het clubvoetbal blijven werken. Los van hoe lang je daar zou kunnen werken bij KNVB.
0: Wij moeten Arne Slot toch ook kunnen uitleggen dat we in landsbelang, dat hij gewoon even 2 jaar lang zijn eigen carrière opzij moet zetten en even Nederland zelf dan moet helpen.
1: Mijn idee, ja. Mijn idee.
0: Dan kunnen we dat is toch gewoon, zeg maar, er gaan toch dingen die overstijgen, zeg maar, je eigen carrière. Ik bedoel, sommige dingen, we kunnen hem ook gewoon oproepen dat hij gewoon voor het land

0: belang opgeroepen wordt.
1: Nou ja, het is toch niet niks als je het Nederlands elftal afzegt,
0: nee,
1: toch?
0: Nee, er zijn toch weinig trainers die dat afzeggen, denk ik.
1: En het is ook niet zo dat er op dit moment dat hij even aan het wachten is op een club die straks uit de top 8 van de wereld of zo die er is. Dus het kan wel een langere tijd zijn dat hij moet wachten. En het kan ook straks zijn dat hij misschien bij een club instapt waar je hem niet 1, 2, 3 had verwacht. En dat we dan allemaal denken, ja, had hij dan toch dat Nederlands elftal maar gedaan. Maar hij heeft wel voor een groot probleem gezorgd in Zeist, denk ik. Of ja, misschien heeft hij de weg vrijgemaakt voor degene die ze al die tijd al wilden.
0: De KVB heeft sowieso zelf een probleem natuurlijk aan de voorkant gecreëerd. Maar ja. hij was de optie die eigenlijk nooit voorhanden was en nu ineens voorhanden kwam.
1: Maar wel al lang.
0: Vind toch dat jij hier met Arne Slot toch wel even nog over moet praten?
1: Nou, ik ben het wel met je eens. Ik had natuurlijk het Nederlands elftal. Ja, maar hij moet zijn eigen keuzes maken. Maar
0: nee.
1: Zonder dat hij het Nederlands elftal niet doet.
0: Nee, ja. Het is gewoon voor volk en vaderland. Dit hoort er een beetje bij. Daarvoor heb je een paspoort.
1: Ja.
0: Als dan de bond zegt, Arne, we willen jou als bondscoach.
1: Eens.
0: Ja. Nou, zeg hem dat dan maar eventjes, als je hem spreekt. Ja?
1: Ja.
0: Heel goed. We gaan nu een punt aanbreien, want anders denken ze thuis helemaal dat je podcast gaat opnemen in één dag. Dat kan niet, hè?
1: Ik ben één dag terug en we nemen 3 podcasts in één op.
0: Ja, bijna wel, hè? Maar we stoppen nu, ja? De competitie is gestart en we gaan vrolijk verder. Morgen een nieuwe podcast, dan met Rick Elfrink. Nou, dan zou je zomaar kunnen raden waar het over gaat. NEC. Want die spelen namelijk de volgende wedstrijd in de Champions League. Die tweede wedstrijd in die voorronde tegen Olympiakos. En eens kijken of er al in ieder geval versterking in de defensie in zicht is in Eindhoven. Dat morgen en veel meer actualiteiten. Mikos, spreek je later.
1: Ja, tot later.

0: is een podcast van NOS voor NPO Luister.
1: Dit is de NOS Voetbalpodcast.
2: Met Jan Roels, Rafael van der Vaart en Thierry Boon.
3: Ja, Rafael, dan heb je meer dan 100 interlands op je naam. Je hebt bij de grootste clubs ter wereld gespeeld. Maar dan ben je nu voor het eerst in de NOS Voetbalpodcast. Ah, ja. Dat moet iets met je doen, hè?
4: Is dat de eerste keer, ja?
5: Ja, volgens mij wel.
4: Ja.
5: Ik kan me niet herinneren, dus emotioneel moment, jongens.
3: Ja, ik merk het aan je. Ja. Het belangrijkste in ieder geval, we hebben hier geen bank, maar we hebben een stoel.
4: Maar hij is er helemaal op gekleed, vind je niet?
3: Ja, hij wel.
5: Ongelooflijk, zeg. Ja, de eerste uitzending. Probeer toch een beetje indruk te maken.
3: Ja, het is helaas zonder camera, maar op ons maak je wel indruk.
5: Maar de bank was een harde bank.
3: Ja, want je komt net uit de televisieuitzending. Ja. Hè? We nemen het net op na die uitzending, maar het was een lange zit.
5: Nou, hij was leuk. Ik denk dat je moet even wennen. Hè? Ik bedoel, ik heb dit nog nooit gedaan, zo zeg maar tussen de samenvattingen door. Volgens mij was het wel leuk om te kijken, tenminste, denk ik. Dus ja, het moet allemaal nog een beetje groeien. Maar ja, de bank zat niet heel lekker. Maar ach, ja, dan ben ik ook wel aan het klagen.
3: Voortaan even een kussentje mee, anders.
5: Ja, precies.
3: Ja, Jan, eindelijk de Eredivisie is weer begonnen. En dan kom je voor het eerst, in jouw geval, dan de Goffert binnen. Hè? Wat voel je dan?
4: Nou, dat was wel erg leuk. Natuurlijk, Wilco van Schaik op het veld vertelde over alle aanpassingen die er gedaan zijn in verband met mogelijke Champions League kwalificatie. Weet je, een leuke sfeer voel je. En ik denk, nou inderdaad, Telstar, dat is toch wel een beetje een opwarmpotje, denk je dan zo, weet je. En, maar dat wilden ze natuurlijk helemaal vermijden. Dat mocht natuurlijk niet gezegd worden. En dat werd ook niet gezegd. En alle ogen waren op Telstar. En dan valt hij al binnen, wat was het, 35 seconden voor Telstar. Dat is al een enorme knauw natuurlijk. En dan eigenlijk moest hij vanaf die 1-0 achterstand al gaan repareren. Komt nog die 2-0. En dan is het toch wel een vermakelijke middag. Omdat ja, dan gaat hij alles op alles spelen. Dick Schreuder, zoals we dat kennen. Alleen lukte nu de reparatie niet. Waar het voorseizoen vaak wel lukte. In ieder geval haal je er nog een gelijkspel eruit. Of win je hem nog. Maar nu niet door uitstekend verdedigen van Telstar. Dat moet je de ploeg ook meegeven. Gewoon. En niet lelijk, hè? Gewoon goed verdedigd, bijna niks weggegeven.
3: Knap van de nieuwe
4: knap
3: trainer.
4: Gedaan,
5: ze kregen ook nog kans op 3-0.
4: Ze kregen kans op 3-0.
5: Op de doellijn. Ja. Nou, wat ik gewoon leuk vind. Ik ben sowieso blij dat het allemaal begonnen is. Het is echt, ik vind het bijna leuker als een WK. Als Nederland het zo slecht doet. Dus, maar als je dan zo'n Telstar ziet, weet je, als een trainer weg, denk je, nou ja. Maar zo'n Koeman bijvoorbeeld, die keeper. Die gewoon bijtekent. Ja, ik ga toch niet bij Utrecht op de bank zitten. En terecht. Helemaal eens. Ja, voelt zich heerlijk daar thuis en keep fantastisch. Ik vind het echt een leuk team. En dat je dan tegen NEC, die natuurlijk gewoon, ja, Massa Boekhoorn, ja, die geeft
3: die
5: geld.
3: Blijft maar gaan.
5: Die blijft gaan.
3: Die haalt
5: blijft
3: gaan. Iets.
5: Ja. En geloof me nou, die verdienen heel veel geld. Ja, dat is toch heerlijk als dan zo'n klein ploegje dan zijn draai om de oren geeft. Ja, dat vind ik dan wel weer leuk.
3: We zijn al meteen helemaal aan het analyseren. Normaal gesproken namen we deze podcast, vooral jullie, Jan, op maandagmiddag
4: jarenlang.
3: Op. Jarenlang.
4: Had ik dat AD bij me met alle opstellingen en zo. Want vaak was ik op maandag soms op vergeten waar ik zaterdagavond was geweest. Weet je,
3: kan gebeuren.
4: Nu weet ik dat nog wel. Maar dat was dat. Nu mis ik dat overzicht een beetje. We zitten hier aan een tafeltje. Weet je wel. Dus dat is nog een beetje wennen. En ik kom natuurlijk ook net binnenlopen eigenlijk. Ik was bij Groningen. Maar hartstikke leuk, Thierry. Ja, en leuk met Rafael natuurlijk ook.
3: Ja, dat is lekker, hè?
4: Zijn we allemaal wat scherper. Dus een beetje zoals Berghuis zich nu moet voelen met Julian Brandt en zo. De toppers hebben wij ook een beetje, toch?
5: Ja, anders krijg je drijven door.
3: We gaan de eerste speelronde van de Eredivisie bespreken. En dan beginnen we bij de verliezer van het weekend toch wel. Hè? De landskampioen PSV was op weg naar 2-1 winst op Fortuna. Maar toen kwam de 92e minuut.
6: Michou! Oh! Michou! Wat een goal! Wat een goal van Michou! Het is 2-2. Die schiet de bal van rand 16 naar de verre kruising en er precies in. En de landskampioen loopt tegen puntverlies aan.
7: Dat we nog niet top zijn, want dat heb je vandaag gezien. Dat is wel duidelijk.
3: Ja, dus Peter Bos, wat is er aan de hand in Eindhoven? Want je krijgt toch het gevoel dat er iets misgaat.
5: Ja, ik vind het lastig. Ik denk dat het een beetje de honger bij bepaalde spelers ontbreekt. Dat gaan wij wel doen. Ik kan me nog herinneren, vorig jaar volgens mij in het begin, dat Joey Veerman zei, ja, wij zijn een beetje de Eredivisie ontstegen. Maar als je gewoon alle spelers puur afgaat, Er zijn er maar echt heel weinig wereldtoppers in het team. Het is gewoon, het werkt. Je hebt een paar goede spelers erbij. En voor de Eredivisie prima. En natuurlijk kun je in de Champions League hebben ze het ook goed gedaan. Dat kan wel eens. Maar ja, er zijn weinig spelers die bij Real Madrid gaan eindigen.
3: Nou ja, de enige echte wereldtopper misschien, als je daarover hebt, is Saibari. En die is natuurlijk wel naar Bayern München gegaan. Maar jij zegt Veerman, die gaat nooit voor Real Madrid spelen natuurlijk.
5: Nee, maar ik bedoel, Veerman in zijn kwaliteit, in de passing, vind ik hem echt mega, echt heel goed. Alleen, hij heeft net een tikkeltje meer tijd nodig als een Toni Kroos dat had. Of Modric. Ja, dat, en dat is helemaal niet erg. Hè? Ik bedoel, als jij gewoon een hele goede clubspeler wordt voor PSV, of je gaat nog een keertje ergens in de Bundesliga spelen, dat is hem echt gegund. Maar nee, je moet niet denken dat hij Real Madrid kampioen gaat maken. Of andere. En dan vind ik het ook wel mooi aan hem. Nou, als dat soort clubs niet komen, dan blijf ik lekker bij PSV.
3: Maar jij hebt het over die honger, hè? Gaat dat dan onbewust?
5: Ja, omdat je, weet je, als je zo vaak makkelijk kampioen wordt en makkelijk wint. En natuurlijk, dat Farioli-jaar, dat stonden ze ook heel ver voor. En toen ging het ook mis. En toen hadden ze het uiteindelijk nog dan het geluk. Maar ja, de gemakzucht bij PSV is wel groot. En dat is helemaal niet terecht, omdat elke speler moet daar elke dag 100% geven. Anders ga je ook inderdaad niet van Fortuna winnen.
3: Wat doe je eraan, Jan?
4: Nou, ik denk dat het een hele klus is voor Peter Bos om inderdaad, wat er al zegt, die honger weer terug te krijgen in de ploeg. En die honger zal zeker voor de Champions League gelden, weet je. Waar PSV in die afgelopen twee seizoenen het eigenlijk, vind ik, wel een paar mooie wedstrijden gespeeld, maar niet ver gekomen. Nou, dat zal moeten. Maar het is ook de vraag van Bos heeft met zijn volle verstand getekend natuurlijk. Wat was het in februari, maart? Dat duurde lang. Hij kan het ongetwijfeld brengen, professioneel. Maar om die dynamiek weer in die ploeg te krijgen, om Veerman ook dat hongerige gevoel te krijgen. Maar laten we eerlijk zijn, ik denk dat Veerman wel had gehoopt dat hij misschien nog weg zou kunnen bij PSV. Dat
3: kan
4: is
3: nog
4: toch,
3: altijd, hè?
4: Ja, en dat is vorig seizoen ook twee keer misgegaan. Dus dat is een speler die daarmee moet dealen. Er moet een trainer mee dealen. En die hele transferperiode is nog gaande. Die verdediging was zo lekker als een mandje in het eerste kwartier. Daar klopt helemaal niks van.
3: Maar hoe kan dat, Jan? Want je weet toch dat het probleem, zeg maar, is van PSV. Dat heeft Peter Bos ook benoemd. Hij zegt, we krijgen te veel tegengoals. En alsnog oogt het nu super onzeker.
4: Ja, nou ja, dat kan. Dat kan in een ploeg sluipen. En dat kan Obispo redelijk. Maar Flamengo daarentegen gewoon heel zwak. Zeker in het begin van de wedstrijd. En dat zijpelt door in het hele elftal. Plea wel weer fit eindelijk. Natuurlijk het hele voorseizoen er niet bij geweest. Ben benieuwd wat hij kan gaan brengen. Dat is een pluspuntje. Ruben van Bommel moet ook zijn ritme gaan vinden. Is hij inderdaad het grote talent? Hè? Dat zal dit seizoen moeten blijken. Maar ook geen jongen die natuurlijk een elftal op sleeptouw kan nemen. Een leider kan zijn van een elftal. Die moet in een elftal spelen dat goed draait. Dan draait hij ook goed. Dus dat zijn allemaal vraagstukken waar Peter Bos mee zit. En ik zeg het, leg hem meteen maar op tafel. Ik heb toch het idee dat Nacho de Jong nog eens zou moeten bellen met zijn zaakwaarnemer. Van, weet Peter Bos het echt zeker, weet je wel? Van, is er nog een opening? Kunnen we misschien
3: maar
4: nog praten?
3: Zou dat bij Peter Bos inderdaad ook
4: dat weet ik
3: nog
4: niet,
3: wel
4: dat is interessant.
5: Ja, het is wel interessant. Ik denk dat hij is natuurlijk de droomkandidaat. Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Weet je, dan krijg je natuurlijk weer, hij is nog bij PSV. En ik moet wel eerlijk zeggen, de persconferentie hebben we allemaal gezien dat hij, noem eens wat positieve dingen. En dat vond ik wel heel mooi.
3: Hij was heel
4: zo
3: lang
4: kan
3: nadenken.
4: Hij dat wel heel mooi doen, hoor. Zo zuchten, weet je wel. En goud eerlijk.
5: Ja, en dan zegt nog iemand, die noemde nog Obispo. Obispo.
4: Ja, moest even kijken.
5: Ja, ik ben er wel verstand. Ik weet niet eens wie dat zei. Maar ik vond het wel heel erg mooi om. Ik hou daarvan, van dat soort. Ik heb hem een keer ontmoet, zijn goede vriend Lammers. John Lammers was trainer bij SPR en ik woonde daar. En hij was toen net volgens mij ontslagen bij Dortmund. En kwam op bezoek bij zijn vriend. En hebben we nog een hele avond over voetballen zitten lullen. Maar ja, die man die weet wel hoe het voetbal gespeeld moet worden. En het leuke van hem vind ik, hij geniet van het leven. Neemt het allemaal niet zo serieus. Natuurlijk wel zijn job, maar vindt ook dat het tijd moet zijn voor ontspanning.
3: Klein sigaartje, zo nu en dan.
5: Ja, precies. Maar en dan denk ik dat bondscoach zijn, ja, de betere job bestaat er niet.
4: Nee, dat vind ik ook. En ik had gewoon het Nels elftal willen zien met Peter Bos. Snap je? Dat is wel een gemiste kans zoals de
3: ja, maar zou je het nog kunnen maken? Ik bedoel, Peter Bos heeft natuurlijk bijgetekend. Hij heeft ook gezegd, ik ga PSV niet verlaten. Kun je dat gewoon nu niet maken richting die club waar je al jarenlang met veel succes samen...
4: Bijna niet, dat is het hele punt. Kijk, in voetbal kan alles. Maar als je een beetje een gentleman bent, dan kun je dat bijna niet maken naar een club toe. Want je gooit die club wel eventjes voor de bus.
5: Maar ik zou wel, bijvoorbeeld als KNVB... Als dat nou je droomkandidaat is, bijvoorbeeld... Hè? Dat zal het waarschijnlijk zijn. Daar zijn we het wel over eens. Ja, dan moet je toch al... Dan kost het geld. Maar dan zou ik proberen om toch te vragen van een dubbelrol. Vind de club nooit leuk, maar het is wel voor het Nederlands elftal. Voor het Nederlandse
3: voetbal.
5: Zou dat
3: nog kunnen?
5: Nou ja, ik hoop dat eigenlijk altijd dat zo'n club als PSV... Ik kan me voorstellen dat het is een grote belang. Het is het Nederlands elftal... dat je daar best wel over na kan denken.
4: Maar er ligt ook een rol bij de leiding van PSV... om daarin mee te denken van Peter, je hebt veel gedaan voor de club. Als je dat zou willen, kunnen we eens over die dubbelrol gaan praten.
5: Maar dan wel een hele goede assistent.
4: Het kan een win-win zijn. Dat ligt supergevoelig, dat weet ik allemaal wel. Maar ik zie altijd wel openingen en kansen... en waarom willen ze zijn weg en geld. Want voor Guardiola was ook nu voor 100.000 euro gekomen... Nee. Weet je, dus voor het Nederlands voetbal... voor mij gaat het om het Nederlands voetbal. En dan had ik gewoon heel graag Peter Bos aan het roer gezien... met het Nederlands elftal.
3: Ja, nog even terug naar PSV, want achterin zijn er dan problemen. Dan wordt Lutjareel Geertruiden genoemd, de oud-Feyenoorder. Van Leipzig, er moet wel echt flink betaald voor worden... maar hij zou graag voor PSV willen spelen. Is hij dan de oplossing?
5: Ja, hij is wel een hele goede speler, vind ik. En ik denk dat hij ook wel wat ervaring opgedaan heeft in de Bundesliga... ik vind het, Jan zei het net ook al... het is wel echt zo lekker als een mandje bij PSV, hoor. En wat zo gek is, want Flamengo heb ik ook zien spelen in de Champions League. En dan kon hij zich vastbijten in de spits en was hij echt een pitbull. Maar hij denkt ook te makkelijk over... dat komt wel goed, zo dat kopballetje terug, weet je wel. Ja. Wat komt er bij je in je op, weet je wel? Veel te veel gemakzucht. En het is niet terecht, omdat niet de status om dat te doen. Ik bedoel, ga maar kijken naar al de goede verleden. Ramos, Piqué, die hebben dat nooit gedaan, hoor. Elke wedstrijd was natuurlijk foutje kan, maar geen gemakzucht.
3: Nee, maar nu komt Kostic erbij, Sano komt erbij. Sano heeft natuurlijk frisse energie. Vindt het leuker voor PSV te spelen? Kostic.
5: Spelen, hoor.
3: Ja, dat is wel een verschil, toch?
5: Ja, dat hebben ze wel nodig op het middenveld. En die kan je wel aanspelen tussen de linies, hoor. Die wordt niet zo snel nerveus.
3: Nee. De nummer 2 van vorig jaar, Feyenoord, begint met een 1-0 winst bij Sparta. Een Rotterdamse derby. Maar ook daar leek er nog een late gelijkmaker aan te komen. Wat heet, minuut 97 gebeurde dit.
8: Daar is Sonneveld en daar is de gelijkmaker. Ja, ja, ja. Het diende zich al aan. En dit komt Sparta goed. Nee, hij wordt afgekeurd. Want overtreding. Hij drukt met beide handen iets wat opzichtig in de rug van de centrale verdediger van Feyenoord.
9: Ik zou zeggen dat hij telt, maar ik vind het wel licht, hoor, moet ik zeggen. En dit gebeurt de hele wedstrijd, dus in die vorm vind ik het wel moeilijk dat hij niet is goedgekeurd.
3: Ja, Sonneveld het duwtje op Sint-Just. Hij noemde het zelf de aaien eigenlijk.
4: Ja, maar kijk, ik bedoel, ik heb nu 2 wedstrijden gezien dit weekend. En de scheidsrechter proberen in de lijn van het WK te fluiten. Op het WK was dit was deze goal nooit afgekeurd.
3: Omdat
4: de grens op het WK lag wat verder.
3: Ja.
4: En dan zie je toch dat de scheidsrechter, ik weet even niet wie het was.
3: Moet je wel zoeken in de krant, hè? Maar die heb ik niet bij me.
4: Maar dat die eigenlijk weer de Nederlandse norm of zo, weet je wel, het Piet Luttige gaat interpreteren. En in dit geval, dit is gewoon een goal, klaar. Licht duwtje, een spits doet dat, moet zich een beetje afzetten. Gewoon een geldige goal. Ik vind het gewoon volledig onterecht dat die is af.
3: Van de Eik.
4: Ja, Van de Eik.
5: Ja, Eikel. nee, maar ik vind het wel, zeg maar... Dit ga je natuurlijk, als je dit affluit... dan een spits, die krijgt elke keer beuken, ellebogen, shirtje trekken... en er wordt nooit voor gefloten. Ja, dan ga je dit affluiten. Ja, dat vind ik wel echt een beetje treurig, hoor. Ik denk wel dat hij ook, omdat hij... Sint-Juste was volgens mij, die sprong net.
3: Ja.
5: Toen gaf hij net dat...
3: Ja, hij was net buiten balans.
5: Ja, als hij gewoon op de grond had gestaan... had hij waarschijnlijk niet afgevloten. Maar nu leek het net of... weet je, dan doe je nog een beetje met je rug zo omhoog. Ja, dan... het was echt heel sneu.
3: Maar is ook niet de fout van de scheidsrechter in dit geval... om te vroeg te fluiten? Want je kunt het eerst laten doorgaan... dan gaat de VAR nog naar kijken...
4: Ja, denk het wel. Maar het kan ook. Kijk, sommige scheidsrechters die voelen ook van bam, ik fluit, weet je wel. Ja, en dan is het gedaan. Ik bedoel, je kunt niet de hele tijd. Het is ook een beetje intuïtie. Maar in dit geval heeft hij gewoon, in mijn ogen, gewoon een fout gemaakt. En nog even in het algemeen. Gisteren zei Henk Brugge ook, van de nieuwe trainer van Telstar, dat hij dus door die nieuwe regels, was het een stormloop. De stormloop van NEC voelde nog zwaarder aan, omdat er zoveel tempo in de wedstrijd zit. Er zijn veel minder onderbrekingen, weet je wel. Er komen bijna geen verzorgers meer het veld op. Halleluja. Ja, dat vind ik echt hartstikke positief voor het voetbal. En deze scheidsrechter Van der Eyck, ja, die heeft mijn mening inschattingsfout gemaakt. Nou, kan.
3: Feyenoord, Ulang, echt gewoon goed.
4: Ja,
3: genoeg kansen te creëren, maar blijft dan heel lang 1-0. Hè. Wie was de beste man van het veld?
5: Ja, CGL. Ja, dat is voor mij echt. Wat ik van hem vond toen hij naar Utrecht ging, een beetje een jeugdspeler. Een beetje licht en een beetje dat ik dacht van, nou, leuk voor Utrecht. Maar ik kwam nu echt als een fan terug. En hij stond daar op het middenveld. Aannames goed. Juiste keuzes aan de bal. Dat vind ik altijd lekker als iemand, als hij de bal hebt, dat je gewoon rustig kan zitten van, nou, het zit goed. Ja, en ook voor de goal komen. Hè. Ik bedoel, hij geeft die assist en hij kon zelf nog scoren. Dus nee, echt bij far de beste speler van dit weekend.
3: Dat gevoel wat jij omschrijft van je kunt de bal aan hem geven, dat komt wel goed. Dat heeft, CGL. Maar Valente natuurlijk ook. Dus dan kan ik me voorstellen, is het heerlijk voetbal.
5: Ja, maar ook voor Valente is het lekker als je ook iemand hebt die ook zoiets kan. Want vorig jaar vond ik hem, haalde hij de ballen op. Dan ging hij ermee dribbelen en dan wist hij niet waar hij heen moest spelen. Dan probeerde hij een beetje tot in de treur Hatsmoes te zoeken. Maar nu kon hij zich ook richten om gewoon zelf voor de goal te komen. Dus dat is een hele goede combi, moet ik zeggen.
3: Ja, en dan Van Houten erbij, de Belg, ook een aankoop. En hij is dan het slot op de deur op het middenveld.
5: Ja, dat moet wel, want je hebt twee goede voetballers. Dan moet je er altijd eentje hebben die een beetje het vuile werk natuurlijk doet.
3: Er is interesse in Ueda, de topscorer van vorig seizoen. Fenerbahçe zou hem willen. Feyenoord wil rond de 25 miljoen. Fenerbahçe zegt bij het eerste bod in ieder geval boven de 20 miljoen. Moeten ze dat doen?
4: Dan moet je wel een plan hebben hoe je dat gaat oplossen.
3: Nou, ze hebben Nacho Ferri al gehaald voor 9 miljoen.
4: Ja, oké. Ik denk dat ik het zou doen. Ik denk dat Ueda voor seizoen een uitzonderlijk seizoen had.
3: Is ook al 27.
4: Is op leeftijd. Je pakt 25 miljoen. Er is opvolging, er is invulling. Er is nog tijd ook. Dus als het bod nu komt, we zitten begin augustus om te kijken wat er gaat gebeuren. Ik noem Sam Lammers.
3: Derde spits bij Twente.
4: Snap je? Ik bedoel, geen gekke keuze om die erbij te halen. Dat bedoel ik dus. Er is tijd, snap je? Het is niet 29 augustus dat het bod komt. Dus,
3: jij zou Sam Lammers als tweede spits naar Feyenoord halen?
4: Ja, ik ben een beetje Sam Lammers fan al eigenlijk mijn hele carrière. Ik heb altijd het idee dat het nog ergens er helemaal uit gaat komen. Nou, hij zit nu een beetje in het verdomme hoekje bij Twente. Op de bank. Dus dat is de typische speler die zou ik zeggen, nou, haal die erbij.
5: Ja, en wat ik ook vind is dat Feyenoord hem natuurlijk in het verleden met spitsen te lang gewacht om ze te verkopen.
3: Jurgensen moet ik aan denken. Ja,
5: dat je denkt van, nou, doem de deur uit. Ja. En daarna, een jaar later, kreeg je niks meer voor hem. Dus ik denk dat je dat gewoon moet doen. Ik zeg altijd, je moet dansen als de muziek speelt. En Ueda is een goede spits, daar ben ik ook heel erg fan van. Ik denk dat er nog veel meer in zit. Maar in Nederland was dit het wel, zeg maar.
3: Maar denk je dat hij het zou willen?
5: Ja, ik denk wel, ja. Ik denk dat hij wel, denkt van, nou, een andere stap.
3: Ja, want het schijnt dat hij liefst naar de Premier League wil. Er was wat interesse, Brighton, dat bleef een beetje zo, moi.
5: Maar sommige keuzes als voetballer worden ook voor je gemaakt. En ook al er zijn weinig spelers die zeggen nee tegen een dik salaris en een andere mooie club. Dus nee, dat gaat, als die interesse echt is en dat geboden wordt, dan en weet je, Fenerbahçe is natuurlijk wel een hele mooie club.
4: Het is in hun cultuur gewoon superbelangrijk dat ze gewoon in het nationale elftal blijven spelen. Dat is wel een, weet je, als je een move maakt, en dat bij Fenerbahçe zit je gewoon wel in de internationale picture. Daar is niks mis mee. En je verdient dan veel meer geld. Daar gaan we dan vanuit bij zo'n transfer. Dan zie ik niet waarom je niet zou gaan.
3: Wat is jouw gevoel, Rafael, bij dit Feyenoord? We hadden vorig jaar enorm veel kritiek op Robin van Persie. Die gaat dan weg. Halen ze Van Bronckhorst terug. Het zorgt in ieder geval op het eerste oog voor wat rust. Hè? Stabiele factor zijn natuurlijk. Wat voor gevoel heb je bij dit Feyenoord?
5: Ja, goed gevoel. Moet ik wel bijzeggen dat de kritiek van Persie, op het laatst snapte ik wel, maar ik vond het ook vaak echt heel erg overdreven. Beginnend coach. Tweede geworden en ook in het begin heel goed voetbal gespeeld. Waren we ook allemaal lyrisch over, net zoals nu. Ja, en dan misschien over een paar weken is het voor Feyenoord weer anders. Maar de eerste indruk van Feyenoord, dat vroeg je, vond ik echt heel sterk. De eerste uur ook van achteruit, hè, opbouw. Ik vond Krijveld ook goed spelen. Weet je, wat Bouwman ook bij Ajax deed, zo tussen de linies door. En ja, als je dan spelers hebt die daarmee om kunnen gaan, dan kan je ook zo spelen. En dus ik vond het wel weer heel leuk, leuk om naar te kijken. En ja, veel kansen gehad.
3: Ja, gaan we het hebben over Ajax. Daar zijn de verwachtingen enorm hoog met al die nieuwe grote namen. Het begin was stroef op bezoek bij PEC Zwolle. Na een uur veranderde de wedstrijd naar rood van Floranus. Harde tackle op Rosa. En daarna waren het de invallers van Ajax die het deden.
10: Brand, die krijgt heel veel ruimte. Gaat Brand het dan beslissen? Nee, wordt het Mika Gods? Ja, nee, het wordt uiteindelijk Brand. Want het balletje van Mika Gods is goed teruggelegd op Brand. En zo beslist Brand dus de wedstrijd.
11: It's good, like it gives you yourself confidence, even as a 30-year-old player. So like perfect for me. It's like it was a really good afternoon, beside all the difficulty we had in the game today.
3: Oh, dus Brand, als ik hem zie voetballen, Rafa, ik moet toch een beetje denken aan jou ook.
5: Ah, hou nou op. nog geen 20% van wat ik was.
3: Jezus. Met een balletje strooien.
5: Ja. Nee, een goede speler. Ik heb hem in Duitsland natuurlijk gevolgd. En kwam hij van de linkerkant, een beetje linksbuiten. Ik vind hem een beetje flegmatiek. Het is gewoon een mooie speler om naar te kijken. En als het lukt, dan ziet het er waanzinnig uit. En als het dan niet lukt, dan zal het er wat minder uitzien. Maar ik moet eerlijk zeggen dat zijn eerste indruk is gewoon heel erg goed. En ik vind hem ook goed overkomen, open. Je ziet hem die jonge jongens allemaal helpen. Ja, dat is toch een grote speler. Nou moet ik ook wel erbij zeggen dat ik ook wel een beetje geërgerd heb aan de mensen. Zeiden, nou, Brand bij Ajax, wauw. Dat is een eer, bijna. Ja, sorry, maar dat...
3: Zo Ajax, groot is hij niet, of
5: nou ja,
3: zo klein is Ajax niet.
5: Nee, dat wou ik zeggen.
4: Kijk, je moet toch reëel zijn. Ik bedoel, het was 10, 12 jaar geleden een van de grote talenten van Duitsland, waar de manschaft jarenlang profijt van zou moeten hebben. Weet je, dat is het toch eigenlijk niet geworden. Ja. Daar moet je heel eerlijk in zijn. En als hij op zijn 30ste voor Ajax kiest, vind ik dat inderdaad voor hem een fantastische club. En zo moet je het inderdaad zien. Ik irriteer me er ook een beetje aan van, oh, Julian Brand naar Ajax, denk ik. Ja, weet je,
3: maar heb je dat dan ook bij Ter Stegen?
4: Nee, bij Ter Stegen denk ik dat het voor Ter Stegen... Oh, kijk, het is gewoon een geweldige club, laten we eerlijk zijn. Een geweldige stad. Dus als je zoveel jaar bij Barcelona hebt gekiept en je weet dat Jordi Cruijff er aan het roer is en die zoekt contact en Frenkie de Jong speelt daar een rol in, dan denk ik dat het gewoon een hele mooie keuze is voor Ter Stegen.
5: Maar zeg, als jij naar het buitenland gaat en iedereen weet wat Ajax is, hè? Dat is wel anders bij alle andere clubs. Dus dan, dat is gewoon een begrip. En heel veel spelers, en zeker als een Jordi Cruijff aan het roer staat, die willen ook naar zo'n club komen. En zeker als het plan goed is, het idee, je ziet duidelijk dat ze weer de top willen aanvallen. Ook toch op een of andere manier weer wat geld hebben. Dus ja, dan is het heel logisch dat soort spelers heel graag voor Ajax spelen.
4: En wat mij dus opvalt is... dat iemand als Berghuis dus nu ook om zich heen kijkt. Weet je wel, en denkt, hey, weet je wel, het is niet alleen Gods en ik. Weet je wel, maar kijk, daar is Julian Brand, Ter Stegen op doel. Er worden aankopen gedaan. Dus,
3: Daily
4: dus
3: Blind.
4: Niet Daily Blind geeft toch veel vertrouwen achterin, ervaring. Dus niet dat Berghuis nou iemand is die dingen kan eisen. Want die heeft ook een hele matige fase geweest, geblesseerd geweest voor het seizoen. Maar het harmoniseert dan wel bij Ajax, waardoor er iets ontstaat waarbij Cruijff terecht heeft gezegd van, we moeten gewoon gaan voor het kampioenschap. En inderdaad, waar het geld vandaan komt, daar hoeven we ons niet... dat weet ik niet. Maar transfers komen er misschien nog aan. Mika Gods.
3: Ze hebben ook afscheid genomen van wat grote salarissen. Ja, en zo'n Brand bijvoorbeeld, die geven dan veel tekengeld. Dat kun je op de balans dan weer...
4: Precies, zo werkt dat een beetje. Maar er is dus blijkbaar geld. Nou, ik denk dat het voor het Nederlands voetbal in het algemeen en voor de Nederlandse eredivisie gewoon top is. En ik verwacht een ontzettende spannende competitie met wel Ajax, Feyenoord, PSV... Ik heb NEC gezien, daar heb ik mijn twijfels over. Maar die maakt het altijd leuk. Dus ja, twee wedstrijden gezien. En zeker gisteren bij NEC, hartstikke leuk en gezellig. En aanvallend voetbal, hoe dan ook. En ik denk dat Ajax dat ook gaat brengen. Ik denk dat ze niet verdedigend gaan spelen... met de aankopen die ze hebben gedaan.
3: De trainers.
4: De trainer, nou ja, Bos bij PSV staat er garant voor. Van Bronckhorst Feyenoord, denk ik ook. Dus ja, dit is gewoon wat Raf wel zegt. Hartstikke leuk dat het is begonnen.
3: Welk gevoel krijg jij bij Jordi Cruijff? Verbaast hij in de zin dat hij meteen inderdaad gaat voor gevestigde namen?
5: Nee, want ik vind het wel logisch, omdat je, weet je... Je haalt gewoon wat zekerheid in huis. Kijk, je weet, Daley Blind, daar hebben we allemaal ook wat van gevonden. Te langzaam, en dat vond ik ook allemaal. Maar het is wel een bepaalde basistechniek wat niemand heeft. En hij heeft dat gewoon. De inspeelpaas, even net zien waar een tegenstander... Weet je, hij is niet snel, maar is toch wel overal op tijd. En tuurlijk komt hij in de problemen als hij tegen de beste spitsen ter wereld moet spelen. Maar... Ja, voor dit Ajax is het gewoon fantastisch. Je ziet ook een Klaassen, die zie je niet. Die zie ik eigenlijk nooit, als hij niet scoort. Maar ja, hij is wel heel belangrijk. Hij loopt toch een beetje in de weg. En ja, dat is toch... daar gaat Ajax op dit moment gewoon goed op gewoon even de ervaring weer even terug naar de basis. Maar wat wel zo is, het is wel in de hele club, er is positiviteit.
3: Ja.
5: En dat ben ik wel heel blij mee, omdat het is altijd maar gezeik. En dat doen we. Ik ook aan mee, iedereen, want het is natuurlijk ook heerlijk om te zeiken. Maar er is nu gewoon positiviteit en ja, ik ben daar ook wel blij om. Weet je wel, dat er weer wat gelachen kan worden. Ja.
4: Knap van Jordi Cruijff, vind ik. Weet je wel, ik bedoel, zijn salaris lag op straat en neemt de verantwoording. Maakt keuzes. En dat is ook niet altijd iedereen het mee eens binnen Ajax, maar hij staat er wel... En ja, dat vind ik lef hebben. En netwerk, zie je, is gewoon... In zijn functie is een netwerk gewoon superbelangrijk. De naam Jordi Cruijff, bij een grote club gewerkt. Heeft zijn netwerk, het zit veel in Spanje. Maar en met een netwerk krijg je uiteindelijk net die spelers... die naar jouw club willen komen, weet je. En dan ontstaat er wat.
3: En wat George van Brand dan ook zegt, inderdaad. Ja, Jordi dit, Jordi dat. Ik geloof in zijn verhaal, in het project. Zijn ogen begonnen te glinsteren toen ik het met hem over Ajax had. Hoe belangrijk is een technisch directeur dan bij een transfer?
5: Ja, nee, het verhaal is natuurlijk wel belangrijk, maar goed...
4: Geld ook.
5: Jij zegt, nee, je kan dat verdienen.
4: Niet te romantisch
3: ja,
4: bekijken.
3: Wat komt op één? Ik bedoel, is dat gewoon de club? Dus als Real Madrid komt, ja, dan ga je. Kijk je als tweede dan naar inderdaad je salaris? Nee, kijk, hoe gaat dat?
5: Als Real Madrid komt, dan al verdien je niks. Dan ga je nog heen.
3: Ja.
5: Bij Ajax is het natuurlijk anders. Maar als jij denkt, nou ja, Ajax is een mooie club, daar wil ik heen. Ja, wat kan ik verdienen? Nou, dan denk ik, nou, daar komen we wel uit.
3: Ja.
5: Ja, en dan met een goed verhaal... Maar ja, je gaat natuurlijk niet een speler tegen een speler zeggen... nou, je gaat weinig spelen, het wordt te moeilijk voor je... maar we willen je wel hebben. Ja, dus het verhaal is altijd positief.
3: Ja.
5: En dan moet altijd maar nog blijken of dat dan zo uitkomt natuurlijk. Kijk, hij moet gewoon goed spelen. En dat doet hij op dit moment. En dan gaan van beide kanten is het dan een win-win situatie.
3: Het was een vreemd moment, hè, voor de wedstrijd. Mika Gods haakt af, kort voor die wedstrijd, kort voor de aftrap. Hij had last van zijn hamstring. Hij kon wel een half uur invallen. Is dat gek trouwens?
4: Ik vind het wel gek. Ik vind het wel gek. Maar ik denk toch dat Mika Gods... Ik vond dat hij zich goed verwoordde voor de camera.
3: Ja, daar kunnen we wel even naar luisteren. Ja, want hij zei... hij kreeg natuurlijk vragen. Hè? Heeft dat aan te maken met die interesse van Paris Saint-Germain? Dat je jezelf wil sparen? Dat je geen risico wil nemen? Hij zegt, nou ja, dat is het sowieso niet. En dan werd hij ook nog gevraagd, nou ja, hoe gaat het met die transfer? Hij zegt, ik kan daar niet heel veel over zeggen, maar wel iets.
12: Nou, ik denk dat iedereen geduld moet hebben. En dat gewoon de mensen die hier omgaan moeten respecteren. En als er iets gaat gebeuren, zul je het ook wel krijgen. Dus misschien moeten mensen soms net iets meer geduld hebben. Dat heb ik ook.
13: Je staat er zo ontspannen bij dat ik geneigd ben te zeggen... het komt allemaal wel goed.
12: Ja, als het uiteindelijk niet goed komt... dan speel ik bij een heel mooie club.
3: Is dit wat je bedoelde?
4: Mooi antwoord. Ja, mooi antwoord. Maar ik denk wel dat hij diep in zijn hart hoopt... dat hij naar Paris Saint-Germain zou mogen gaan. Speel je Champions League, grote club... gaat ook veel meer verdienen dan wat hij nu bij Ajax verdient. Dat zijn factoren die tellen. Een nieuwe uitdaging voor hem. Maar hij verwoordt zich wel goed. Hij heeft nog lang, ik geloof tot 2030 contract bij Ajax, zeg ik even uit mijn hoofd.
3: Ik geloof je op je...
4: Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Over. Hij heeft nog wel contract bij Ajax natuurlijk. Dus hij zegt het mooi, maar het speelt wel bij, dat weet jij ook, het speelt nu wel bij zo'n speler.
5: Ja, ik vind het wel gek dat als je meegaat en je doet de warming-up en je kan er niet spelen... En dan kun je wel een half uur spelen. Dat is echt compleet onzin. Je kan spelen of je kan niet spelen.
4: Ja.
5: En, dus dat is een heel raar verhaal. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vind dat hij er goed uitziet... in de zin van hij is volgens mij ook weer een paar kilo kwijt. Hij was nooit dik, op een gegeven moment, maar hij heel smal, ja, kopje, heel scherp. En hij oogt echt... Ja, of hij ook echt toe is aan die stap.
3: Ja, want hij valt nu in en hij is meteen misschien wel de beste.
5: Ja, maar hij was vorig jaar ook altijd de gevaarlijkste. En alleen, ja, toen deed hij nog een beetje soms domme dingen. Maar ik heb het gevoel dat hij echt de hele zomer doorgetraind heeft. En ook gewoon goede keuzes aan de bal. Dus de transfer is verdiend en dat gaat ook wel rondkomen.
3: Ja, voor hoeveel zou jij hem laten gaan?
5: Ja, nee, ik vind de bedragen in het hedendaagse voetbal... Dat vind ik heel, heel moeilijk om een mening... want ik vind namelijk dat echt 90% niks waard is... en dan worden ze dan nog voor 40 miljoen verkocht. Weet je wel? Dus ik vind... Wat is het? 40, 50 miljoen?
3: Ja, er wordt gezegd dat Ajax 60 wil... Ja, en 60, het bot van Paris Saint-Germain zit rond de 53, geloof ik.
5: Dan,
4: dat is het spel wat nu gaande is. En dan is het toch 6, 7 miljoen. Als Ajax voetbal stuk houdt, er is nog tijd. Het is nog geen eind.
3: Nou ja, en dan wordt dus gesproken over Noah Lang. De terugkeer van Noah Lang.
5: Dat zou leuk zijn, hè?
3: Ja,
5: hè?
3: Die zorgt in ieder geval wel voor wat momenten... waar we over na kunnen praten, denk ik. En die wil natuurlijk altijd nog echt doorbreken. Bij Ajax is hem niet gelukt. Hij zegt overal, Ajax is echt mijn club. Zou het niet alleen leuk vinden, maar ook een goede keuze?
5: Ja, ik vind dat hij moet spelen. Ik heb een hele hoge pet van hem op. Alleen je moet wel ook erkennen dat hij, jij zegt doorbreken... maar ik vind hem überhaupt nog niet doorgebroken. En dat is natuurlijk een beetje het pijnlijke. Kijk, kwalitatief, wauw, zou ik bijna zeggen. Echt, als hij het op zijn heup heeft, echt een geweldig speler. Ik heb bij PSV wedstrijd in de Champions League gezien... was hij echt in zijn eentje, hield hij de verdediging van Arsenal bezig... of tegen wie ze allemaal speelden toen. Dus, maar ja, het is ene keer een 9 en andere keer een 2,5. Ja, de topspelers hebben altijd een bepaalde basis.
4: Maar ik denk bij zo'n jongen, voor zover ik hem ken van een afstand... jij kent hem beter dan ik, is zijn omgeving belangrijk. Waar is hij? Voelt hij zich happy in de stad, waar hij is? Weet je wel? Ik kan me niet voorstellen dat hij in Napels happy is geweest. En ik denk, bij zo'n jongen is dat belangrijk en dat kan... Dat kan helpen bij het voetbal. En als dat Ajax is, als dat Amsterdam is voor hem... Ja, dat soort dingen worden wel eens onderschat. Hè? Een speler gaat ergens naartoe en die is doodongelukkig. Zoetelo heb ik dat 3 jaar het gevoel gehad. Weet je? En dat vergeten we wel eens.
5: Ja, maar Noah Lang is natuurlijk ook zo'n waffel. Maar echt, die jongen heeft gewoon een knuffeltje nodig.
4: Ja,
5: die moet
4: ik.
5: Je gewoon even vastpakken af
4: dat
5: en toe. Zeggen, jongen, kom hier, doe niet zo stoer. Ja. Schiet er gewoon 2 binnen. En, weet je wel. Maar dat zal hij nooit toegeven, maar dat is gewoon zo. En als hij dat krijgt, en hij is weer in Nederland... dan gaat hij ook voor het Nederlands elftal weer heel belangrijk worden.
3: Zo komen we toch weer bij het Nederlands elftal. Het was ook het weekend van Louis van Gaal, hè? Zijn 75e verjaardag. Heb je hem nog gefeliciteerd? Heb je gestuurd?
5: Nee, eigenlijk niet. Als ik helemaal niet ben, nee.
3: Even niet aan gedacht, of zou je het sowieso niet doen?
5: Ik vergeet bij wijze van spreken mijn eigen verjaardag. Dus ik ben niet zo goed in verjaardag, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Nee, maar hij kwam in ieder geval weer in de media. Ook omdat hij zelf op vragen uit de media heeft gezegd... ik ben beschikbaar als bondscoach... We hebben het er afgelopen vrijdag ook over gehad... maar ik heb jullie mening nog niet gehoord. Moet het van Gaal? Moet de KNVB in ieder geval bij hem aankloppen... en met hem in gesprek gaan?
5: Ik zou sowieso wel het gesprek aangaan. Wat ik eigenlijk wil zeggen, ik heb erover nagedacht. Want ik neem een beetje Spanjaards voor. Als ik stel je voor, ik zou de baas van de KNVB zijn. Gaat nooit gebeuren, maar stel je voor... Ik ben Nigel de Jong. Ik vind dat je bij Jong Oranje iemand moet neerzetten... waarvan jij denkt over 2, 3 jaar wordt dat onze bondscoach. Bij wijze van spreken, noem even naam Van Nistelrooy. Hè? Maak hem maar van Jong Oranje en dan als hij er echt klaar voor is... dan, want ik vind dat moet ook een soort oplading zijn. Wat doen wij? Erwin van der Looy, Jong Oranje. Reiziger, waarvan je eigenlijk denkt...
3: Maar denk je niet dat ze dat in gedachten hadden met Reiziger? In gedachten hebben misschien wel?
5: Nee, maar dan hadden ze het al meteen moeten zeggen en door moeten zeggen.
3: Als hij eerst de keuze was geweest.
5: Precies, maar ik vind dat het in zo'n systeem als de KNVB... opleiden is ook een trainer opleiden. Jongeren, of 18, 19, jong en dan door. Ik denk dat ze daar echt na deze keuze als bondscoach... echt mee moeten gaan beginnen.
4: Nou, ik vind het soms lastig. Weet je, bij Spanje, toen de La Fuente kwam... dacht ik, nou, dat is voor mij een directeur van een christelijke basisschool. Weet je wel, zoals hij daar langs... met die, weet je wel, ik denk... En gewoon wereldkampioen met Spanje. Weet je? Dus wat had hij nou voor ervaring? Jeugdelftallen.
5: Maar bondscoach is zo'n lekkere job. Ja. Tuurlijk, je krijgt kritiek. Maar je moet gewoon die spelers Van Dijk, even een beetje kietel onder zijn balletjes. Frenkie, ga je een keertje...
3: Maar heb je daar geen ervaring juist voor nodig? En op het moment dat jij bij Jong Oranje... De grote namen gaan toch niet eerst 2 jaar bij Jong Oranje rondlopen?
5: Ja, maar wat zijn grote namen? Dan, als jij een toekomstig groot coach ziet in Van Nistelrooy, Heitinga, noem maar op, Van Persie... dan vind ik het niet gek als jij dan Jong doet. En dan dat je dan ook zo'n trainer opleidt. En ik denk dat dat, voor mij Spanje, heb dat eigenlijk een beetje gedaan met De La Fuentes.
3: Ja,
5: en... Ik heb voor mij al die jeugdelftal ook gedaan. En dan dat ja, is best wel logisch.
4: Die is natuurlijk veel ouder. Kijk, ik vind het wel heel opvallend natuurlijk België met Van Bommel. Waarbij wij... ik denk dat de weloverwogen keuze is geweest. Dat vind ik toch wel heel mooi. Mooi voor Mark. Absoluut mooi.
5: Maar hij is hier niet genoemd.
4: Maar hij is hier niet genoemd.
3: Hij heeft niet gesproken met de KNVB.
4: En denk ik, moeten wij het dan toch niet met Van Nistelrooy gaan doen? Reiziger, ik heb geen idee. Ik heb hem 3 jaar geleden gezien bij de tandarts. We hebben dezelfde tandarts in Amsterdam. Dus weet je, snap je? Ik weet niet wat zijn
3: en op basis van zijn gebit, vind je het een goede bondscoach?
4: Nee, maar dat weet ik dus niet. Daar kan ik geen oordeel over vellen. Ik weet niet hoe hij voor een groep staat. Ik ken hem uit de tijd van Barcelona, toen ik daar veel was als verslaggever. Ik noem hem nog altijd meneer Reiziger. We waren bij Cyrec in Amsterdam. Dan zaten we in de wachtkamer met zijn kinderen.
3: Nou, jij keurig gratis tanden bleken nu, denk ik.
4: Keurige correcte gast, weet je. Maar dus wie ben ik om te oordelen over Michael Reiziger als trainer? Geen idee.
3: Nee, maar het is toch wel gek op het moment dat jij niet echt over hem kunt oordelen dat hij straks misschien wel de bondscoach is van Nederland.
4: Nigel de Jong, die hem heeft zien trainen, weet je wel, die hem heeft zien werken. Dat is een beoordelingsfactor, weet je, die langs het veld heeft gestaan, die hem kent uit besprekingen. Bedoel, wij als media, wat kennen we nou als trainer? Geen idee.
3: Maar je zegt, Nigel de Jong kent hem. En die gesprekken zijn er geweest. En het duurt en het duurt en het duurt. Maar als jij reiziger bent, denk je toch ook... KNVB, jullie weten toch wat jullie aan mij hebben. Waarom moet het zo lang duren?
5: Ja, maar omdat ze het gewoon niet weten. En dat is natuurlijk slecht. En dat komt slecht over, amateuristisch over. Ik vind ook dat je daar veel beter moet communiceren naar jullie toe. Naar de pers. Omdat je gewoon... Het is helemaal niet erg om te zeggen... Luister, we hebben met Bos gepraat. Gaat hem niet worden, helaas. Ja, moeilijk. Hadden we graag gewild. Slot wil niet. En dan zijn we bij Reiziger uitgekomen. En daar staan we 100% achter. Klinkt toch als een heel logisch verhaal. Dan kan niemand toch zeggen van... wat doen ze nou? Ja, toch?
3: Maar als jij het nu moet zeggen... wie moeten ze bondscoach maken?
5: Ja, ik zou... Dan zou ik echt nog steeds voor Bos er alles aan doen. Ja,
4: zitten we toch op één lijn?
5: Dat vind ik echt.
4: Meen ik serieus ook.
5: Als dat de droom is, dan moet je met PSV gaan zitten. Dan moet je er alles aan gaan doen. Laten we hopen dat PSV de komende tijd verliest. Ja. Nog een wedstrijdje. En dat ze dan...
3: dat ze voor de interlandperiode toch denken.
5: Chemie is weg. Ja. Dat hebben ze ook naar hun fans kunnen ze uitleggen. Van de koek is op. Ja, toch?
3: De koek is hier ook op. Dank jullie wel. Je hebt het overleven, Rafael. Wat vond je ervan? Een keer podcast bij de NOS.
5: Ik vond het heel erg leuk. Maar ik vind sowieso, Jan, ik vind je een van de mooiste stemmen hebben die er...
4: Ja, dank je wel.
3: Heb je zijn gezicht nog niet eens beschreven. En zijn gebit.
5: Nou ja, kijk naar Reiziger. Je ziet, Jan. Ja.
3: Dank jullie wel. Vanaf nu zijn we dus al op maandagochtend met de NOS Voetbalpodcast. En we zijn er aanstaande vrijdag. Zijn we er weer.
2: NOS Voetbalpodcast voor nu. We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Benieuwd naar andere podcasts? Check NPO Luister.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nepadvertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was

0: dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
1: Voor iedereen.
0: Oh, hi. Voor de superfans. En de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Sterk fysiek en kan meteen uithalen. Hij doet dat. Vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi.
3: Welkom bij een rondje Eredivisie. We zijn weer begonnen met onze competitie. We gaan het over hebben met de mannen aan tafel. Met Simon Zwartkruis, die nog even aanschuift. Lekker zo gaat zitten. En Marco Timmer, goedemorgen mannen. Goedemorgen. Hoe lekker is het nou dat het weer begonnen is, onze competitie, de Eredivisie?
4: Heerlijk. Ik was zo klaar met het voorbeschouwen en voorspellen. En, niet dat het nou allemaal even jovel was wat we gezien hebben.
3: Nee. Maar, wel spektakel gezien. Veel mooie goals ook.
4: Ja, vooral veel mooie goals. Ja. Maar voetbal inhoudelijk is er nog wel het een en ander bij te slijpen, denk ik.
3: Je hebt heel het land doorgereden, toch Marco?
5: Dat was heerlijk, man. Lekker naar Twente geweest op donderdag. Op vrijdag naar Cambuur Excelsior, de promovendus aan het werk gezien. Toen naar Go Ahead tegen Willem II. De terugkomst van Johnny Stegeman in Deventer. En als kers op de taart Groningen tegen Utrecht mogen zien. Dus ik... Ik ben helemaal klaar voor, kom maar op.
3: Helemaal ready. Nou, we hebben altijd de team van de week en natuurlijk ook de speler van de week. Laten we daar meteen maar naar gaan kijken. De verslaggevers, de cijfers samen met de optaler aangevuld. Etienne Fase op doel en in de verdediging ook Excelsior van de koploper. 2 in totaal. Nee, 3 zelfs van de koploper. Excelsior in het elftal.
4: Terecht.
3: Wat valt jullie verder op aan dit elftal? Lekker elftal?
4: Ja, nou, Segio terecht erbij.
5: Meulensteen ook, daar was ik zelf bij.
4: Ja, dat die maakte een aardig goaltje.
5: Ja, maar ik zat op de plek waar die assist gaf bij de 1-1. Daar maakte hij een soort La Croquetta shuffle op de achterlijn. Dus ik denk, dat heb je ook nog in je repertoire.
3: Verrassend technisch voor zo'n lichaam, hè? Ja, best wel sterk en groot.
5: Nou, hij speelde heel goed, dus die erbij.
4: Ja. En Peersman?
3: Ja, de transferij dan weggaat bij Groningen bij Telstar. Dat was al verrassend, maar een goede speler voor Telstar, denk ik.
4: Zeker. Nee, ook die hele defensie is daar anders ingericht, maar daar komen we geloof ik zo nog wel op.
3: Ja.
4: Maar ook wel terecht dat hij erbij staat.
5: Ja,
4: alleen de maker van de mooiste goal staat er niet bij, volgens mij. Hè?
5: Nee.
3: Michou, nee. Nee, dat klopt. Misschien heeft hij verder in die wedstrijd minder gedaan. Ik denk dat hij al 7 heeft, want dat kan niet anders.
5: En Faas ook terecht. Ik heb hem even gesproken in de afloop van die wedstrijd. Correa stond ernaast. Ja, die had wel zo'n fase in zijn systeem willen hebben, hoor. Met meevoetballen. Hij legt weer een paar ballen weg. Dat is echt niet normaal. Kuyong kan zo verschrikkelijk goed meevoetballen. En cruciaal met een paar reddingen in de 1 tegen 1. Dus terecht ook.
4: Rosanne Rodaal had ik er nog wel misschien bij verwacht.
3: Wat had je hem gegeven zo?
4: Nou, ook een 7,5. Volgens mij kreeg hij dat ook. Deze linksbuiten had ook een 7,5. Maar die zit er lekker in al. In de voorbereiding was dat al zo, bij de Cruijffschaal ook. En tegen Den Haag ook weer.
3: Dat is wel zo'n speler dat je denkt in de transferperiode dit laten zien. En zo'n speler die iedereen zoekt eigenlijk. De 1-1 opzoeken, verschil maken. Je houdt je hart vast als AZ. Of zeggen ze gewoon nee?
4: Nee, die zijn er vrij stellig in. Daar weet Peer Koopmeijers ook alles van. Ja, dat is voor de tweede keer.
3: Ja.
4: En het is echt nu de bedoeling en beleid. En dat betaalt zich ook wel uit nu met de contractverlengingen van Goes. En Koopmeijers die zal deze week bijtekenen. Dat ze juist die jongens gaan verlengen. Dus de jongens die uit eigen huis komen en... de toptalenten langer binnenboord houden. Nou ja, en dan ga je niet daal de deur uit doen. Als je eigen vermogen ook nog richting de 100 miljoen gaat, dan is dat ook helemaal niet nodig.
3: Eerst maar eens 15 goals, volgende zomer lekker weg.
4: Zou ook nog wel te vroeg zijn voor die jongen,
3: Michou had te weinig minuten voor beoordeling, zegt onze hoofdredacteur. Dus vandaar dat Michou niet het elftal van de week zit.
5: Wel de goal van de week.
3: Wel de goal van de week. En de speler van de week, dat is Diego Jan geworden van Excelsior.
5: Ja, daar was ik bij ook.
3: Die heb je zelf gegeven, dat cijfer, denk ik. Hè?
5: Ja, die was... ongrijpbaar. Het was wel heel erg grappig deze week ook. Het is al op VPRO verschenen. Dat was wel grappig, omdat we gaan natuurlijk uitgebreid hebben over Ajax, Feyenoord, PSV en Telstar. Maar ja, die promovendi, om te kijken wat krijgt de Eredivisie er nou bij. En ik was woensdag in Leeuwarden voor een reportage Cambuur. Johan Plat en Amova gesproken en ook Lars Lamboy, technisch directeur. Zoveel enthousiasme, zoveel positiviteit, positivisme, optimisme en... Een jong elftal, jongens kunnen allemaal brengen en kunnen allemaal voetballen. Komen van jong Ajax, komen van jong PSV. Die kunnen de intensiteit van de speler brengen. Plat wil een beetje natuurlijk, wat Schreuder ook bij NEC heeft laten zien. Vol gas, intensiteit, hoge druk, je kent het wel.
4: Moet je wel de spelers voor hebben.
5: En godverdikke, ik ging daarin mee. Ik zag Henk de Jong nog, die liep er ook nog tussen. Die was ook vrolijk. Die zei wel bij terugkomst van mijn vakantie, mijn shirtje hebben ze te heet gewassen. Dan weet je ongeveer hoe die eruit zag. En ik ging daarin mee en ik kwam daar bij die wedstrijd kijken. Mooi, mooi stadion, kooistadion, prachtig. En dan begint die wedstrijd. Nee, Gojan was ongrijpbaar, maar... Ja, Cambuur, ik kreeg een lesje in volwassenheid. Je kan wel met een hoge laatste lijn willen spelen, maar als je dan balverlies leidt, dan is het pats, pats, pats, omschakelen. Balletje lag er al twee keer in snel.
3: Zijn de minste selectie, als je dit zo bekijkt?
5: Ja, nou ja, goed, er wordt steeds gezegd dat er 4, 5 spelers bijkomen. Nou,
4: ja, dat vind ik wel een contrast als op woensdag inderdaad de Polonaise lopen, omdat de Eredivisie gaat beginnen. En na afloop van die veegpartij is het, we moeten in iedere linie een speler bij hebben.
5: Ja, dat hadden ze al.
4: Dat is wel een paradox dan.
5: Zeker, maar dat hadden ze aan de voorkant ook al gezegd. Die ervaring die ze erbij willen, die kunnen ze nou nog niet halen. Omdat die jongens om moverende redenen op dit moment nog niet voor Cambuur kiezen.
4: Het is exact de situatie die Telstra een jaar geleden had. Peter Hofstede kwam ook vaak met dit verhaal. Ja. De spelers wachten gewoon. Ze zijn op zich best enthousiast over ons verhaal.
5: Exact.
4: Maar, er kwam altijd een maar achteraan. Ja. En in de laatste week van augustus...
5: Dan moet het gaan gebeuren.
4: Bellen ze misschien dit.
5: Maar voor Leeuwarden kwam ik dus ook echt nodig. En ik vond het wel mooi dat Johan Plat zei van ja, maar ik heb echt in de voorbereiding echt een heel ander gezicht van mijn ploeg gezien. En ik ben nu nieuwsgierig van, nou, dat gezicht wil ik dan ook wel zien. Dus nog niet helemaal afschrijven meteen. Maar het was wel even een ontnuchterende ervaring, ja.
3: Zeker. Jullie noemden de stellingen al. Die hebben we ook weer zoals elke week bij ons. We hebben er 4 in totaal over de traditionele top 3 en Telstar inderdaad. De eerste, Tolu, wordt de eerste spits van Ajax.
1: Voorlopig wel, ja. Denk ik, ja.
5: Oneens.
3: Feyenoord maakte de beste eerste indruk van de traditionele top 3.
1: Ja, eens.
3: PSV moet nog meerdere verdedigers binnenhalen.
1: Eens.
5: Oneens.
3: En Telstar gaat het dit seizoen weer flikken.
1: Ja. Ja.
3: Dat is toch verrassend eigenlijk.
5: Dat is toch gaaf.
3: Ja, zeker. Laten we nou maar naar Ajax gaan met Tolu. Die kwam erin en die maakte natuurlijk het verschil.
1: Ja.
3: Maar het zet erbij in ieder geval een beetje aan het denken van zo'n sterke spits tegen van die voetballende, ielige verdedigers in de Eredivisie. Dat kan wel eens veel goals opleveren.
4: Ja, het gekke is dat bij spitsen met zijn karakteristieken, zeg maar, wordt er vaak automatisch van uitgegaan dat je die als stormram gebruikt. Als invaller, als het bij een slotoffensief of dat soort dingen, als wat geforceerd moet worden. Maar je kan er natuurlijk net zo goed mee beginnen. Zeker als je daar heel veel voetbal omheen hebt. Wat Ajax genoeg voorradig heeft in de selectie inmiddels.
3: Maar met Brand helemaal natuurlijk. Ja.
4: Ja, mensen, dit is zelf een jongen met heel veel diepte in zijn loopacties ook en zo. Die daar dan bij kan aansluiten. Je hebt, vanaf de flanken hebben ze veel technisch vermogen. Oezane wel tegenvallen tegen Sparta, maar goed, dat is een enorm talent. Dus ja, ik zie zijn profiel zie ik ook wel als basisspits, waarom niet? Oh, sorry, Peck, ja.
3: Ja, precies. Ja.
4: En Marcus Leonardo, dat vind ik echt ongelooflijk dat je met zo'n te hoog vetpercentage binnenkomt bij een nieuwe club. En daarvan zei Michel na afloop, want het duurt nog 2, 3 weken. En dan zien we de beste Leonardo. Dat lijkt me vrij optimistisch als je ziet hoe die er nu aan toe is.
3: Al schiet er misschien 1 binnen in Europa, dan... Ja, praten we er iets milder over, laat ik het zo zeggen. Maar...
4: Ja, wat zou kunnen gaan werken als hij dan fit is. Ik weet niet of dat binnen 2, 3 weken echt al het geval is. Maar met Brand dan, daar op 10. Het is wel iemand die zich makkelijk laat wegsteken. Dus het enige positieve wat ik van hem gezien heb eigenlijk tot nu toe... is dat hij wel gevoel heeft voor wanneer hij moet gaan lopen en wanneer niet. Hij wel gevoel voor ruimte. Alleen moet je dan ook nog wel de inhoud hebben om daar gebruik van te maken.
3: Ja, want er kwam nu een beetje kracht tekort. Hè? Alles ging zo langs.
4: Ja, en in de afronding ook wel heel erg ongelukkig de laatste weken waarin hij dan wel kansen kreeg. Ja. Maar ja, zoals de situatie nu is, Dolberg, daar spat het ook nog steeds niet vanaf.
3: Nee.
4: Dus dan dus zou voor mij Tolu een logische keuze zijn.
3: Ja. Zou je het doen of is het als trainer ook lekker om zo iemand erin te kunnen brengen natuurlijk?
5: Ja, dat is het. Daarom zei ik nee. Ik denk dat het is wel heerlijk om zo'n krachtpatser erin. Kijk, je moet iets forceren. Het ging hem allemaal niet zo heel erg van een leien dakje tegen PEC Zwolle. Ik was niet zo heel erg onder de indruk van Ajax nog. Dat hoeft ook helemaal niet, want dat moet ook in elkaar grijpen. Het duurt nog wel even, helemaal met die markt. Sowieso is het lastig om nu al te oordelen als bijvoorbeeld Gods nog weggaat. En wie komt er dan voor? Lukt het om lang te halen? Het is allemaal heel erg lastig, maar ik was niet heel erg onder de indruk. En dan is het wel lekker als je zo'n reus kan inbrengen, man. Dat is niet normaal. Hij houdt even 2 man van zich af. Even een bosje klaarleggen.
4: Ja, goed klaarleggen.
5: Goed klaarleggen. En ik weet niet... Ik weet niet hoe die zich verhoudt als hij meteen de baas begint. En steeds die meters moet gaan maken. En je moet investeren in zo'n wedstrijd, zeggen trainers altijd. Of hij dat dan ook, lang kan volhouden.
3: Ja, en op de middenlijn mee kan voetballen, weet je ook niet natuurlijk.
5: Nee.
4: Maar ik denk, als je met hem speelt, dan moet hij juist niet op de middenlijn gaan meevoetballen.
3: Gewoon veel dieper.
4: Het gaat bij Ajax nu natuurlijk ook over diepgang. Weliswaar op de vleugels, hè, als Gods straks weg is. waar we toch wel vanuit kunnen gaan. Dat ze ook op die vleugels dan echt naar dieptevleugelspelers gaan zoeken. Maar goed, dat als je met hem in de spits speelt, dan laat je hem natuurlijk... Een beetje de discussie die er bij Twente ook is geweest over Weghorst. Hè? Dat Van der Brom, die zei daar in de zomer ook wat over. Dat hij zich te veel liet inzakken, terwijl hij in de 16 natuurlijk op zijn best is. En ja, blijf daar dan.
3: Zeker, ja. Wat vonden jullie sowieso van Ajax?
5: Nou, het viel me nog niet echt mee, als ik heel eerlijk ben.
4: Dat is ook voorspelbaar.
5: Ja, maar dat komt dan ook, en dat is misschien niet helemaal eerlijk. Je ziet de dadendrang van Cruijff op de transfermarkt. En dan zijn de verwachtingen meteen sky high. Ik vond het opmerkelijk om te zien dat... Heb je al die prominenten gesproken over hun...
3: Ja, zeker.
5: Drie die PSV zijn?
3: 3 en 4 Feyenoord en 11 Ajax. Ja. Wel eigenlijk op het moment ingeleverd natuurlijk na de Johan Cruijffschaal. 4-0 nederlaag voor PSV. Ajax die nog even gas gaf met
5: maar de
3: brand.
5: Analisten mogen daar wel heen kijken, toch? Of niet? Ik bedoel, het is niet
3: om de context even te geven.
5: Jawel, maar goed, dat zou opportunistisch zijn.
3: Het is nu nog later dan normaal, hè?
5: Ja, het moet allemaal nog wel in elkaar gaan vallen. Dus dat wil ik nog wel zien. Tegen PEC was ik niet zo onder de indruk. Ik vond het wel goed om te zien dat bijvoorbeeld PEC zo lang mee kan. En dat Sparta terugkwam in de wedstrijd.
4: Maar die 11 die Ajax bovenaan hebben gezet, die hebben natuurlijk gedaan op basis van de aankopen. Ja, gisteren alleen eigenlijk als invaller gezien.
5: Als invaller gezien. Maar goed, dan nog moet het in elkaar gaan grijpen. Het is ook niet zo dat je 28 punten achterstand op PSV in één keer goed maakt.
4: En op PSV kun je natuurlijk hetzelfde verhaal loslaten. Dat de WK-gangers nog niet topfit zijn.
5: Veerman, Dest deed nog niet mee. Sano deed niet mee. Ja. Kostic deed niet mee. Dus het moet allemaal in elkaar gaan grijpen. En dan moet het nog gaan draaien. Maar dit was nog niet heel erg goed. Alleen, wat dan wel mooi is, bij een topclub geldt, dat weet je, slechte wedstrijden, moet je winnen. Nou, dat deden ze. En de 0 in een uitwedstrijd, dus dat is prima.
3: Ze kunnen we op speelronde 5 ongeveer zeggen of ze hebben kunnen inpassen, weet je wel. Al die spelers die ze hebben
5: gekocht. Eigenlijk wel, ja.
3: Nou, het was gaan draaien.
5: Wat ik wel opmerkte voor me ook van die, we moeten zeggen, Michel Sanchez moet ik zeggen, moet ik tegenwoordig. Ik wil graag ook Gert-Jan genoemd worden, staat ook in mijn paspoort. Gert-Jan,
3: Mark. Benjamin, mag je mij
5: noemen. Gert-Jan, ja. Gert-Jan, ben ik, Gert-Jan.
3: Okay.
5: Mark wil ook Mark en geen Mark André. Nee, dus,
3: Simon?
5: Sanchez. Heb je nog andere namen of niet?
4: Dat
5: mag kiezen.
4: Nee, zit er geen andere smaak
5: in. Nee, maar Michel Sanchez zei wel heel terecht van... wij willen als zeker als Gods weggaat, dan willen we spelers hebben met diepgang. Berghuis heeft dat ook. Dat is ook een speler die de bal in de voet wil hebben. Ja. En als je dan een kanjer als Brand hebt... Ja, dan moet je ook echt wel diepgang hebben. Want dan kan hij die ballen geven.
4: Ja.
5: Dus ik ben er wel nieuwsgierig naar wat er nog bij gaat komen.
3: Ja, nou ja, wat zou je nog toevoegen aan dit Ajax? Natuurlijk de eeuwige 6 discussie, maar...
4: Maar dat blijft wel de plek, natuurlijk. Ja,
3: uiteindelijk wel. Met de regeer die daar niet geweldig indruk maakt, denk ik.
4: Nee, dat is niet van het niveau waar Jordi Cruijff heen wil. Dus een vervanger voor Gods en daar iemand. En die jongen op linksback, Henrique, ik vind tot nu toe eigenlijk Wijndal dit seizoen een betere indruk maken dan Caio Henrique.
3: Kwam misschien ook omdat Gods dan vanaf het begin speelde en nu niet.
4: Ja, dat hangt ook aan elkaar vast inderdaad. Ja. En goed, je moet die gast natuurlijk ook even de tijd geven om te wennen en te landen in een nieuwe woonomgeving, noem het allemaal maar op. Ja. Maar tot nu toe is er dus eigenlijk vooral Brandt en Tolu, dat zijn dan die gisteren dan ook eigenlijk het verschil maakten.
3: Ja,
4: Europees. Die maken de meeste indruk, die het minst gekost hebben.
3: Ja, in Europees verband.
4: Niks gekost hebben.
3: Nee, precies. Die gaf hij al een aantal paasjes natuurlijk echt wel tegen nog mindere tegenstander dan PEC misschien wel. Nou ja, weet ik niet. Maar,
5: Shelbourne.
3: Ja, ik weet niet of PEC beter is of Shelbourne.
4: Nee, dat
3: maar
4: allebei,
3: je zou gewoon 6 paasjes in de diepte geven.
4: Het gaat ook om het gemak waarmee dat gebeurt. Hè. Wat je hoort bij aankoop natuurlijk altijd dat hele lulverhaal van ze moeten wennen ook aan de manier van spelen en zo. Dan denk ik altijd, ja, je speelt toch geen voetbal van een andere planeet of zo. Het is niet dat er bij Ajax een spel wordt gespeeld dat nergens ter wereld wordt gespeeld. Maar goed, je moet altijd even acclimatiseren en wennen. Maar zo'n Brand, daar gaat zo'n heel verhaal niet op. Dat zit bij hem alleen nog maar even in. Wanneer kan hij 90 minuten aan? En dan gaan we er heel veel genieten van die gozer.
3: Het is ook echt een heerlijke mooie weervoetballer natuurlijk. Ik ben benieuwd.
4: Ja, dat hangt er een beetje omheen. Waar is dat ontstaan eigenlijk?
3: Nou, omdat hij bij Dortmund ook als tegen zit, dan zie je hem niet zo.
4: Ja.
3: Ik heb ook best wel wat wedstrijden gezien. En dan gaf hij geweldige paas. Of gewoon 0-0, heel lang zie je hem helemaal niet. 1 paas, 1-0, Dortmund winnen. Maar soms zie je hem dan ook gewoon bij een nederlaag helemaal niet. Zeg maar. Dat is misschien bij Ajax minder hoor. Maar dat hangt er ook wel een beetje aan brand.
4: Nou, dat dichte dak is voor hem misschien heel prettig in de arena straks in de winter.
3: Ja, precies. Maar dat is toch juist heerlijk, dat soort spelers. Tenminste, ik kan er erg van genieten.
4: Ja, vooral omdat als ze dan iets doen, dan leidt het ook meteen tot een kans. Dan staat er iemand vrij voor de keeper. En hij heeft zelf ook, wat ik net zei, met zijn loopacties in de diepte en zo, komt hij ook gewoon heel vaak zelf in scoringspositie. Dus als Gods gaat, dan leveren ze natuurlijk heel veel goals in en assists in.
3: Ja.
4: Nou ja, dat moeten ze dan wel weer gaan bijkopen. Nou, langs de statistieken bij PSV waren ook prima, toch?
5: Ja, uitstekend. Ja.
4: Dus dan heb je er al een hap van terug. En, nou, hij levert dat van het middenveld dan. En die diepgang die ze zoeken, ja.
3: Wel iets meer diepgang dan dribbels misschien lang?
5: Nou...
3: Of kan je het allebei ondervangen met hem, denk je?
5: Want ja. Het enige is, kijk, het grote... Ja, wat aan hem hangt is dat hij onvoorspelbaar is. Maar dat is een voordeel en ook een nadeel. Dus je weet niet altijd bij Lang wat hij gaat doen. En dat weten de tegenstanders niet. En dat maakt hem gigantisch onvoorspelbaar. En heel erg dreigend. Maar dat weten ook zijn ploeggenoten soms niet. Dus daar kun je ook wel gek van worden. Maar het is wel duidelijk dat als je zo'n brand in je elftal hebt... met zulke zachte voetjes, dat je ook wil dat hij die ballen kan geven. En ik denk dat als hij... Kijk, ze zullen geen 20 miljoen... Hebben ze 20 miljoen voor die Leonardo betaald? Ja, hè? Ja. 19 zoiets, maar... Ja, dat zullen ze niet zomaar gedaan hebben. Dus die gast die moet als de wiede weer gaat van dat vetpercentage af... te hoge vetpercentage... en dan moet hij die loopjes blijven maken... ja, dan gaat hij die bal er wel inschieten. En als dat een tandem wordt... nou, dan kun je nog volgens mij wel lekker gaan genieten van Ajax, hoor, dit seizoen. Als dat gaat lopen, want die brand heeft geen tijd nodig. Die heeft echt geen tijd. Het is aannemen spelen. Pat.
4: En misschien dat ze nog zo'n soort Poku-achtig type zouden kunnen gebruiken. Hè? Want had het ook over dat ze op rechts wel wat... Ja. Je geeft al aan Berghuis als iemand die altijd in de bal komt. Ja. Eigenlijk. Meer een soort aanvallende middenvelder vanaf die positie. Zeker. Dan naar rechtsbuiten. Maar als je zo'n snelheidsduivel nog binnenhaalt... die inderdaad kan lanceren, dat kunnen ze ook nog wel hebben, denk ik.
3: Ja. Je hebt het idee van, wel ja, ook nog die even erbij. Maar ja, met Gods ga je ook heel veel geld verdienen natuurlijk. En met Stur heb je zoveel verdiend, dus... Kan waarschijnlijk ook nog wel twee buitenspelers voor Ajax. Ja.
5: Het is toch wel mooi dat Gods bedoel. Kijk, eigenlijk had hij gewoon moeten starten natuurlijk. Want je wil gewoon niet dat je nog een extra wissel kwijt bent. Dus dat, nu valt hij in. En dan kan hij ook zijn dat hij weer uit moet vallen.
3: Heel raar verhaal.
5: Ja, dat vond ik gek.
3: Dus hij was gewoon fit, toch?
5: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja.
5: Maar ik vind het wel mooi dat hij blijft spelen. Gewoon voetballen. Net als die jongen van Excelsior, die Ferrie de Recht. Gewoon voetballen.
3: Ja.
5: En dan weg. En dat doet hij ook. En dat vind ik dat mooi. Gewoon lekker door de voordeur straks.
3: Welke indruk maakt Mark Ter Stegen?
5: Mark. Mark maakt een goede indruk, kan ik wel zeggen. Maar ja, wat moet je erover zeggen? Dat is toch een wereldkeeper?
3: Nee, die redding was geweldig.
5: Ja, die redding was geweldig. En daarmee maakt hij het verschil. Maar ja, die hoeven we toch eigenlijk niet te beoordelen, denk ik. Die heeft zijn sporen dusdanig verdiend. Daar hoef je eigenlijk niet over te hebben. Er staat gewoon een gigant in het doel. Die kan meevoetballen, die kan het neerzetten, is een rustpunt. Die maakt zijn reddingen, dat hebben we gisteren gezien. Ja, dat is natuurlijk een topaankoop. Ja.
3: Fit blijven, dat is vooral belangrijk voor
5: hem. Dat is belangrijk, ja.
3: Maar ja, die gaat wel het verschil maken voor Ajax.
5: Ja, zeker, zeker.
3: Viel er verder nog wat op bij Ajax? Ja, Mokyo met die was mooie goal, maar ja.
5: Nou, wat ik bij Ajax bedoel... We hebben afgelopen jaren allemaal gezien en dan is de roep om de jonkies is er. En dan moet dat ook voor frisheid zorgen. Maar als het slecht gaat met Ajax... dan moet je die talenten eigenlijk daar ook niet mee opzadelen. En dan die jongens moesten vorig jaar... en het jaar daarvoor moesten ze te veel jonge jongens, vond ik, de kar al trekken. Nu zie je dat er ervaring is ingekocht. Ja. En ja, daar gaat de aandacht naartoe. Dan moet het spel beter worden. Daar is de trainer verantwoordelijk voor. En dan kan je die jongens gewoon lekker inpassen. En dan kunnen ze mee voetballen. En ik ben blij voor die jongens dat het op deze manier gaat nu. Want ja, daar hebben ze veel meer aan... dan dat ze in een slechte Ajax meteen de kar moeten trekken op deze leeftijd. Want dat kan nog helemaal niet.
3: Nee. Bij Bouwman zie je ook nog wel wat slippertjes.
5: Jawel.
3: Jawel. Voetballend is die natuurlijk heel goed. Maar verdedigend is het af en toe nog lastig. Gaat hij dat leren inderdaad met die ervaring naast hem, denken jullie?
4: Dat lijkt me wel, ja. Ik bedoel, die is ook echt nog wel heel erg jong, hè. Dus dat is bijna onvermijdelijk.
3: Ze is 19 of zo.
4: Dus. Ja, die moet je door schade en schande dan wel wijs laten worden. Vroeger had je altijd het Frank de Boertje bij Ajax. Zo'n slippertje in zijn eerste jaren van zijn carrière. Ja, maar goed, Jordi Cruijff lijkt wel heel goed na te denken... ook over dit soort verhoudingen binnen een selectie. De verhouding, ervaring en... En talent en dat soort dingen. Dat is inderdaad heel lang het probleem geweest.
5: Ja.
4: En ook trouwens het niveau van de talenten. Dat is natuurlijk ook een tijdje ondermaats geweest. Er komen nu weer echt een paar grote talenten door. En dat bij elkaar gevoegd, daar is wel over nagedacht.
3: Zeker. Nou ja, de Eredivisie is weer begonnen. Heerlijk,
5: ja.
3: Toch?
5: Ja, mooi man. We kunnen gelijk weer helemaal los over alles nog wat we gezien hebben. En ja, we moeten ook oppassen om te snel te oordelen natuurlijk. Want ja, dat gaat natuurlijk niet. Ik bedoel, ik ben zelf bij Groningen-Utrecht geweest. Ja, dan kan je zeggen van systeem, Correa, Utrecht, dat is het nog niet. Je ziet spelers in het veld ook naar elkaar kijken. Veel afstemming, communicatie, loopt nog niet. Eerste helft was echt niet goed. Even de tijd geven.
3: Alle topcompetities gaan dus ook vrij snel beginnen. voor alle wedstrijden die je moet bekijken in heel Europa. Ik weet dat jullie helemaal voetbalgek zijn. Hoeveel abonnementen nodig hebben, denk ik, inmiddels? Ik weet het niet, maar...
5: Ik heb ze allemaal gewoon. Omdat je
3: heb ze gewoon allemaal?
5: Ja, omdat je niet over na hoeft te denken. Dan weet je gewoon, ook voor de Formule 1 heb je dan Viaplay nog erbij. Je wil de Bundesliga zien, je wil de Premier League wil je zien. Gewoon allemaal, die hele hap.
3: Gewoon alles, gewoon al het voetbal. Voetbaldieren zijn jullie eigenlijk.
4: Ja.
3: Simon ook alles?
4: Ja, de Formule 1 interesseert me geen reet. Maar ik heb wel inderdaad dat voetbal...
3: Rondjes rijden,
4: ja. Nee, ja, want vroeger zat je nog wel eens illegale streampjes op te zoeken... Ja. Met bibberig beeld en de reclames waarmee je bekogeld werd en zo. Dat
3: is de charme.
4: Het is wel lekker om daar vanaf te zijn, ja.
3: Zeker. Nou, al die abonnementen dus bij elkaar opgeteld, aardige bedrag natuurlijk.
4: Ja,
3: Ziggo heeft ervoor gezorgd dat de Vriendenloterij Eredivisie voor iedereen is. Want ESPN 1, 2, 3 en 4 gewoon op de tv bij jullie als voetballiefhebbers. En wij mogen erover praten, met ook ons werk. Maar ook de buurvrouw of de buurman of tegenover. Iedereen heeft dan, als je je Ziggo-pakket hebt,
5: heb je ook ESPN,
3: de Eredivisie. De Vriendenloterij Eredivisie.
5: Dus ik kan er eentje afschaffen.
3: Ja, maar eigenlijk hoort het ook wel zo te zijn, toch? Dat de Eredivisie voor iedereen is gewoon.
5: Ja, dat vind ik wel. Tuurlijk, we willen allemaal voetballen kijken, toch? En helemaal, als zo'n voorbereiding is zo prachtig, hè? Iedereen die houdt die transfers in de gaten. Wie gaat er weg, wie gaat er komen? In principe moet elke club het beter doen dan vorig seizoen. Verwachtingen zijn torenhoog, allemaal lachende gezichten. Iedereen gaat voor zijn kans. Ja, nu gaan we beginnen en dan willen we zien.
3: En nu al heeft sommige ploegen al een beetje een knauw gekregen. Dat gaat gewoon ongelooflijk snel, eigenlijk.
5: Ja.
3: Vooral de supporters natuurlijk.
5: Ja, dat gaat, bijvoorbeeld bij Twente gaat dat heel, heel rap. Ja, maar die zijn ook al even bezig.
3: Of Utrecht.
5: Die hebben donderdag het chagrijn van zich afgespeeld. Van de Brom heeft ingegrepen. Ja, dat vind ik dan ook wel. Maar dan moet je naar Heerenveen. Ja, Heerenveen wil het beter doen. En die hebben vorig jaar al best wel wat indruk gemaakt. Die willen het beter doen. Ja, dan win je niet zomaar even in Friesland. Utrecht wint niet zomaar even in Groningen. Nou, daar word ik wel blij van. Ik word er vrolijk van dat het latje omhoog gaat. Dus... ja, alleen maar mooi.
3: Ja, om nog even rond te maken, dus in het basispakket van Ziggo, als je dat hebt, heb je de Vriendenloterij, Eredivisie, ESPN 1, 2, 3 en 4. Gaan wij door naar stelling 2 over Feyenoord, die misschien de beste eerste indruk maakte. Misschien ook wel de ploeg die dan het meest compleet, want je had het ook bij PSV daarover, dat er heel veel terug moesten komen op Ajax en de aankopen die ingepast moeten worden.
4: Ja.
3: Je ziet de meeste patronen misschien bij Feyenoord.
4: Ja, nou, en met name op het middenveld zag je dat. Geen onbelangrijke linie in een voetbalelftal. Daar kon je het beste zien inderdaad, waar Van Bronckhorst aan gewerkt heeft.
3: Je kopje staat tegen elkaar, Mark.
4: Ja. Rinkelt, hè? Ja.
3: Rinkelt. Ja. Dat is een lekker geluid, maar niet zo vroeg.
5: Nee.
4: Bij Feyenoord vond ik het best zichtbaar waar ze mee bezig zijn geweest de afgelopen weken. En dat en er werd ook duidelijk waarom ze die Van Houten er graag bij wilden hebben. Als je dat ziet, hoe complementair dat was of is aan elkaar op het middenveld. Met Segio en Valente dan daarvoor.
3: Ja.
4: En hij als wat sobere, maar wel zeer nuttige controleur. Dat moet je ook echt wel hebben als die andere twee lekker aan het voetballen zijn. Dat zag echt heel erg goed uit. Al vond ik het wel weer verbazingwekkend hoe dat ook weer wegzakte eigenlijk het laatste half uur.
3: Die wissels ook. Misschien was het te veel, denk ik. Het waren er drie tegelijkertijd, dacht ik, dat Gio inbracht. Ja.
4: Nee, over vermoeidheid kan het niet zijn als je voorrondes in Europa...
3: Wat 30 graden natuurlijk. Wel met een drinkpauze.
4: Ja.
3: Maar ja.
4: Ja, maar goed, dat eerste uur dat zag er echt heel veelbelovend uit. En dat heeft er ook mee te maken inderdaad dat ze natuurlijk eigenlijk nog binnenboord hebben wat ze... Ja. Binnenboord hopen te houden ook.
3: Feyenoord had sowieso vaak in de tweede helft een probleem vorig seizoen onder Van Persie. Nou, nu is het een uur. Goed. Gaat het opschuiven naar 90 minuten, denk je, in deze speelstijl? Of blijft dat een probleem bij Feyenoord?
5: Het gekke is dat Sparta gaat dan opportunistisch spelen. En dan zou je toch denken, hou dan de bal makkelijker in de ploeg en voetbal er doorheen. En dat lukte juist niet. Dus ik was daar wel verbaasd over. Want dat eerste uur, ik heb in Groningen zitten kijken, de eerste helft... dat zag er gewoon heel goed uit. En ik moet complimenten geven aan AD-collega Mikko Schauka... die over Van Houten zei, dat is een ruitenwisser 6. En daar kon ik me heel goed in vinden. ja, dat vond ik een hele mooie term.
3: Hij pikte hem op en speelde hem door.
5: Daar de bal, nee, hij pikte daar. Hij was gewoon... Dus een 6 is goed in zijn positie. En als er dan iets aan die kant gebeurt, daar grijp je even in. Daar grijp je even in. En dan heb je die twee jongens ervoor met creativiteit. Valente met zijn passing. CGL die naar de buitenkant gaat, die lekker mag lopen. Dan heb je echt zo'n speler nodig die daar de bal op pikt.
4: Die was heel arm. Ik dacht op een gegeven moment dat er twee CGL's
5: dat is voor die jongens is dat heerlijk als je zo'n speler hebt. We weten ook wel van Peter Bos bijvoorbeeld dat hij de 6 echt als de nieuwe nummer 10 zit. De spelmaker, zo'n Jedy Schouten type, die de ballen verovert maar meteen door de linies heen speelt. Of Veerman die dat ook heel goed kan. Maar deze speelt iets soberder, is misschien niet van... ja, van dat werk. Maar dat is wel nodig als je twee van die creatieve jongens ervoor hebt. En dat werkte gewoon echt heel goed. Zag er echt heel goed uit. Ja.
4: Dit is nou een goed voorbeeld van... het middenveld staat natuurlijk iets anders, punt naar voren, punt naar achter, dat verhaal. Ja. Dat je het inricht naar de kwaliteiten van de spelers die je hebt. En dat klinkt misschien heel logisch en simpel... maar er zijn nog steeds heel veel trainers die het systeem voorop zetten... en dan gaan kijken welke speler eventueel kan functioneren in die rol. Maar hier heeft Van Bronckhorst gewoon heel goed gekeken naar... nou, wat hebben we aan specifieke kwaliteiten op het middenveld? Hoe vult dat elkaar aan? En dat werkte hartstikke goed.
3: Ja, wat zeg je al, is het bijzonder hoe dat is gegaan natuurlijk. Eerst aan Sparta verhuurd, dan aan Utrecht. Dan kan hij naar Lille voor 10 miljoen. Dan blijft hij. Ja, eigenlijk zou je hem nu niet meer eruit moeten halen, toch? Gewoon contract verlengen en blijven.
5: Ik heb hem een jaar lang bij Utrecht gevolgd. Het is een amabel joch die heel gelovig is. Die heel erg bezig is met zijn sport. Die er mega veel in investeert. Het is natuurlijk een Rotterdammer. Die wil maar één ding, dat is bij Feyenoord slagen. En ja, zolang Van Persie er zat, was dat eigenlijk... Ja, dan ging dat eigenlijk niet. Die twee die hebben een verleden samen wat niet zo heel erg goed was. En je ziet gewoon dat hij bij Utrecht weer in zichzelf heeft geïnvesteerd. Wat ik vond bij Utrecht was dat hij nog stabieler moest worden. Want je zag wel de potentie en de box-to-box en vaker voor de goal komen. Ook scoren, meer assisten geven. Dat was zijn opdracht bij Utrecht, dat is hier geslaagd.
3: Nu iets minder nek bij Feyenoord dan? Dat Valente daar meer moet komen? Of?
5: Nou ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
4: Allebei. Wisselen als je met twee tienen speelt. Ja. Hij is meer een 8 dan een 10, denk ik. Ja. Zeg je. Maar dan, die moeten daar beurtelings komen, ja.
5: Maar het is een hele fijne voetballer om naar te kijken. Die weinig balverlies. Dus ik ben ook blij voor hem dat hij dat toch kan doen bij Feyenoord. En ja, Van Bronckhorst moet hem dan opstellen. Nou, dat heeft hij gelijk gedaan.
3: Een paar dingetjes uit de chat. Spelers als Sien Hagel, die zijn nog wel heel jong. Wel licht misschien. Die viel in, die heb je nog misschien niet helemaal meegekregen. Maar Diarra staat op linksbuiten. Mm-hmm. En daarachter zijn wat talenten, maar daar moet misschien wel wat bij Feyenoord, toch? Denk ik op linksbuiten.
5: Nou ja, zeker op de flanken ook nog, als Hasmoussa weggaat natuurlijk. Ja. Dus ze zijn allemaal op zoek naar flankspelers. Ja. Dat is mooi.
3: En de spitspositie natuurlijk. Fenerbahçe wil Ueda, komt Joost Blauwhof daar ook mee met dat nieuws. Nou ja,
5: 20 miljoen?
3: Ja, voor hem is dat natuurlijk, denk ik, vrij fijn salaris. En die grote clubs daar in Turkije worden ook steeds wat beter, ook Europees gezien.
5: Ja, maar wil hij daar zelf heen, naar Turkije?
3: Hij staat er wel voor open, ja.
5: Ja?
3: Ik zou ook wel voor openstaan over zo'n salaris.
5: Ja, natuurlijk. Hij zal een topstad krijgen. Maar ik denk dat hij misschien nog wel... Dat hij in een,
4: heeft toch ook wel een leeftijd om misschien voor het sportieve te kiezen. Ja. Ik denk dat hij in Engeland ook... Daar speel je ook niet voor spek en bonen, toch?
3: Nee, maar hij is wel al 28. Dus misschien als je daar iets meer binnen kan harken. Ja. Moet er natuurlijk wel een club komen dan uit Engeland.
5: Ja.
3: Brighton is wel geïnteresseerd.
5: Nou, en als het bedrag niet juist is, dan is denk ik Gio er niet geldig omdat hij nog een jaartje in de Kuip blijft.
3: Want... Nou, het gaat over 20 miljoen plus. Hè. Dat is best wel veel geld voor iemand van bijna 28.
5: Die andere spits die ze hebben gehaald, hebben ze ook veel geld voor betaald. Hè?
3: Ja.
5: Ja, het is een beetje afwachten of die het dan gaat doen.
4: Kijk, maar goed, bij Feyenoord kunnen ze zich inmiddels ook veroorloven om miljoenen aanbiedingen terzijde te schuiven. Daar heb ik bij Reed alles, van gezien. Die een enorme lof van krijgt van Hans Kraaij deze week in zijn column. Die daar wel van onder indruk was. Je hebt natuurlijk best wel veel spelers die een kont tegen de krip gooien in de situatie waarin hij terecht kwam. Ja. Als een transfer wordt tegengehouden en die gaan lopen zeiken. En zaakwaarnemers die met de stoom uit de oren het bureau van de directeur opkomen. Maar bij hem niks van dat alles. En Hans was daar bijna ontroerd van.
3: Nou, dat vind ik heel mooi van Hans. Ik vond hem persoonlijk zelf niet zo goed spelen.
4: Nee, dat
3: ik wil het niet koppelen, maar...
4: Nee, maar dat zei Hans er trouwens ook bij. Ja, zeker niet zijn beste wedstrijd.
3: Santos
4: dit weekend. Ja, had moeite met Santos. Ja. Maar misschien speelt dat dan toch ook nog een beetje mee. Wat er allemaal gebeurd is. Maar het gaat er vooral om met welke intentie je dan weer verder gaat bij de club. Waar je ook het nodig aan te danken hebt.
3: Ja, en hij heeft de rol dat hij nog veel meer naar voren mag. Hè? Dus ik denk ook wel verwend dat je gewoon heen en weer moet sprinten. Als een soort Dumfries heel die wedstrijd. Ja. Dat heeft hij nog niet helemaal in de smiezen, denk ik. Feyenoord beste middenveld van de Eredivisie, zijn het daarmee eens?
5: Nee. Oneens.
3: PSV?
5: Ja, de PSV heeft zoveel smaken. Bij Feyenoord trouwens ook. Die kunnen ook Sam Stein nog opstellen of Takelien nog opstellen. Ja. Of Moder.
3: Ja, die komt ook nog.
5: Komt er nog weer aan.
3: Van der Els uit nog,
5: Het is wel op dit moment een heel complementair middenveld. Dat hebben we wel gezien, die eerste wedstrijd. Maar te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. Maar PSV heeft natuurlijk ook een geweldig middenveld. Kijk, als je Veerman, Mijnans... En Til kan opstellen of Wanner, Sano en Fernandes.
3: Ja, Sano is er nog bij natuurlijk, ja.
5: Zeg het maar.
3: Ja.
5: Nee joh, nee. Ik denk dat nog een wat... Als dat gaat draaien, dat er nog... En als Veerman blijft, dan zal hij wel wachten natuurlijk. Maar dat een beter middenveld is, maar goed.
3: heel klein arbitrageblokje misschien. Chris Tempelman moment, laat ik
5: ja,
3: het zeggen.
5: Ja, daar kunnen we wel over hebben natuurlijk.
3: Want duurtje in de rug.
5: Nou, ik hoorde gisteren Kenneth Perez zeggen dat hij daar niet voor gefloten had. Dan denk ik bij mezelf, van, dit is gewoon twee handen, hè?
3: Misschien is het goed dat heel veel analisten geen scheidsrechter zijn geworden, toch?
5: Ja, maar dit is, hoe licht het ook is, het is gewoon toch een overtreding.
4: Ja, dat was ook bij die kruifschaal, bij die schop op de kop van Meerdink. Daar werd ook zo raar over gedaan. Ik dacht, het is een blinde toch dat het rood is. En hier hetzelfde. Ik vind het helemaal geen discussie. Nee. Ik bedoel, zit Justin Kan de kop die wel niet eens aangaan door een duw met twee handen in zijn rug?
3: Ja, al gaat hij het nog wel aan, dacht ik. Het is niet eens heel slim van Sint-Justen dat hij nog helemaal aangaat. Als hij tegenwoordig gaat liggen.
4: Ja, het nog, maar helemaal uit positie geduwd.
3: Ja, dat wel, ja.
4: En je kunt het dan een lichte duw noemen. Ja, je hebt ook tackles waarbij het contact licht is. Het gaat erom, wat is het effect van dat contact?
3: Ja,
4: als
3: middencirkel 100%.
4: Als er iemand een zoen zakt, dan is het een penalty. En nu wordt er iemand uit positie geduwd.
5: Ja. Maar ik vind ook, kijk, die Sonneveld kan natuurlijk ook anders het duel aangaan. Hij kan toch ook in de lucht duwen met zijn schouder.
3: Sterker
5: dan
3: nog,
5: koppen.
3: Ik denk dat hij dat duwtje helemaal niet nodig had. Want hij is echt heel lang.
5: Hij is lang.
3: Justen wat minder.
5: En hij is sterk.
3: Ja.
5: Dus dan kan hij toch ook een duel aangaan.
3: Hij komt er trouwens geweldig binnen.
4: Ja. En die voorzet was inderdaad pandklaar. Helemaal op maat.
3: Ja.
4: Dus er was alle reden om ervan uit te gaan dat hij dat sowieso had gewonnen, dat duel. Ja.
5: Maar ik vind ook de opmerking van Rogier Meijer van de Graaf. Want die zegt van de helft van de scheidsrechter sluit hij voor de andere helft niet. Dat vind ik zo gek. Het is gewoon dit, hè.
3: Ja, het argument is natuurlijk, stel er wordt een corner genomen, dan gebeurt dit, dat duwtje. Wat met die goal gebeurt natuurlijk 1000 keer. Gewoon heen en weer.
5: Ja, maar er moet daar iets aan gebeuren.
3: Ja.
5: Je moet niet zeggen van omdat we dan niet fluiten, moeten we nu ook niet. Nee, het is een overtreding.
3: Ja.
5: Net als shirtje trekken een overtreding is. En vasthouden, heb ik ook heel veel gezien. Ja,
3: moet ik zeggen, ze staan er wel bij Sparta vrij snel achter die camera of in de mixzone. Dus je bent echt wel binnen 5 tot 10 minuten, waarvoor complimenten, dat ze er meteen staan.
5: Ja.
3: Moet je meteen al in de emotie daarop gaan reageren. Dan baal je natuurlijk als een stekker, weet je. Je hebt het half teruggezien op het telefoontje zo. Dan, god, wel licht. Ja.
5: Het was ook licht, maar het was een overtreding, punt.
3: Ja. Nee, precies. Maar bij je eigen voetbalteam had je misschien zo zelf gezegd, weet je. Dat bedoel ik.
5: Waarschijnlijk wel, Sjoerd.
4: Ja. Bij jouw team zeker, ja.
3: En dan klagen we alleen maar. Dat is dan de 6-1 of de 6-0. Ja. Dat maakt niet heel veel uit. Oké, nou zijn we daar vanaf. Terecht dan een overwinning voor Feyenoord uiteindelijk. Ja, maar ze maken zichzelf wel moeilijk.
5: Volgens mij hoorde ik onze Bart Vrouws gisteren zeggen bij Langs de Lijn dat Feyenoord in de eerste helft al een expected goalwaarde had van 3. Dat zei alles over de krachtsverhoudingen.
3: Ja.
5: En later in de tweede helft zakte ze inderdaad weg. Toen hadden ze nog maar 3 doelpogingen, geloof ik. Eerste helft 19, dacht ik, uit mijn hoofd. Dus dat zei wel iets. Maar dat gaf ook aan dat Feyenoord zichzelf tekort heeft gedaan natuurlijk.
3: En zak je niet ook gewoon weg als je niet die 0-2 maakt en die 0-3 inderdaad?
5: Nou ja, dat is dus iets waar een trainer wel wat mee moet.
3: Ja.
5: Want je moet nu heel veel energie in die wedstrijd nog leggen om ervoor te zorgen dat het 1-0 blijft. Je moet zorgen dat het 2-0 en 3-0 wordt. Dan voetbal je een stuk makkelijker, kan je het balletje in de ploeg houden. Dan denkt Sparta op een gegeven moment ook van wij moeten de schade verder beperken. That's it.
4: Als we het toch over cijfertjes hebben, ik zag ook nog trouwens dat zowel Ajax, PSV en Feyenoord die helemaal gelijke tred hielden met schoten op doel. Dat waren alle drie zes keer tussen de palen gemikt. Dus wat dat betreft ontliepen ze elkaar eigenlijk helemaal niks.
3: Nee.
4: En ze hebben natuurlijk allemaal ook, PSV dat viel sowieso tegen, maar Ajax en Feyenoord dat was bijna gespiegeld. Hè? De een een uur goed en een half uur niet en andersom. Dus er valt bij allemaal nog genoeg op aan te merken. Maar het globale beeld, om deze stelling denk ik af te ronden, is dat Feyenoord inderdaad dit weekend de beste indruk maakt.
3: Ja. Heerlijk, want dan heb ik toch een makkelijke baan eigenlijk. We gaan naar PSV toe.
4: Ja.
3: Die kwamen dan wel wat in de problemen door knulligheden. Bos was vooral boos dat ze zichzelf zo moeilijk maakten. Was dat te makkelijk? Zo van, als we zelf een normale wedstrijd spelen, dan doet Fortuna niks. Ze hingen allemaal voor het doel, weet je wel. Het werd weer een beetje cynisch.
5: Nee, hij heeft gelijk. Tegelijkertijd moet je Danny Buijs complimenten geven dat hij in Eindhoven zo kan spelen met Fortuna. En dat hij niet eens zelf heel veel kansen hoeft te creëren, omdat PSV dat voor hem doet. Ik bedoel, de eerste kwartier, ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar dat zag er niet goed uit. Elke keer al een waarschuwing kregen ze. En Van Bommel die 2 keer een bal in 1 actie verspeeld aan de tegenstander. Het opbouwen wat niet lukte. Dat had misschien ook te maken met dat nieuwe systeem wat hij is gaan spelen. Heel onwennig hoor. Dus,
4: er ging natuurlijk heel veel aandacht uit naar Flamingo. En dat is ook terecht door die flater waarmee hij die goal inleidt. Ja. Maar ik heb iedereen ballen zien inleveren in de pogingen om
5: zeker
4: om
5: te in het eerste kwartier. Ja. Dat is echt niet normaal.
4: En wat Obispo deed, vooral wat hij niet deed.
5: Niet deed, ja.
4: Vlak voordat hij die bal tekort terug op de Flamingo. Hij gaat het wel helemaal niet aan.
5: Hij grijpt niet in.
4: Een soort aaneenschakeling van flaters.
5: Ja, dat is ook zo. En tegelijkertijd heeft Bos natuurlijk gelijk dat als PSV gewoon zijn normale niveau haalt, dan winnen ze die wedstrijd veel en veel makkelijker. Ja, nu blijft het 2-1. Dan moeten ze heel veel energie doen in die wedstrijd steken om die tweede goal te maken. Ja, dan lukt het dus niet om te winnen. Ja, nee, het is gewoon een valse start. Laten we eerlijk zijn. Dit is niet zoals we PSV kennen. Tegelijkertijd gaat dat echt wel in elkaar vallen. Dat is bij PSV gewoon...
6: Met een paar aankopen.
5: Ja, maar vorig jaar had ze het ook zo. Tegen Telstar verloren ze natuurlijk. Gaven ze ook te veel kansen en te veel goals weg.
3: Hoeveel speelronde was dat ook alweer, Telstar? Was dat
5: de derde of zo?
3: Derde.
4: Was in de zomer.
3: Ja, precies. Ja,
5: derde speel.
3: Nog later.
4: Eind augustus of zo.
5: Ja, maar het gaat echt wel in elkaar vallen. Hè. Nu waren Veerman en Dest, die waren geschorst. Nou, ik heb het idee dat... ook ik heb gedacht van er gaan heel veel spelers weg. Nou, valt toch allemaal wel een beetje mee of tegen. Het is net hoe je wil uitleggen, maar voor PSV valt dat mee. Als je Dest kan houden en je hebt straks Dest op rechtsback en je hebt Kostic op linksback en er komt nog een centrale verdediger bij, misschien wel twee, weet ik het. Maar die komt er echt bij. Ja, dan. En je hebt dat middenveld waar we het net over hebben gehad. En je hebt dan een voorhoede met Peppi van Bommel en Perisic. En je kan heel goed wisselen, want de bank van PSV is echt weer heel erg breed kwalitatief. Gaat het echt weer in elkaar vallen. Alleen, hij moet wel aan de bak, Bos. Hij moet echt aan de bak.
4: Hij wilde het wel heel opzichtig weghouden bij dat systeem wat hij gehanteerd had. Hè? Dat het daar allemaal niks mee te maken had.
5: Ja, maar ja, het was heel onwennig, dat zag je.
4: Ja, maar juist als je al ziet hoe onwennig met name de defensie is en hoe onzeker, dan moet je dan niet eventjes gewoon terugvallen op hoe iedereen het gewend is.
5: Nou, hij heeft gedacht dat zijn ploeg makkelijker kon voetballen dan het misschien op dit moment wel kan. En ik heb ook wel erg te doen met de Flamengo, als ik heel eerlijk ben, hoor. Want kijk, dit is ook die jongens die moeten na de wedstrijd ook de pers te woord staan. En zeggen, ja, gelukkig heb je nog gescoord, heb je een fout goed gemaakt. Denk, ja.
3: Dat is heel nederig.
5: Ja, heel nederig. En denk je, het is ook... Ik had met hem te doen, omdat ik ook gezien heb wat hij in het eerste seizoen bij PSV kon brengen. Had hij die Gyökeres bijvoorbeeld in de Champions League in de zak, waar hij ook heen ging. Hij zat er kort op, won elk duel. Ja, en nu is het zo moeizaam en dat is niet voor het eerst. En ik denk echt dat het te maken heeft met vertrouwen. En hij heeft een knauw gekregen van vorig jaar. En het is zo jammer, want de potentie is... Ik geloof daar echt wel in.
3: Is het
5: ik ben
3: wel
5: een
3: centrale
5: van de
3: verdediger
5: op dit moment.
3: Hè? Is het wel een centrale verdediger? Voor mijn gevoel, toen ging ik een keer naar rechtsback. Toen was hij ook eigenlijk nog wel wat beter dan centraal. Omdat hij dan iets meer kan voetballen, aan de binnenkant komt.
5: Dan heeft hij minder verantwoordelijkheden.
3: Ja.
5: En dat is denk ik waar hij nu... Kijk, in het systeem wat PSV speelt, met die hoge lijn, met heel veel ruimte in de rug. Ja, als er dan balverlies volgt, dan ligt het ook zo open. Ja, dan moet je gewoon heel goed verdedigen. En je moet geholpen worden. Het is nog niet complementair aan elkaar geweest. Gajorowski en Flamengo. En Obispo eigenlijk ook niet, van wie je ook kan afvragen. Het is een gouden kracht voor PSV altijd geweest. Zeker ook als invaller, maar niet altijd fysiek betrouwbaar geweest. En ik denk ook niet dat het niet voor niets is dat hij die stap naar Frankrijk niet gemaakt heeft. Ze hebben daar echt wel iemand nodig.
4: Want dan is Fortuna nog niet eens een ploeg die defensie echt heel hard onder druk zet. Zoals AZ dat vorige week in de tweede helft deed, die wissels. Extra aanvallers erbij. En dat zei Echtot ook, dat was precies gericht op die onzekerheid en die instabiliteit daar achterin bij PSV. Dan moet je ze daar onder druk zetten. En dat is bij Fortuna, hij speelt natuurlijk op een wat andere manier. Maar die Romani, die kwam ook heel vaak in balbezit. Die heeft een heerlijke wedstrijd gevoerd.
5: Ja, die heeft fantastisch. En een mooie goal gemaakt natuurlijk ook. Het is heel onzeker achterin. En daar gaan ze last van krijgen als dat niet snel verandert. Dus bij de vorige, na de nederlaag tegen AZ, was het meteen Sano en Kostic die kwamen. Dus ik ben benieuwd wat er deze week gebeurt. Maar dat daar echt iets moet gebeuren, dat is wel duidelijk.
3: Zijn er niet dan te veel voetballers ook die naar voren willen? Want Des heeft dat bijvoorbeeld ook wel over zich. Kostic heeft dat natuurlijk ook. Dus zijn backs ook weer helemaal weg. Een echte verdediger, hebben ze dat niet meer nodig nu dan?
5: Ja, weet je wat het probleem hierbij is? Dat Peter Bos anders redeneert. Die redeneert gewoon van als wij gewoon veel beter zijn aan de bal, als we uitvoeren wat we hebben afgesproken. En dat kunnen ze allemaal, want hij... Elke gelegenheid gebruikt hij eigenlijk om zijn ploeg en spelers de complimenten te geven. Dit zijn goede voetballers, dat zie ik elke dag. Ik train met ze. Dus als wij dat gewoon doen, dan... En dat heb je ook wel gezien natuurlijk in het verleden, als het marcheert...
4: Het is ook de kracht van PSV.
5: Het is de kracht van PSV.
4: Dan moet je ook niet overboord gaan gooien. Je moet alleen wel de kwaliteit halen dat spelers dat op een goede manier kunnen uitvoeren. Ja. En met zo'n Kostić, die kan dat vanaf die linkerflank natuurlijk waarschijnlijk op een goede manier gaan doen.
3: Maar wel een buitenspeler.
4: Maar het zou wel denk ik handig zijn als je in het centrum in ieder geval één rots van een verdediger
5: En dat kan dus ook op een voetballende manier. Want vorig jaar heeft hij natuurlijk, toen dat met Flamengo niet marcheerde, heeft hij Schouten gewoon naar achteren gehaald. Dat is ook niet echt een puur verdediger, kunnen we wel zeggen. Maar het is wel een jongen die in de opbouw zo vast is en zo snel. Ja, dan zit je in de filosofie van Bos te praten. Dus ja, wat ga je nou doen? Kijk, zo'n Geertruida, die kan misschien allebei. Is
3: Davidson Sanchez?
5: Dat is
4: Want als Sam Deuker, maar zou er ook wel passen, denk ik.
5: Ja, Sam
4: zou
5: nog niet
4: betalen, denk ik, inmiddels.
5: Nee, die hebben ze dan toen niet genomen. Maar met terugwerkende kracht zou je wel eens kunnen denken van...
3: Speelt hij nu?
5: Wel gedaan. Ja, die heeft vorig jaar hartstikke veel gespeeld bij Napoli.
3: Okay, ja. Dat is niet meer te betalen.
5: In zijn eerste jaar. Nee. Maar het zou wel kunnen... dat wat met Schouten is gebeurd... bij Bologna van het PSV, dat Sam Beukema daar ook voor open staat. Want bij PSV speel je ook Champions League. En Schouten is teruggekomen, expliciet naar PSV, om in beeld te komen voor het Nederlands elftal. AC Milan wilde hem hebben, daar wilde hij niet naartoe. Ik wil naar PSV. Ik wil in beeld komen bij Oranje.
4: Oh, dat breekt er bij Beukema natuurlijk ook aan.
5: Exact. Ja. Nou. Dus dat zou wel kunnen. Maar ja, zo'n type, die kan ook, Beukema kan ook goed voetballen. Is ook een leider.
4: Is wel wat anders dan Bologna, hè?
5: Duidelijk. Dat is al een stap over. En het salaris zal navenant zijn.
3: Maar stel, hij plant daar op de bank. Dan is in de basis staan bij PSV misschien wel verleidelijk.
4: Nou ja, het is allemaal heel hypothetisch. Ik bedoel, volgens mij op transfermarkt niet dat die getallen nou altijd helemaal kloppend zijn. Maar daar wordt hij volgens mij op 22 miljoen ingeschat. Nou ja, voor Geertruida vonden ze 18
5: te veel dubbel.
4: Ja. Dus daar hoeven we het verder niet over te hebben.
3: Nee. Nou,
4: het ging wel om het type ook.
3: Ja, natuurlijk.
4: Het type centrumverdediger.
3: Maar hoe langer het duurt, hoe meer je misschien over die 15 miljoen heen gaat die je beloofd hebt aan iedereen, dat je daar die overheen gaat.
4: En hoe meer ketsers je oploopt, hoe flexibeler dan toch die rek.
3: Wat maken die 5 miljoen dan uit? Ja. Als je hem tot de 20 kan gaan voor Geertruida of Davidson Sanchez of Beukema.
5: Ja, toch
3: moet je wel.
5: Ja, zeker. En ik heb bij dit specifieke geval, die centrale verdediging, heb ik wel zoiets van... Dit is wel de tweede seizoen dat we er zo over hebben. En daar moet je wel wat aan doen. Ga maar halen. Vorig jaar te lang gewacht op Sepp van den Berg. Uiteindelijk met Ko Itakura uitgekomen. Die konden ze ook niet halen. Met Nagalo heb je een misser gehad. Gajarovski heeft het nog niet, heeft wel de potentie. Flamengo heeft zijn eerste seizoen niet door kunnen zetten. Obispo is fysiek niet betrouwbaar genoeg gebleken in het verleden. Ik hoop nog steeds dat hij daar doorheen komt. Maar er moet wel wat gebeuren. En dan denk ik met Geertruida heb je en die voetballer... en toch ook een goede verdediger. En dan betaal je daar toch voor. Hoe oud is die?
3: 26.
5: Ja, is het al 26?
3: Ja, toch?
4: Nou ja. De prima leeftijd. Ja.
3: Geertruida en Sanchez allebei, dacht ik zelfs.
5: Nou ja, en dus Stuart moet nou niet meer te lang wachten. En een gok op één paard, dat zal hij misschien ook niet doen. Maar daar moet wel echt wat bij. En ja, dan staat daar gewoon de laatste lijn, wat uitstekend is. En met die middenvelders erbij en die aanvallers erbij. Misschien komt er nog wel Plea trouwens, die goed inviel. Ja. Misschien komt er toch wel een spits bij, dat weet ik niet. Maar ja, dan staat er gewoon echt weer een hele goede selectie... die gewoon weer mee gaat doen om de titel. En die misschien wel de vierde keer op rij landskampioen wordt. En ze willen en ze moeten, want we hebben maar één Champions League plek. Dus ja.
3: Ja. Hey, in de chat is er iemand constant aan het roepen dat hij trots op de ooievaar is. FC Den Haag. Die verloren van AZ. Het duurde eventjes voordat AZ een doelpunt maakte natuurlijk en er doorheen kwam. Welke indruk maakte AZ en ADO? Als we het er toch over hebben.
4: Ja, nou ja, er viel verder niet zoveel op af te dingen. Ik bedoel, bij AZ hadden ze graag wat eerder afstand genomen. Dat ziet er gewoon best wel aardig uit op dit moment. Ja. Dus niet alleen, ik bedoel, waar ze natuurlijk heel trots op zijn en terecht is... dat er stonden er 8 uit de eigen opleiding in, aan de aftrap. Dat is natuurlijk echt wel ongekend.
3: Allemaal goed genoeg voor de subtop in Nederland inmiddels.
4: Ja, en wel een paar met de potentie om nog verder daarin door te groeien. Er valt Stengs nog in, heeft meteen impact. Ook een jongen uit de eigen opleiding uiteindelijk. Dus ik vind dat er best wel veelbelovend uitzien bij PSV vorige week. Die Cruijffschaalwedstrijd had je natuurlijk altijd tegen 10 man. Hoe waardevol moeten we dat nou allemaal inschatten? Maar ik heb ze ook in de voorbereiding een paar wedstrijden zien spelen. Dat je dacht, zo, als dit ook naar de competitie getild kan worden en naar de Europa League... dan dan kan het echt wel wat worden. En de grote vraag is natuurlijk altijd... gaan ze terugvallen als die Europa League gaat beginnen?
3: Ja, ja.
4: De Europese speelweken. Heb ik ook nog aan Echtold gevraagd van de week. En hij zei, ja, dit is niet echt iets wat specifiek benoemd wordt eigenlijk. Dat moet ook natuurlijk niet te veel in die hoofden gaan zitten. Dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy.
5: Ja, precies. Dat wil je niet doen.
4: Nee, dus hij is gewoon heel erg bezig met de ontwikkeling van het elftal. Ik heb van de week ook een trainertje staan kijken. Ja, dat is de vonken spatten er wel van af. Daar deed Stenks ook alweer echt geweldige dingen. Dus net als die paar jongens bij IJs waar we het net over hadden. Dus bij hem gewoon alleen maar wachten tot hij fit genoeg is om te gaan starten. Dan vrees ik met grote vrezen voor de heer Patacci. Want dan kan hij dat gaan invullen vanaf die rechterkant.
5: Die Patacci heeft het goed gedaan, of niet? Ik heb wel van genoten van die Patacci.
4: Ja, hij heeft een paar hele goede acties gehad. Ja, maar hij levert tussendoor behoorlijk wat bal in. Ik vind het ook een hele goede voetballer, hoor. Je kunt gewoon zien wat zijn technisch vermogen is. Maar ik denk dat Stenks wel, als die fit is, dat hij topfit is.
5: Ja, het mooie van Stenks vind ik dan de enorme blijdschap. We weten allemaal zijn geschiedenis natuurlijk ook. Ja. En dan hoop je voor hem dat hij, als hij thuis komt bij AZ, dat het ook meteen lukt. En dat hij kan laten zien dat hij fysiek ook in orde is. En dat hij en meerwaarde kan zijn met goals en assists. En de enorme blijdschap. Ja. Ook de voorassist natuurlijk had hij. En Den Haag, wat voor indruk maakte dat? Ik ga er volgende week heen tegen Groningen.
4: Ja. Van de promovendi, wel duidelijk de ploeg met het meeste potentieel.
5: Maar dan ben ik heel nieuwsgierig.
4: Niet dat nou in Alkmaar heel erg aan de oppervlakte kwam. Maar je ziet wel dat daar dat er gewoon meer kwaliteit loopt. En ook een trainer die heel veel te bieden heeft.
5: Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want die volg jaar
4: dus voor ADO vrees ik niet zo dit seizoen. Nee. Voor die andere twee zeer zeker wel.
5: Ja, ja. Bij ADO is natuurlijk... De ambities zijn gigantisch. Toen ik daar die promotieverhaaltjes maakte, ook met Wotte, die vertelde van... het begint nu pas, wij mikken echt al wel op de 12e plaats. Toen dacht ik van, handhaven is ook goed, hè? 12e plaats. En met deze trainer, die een soort Red Bull-voetbal... dat pressing, dat gegenpressing wil combineren met Barcelona-voetbal tussen haakjes... Hè? Dus lange balbezit houden... Korte combinaties aanvallen.
3: 4-4-2, dat moet je bijna nooit meer zien.
5: Nee, maar dat heeft hij dus vorig jaar heeft hij dat echt goed. Heel veel hoge balverovering. Daar stonden ze volgens mij bovenaan in de hele wereld. Ja. Dus ik ben echt heel nieuwsgierig. Nou, daarom viel ik me een klein beetje tegen. Maar,
4: Dat heeft natuurlijk ook gewoon met de kwaliteit
5: van AZ te maken. Ja. Ja.
4: Die hebben natuurlijk net als Feyenoord ook gewoon de hele zomer gehad om inhoudelijk te werken. Met ook een ploeg waar uiteindelijk minder jongens zijn vertrokken dan vorig jaar gedacht.
5: Ja.
4: Natuurlijk eigenlijk alleen
5: maar
4: kwijt. Parrot die gaat, dat is ook wel duidelijk. Alleen gewoon met een kern die elkaar aardig kent onderhand. Met een trainer met wie het duidelijk klikt ook. Ja, die hebben gewoon 6 weken lang inhoudelijk kunnen trainen en werken. Ja, dat zie je dan wel even terug.
5: Ja.
3: Je zei van Promovendi maakt ADO dus de beste indruk. Nou, Telstar is al een seizoen gehandhaafd, wat al een wonder was.
5: Ja.
3: Gewoon een nieuw wonder in de maak, eigenlijk op dit moment.
5: Nou, ik heb die wedstrijd zitten kijken thuis. Ja, dan kun je zeiken over dat je geen verdedigers hebt. Dat kan, hè? Maar je hoeft niet na 27 seconden met 1-0 achter te staan, hè?
3: Nee. Hoeft niet per se. Nee. En je weet ook dat ze ver ingooien, in principe.
5: Jezus, man. Ja. En ingooien, vorig jaar was dat natuurlijk ook een grote kracht.
4: Nou ja, dat verbaast me wel dat inderdaad zo'n Pietje precies als Dick Schreuder... Dat ze daar toch door verrast werden. Want ze hebben 14 keer uit standaard situaties gescoord afgelopen seizoen. Alleen PSV deed dat beter. Die hadden volgens mij 18. Telstar, ja, daar is ontzettend veel op getraind en zo. En deze kwam letterlijk ook uit het tekenboekje. Dat zei Brouwer ook, die hem dan binnen tikt.
5: Ja.
4: Zei, dit is precies zoals we het getraind hebben. Ja, als dat dan lukt, de 28 seconden. Dat was, eigenlijk was dat mijn moment van het weekend wel. Samen met die goal van Michou. Dat je dat op dat moment doet ook bij een van de beste ploegen van het vorige seizoen van Nederland. En het werkt.
3: Ja.
4: En je bouwt het ook nog een keer uit daarna. Ja, hartstikke knap. En zeker als je bedenkt dat ze 3/4 van de basis is weg. Hè? Daar, niet alleen Correa. Dat was natuurlijk, is nog steeds de grote vraag. Hoe wordt dat opgevangen met Henk Brug? Hoe gaat die dat doen? Maar ook, hoe ga je 3/4 van je basisploeg vervangen? Ritmeester van de Kamp, Sam van Duin, Hatenboer, de aanvoerder Danny Bakker. Dus we kunnen wel even doorgaan. Offerhouse, die natuurlijk heel belangrijk was in de speelwijze van Correa. En dat, nou, ik had het net over een trainer die handelt naar de kwaliteiten die hij heeft. Die Brug is dus van het systeem van Correa afgestapt. Als je ook geen Offerhouse hebt, waarom zou je dat dan ook op die manier doen? Dus het is gewoon weer 4-3-3. En Brouwer is van linksbuiten naar 10 gegaan. Wat hij in de tweede divisie ook altijd gespeeld heeft.
3: Dat was goed.
4: Die was hartstikke goed. Ja. Vult dat heel goed in. Hedley, daarom is er plek voor Hedley op links. Ik vind dat is een beetje een wispelturige speler.
5: Ja, maar zo'n mee kunnen scoren ook.
4: Zo'n alles of niet speler had moeten scoren. Maar het is wel een jongen met heel veel voetbalvermogen. Dus dat vind ik ook wel leuk om die weer eens wat vaker in actie te zien.
5: Ja.
4: En die Brugge, ja, die maakt het allemaal niet moeilijker dan het is. Die wordt er nu al geroemd om zijn omgang met mensen. Hè. Komt uit het speciaal onderwijs. En daar heeft hij ook al over verteld dat hij daar ook altijd op zoek ging naar het karakter achter moeilijke kinderen vaak. Gaat niet af op zijn eerste oordeel, wil weten waar komt gedrag vandaan. Hoe kunnen we dat verbeteren? Nou, ik ken een trainer, hier is er eentje.
3: Ja, dat is best
4: die ook
3: wel
4: uit het speciaal onderwijs afkomstig is.
3: Ja.
4: En die heeft ook altijd gezegd hoeveel profijt dat kan opleveren als je een voetbalselectie moet managen.
3: Totale mensprincipe.
4: Ja, ja, nou ja, maar dat is wel hartstikke belangrijk.
3: Ja,
4: ondanks dat gekke woordkeuze.
3: Ja.
4: Dus daar schijnt Brugge ook behoorlijk bedreven in te zijn. En hij heeft het goed voor elkaar.
3: Wil je die special hebben trouwens? Ga dan lekker naar de webshop van
4: ja,
3: VI.
4: Ja, het is wel een aanrader hoor. Ja.
5: Groot interview.
4: Ja, mega
5: niet normaal, geweldig.
3: Ja. VI.nl/abonneren, dan heb je pro en kies even deze special. Dat is helemaal een mooie combi, denk ik.
5: Ja. Hij staat er wel voor open, hè?
4: Ook een oude Telstar lobby.
3: Ja, zeker.
5: Zei, ik ben fitter dan ooit. Ja. Prostaatkanker heeft hij dan kennelijk redelijk onder controle of overwonnen.
3: Fitter dan 4 jaar geleden zelfs, ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
5: Maar ze gaan niet bellen. Dat heb ik het idee.
3: Nou ja, Reiziger is ook eventjes niet gebeld. Dus het is even
5: ik zag net een berichtje van Joost Blauwe, van zijn collega, voorbij komen. Die ook meldde bij mij dat het misschien wel zo kan zijn dat hij de eer aan zichzelf houdt. Omdat hij ook even in de wachtkamer is gezet. Want laten we wel wezen, volgens mij is Reiziger zit binnen de KNVB. Het is even klop, klop, klop. Hey, hoe sta je erin? Het hoeft niet zo lang te duren, toch?
3: Hij weet waar het koffiezetapparaat staat.
5: Ja, snap je. Ja. Ik bedoel, het duurt allemaal veel te lang, joh.
3: Ja. Maar als jullie gewoon... Ja, verder kunnen we het niet heel inhoudelijk bespreken... omdat we verder niet echt weten welke richting het op gaat. Maar...
5: Ja, wel te lang duurt.
3: Ja, nee, dat sowieso. Maar wie zouden jullie kiezen op dit moment?
5: Ja, daar komen we zo op. Maar ik vind de dadendrang, gebrek aan dadendrang... Dat vind ik echt schrijnend.
3: Gooi het eruit.
5: Ja, dat vind ik gewoon schrijnend. Ik bedoel, je kan wel zeggen van we gaan eerst een WK spelen... en dan zien we wel of Koeman doorgaat of niet. En daarna gaan we pas beslissen. Ja, wat denk je, wat kanonnen gaan doen als Ten Hag en Bos en Slot en noem ze allemaal op.
4: Zeker als je bedenkt dat Koeman natuurlijk, dat het helemaal geen verrassing was.
5: Iedereen wist
4: het. Dat heeft natuurlijk helemaal niet van die vroege uitschakeling afgehangen. Die man heeft veel belangrijkere dingen.
5: Aan zijn hoofd op dit moment. En dat wisten ze.
4: Ja.
5: En dan moet je toch de beste kandidaat pakken. De beste kandidaat.

0: dat lijkt me ideaal. Ook als je wat verder wil kijken. Misschien kun je daar met Bos ook wel nu al afspraken over maken.
1: Hij wil vast 4 jaar wel. Toch? Denk ik, Bos.
0: Als hij dan over 2 jaar instapt?
1: Ja, nou, of nu. Kijk, je kan natuurlijk altijd weg, toch? In principe.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nee, wat ik bedoelde is dat je toch kijkt of je niet gewoon met Slot dan die 2 jaar kan afspreken.
1: Okay.
0: En dan hoef je ook niet de trainer van de landskampioen los te weken als bond.
1: Ja, dat is wel heel pijnlijk, ja. Als dat niet. Ja.
2: Ja, nou ja, goed, dat zal hij denk ik ook niet doen. Hij heeft zijn woord gegeven.
1: Okay. Dus,
2: maar de gebrek aan dadendrang, dat breekt ze nu echt wel op. En ja, wie nu? Kijk, dat hoeft niet een Nederlander te zijn, hè?
1: Kasper Hjulmand, ja, bijvoorbeeld.
2: Het kan ook een buitenlander zijn. Ja, ik weet niet of Guardiola al gebeld is. Die schijnt met de Italiaanse bond te flirten, geloof ik. Maar
0: die heeft wel uitgebreid met ze gesproken, ja. En ook daar weer, vertelde Maldini later, uitgebreid over Cruijff. Ja. Het Nederlandse voetbal in de Hollandse school zitten oreren.
2: Ja. Dat zal misschien wensdenken zijn. Alleen je moet het wel proberen natuurlijk.
0: Ja, waarschijnlijk
2: hebben ze het wel geprobeerd.
0: Bij de Italiaanse bond heeft hij aangegeven dat hij moe is.
2: Ja.
0: En dat die indruk maakt hij ook al een beetje in zijn laatste seizoen.
2: Zeker. Maar als bondscoach heb je het volgens mij een stuk rustiger dan als clubtrainer.
0: Dus. Ja, maar ook als bondscoach van Italië. Dus als je daar te moe voor bent, kan ik me niet voorstellen dat je niet moe.
2: Nee, dat zal hij zijn na al die jaren. En de man heeft natuurlijk zoveel energie in zijn elftal gestopt. En in het winnen van prijzen. Ja, vrij intens bij elke club waar hij gezeten heeft. Maar ik zou het wel zo graag zien, joh. Ik bedoel, wij zijn allemaal, onze spelers, zijn allemaal opgeleid in Nederland. En die kennen allemaal die Hollandse filosofie. En er hoeft niet altijd 4-3-3 te zijn, maar wel het aanvallen, het combinatievoetbal, positiespel. En dat als doel om tot kansen te komen. Niet als middel om balbezit te houden, maar ja, dat...
0: Ja, maar het 4-3-3 hoeft toch ook
2: hoeft
0: niet?
2: Niet. Nee.
0: Ik bedoel, die cijfers van Van Gaal als coach... Er wordt geen pleidooi om hem weer terug te halen.
2: Nee.
0: Maar die waren zoveel beter dan onder Koeman.
2: Ja.
0: Koeman 4-3-3 en Van Gaal vergrijst vanwege dan 5-3-2, hoe je het noemen wil. Maar die resultaten waren gewoon veel beter.
2: Ja. Ja, maar ik bedoel te zeggen dat het Nederlandse gedachtegoed... Ja, dat is natuurlijk over de hele wereld bekend. En zeker ook bij Barcelona, waar hij dan gezeten heeft. En hoe hij dat ook bij andere teams heeft... Dat is al een match natuurlijk. Je bent niet lang bezig om die spelers die kant op te krijgen. Want die snappen dat allemaal. Dus ja, goed, misschien kan het niet, wil die niet. Het is wensdenken. Maar zie je, de gebrek aan dadenkracht vind ik wel schrijnend, hoor.
1: We beginnen snel, hè? Ja.
2: Nations League.
1: Zeker.
0: Met een makkie. Uit Duitsland.
1: Dit was even het uitstapje naar de bondscoach. Maar we sluiten deze speelronde van de Eredivisie af met Excelsior als koploper. Hebben we daar nog wat mooie complimenten voor? Nou, Joks, met 2 goede goals natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, misschien een beetje wel onderschatten. Hoe knap het is wat daar gebeurt. Hoe Den Uyl dat als piepjonge trainer allemaal voor elkaar krijgt. Ze eerst weer terugloodsen naar de Eredivisie. Ja. Daarna keurig ver van de degradatiestreep laten eindigen.
2: 13e geworden.
0: We hebben natuurlijk heel veel gekeken naar Korea en het stuntwerk daar. Maar hij, iets meer in de schaduw, zeg maar, levert daar echt geweldig werk af.
1: Ja.
0: Dus die gaat lekker een paar keer naar pagina 819 kijken. Als dat nog in zwang is.
1: Best,
0: bij die generatie.
1: Best aardige selectie nu, denk ik ook wel.
0: En het is gewoon met leuk voetbal. Het is gewoon weer een leuke ploeg om naar te kijken. Of nog steeds.
1: Met mooie shirts.
0: Maar goed, er gaat nog wel wat weg, ben ik bang.
2: Precies. Maar ze zullen ook niet altijd kunnen domineren. Maar ze zijn zo goed in de omschakeling.
0: Ja.
2: Dat is echt niet normaal hoe snel dat ging.
1: Terecht nu wel weg voor 2 miljoen.
2: Ja. Nou, dat is een mooi bedrag, toch?
1: Nee, zeker. Ja. Maar er zullen inderdaad wel wat jongens weggaan. Ja. Die nou ook zal waarschijnlijk ook wel door een Nederlandse club op een gegeven moment opgepikt worden, toch?
2: Ja. Ja.
1: Zoveel goals als middenvelder, ja.
2: Dat was ook, want kijk, Excelsior was genaderd voor Cambuur. Het had ook wel 5-6, 7-0 kunnen zijn. En uit die omschakeling hebben we net over gehad, dat ging razendsnel. Dus als je Cambuur bent en je hebt balverlies zo hoog, dan is het bijna killing. Maar ook 2 goals uit standaard situaties tegen, 2 keer in corner, Cambuur. Dat deden ze ook heel goed.
0: Ja, en die situatie van Excelsior, dat geldt ook wel een beetje als voorbeeld bij Telstar nu. Want die hebben natuurlijk die handhaving vorig jaar met bijna alleen maar met de helft als huurspeler in de basis. En ze hebben nu 2 doelstellingen eigenlijk. De eerste is uiteraard weer handhaving. Met voetbal dat aanslaat in de Muiden. Maar ook waarde creëren op het veld. Zodat ze nu dus, wat Excelsior nu dus gaat doen, voor een paar miljoen spelers kan gaan verkopen. Want dat ontbrak er nog aan. En dat is ook niet zo gek als je allemaal huurlingen hebt lopen. Dus nu is het vooral spelers binnenhalen, wat langer binden met contracten. En dan een jaar voordat ze het aflopen, dat ook de kassa daar gaat rinkelen.
1: En dan blijven ze erin. Volgens onze stelling. Op dit moment nummer 17 en 18. Door de prominente werden Cambuur en Willem II volgens mij en Telstar op 18 ook gezet.
0: Heel vaak zelfs.
1: Ja, precies.
0: Ja, na dit weekend zou ik nog wat eerder voor Cambuur en Willem II.
1: Als 17 en 18.
0: Ja.
2: Ja. Ja, Willem II was ik dan zelf bij die wedstrijd. En

0: wat ik gezien heb, was de eerste kwartier, 20 minuten, konden ze echt heel goed in de organisatie blijven spelen. Dus dan wordt het voor een club als Quet best wel lastig om daar ook doorheen te komen. Quet wel veel meer balbezit. En als dan die goal valt en nog een goal valt, ja, dan is het ook zo weg, man.
1: Dus, ja. Ook daar geldt, weet je, wat er de komende weken gaat gebeuren. Wat Marco net al benoemde, dat veel spelers wachten en niet als eerste voor een promovendus gaan kiezen. Maar als je kijkt hoe grote selecties zijn bij sommige clubs. Bij Feyenoord, bij AZ lopen er ook nog steeds veel te veel spelers rond. Die gaan in de komende weken, ja, daar gaan best wel interessante spelers dan buiten de boot vallen. Die ze niet in het jong elftal willen laten spelen. Maar het liefst in de Eredivisie minuten willen laten maken. En dan kunnen dit soort clubs in beeld komen. Maar zoals het er nu uitziet, denk ik dat Telstar er beter op staat dan die anderen. Ja,
2: ze verloren van Telstar, NEC. Ze hebben natuurlijk morgen de wedstrijd tegen Olympiakos dan.
0: Ik zei het net over gezeik, hè, van Schreuder. Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk in dat gezeik. Alleen,
2: iedereen wordt verkocht voor zijn
0: alleen neus. Die ingooi en die goal, die hebben daar natuurlijk niks mee te maken. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. Ja. Het is als je de Champions League in wil en je hebt zo'n seizoen achter de rug en je hebt eigenlijk geen verdedigers.
1: Hij zet de boel daar wel lekker onder druk, hè?
0: Ja, maar en terecht ook.
1: De technische leiding.
0: Ja, maar
1: er moet wel wat gebeuren nu.
0: Maar het was echt heel knap wat ze in Griekenland hebben laten zien. En dan speel je de belangrijkste wedstrijd misschien wel in de geschiedenis van de club. Als ik het...
2: Oh, ja.
0: Ja, als je de Champions League in kan, straks misschien. Ja, je hebt geen verdedigend materiaal, bijna geen defensie. Je hebt ook spelers die geen 90 minuten kunnen spelen of twee keer in één week.
2: Sandler kan nu wel spelen tegen Olympiakos.
0: Ja, maar hoe lang? Ja. Dat is weer de vraag.
2: Gaan ze het flikken?
0: Breekbare jongen. Nou, ik hoop het wel natuurlijk. Het is, wat ik gezien heb in Griekenland, vond ik heel erg leuk.
2: Ja.
0: Echt, daar heb ik van genoten. Ja, en dan zie je ook dat het ritme van twee wedstrijden in één week... Ja, dat hebben heel veel spelers hebben dat niet. Bij een NEC, ja, Tadic en Linssen, die hebben dat... en Sherry hebben dat wel eens meegemaakt, maar daar houdt het ook wel bij. Ja. Dus dat zie je gewoon.
1: Ja, die gaan dat wel redden, joh. Ik bedoel dat...
0: Ja?
1: Ja, dus ze gaan sowieso creëren weer, want dat doen ze altijd.
2: Ja.
1: En met toch wat meer echte verdedigers nu dan tot zijn beschikking. Nog niet genoeg, volgens Dick, maar... dat zie ik wel goed komen.
2: Mooi. Right. Twente en Ajax natuurlijk ook, die hebben een goede voorsprong. Vooral Twente met 6-0.
1: Denk je dat hij het gaat redden?
2: Ja, ik ga het wel redden, ja. Stellen alle drie de spitsen gewoon op. Heeft Lammers ook al speeltijd? Ja, hoor. Gaat gebeuren. Ajax ook 3-1, prima.
0: En Lammers moet toch gewoon weggaan nu? Ik bedoel, ze hebben die pleister eraf getrokken. Ja, dat heeft onrust en ruis veroorzaakt, maar dat gaat op termijn. De duidelijkheid gaat op termijn. Gaat dat de doorslag geven, maar zo'n jongen moet dan wel weg. Als in voor hemzelf. Ja. Maar ook voor de club, want anders dan blijft het wel steeds terugkomen. En misschien kan hij zich terugknokken, dat zou kunnen. Maar op dit moment is de pickorder heel duidelijk, hoor. Maar ik zou, als ik hem was, zou kijken naar een andere mooie club binnen Nederland. Richting die subtop. Die misschien nog een goede spits nodig heeft. Want het is natuurlijk gewoon een hele goede voetballer.
2: Zeker. Zijn we helemaal rond. Mooie Europese week in aantocht. Speelronde 1 zit erop. Bedankt, man, voor jullie tijd. Jullie bedankt voor het kijken en tot het volgende rondje.
3: Sterk fysiek en kan meteen uithalen. Hij doet dat. Vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi.
4: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Voor iedereen. Oh, voor de superfans. En de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wie het nu nog niet begrijpt, de beste hits hoor je hier.
6: Goede Zone FM.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Voor iedereen. Oh, voor de superfans. En de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sterk fysiek en kan meteen uithalen. En doet dat. Vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi.
2: Welkom bij een rondje Eredivisie. We zijn weer begonnen met onze competitie. We gaan het over hebben met de mannen aan tafel. Met Simon Zwartkruis, die nog even aanschuift, lekker voor gaat zitten. En Marco Timmer, goedemorgen mannen. Goedemorgen. Hoe lekker is het nou dat het weer begonnen is, onze competitie, de Eredivisie?
3: Heerlijk, ik was zo klaar met het voorbeschouwen en voorspellen. En, niet dat het nou allemaal even jovel was wat we gezien hebben.
2: Nee. Maar, wel spektakel gezien. Veel mooie goals ook.
3: Ja, vooral veel mooie goals. Ja. Maar voetbal inhoudelijk is er nog wel het een en ander bij te slijpen, denk ik.
2: Je hebt heel het land doorgereden, toch Marco?
4: Dat was heerlijk, man. Lekker naar Twente geweest op donderdag. Op vrijdag naar Cambuur Excelsior. De promovendus aan het werk gezien. Toen naar Go Ahead tegen Willem II. De terugkomst van Johnny Stegeman in Deventer. En als kers op de taart Groningen tegen Utrecht mogen zien. Dus ik... Ik ben helemaal klaar voor, kom maar op.
2: Helemaal ready. Nou, we hebben altijd het team van de week en natuurlijk ook de speler van de week. Laten we daar meteen maar naar gaan kijken. De verslaggevers, de cijfers samen met de optalletje aangevuld. Etienne Fase op doel en in de verdediging ook Excelsior van de koploper. 2 in totaal. Nee, 3 zelfs van de koploper. Excelsior in het elftal.
3: Terecht.
2: Wat valt jullie verder op aan dit elftal? Lekker elftal?
3: Ja, nou, Segio terecht erbij.
5: Groene Zone FM.
6: Ja, het is niet mijn ding.
5: Nee,
6: mijn.
5: Groene Zone FM.

0: Nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
4: Dit is Groeten uit Grollo. Onder leiding van Romke Hoogstra wordt de actualiteit van de week besproken door Johan Derksen en Henk Kuipers.
5: Jongens, Jan Smit, heel beroemd natuurlijk, die zit 30 jaar in het vak, zoals dat heet. Doet een paar jubileumconcerten in Volendam, hartstikke vol daar. Maar hij weigert met de media te praten.
6: Ja, en ik heb daar het volste begrip voor, want die man die zit 30 jaar in het vak, en hoe je ook over hem denkt, die heeft wel wat neergezet. Maar de media, die hebben helemaal geen interesse in zijn carrière als zanger. Die hebben niets met zijn muziek. De media willen erbij zijn om te zeuren over haar echtscheiding, over zijn echtscheiding en over eventuele nieuwe liefdes en zo. En ik begrijp best dat mensen daar een beetje ziek van zijn. Die man die is zanger, die is daar met hart en ziel 30 jaar mee bezig. Die wil best over zijn vak praten. Maar ze komen niet over het vak praten. Dat is gewoon camouflage. Ze komen gewoon in die pot met stront roeren.
5: Ja, maar het volk zou daarvan smullen natuurlijk. Dat soort verhalen.
6: Helaas wel, ja. Maar ik vind dat je als artiest of een bekende Nederlander daar niet aan mee hoeft te werken.
7: Maar hij geeft zo geen kans, Johan. Je kan natuurlijk ook verzoenlijke journalisten ertussen hebben die een verzoenlijke vraag stellen.
6: Ja, maar die moeten dan maar lijden onder de kwaaien. Maar er werd schande van gesproken bij programma's als Boulevard en Shownieuws. Maar dat noemen we geen fatsoenlijke journalisten. Nee, dat zijn gewoon mensen die ruiken een relletje. Ja. En die willen in het privéleven van mensen vroeten.
7: Maar hij kan toch ook wat vertellen over zijn 30 jaar het jubileum?
6: Zijn ze niet geïnteresseerd in? Dat zenden ze niet uit.
7: Nee, maar dat weten we ja niet.
6: En we ja, een voetballer
7: die gaan we voordelen als die niet voor de camera komt. En ik bedoel, deze man die in een groot publiek, een heel groot publiek.
5: Hij kan toch een keuze maken.
7: Hij kan ook nee zeggen.
5: Hij kan dus zeggen, die en die wil ik niet, want ik weet wel dat jullie die kant op willen. En die, dat zijn serieuze journalisten.
6: Jawel, maar ja. Ik begrijp heel goed dat hij zegt van, ik kan heel goed leven zonder de media nu, na 30 jaar. En ik laat me niet langer ringeloren. En overal liggen fotografen van de media achter de bosjes om hem te fotograferen met de buurvrouw of met wie dan ook. Die mensen worden er gek van. Die mensen uit dat entertainmentwereldje, die worden echt gek van die media. Die noemen zich dan journalisten. Maar het zijn een soort entertainers.
5: Apparatie.
6: Die. Ja, die baat hebben bij de privé-ellende van bekende mensen.
7: Ja, maar dan gebeuren de voetballerijen en zo. Als ze vreemd gaan of wat dan ook, wordt er nog breder uitgemeten.
6: Ja, maar vind ik ook belachelijk.
7: Ja, nee, dat klopt. Ik ben met je, maar ik kan ook zeggen, volgende vraag. Als er zo'n vraag komt, volgende vraag.
6: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat die man daar geen zin meer in heeft.
7: Nee, dat kan.
5: Goed. Hans Klok heeft tot zijn vreugde vastgesteld dat Amsterdam minimaal 100 nationaliteiten herbergt. Vindt hij hartstikke mooi, maar hij zegt erbij, ja, je hebt er ook homohaters bij. En vooral in moslimkringen. En dan wordt hij weer besprongen in de social media.
6: Ja, en het was slechts een vaststelling van feiten. Hij mist zij niets. En hij heeft het ook niet bedacht. Maar het is bekend. In moslimkringen, ja, dan homo's worden daar niet in geaccepteerd. Dat doe je niet. En dan mag hij wat van zeggen, als homo zijnde, vind ik. Maar hij vergeet er dan bij te zeggen, dat vind ik altijd een beetje pijnlijk. Die moslims krijgen altijd de schuld, maar de SGP is net zo erg. Weet je wel, die blijven ook zaniken over homo's en die kunnen geen functie krijgen in de kerk en in de Bijbel staat, dat kan niet. En er zijn therapieën om er vanaf te komen. Je hebt zelfs van die mensen die homo's kunnen genezen van hun ziekte. En dan denk ik, ja, Laat die gewoon homo zijn.
7: Maar het is ook een tendens, jongen. Want het stroomt natuurlijk ook over van Amerika heen naartoe, vanuit Trump zijn gedachten en al die mensen. In Nederland zie je ook heel veel op social media dat ook gewoon de Nederlanders daar een beetje de scheidlijn krijgen van homo's, maar ook van transgenders en dat soort dingen. Dus de tendens is niet alleen, denk ik, in één hoek, maar Nederlanders gaan ook mee in die andere hoek.
5: Ja, maar het wordt natuurlijk ook hoorbaar, omdat we die social media...
7: Nee, maar broer, en Trump schreeuwt ook van de daken af natuurlijk, hè?
6: Jawel, die heeft als voorbeeldfunctie natuurlijk een heel slecht voorbeeld. Ja, heeft maar het is ook, ik vind het een beetje een randstedelijk probleem. Kijk, de Joden die klagen, de homo's die klagen, de zwarte mensen die klagen. Maar het is vooral Amsterdam en de Randstad. En in de provincie gebeurt dat veel minder.
5: Ja, hier zijn hier ook Joden en homo's en donkere mensen enzovoort enzovoort.
6: Ja, maar ja, ik heb hier in Grollo nog nooit mensen horen klagen over, over toenemende discriminatie of wat dan ook, weet je wel. Het speelt niet op het platteland.
5: Worden er op het platteland wel dickpics gestuurd, denk je?
6: Nee, want ik denk dat je dan, als je daarop betrapt wordt, dat je nooit meer je kunt vertonen in
5: met
6: het dorpshuis.
5: Met pik en veren, hè? Op de platteland
6: kan
5: het dorp.
6: Dan kun je ook niet meer naar het dorpshuis, denk ik.
7: Ik moet wel even zeggen, tussendoor, joh, we kregen 30 jaar, 40 jaar geleden, waar ik woonde in Klazienerveen, een zwarte dokter. Wij zeggen, die is er nog steeds. Hij is wel grijs nu. Maar dat was, vond men daar in dat dorpje wel heel vreemd, eventjes. Ja, ja, ja. Maar hij heeft natuurlijk de grootste schade fans. Wat een fantastische dokter. Ja. Maar ik moet wel even lachen. Daar keken ze wel even vanavond op in zo'n boerendorpje.
6: Nou, wat jij nu zegt, dan heb ik een ander voorbeeld. Ik woonde in de Betuwe. Daar ben ik geboren in het dorpje Heteren. Daar hadden we dus een dokter Hendricks. Met een X aan het eind. Dat was een katholieke huisarts. Maar in die dorpen was alles streng gescheiden, katholiek en protestant. Toen kwam er een tweede dokter bij, dokter Huisman. Toen gingen alle protestanten, die gingen weg bij dokter Hendricks.
5: Ja, ja, ja,
6: die
5: ja, ja, ja, ja.
6: Jaar in, jaar uit altijd voor ze klaar stond. En die gingen allemaal naar dokter Huisman. Zo hadden wij ook een supermarkt voor de katholieken en een supermarkt voor de protestanten. We hadden een bakker voor de katholieken en een bakker voor de protestanten. Dat was helemaal gescheiden.
7: Maar was dat een soort klein Noord-Ierland of zo?
6: He?
7: Was dat een klein Noord-Ierland?
6: Nou, we stonden elkaar niet naar het leven. Maar het was wel natuurlijk een hele grote rellende dorp als een protestants meisje verkering kreeg van een katholieke jongen. En dan zag je de pastoor, ik zal hem nooit vergeten, die had een Sparta-bromfiets. En die ging dan op de brommer door het dorp naar die ouders praten dat daar een eind aan moest komen. Ja, ja,
7: ja, ja. Maar zei jouw vader vroeger ook twee geloven op één kussen? Daar slaapt de duivel tussen.
6: Ja, nee, maar wij waren protestant en wij zijn ook naar dokter Huisman gegaan. En ik was bevriend met de kinderen en de zonen van dokter Hendricks. Dat was voor mij best vervelend. Ja. Want die dokter die voelde zich echt een beetje de steek gelaten, dankzij alle goede zorgen.
7: Ja.
5: Ik wil terug naar de dickpics. Menno de Boer, een manager bij NPO, die heeft al dan niet per ongeluk in een groepsapp van het werk heeft hij een foto van zijn plasser gezet.
6: Ja, nou ja,
5: en die is nou
6: Henk en ik die zijn van een generatie die niet opgegroeid is met dickpics.
5: Nee.
6: Dat is later ontstaan, ik weet niet wanneer. Maar ik vind het op zich wel vreemd dat een 47-jarige man met een leidinggevende functie een dickpic sowieso in zijn telefoon heeft staan. Ik heb van alles in mijn telefoon staan.
5: Maar niet je plassen.
6: Maar geen dickpics.
5: Nee,
6: zo dik is hij ook niet meer. Er
5: zit ook niemand op te wachten.
7: Ik ben nu zo trots op
6: hem. Maar het is natuurlijk gek dat hij hem in de telefoon heeft en dat hij hem dan uit een soort humor waarschijnlijk in een groepsapp gooit. En in iedere groepsapp, dat had hij zich moeten realiseren, zitten tegenwoordig verraders met NSB-mentaliteit. Want die mensen die kunnen hem bellen en die kunnen zeggen, hey, moet je luisteren, joh, hier ben ik in ieder geval gediend. Dat moet je niet doen. Niet naar mij, hè. Ik zit niet op jouw dickpics te wachten. Nee, naar de baas stappen en een rel creëren en de media inlichten.
7: Het is zo hot om dat te doen. Maar het is natuurlijk ook zo absurd om met zo'n dickpic te gaan sturen.
6: Ja, hij vraagt erom. Ik heb ook geen medelijden met die man.
7: Nee.
6: Maar kijk, wat moet dan de omroep doen? Die moet voor de bühne hem op non-actief stellen. En zo heb je een rel. En hoe kom je hieruit?
7: Maar ook, kijk, dat vind ik altijd wel leuk van Gijp. Jullie zeggen altijd van, dan neem je een beslissing of je doet iets. En dan kun je nog op die knop drukken, kunnen nadenken, moet ik dat wel doen of niet? Nou, die man die doet dat dan even gewoon. Dat vind ik zo knap dat je dat doet. Dat je denkt bij jezelf van, ik ga even een relletje veroorzaken op mijn eigen werk.
6: Jawel, Henk, maar als jij mij een dickpic stuurt, dan kijk ik eerst, zitten daar tatoeages op?
7: Ja.
6: En dan denk ik van, Henk, dit vind ik niet leuk. En dan zegt hij,
7: en dan bel jij mij?
6: Ja, maar stuur jij die dickpics maar naar Romke? Ja. Weet je wel? Maar het is tegenwoordig zo, het is heel raar, het begrip dickpics. Kijk, en Helen Hendricks zegt altijd tegen mij, 10 per week. Ze zeggen, en ik zoek wel eens uit, dan hij zo'n bui, dan zoek ik uit waar die vandaan komt. En dat blijkt dan een 15-jarige scholier uit Wormerveer te zijn of zo.
7: Ja, die hebben er nog wel langer, dat kan wel. Ja. Ik stuur niks, jongen, beloof ik je.
5: Nou ja, ik vind in afval dat die Menno de Boer...
6: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, zitten er tatoeages op, Henk?
7: Ja, toevallig wel.
5: Nou, wij hoeven het niet te zien. Nee, geloof je op je boer. Maar
6: misschien dat de media dat wel interessant vindt.
7: Ja, ja, nou, die kunnen wel een bord doen om een foto voor te krijgen.
5: Die kunnen zich melden bij onze e-mailadres.
7: Maar
5: er
7: zit een tatoeage op, ja, helaas. Ja.
5: Die melden zich wel. Ja. Lale Gül die heeft in Nieuws van de Dag geageerd tegen de voorrang, vermeende voorrang van statushouders bij de toewijzing van starters en sociale huurwoningen.
6: Ik ben het helemaal met haar eens.
5: Ik vind het helemaal niets.
6: Ik vind het ongepast dat Nederlanders... die worden in de wachtkamer gezet... die moeten 10 jaar op zolder bij ouders overleven. En er komen hier dus migranten en die krijgen een status... en die krijgen voorrang voor een huis. En dan denk ik van, ja, dan slaan we door... Want ik heb niks tegen migranten, die gun ik een huis... zoals ik iedereen een huis gun. Maar als Nederlanders 10 jaar op de wachtlijst staan... waarom kan zo'n migrant dan niet 10 jaar wachten in een asielzoekerscentrum? Hè? Wat is erger, in een asielzoekerscentrum... waar je eten op tijd krijgt, waar je een douche hebt, waar je een bed hebt... of bij je ouders op zolder? Dat lijkt me erger.
7: Ja, jongen, even wat vaker
5: aan. Het zou om 20% gaan, hè?
6: Ja, het gaat om 20%. En dat is typisch de politiek, die bagatelliseert het altijd. Van, ja, dat gebeurt een enkele keer in noodsituaties. Het gaat gewoon om 20%. Dus de sociale huurwoningen en de starterswoningen. Dus de jonge lui die op een huis uit zijn, die zijn er ook te dupe van.
7: En jongen, vroeger hebben we vaker over gehad... toen de Molukse mensen terugkwamen voor het vechten uit Nederland, voor Nederland uit... uit India, of uit Indonesië. Die werden opgesloten in kampen. En die woonden
6: Ambonese
7: daar...
6: Ambonese kampen.
7: Die woonden daar jaren.
6: Ik ben daar opgegroeid rond een Ambonese kamp.
7: Blijkbaar woonden je daar veilig, maar die mensen hadden status opgebouwd... voor Nederland om te gaan vechten. Deze mensen komen te vluchten. Zijn daar veilig op die ACC's? Of dat je daar speciale dingen voor inricht... Kunnen rustig wat langer wachten. Vind ik helemaal geen probleem. Kunnen rustig wat langer wachten.
6: De voorrang begrijp ik niet.
7: Nee.
6: Ik begrijp wel dat de politiek een probleem heeft... dat ze zelf gecreëerd hebben trouwens... maar waar ze geen raad mee weten. Dus heel Nederland wordt nu een asielzoekerscentrum... en het eind is zoek en er zal nooit een oplossing voor komen. Maar ik vind niet dat Nederlanders ondergeschikt zijn aan statushouders. Nee.
5: In dit kader, Pieter Omtzigt heeft een opiniestuk geschreven... in het Dagblad van het
6: Noorden. Ja, hij is er nog.
5: Hij leeft nog.
6: Kijk,
5: hij
6: staat nog. Als politicus, ik vond het een fatsoenlijke man... hij heeft niet de mentale kracht om in de politiek te overleven. Maar de man heeft wel heel veel verstand van cijfertjes en tabellen.
5: Hij is econometrist.
6: Precies, dat heeft hij in Amerika gestudeerd... En ik schrok er een beetje van. Kijk, het gebied tussen Assen en Groningen... daar zijn in het kader van de woningnood 100.000 huizen gepland. Hij zegt, in die twee provincies, Drenthe en Groningen... Overlijden per jaar 4.000 mensen meer... dan dat er kinderen geboren worden.
5: Ja, dus bevolkingskrimp.
6: Precies. Dus de komende 25 jaar krijgen wij hier 100.000 minder inwoners. Hij zegt, die huizen die daar gebouwd worden... die zijn volledig overbodig. Dat worden gewoon wijken voor statushouders. Kijk, Den Haag die denkt, laat ze maar bouwen daar. En dan kunnen we al die mensen uit het asielzoekerscentrum heen sturen. Ja. Dus dan krijgen we hier in Nederland gewoon migrantensteden. En dat was niet de bedoeling van Groningen en Drenthe, denk ik.
7: Migrantenprovincies.
5: Maar het is natuurlijk wel zo, ook in deze regio... zijn flink wat woningzoekenden, dus... Ja. Daar zijn die woningen ook voor bedoeld. En dat miste ik een beetje in dat verhaal, eerlijk gezegd.
6: Jawel, natuurlijk zijn hier ook, evenals in de andere delen van het land... een hoop woningzoekenden. Maar hij zegt, 100.000 is over 25 jaar echt te veel. Ja. Want dan hou je dus gewoon huizen over. Ja. En in Nederland heb je nooit een huis over. Want asielzoekerscentra, die puilen uit. Dus die kunnen er allemaal heen. Ja. Okay. Dat vind ik... Qua toekomstperspectief vind ik dat niet leuk voor Groningen en Drenthe. En ik weet niet of de mensen dat zich hier realiseren.
7: Ik ben wel maar omgekeerd. Ik denk wel dat de mensen die nu thuis wonen en woningzoekenden zijn... dat die er heel blij mee zijn dat het wel gebeurt. Dat wel.
5: Ik wou even naar een aantal vragen. Harm Roes uit Loosbroek. Johan, wat vind je van het boertje pesten vanuit de overheid? In Nederland zijn we vol van innovatie. Wij innoveren, hij is boer nu thuis met koutoilet... om te reduceren in onze stikstofuitstoot. Hij woont in Brabant, hij zegt. Nou ja, met dat D66-beleid lijkt Brabant wel het braafste jongetje van de klas, want wij horen niks vanuit de provincie. Ook al hebben ze op verschillende manieren benaderd. Wat je daarvan vindt?
6: Nou ja, ik vind D66 echt een plaag voor Nederland. En die hebben die boerenoorlog gecreëerd. Nu hebben ze een of andere snotneus de Deventer naar voren gestuurd. Die zou even het stikstofprobleem oplossen. Deze Jamie, die heel pedant en wijsneuzerig overkomt, die heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. En de boeren hebben daar natuurlijk ook lucht van gekregen. En die heft eventjes de hele boerenstand op. Want ja, we hebben ooit dingen ondertekend in Brussel. En de actievoerders hebben nogal wat juridische kennis in huis. En die gaan naar de rechter en die winnen daar bij de rechter iedere rechtszaak, omdat ze in hun recht staan. Maar de hele boerenstand die wordt eigenlijk gewoon geliquideerd. Ik vind het te gek voor woorden dat in Nederland de natuur, stikstof en wolven, die zijn belangrijker dan wat de mensen in Nederland meemaken. Ik weet niet of Nederland qua voedselvoorziening zonder boeren kan. Dat kan ik me haast niet voorstellen. En
5: nee, maar er gaat natuurlijk wel heel veel vanuit onze boeren naar het buitenland. Hè?
6: Ja, dat
5: verder
6: hoor
5: het meest is voor de export.
6: Dat hoor ik steeds, ja. Dat hoor ik steeds. En daarom kunnen we ze gewoon opheffen.
5: Dat zeg ik niet.
6: Nee, want ik blijf erbij. Een boer in Nederland die wordt echt gediscrimineerd. Want in België en zeker in Duitsland zijn de normen voor stikstof vele malen hoger. En het is toch heel onredelijk binnen de Europese gedachte dat een boer in Nederland de helft van zijn koeien moet inleveren, terwijl de boer 3 kilometer verder in Duitsland die koeien erbij kan nemen.
7: Ja.
6: Dat kan ik niet begrijpen.
5: Het is
6: dat de politiek
5: weinig Europees en zonder grenzen, zou ik maar zeggen.
7: Een wederkerig probleem.
5: Ja. Goed, Paul Jacobs. Johan, je bent zo tegen het rijden onder invloed van alcohol. Terecht, zegt hij. Maar, zegt hij, de vraag is, weet je wel hoeveel ongelukken er door keihard rijden veroorzaakt worden? En dat doet jouw chauffeur structureel. Eerst even naar Henk. Is het zo dat er meer ongelukken zijn met het verkeer dan dodelijk?
7: Ja, weet je wat het is? Kijk, de verkeersongelukken door te hard rijden, ook al is het maar 30 of 40 kilometer, die lees je in de krant, die zie je in de krant. Alleen als ze 250 hard rijden, ze rijden iemand aan. En als ze met drank of drugs of met wat dan ook op iemand doodgereden wordt, wordt dat heel breed uitgemeten. Zelfs als een kickbokser iemand slaat, dan is het een kickbokser. Als een voetballer iemand slaat, staat er niet bij, het was een voetballer. Het wordt wel een beetje selectief om me gebracht.
5: Ik denk als een bekende voetballer dat doet, dat het
7: een bekende
5: wel
7: voetballer, maar
5: de willekeurige
7: als je
5: voetballer
7: geen bekende kickboxer bent, staat dat er ook bij. Dat bedoel ik maar aan. Dat is met dit ook zo, met drank. En ik ben vervent zelf ook wel dat ik op het een beetje te veel op gas trap, Johan.
6: Nou, kijk, die man heeft eigenlijk wel gelijk. Nou vind ik de gevaarlijke hardrijders, dat vind ik mensen met weinig ervaring achter het stuur. Jonge mensen in auto's zijn levensgevaarlijk, want die nemen risico's die ze niet in kunnen schatten. Mijn chauffeur is een hele stevige doorrijder. En hierdoor kunnen wij in 1,5 uur van Hilversum naar Grollo 's avonds. Terwijl als ik overdags naar Hilversum rijd, dan ben ik 2 uur en een kwartier nodig om daar te komen binnen de.
5: Dan kun je even verklappen wat de maximumsnelheid is die zij rijdt?
6: Nou, zij rijdt altijd tussen de 140 en 160. En ik sta ook wel eens doodsangst uit. Maar zij heeft mijn. Zij heeft mijn telefoontje. Heeft ze zo bij haar kruis liggen. En met Flitsmeister erop. En ik dut dan even weg met een sigaartje in mijn mond. En dan op een gegeven moment op de snelweg rijdt ze 160. En dan drukt ze op de rem. Dan vlieg ik bijna tegen de vooruit, sigaar uit mijn bek. Ja. Want dan is er een flitser gesignaleerd.
5: Maar lieve Johan, jij hebt wel een ontzettend ouderwetse auto, want in een modern navigatiesysteem zit dat allemaal ingebouwd, dat Flitsmeister.
7: Ja, moet je even voorstellen
5: van niet tussen de benen van jouw chauffeur.
6: Maar kijk, ik heb een BMW met een computer erin waar ik geen wijs uit kan
5: worden.
6: Nee,
5: dat is wel duidelijk.
6: Dus ik weet niet of dat erin zit, maar er zit van alles in. Want ik zit soms aan knopjes dat ik denk, waar is dit voor?
7: Bij die telefoon?
6: Hè?
7: Bij die telefoon?
6: Hoe bedoel je?
7: Zet jij knopjes?
6: Nee, niet bij die telefoon.
7: Dan wordt het helemaal grenst overschrijdend. Nee. Maar hij vertelt 5 minuten geleden ook nog. En beginnen de chauffeur dit en dat. En bij ons gaat dat veilig van A naar B. Hij zegt, staat doos langs de uit, zegt hij. Hij is ook zo goed.
5: Ja, ongelooflijk. Ja. Eens even kijken.
6: Maar die man had wel gelijk.
7: Ja.
5: Ja. Jurgen Quisthout houdt uit Bergen op Zoom over de Tour de France. Waar wij meer van genoten hebben, die voor de mannen of die voor de vrouwen?
7: Ja, ik ben eerlijk, ik hou van het mannenwielrennen. Waarom? Ondanks dat Pogacar er is, de strijd erachter is altijd nog goed. Maar ik hou van het grove geweld op die fiets. En de mannen die fietsen 3 weken, dat vind ik ook leuker dan 1 weekje. Maar de vrouwen hebben me dit keer weer verbaasd. Vooral Vollering, maar ook Puk Pietersen en Wiebers. Die hebben allemaal een truitje mee in huis, maar de demarrage die zij pleegde zaterdag
5: en gisteren weer.
7: Was huiverwekkend.
5: Ik vond het super spannend.
6: Nou, ik vond dit jaar de vrouwentour leuker dan de mannentour. Het gekke is, vrouwenvoetbal, dat lijkt niet eens op voetbal. Maar vrouwenwielrennen is net zo volwassen als mannenwielrennen. Ook het tempo waar ze in rijden en de ploegensamenwerking. En ook de mensen die kunnen soleren. Je hebt echt vedettes in dat hele peloton. En ik heb er met heel veel plezier naar gekeken. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de Nederlandse meiden het hartstikke goed gedaan hebben. Want als je dan ziet, 3 truien voor Nederlanders, ja, dat is nogal wat. Dus ik kies dit jaar voor de vrouwen. Ja. En ik ben een fan van Vollering.
5: Vrouwen. Heb je dat ook met vrouwenvoetbal?
6: Nee, dat heb ik niet met vrouwenvoetbal. Ik vind vrouwenvoetbal niet interessant, want het lijkt niet op voetbal. Kijk, als je het Nederlands vrouwenteam tegen een jeugdteam van een beetje goede amateurclub laat spelen, dan poesten die jeugdspelers die vrouwen van de mat.
5: Ja.
6: En die wielrensters, die niet de snelheden van de mannen, maar dat zijn echt topatleten, hè?
7: Ja.
5: Maar Vivian Miedema, die vergelijkt zichzelf heel nadrukkelijk met betaalde voetballers. Hè?
6: Die Vivian Miedema, die heeft last van hoogmoeswaanzin. Die heeft ook al eens een keer gezegd dat de dames hetzelfde beloond moeten worden als de Nederlands elftalspelers. Maar de dames brengen geen enkele cent binnen, terwijl Nederlands elftalspelers het grote geld binnenhalen bij WK's. En in Nederland, het damesvoetbal, dat is een kostenpost voor iedere club. Want er komt niemand kijken. Er zitten wat ouders en ooms en tantes op de tribune. Maar het levert niets op. En de dames die hebben praatjes voor 10. Maar het damesvoetbal in Nederland stelt helemaal niets voor. En iedere betaalde club die een damesafdeling heeft, ja, dat kost geld. Want de damesvoetbal in Nederland wordt echt gefinancierd door de heren. Dus, en Miedema die moet dus eventjes koesteren dat ze in Engeland een fatsoenlijk salaris verdient. Daar zijn ze iets verder bij de clubs. En die clubs hebben ook wat meer geld om te investeren. Maar ik vind het moedig als Nederlandse clubs een vrouwenvleugel beginnen. Dat is heel moedig, want voor dat geld kunnen ze ook een nieuwe linksbuiten kopen.
5: Goed, ik wil nog even naar het boksen. Grades Kraus, jou wel bekend, Henk.
7: Ja.
5: Voor de 12e keer op rij gewonnen.
7: Ja, vooral
5: van ene Sean Hemphill.
7: Boksen is in de lift, mede dankzij Grades Kraus en Rico Verhoevenlaars tegen Jusek. Grades wordt op een hele voorzichtige manier gebracht tegen tegenstanders die toch van een ander niveau zijn.
6: Ja, ze gaan wel heel snel KO.
7: Ze gaan heel snel komen. Maar ik moet ook wel
5: was
7: eerlijk
5: de eerste
7: bekennen,
5: ronde, toch?
7: Ja, ik moet ook wel eerlijk bekennen. Hij verrast mij ook nog steeds waarom. Hoe fit die man is en hoe die getraind wordt door zijn vader en door zijn team. En het team wat eromheen loopt, die brengen die man heel goed. En in de boksen word je ook gebracht, blijkbaar. Vanaf vroeger al. Maar deze tegenstander was ook niet van zijn kaliber. Dan komt vanzelf een tegenstander, jongen. Dan moet hij tegen de top van de WBC vechten. De nummer 1 of 2. Niet van de WBC.
6: Maar zijn carrière wordt dus eigenlijk heel voorzichtig opgebouwd.
7: Ja, en dat moet eigenlijk ook. Want dan word je misschien wel direct afgebrand door een topatleet.
5: Maar
7: top-atleet.
5: Als hij nou tegen die toppers...
7: Ik ga ervan uit dat ik schat in dat hij tegenwoordig ook nog mee kan. En waarom? Hij heeft mij zelf verbaasd daarin dat hij op een verschrikkelijk niveau traint en vecht. Dus ja, het is een fenomeen op boksgebied. Zijn vader was een fenomeen op kickboksgebied.
5: Ja.
7: En de familie Kraus die timmert hard aan de weg met een heel goed management eromheen. De familie van Fury, van de Gypsy King, de zwaargewicht voormalig kampioen van de WBC. Hm. Dus jongens, die doen het heel goed en alle credits naar hun toe.
6: Ja, maar het is natuurlijk best leuk dat we eens een keer een Nederlandse bokser hebben die internationaal wat voorstelt. Ja, dat is lang geleden. Hè?
7: Alec Blanchard, Rudy Komans, dat waren aardige boksers. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ja. En Anno van der Leijden was een aardig amateurbokser op Olympisch niveau.
5: Limburger, ja.
7: Ja, maar dan hebben we het ook wel gehad, zeg ik altijd. Maar deze man straalt een en al energie uit en is technisch keihard. En ik denk dat hij mee kan. Maar hij komt een keer tegen iemand natuurlijk die dit allemaal kan hebben.
5: Wij wachten uiteraard af. Ik zie dat ding liggen. Wat is dat?
6: Ja,
5: een geel foldertje.
6: Ivo de Lange, dat is een kleurrijke man uit Zwolle. Die heeft jarenlang het Herman Brood Museum daar bestierd. Maar ja, Herman Brood, de hype Herman Brood, dat wordt natuurlijk minder. En die
5: omdat er steeds minder schilderijen van hem te koop zijn, bedoel jij?
6: Ja, en omdat nieuwe generaties nog nooit van Herman Brood gehoord hebben. Mm-hmm. Mijn generatie, die moest een Herman Brood aan de muur hebben. Ja. Ik heb als gewoontedier ook een Herman Brood aan de muur. Die heb ik ooit voor 6.000 gulden op de Spiegelgracht in Amsterdam, daar had je een kunstbedrijf wat alles van Herman Brood had gekocht. En toen ik thuis kwam, zei mijn vrouw: God, wat een lelijk schilderij. En toen zeg ik: ja, maar daar heeft Herman ook minstens 2 minuten aan gewerkt. Maar hij hangt er nog steeds. Maar vroeger had je de kunst uitlenen in iedere gemeente, want je had de BKR-regeling.
5: Ja.
6: Als kunstenaars die zichzelf kunstenaar voelden, schilderijen maakten die ze niet verkochten, die moesten ze dan bij de gemeente inleveren. Er stonden in iedere kelder van een gemeentehuis stonden allerlei lelijke schilderijen.
5: Kon je dan lenen?
6: En dan via de kunst alleen kon je die lenen.
5: Ja.
6: Maar Ivo de Lange die heeft nu kunst IQ, hoe bedenk je het? Een klein winkeltje in Zwolle met zijn zoon. En die heeft bedacht, mensen die kunst kopen, die hikken vaak tegen de prijs aan. En de mensen hebben het al moeilijk. Je kunt bij mij kunst kopen, maar hetzelfde schilderij kun je ook lenen en leasen. En daar heeft hij dan aardige prijsjes voor. En als je dus zat bent van schilderij, dan kom je terugbrengen bij kunst IQ. En dan kun je een ander meenemen. En dat vind ik een hele goede oplossing. Want het begrip kunstuitleen vind ik wel belangrijk. Vroeger gebeurde dat echt door de overheid.
5: Ja.
6: Nu duikt de commercie erop.
5: Ja, leuk.
7: Ja, een leuk fenomeen.
5: Ja, en ik bedoel,
7: had hij nog veel Herman Broodjes?
6: Hij had er nog wel een paar, ja.
7: Ja.
6: En hij is ook min of meer gestopt, omdat Herman Brood natuurlijk vrij makkelijk te kopiëren is. En hij zegt, ik zie het wel, het verschil, maar je moet echt een kenner zijn, weet het verschil zien. Maar er is wat vals spul on the road.
5: Ja, kijk, zo horen we nog eens wat. Nou, zullen we het hier maar bij laten dan? Kijken jullie even aan, zijn we het daarover eens? Genoeg geluld?
6: Ja, nee, genoeg geluld, ja.
5: Oké, de groeten.
7: Een groot.
0: Wat een vrouwenkul allemaal!
3: Godenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is de vertraging ook een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
1: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
2: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast Kick-off. We moeten eerst even naar Jeroen Kapteins. Je was een beetje te laat, Jeroen. Hoe komt dat?
3: Ja, er stond een bus met appels en peren voor me bij de slagbomen. Die mochten er niet in.
2: Oh ja.
3: Ik kan vers fruit brengen.
2: Ja?
4: En hebben ze vergeleken?
3: Ja, daar zijn wij hier heel goed in. Appels en peren met elkaar vergelijken.
2: Maar je bent rustig gebleven. Je hebt op je...
3: Ik heb alleen even na een paar minuten dezelfde bewaking gebeld. En gezegd, er staat hier een bus met appels en peren. En die kan al niet door.
4: Heb je ook
3: kliklaminaat? Die de slagboom open doen.
2: Oh, maar want het is niet zo dat die appels en peren bestuurder echt met pek en veren het pand is uitgestuurd.
3: Nee hoor, die had niet op het goede knopje gedrukt of weet ik veel. Die zat gewoon te wachten tot dat ding eens een keer open ging. Nou, uiteindelijk heb ik hem geholpen door even te bellen.
2: Heel goed, heel goed.
4: Toen kreeg je een peer voor zijn kanus van je
2: was er, nou ja, inderdaad. Maar je hebt een beetje vakantie gehad?
3: Ja, 2 weken.
4: Volstime en Lensing is nu trouwens de podcast Peredivisie.
2: Maar heb je in de vakantie ook nog geschreven, artikelen?
3: Ja, een paar analyses heb ik wel gemaakt. Maar verder heb ik me de...
4: Je hebt je rustig gehouden.
3: Rustig gehouden. Maar Vitesse was toch heel rustig, dus hoeven we niet over te hebben.
4: Heb je wel krimis gelezen?
3: Nee, ik heb wel andere dingen gelezen. Ik was in Duitsland, dus ik heb de biografie van Eva Braun gelezen.
2: Ook.
3: Oh. Dan zit je een beetje in de juiste sfeer, hè? Is wel eens wel interessant.
4: Ja. Dat is geen happy end, denk ik.
3: Nee. Geen happy end. Je weet hoe het afloopt. Maar het is vaker met biografie, hè, dat je weet hoe het afloopt.
2: Ja. Je dacht, ik pak er even een gezellige boek bij. Jong, luchtige literatuur. Oh, nou ja, je bent er weer.
5: Gewoon de tranen in zijn ogen staan.
2: Ik ben Eva Braun, die had ik niet zien aankomen, ja. Ja, nee, uitstekend. Nee, zo leer je wel weer wat in ieder geval, hoe het allemaal
3: is gegaan. Het is een historisch interessant.
2: Ik ben weten gekomen over hoe het allemaal ten einde is gekomen.
3: Ja, nou, ten einde niet, maar hoe het tot stand is gekomen. Ja. Ja. Ik kan er van alles over vertellen, maar volgens mij luisteren de mensen dit omdat het over voetbal gaat.
2: Maar dit
4: verdient toch gewoon een eigen podcast?
2: Ja, dit is schitterend.
4: Jeroens boekenrubriek?
2: Ja, ik denk het wel.
3: Ja.
2: Maar je bent bij NEC Olympiacos geweest.
3: Nou, nog niet bij de persconferentie. Ja. Ja. De wedstrijd is morgen pas. Maar de persconferentie. Dick Schreuder was redelijk goed geluimd. Ondanks de teleurstellende nederlaag tegen Telstar. Ja. 2-1. En dat hij allerlei verdedigers heeft die niet helemaal okselfris zijn.
2: Nee.
3: Philip Sendler, eigenlijk onmisbaar voor dit NEC. Die heeft niet kunnen trainen vandaag. En heeft zaterdag niet kunnen spelen. En morgen gaan ze kijken. En de verwachting is dat ze hem toch wel weer kunnen oplappen. Hoe lang hij kan spelen.
2: Ja.
3: Dat is natuurlijk wel zonde als je ziet hoe goed ze voetbalden in Athene. Dat hij een beetje een houtje-touwtje-defensie morgen die hele belangrijke wedstrijd gaat spelen. En dat is wel sneu voor Dick Schreuder. Dat eigenlijk NEC hem toch iets beter in materiaal had moeten zetten voor deze wedstrijden al.
4: Is het ook nog over zijn tactische blunder gegaan van zaterdag of niet?
3: Nee,
4: Jasmic van het middenveld halen en in de laatste lijn zetten. Ik snap wel dat hij geen verdedigers over had. Maar dat was volgens mij in de uitwedstrijd tegen Olympiacos wel een van de betere spelers.
3: Ja, maar hij heeft niemand anders. Dus jij kan moeilijk...
4: Niemand anders. Je kunt daar toch ook een onder 21 elftal of zet daar dan jonge gasten neer. Want als een linie zo goed staat als daar in Griekenland...
2: Ja.
4: Ik vond het heel opvallend hoor. Ik deed
3: Olympiakos ook al in de eindfase van de wedstrijd. Toen de centraal eruit ging, ging Jasmic ook naar achter. Ze eindigden die wedstrijd toen met middenvelders. Hij heeft heel weinig materiaal. En nu is wel Nuitink weer terug. Ja. Die kan misschien een kwartiertje invallen of zo. Het hangt ook heel erg op een jongen die ze van de tweede divisie in Denemarken hebben gehaald. Ja, dat is natuurlijk toch allemaal wel erg licht en ook moeilijk te begrijpen. Want als ze een ronde verder komen, krijgen ze weer een aantal miljoen erbij. Dus je snapt nooit zo goed waarom een club...
2: Niet.
3: Waarom een club, waarom een club eigenlijk dat toch niet helemaal de selectie op orde heeft voor dit soort belangrijke wedstrijden.
4: Ja, maar het is eigenlijk onbegrijpelijk. Want zij wisten al redelijk snel dat ze gewoon derde waren geworden. Ja. Iedereen wist dat NEC verdedigers tekort kwam. En dan zat Wilco van Schaik bij Goedemorgen Eredivisie. En die vertelde van, er is ook heel veel... pech geweest in het aantrekken van spelers. Maar ik vind dat je Carlos Albers... Natuurlijk kun je vier keer misgrijpen, hè, want NEC is ook niet een club... met de aantrekkingskracht van een PSV, Ajax of Feyenoord. Dus dat is allemaal wel moeilijker. Maar je hebt zo lang de tijd gehad. En als je dan met dit soort spelers aankomt... Ja, ik vind het echt een gemiste kans. En ik vind dat je dat Carlos Albers ook wel mag aanrekenen.
6: Want wanneer is Kaplan, dat is natuurlijk afgeketst... maar was dat niet tot elkaar, had het niet tot elkaar kunnen komen... voor bijspreken een 500.000 extra?
4: Ik heb daar gisteren nog iemand over gesproken. Die heeft een knieblessure. Nou, die heeft in het verleden natuurlijk ook gehad. Mm-hmm. Alleen er is wat onduidelijkheid of hij onder het mes zou moeten of niet. En als dat zo is, dan is hij er misschien een paar maanden uit. En Ajax wil hem verkopen, maar misschien dat... voor het einde van de transfermarkt toch nog nagedacht kan worden... over een soort huur, dan zal Ajax zijn contract wel moeten verlengen... want anders loopt hij uit zijn contract. Maar dat was natuurlijk wel een hele belangrijke speler ook voor NEC. Alleen daar kun je nu niet onmiddellijk over beschikken. Maar misschien na de winterstop, als uiteindelijk weer om de prijzen gevoetbald gaat worden... zou dat wel een hele bruikbare speler voor NEC kunnen.
3: Maar dat is ook de reden waarom NEC niet heeft toegehapt. Want ze waren wel in gesprek met Ajax, maar omdat hij niet inzetbaar was... en hadden ze nu... Ja, ook niet direct iets aan gehad. Nee. Als Schuurs ook niet direct inzetbaar is op dit moment.
4: Nee, daar moet je ook niet in vergissen. Want dat is voor NEC natuurlijk wel echt een miljoenen uitgave. En dat is gewoon voor zo'n club heel veel geld.
6: Schuurs?
4: Nee, wat er betaald zou moeten worden voor Kaplan.
6: Ja, want Schuurs was transfervrij, toch?
4: Zeker.
6: Ja. Sandler speelde geloof ik 70 minuten in Griekenland, toch? Zoiets?
3: Ja.
6: Dus het wordt een hele pittige uitdaging. Zeker als je dan natuurlijk de wedstrijd van afgelopen weekend in oogenschouw neemt. Er is er meteen tegen een Zeepert aanliepen. Ik zag nog wat frustratie bij Sierhuis ook. Dat hij met de komst van Tadic eigenlijk weer wat minder makkelijk de basis in komt.
3: Maar... Ja, bij Ajax zat hij geloof ik ook vaak achter Tadic, of niet? Dat weet Mike beter. Toen hij nog als jonge belofte aan de deur klopte. Dus wat dat betreft had hij dat natuurlijk niet verwacht. Maar ja, dat zie je wel vaker. Dat in de loop van een window er toch nog wel wat dingen veranderen dan een speler die vroeg beslist heeft, daar een nadeel van ondervindt.
4: Ja. Maar ik moet zeggen, ik zag gisteren afval van de Vaart en die vond, zeg maar, Tadić dan een beetje een onnodige aankoop. Zoals hij nog een andere speler eigenlijk een onnodige aankoop vond. Maar Tadić, die creëerde in de wedstrijd tegen Telstar 8 kansen voor NEC. En dat is natuurlijk wel op zijn leeftijd, het blijft natuurlijk gewoon een hele speciale voetballer. Ik snap wel dat NEC hem binnen heeft gehaald.
6: Maar goed, als je naar de voortekenen kijkt... is er nog wel positiviteit bij Schreuder om dit tot een goed einde te kunnen brengen.
3: Nou, op basis van het spel is dat volledig terecht. En vanmorgen een vol stadion met veel sfeer en entourage. En ik denk dat de NEC, als ze dat niveau halen... dat ze gewoon ook een goede kans maken. Ook al is het achterin heel broos. Maar ja, ze spelen dus heel erg voorin. Zodat ze er minder druk op de defensie komt. Ja, nou, als ze dat kunnen volhouden... dan hebben ze best een kans tegen dit Olympiakos.
4: Ja. Nou, we moeten Telstar ook niet tekort doen. Hè? Want vorig jaar hebben ze 2 keer gelijk gespeeld tegen NEC. En ik sprak zaterdag aan iemand die zei van... ja, nu heeft de NEC wel veel meer kwaliteit dan Telstar. Maar Telstar speelde het slim. Nou, die kwamen natuurlijk fantastisch... op gang, binnen 30 seconden al de 0-1 ingestudeerde ingooi. Dat zag NEC wel heel slecht uit, ook verdedigend. Maar Henk Brugge die heeft het knap gedaan. En als je begint met een uitoverwinning... en ik vond de reactie van Ronald Koeman ook wel aardig na afloop. Die zegt, iedereen heeft ons op de plek nummer 18 gezet... omdat een club het eerste jaar wat makkelijker handhaaft in de Eredivisie... dan het tweede seizoen. Dus heel veel mensen dachten Correa weg. Ook een aantal bepalende spelers weg bij Telstar. En als je dan begint met een uitoverwinning bij NEC... dan trap je het seizoen lekker af. Ik vond overigens wel, ik heb me kapot geïrriteerd... aan die scheidsrechter die Ronald Koeman ook een gele kaart gaf. Weet je, die regel... Natuurlijk, al die regels tegen tijdrekken die zijn hartstikke goed. Maar je moet... Als iemand een bal gaat halen, dan moet je pas gaan tellen... als iemand die bal in zijn handen heeft en niet als hij op weg is naar een bal. En als jij iemand een gele kaart geeft... omdat je begint te tellen als Brian Linssen 3 meter voor die bal staat... ja, ik denk, kom op, man. Weet je?
6: Als je tergend traag naar een bal toe loopt... Dan...
4: daar valt wel iets voor te zeggen, dat je dan gaat tellen. Maar die gele kaart, Linssen stond gewoon niet op afstand. Waarom begin je dan te tellen? En als je dan vervolgens, want het is een beetje een arrogant balletje... die scheidsrechter... Als je dan ook nog tegen Koeman zegt van... pas nou maar op hoe je dit seizoen gaat regelen. Want dit gaat een probleem voor je worden. Ik denk, kom op, echt serieus.
6: Ja, wel terecht afgekeurde goal toch, Hein, van Zonneveld. in de dying seconds. Ja, nou Sparta, Feyenoord.
7: Op het moment dat de scheidsrechter Van Dijk was, volgens mij...
4: Van Dijk, ja.
7: Ja, toen hij al floot, dan wist je van... ja, de VAR gaat hier nooit meer aan zitten. Want ja, hij heeft en die duwende beweging in de rug. Het was licht.
4: Ja, maar dat was heel gek, want hij maakte een duwbeweging met twee handen. En volgens mij was Sonneveld met één handje heel licht. Weet je, ik kan me voorstellen dat hiervoor wordt gefloten. Alleen, het is in speelronde 1 is het alweer chaos met die jonge scheidsrechters. Omdat de dag daarvoor, bij PSV Fortuna Sittard, dan wordt er een keeper vastgehouden, Brandenhorst. En dat is weliswaar heel kort, maar die komt uiteindelijk met zijn uitlopen... komt hij een paar centimeter tekort. Waarom pakt een spits iemand vast bij zijn shirtje? Fluit dat gewoon af. Doe je dat niet, dan moet je die goal van Sonneveld ook laten staan. Kijk, die beslissingen moeten wel uniform zijn. En wat mij het meest stoort van dit alles... Sonneveld maakt een overtreding, hè? Ja. Dus dat Van Dijk ervoor fluit, prima.
6: En voordat iedereen weer denkt, hè?
4: Nee, maar doe het dan ook bij elke... Want dit permitteert elke verdediger zich... En het staat mij gewoon tegen dat de Nederlandse scheidsrechters... die lijken wel een hekel aan voetbal te hebben. Want alles is in het voordeel van die verdedigers. Want als je dit soort overtredingen bestraft in een strafschopgebied... dan moet je hem ook 10 keer per wedstrijd op een stip leggen.
6: Ja,
4: dit gebeurt bij elke corner, bij elke verdediger.
6: Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Wel terecht afgekeurd, maar kom dan met de uniformen en regels.
4: Ik vind altijd wel een criterium. Ik denk, zeg maar, dat shirtje trekken bij die keeper... dan komt de keeper meestal niet op de middellijn... maar als je dat bij een andere speler doet... op de middenlijn fluit elke scheidsrechter. Ik denk het overtredingje van Sonneveld... dat geen scheidsrechter daar op de middenlijn voor fluit.
6: Ja.
4: Dus nogmaals, ik snap wel dat Van der Eyck fluit... want het is natuurlijk ook op een heel belangrijk moment. En het staat me ook gewoon tegen dat dit soort beslissingen... altijd in het voordeel van de topploeg uitvalt. Feyenoord, PSV scoort. Het is nooit in het voordeel van de kleine ploegen. Want ik weet zeker, als Fortuna zo had gescoord... dan was die goal afgekeurd.
6: Overigens had Feyenoord natuurlijk die wedstrijd al lang in de tas moeten hebben. Goede indrukken maakte met name het middenveld. Hè?
7: Ja.
6: Met Van Houten, ook met de Flentjurk als aanvoerder.
4: Maar denk je dat Van Houten het ook gaat doen in de Champions League wedstrijd?
7: Ja, jij denkt van niet, hè? Nee. Jij denkt dat hij daar iets te log voor is of niet? Dat hij wordt zoekgespeeld?
4: Log weet ik niet. Ik vond Feyenoord ook, wat jij terecht zegt, eerst natuurlijk echt heel erg goed. En dan moet je gewoon 3-4-0 staan. Dan kom je nooit meer zo in de problemen als in de slotfase daar. Want... echt complimenten voor Van Bronckhorst. Ik vond het echt heel leuk om te zien. Maar ik weet niet of Van Houten goed genoeg is.
6: Nee, maar het valt natuurlijk wel over meer spelers te zeggen... of die op het Champions League niveau zich staande weten te...
4: Ja, ik vind het wel heel veel zeggen... dat hij eigenlijk niet in beeld is als Rode Duivel.
6: Nee, nee.
3: Nou, die hebben wel heel goede spelers.
4: Ja, dat hebben ze.
3: Die allemaal in de Premier League spelen.
4: Maar ook over Ferry Nacho. We hebben al een kop voor later in het seizoen, maar die gaan we nog niet verklappen.
7: Krakenhelder analyse.
4: Dat is Valentijn.
6: Ja, dat was niet dat was de beste. Ja, Krakenhelder. Maar was niet echt de beste invalbeurt tot dusver.
7: Nee, maar ja, goed. Ja, ook het moment in die wedstrijd. En hij moet dan de ballen krijgen van Sinkhagel. Dat is ook gewoon een jeugdspeler. Ja, sorry?
4: Sinkhagel,
7: sorry. Zeg ik Sink? Ja. Oh, sorry. Ja. Nou ja, dus ik snap wel dat hij niet echt lekker eruit kwam. Maar het was wel een beetje log. Maar ik heb wel echt genoten. En met mij natuurlijk heel veel... voetballiefhebbers, van die combinatie tussen Valente en ZGL.
6: Ja, ja.
7: Het was wel soepel, het was fris, wat Mike ook net zegt. Weet je, je komt uit een seizoen waar alles een beetje een soort groot vraagteken was. Zeker dit soort wedstrijden. Ik herinner me die wedstrijd tegen Sparta in de Kuip vorig jaar. Dat was zo'n totaal andere wedstrijd dan dat het nu was. Feyenoord was gewoon de eerste 60, 70 minuten gewoon dominant aan de bal. En dat... leek alleen niet uit te scoren. Dat is het enige wat ze niet goed hebben gedaan.
4: Ja, dat denk ik wel. En ook daarmee wil ik niks afdoen aan de prestatie van Feyenoord. Want het eerste uur was echt heel erg goed. Maar dan denk ik wel dat Sparta een behoorlijk jasje heeft uitgedaan... ten opzichte van vorig seizoen.
6: Natuurlijk niet meer.
4: En als die niet heel snel wat gaan doen op de transfermarkt... dan denk ik dat het een van de degradatiekandidaten is. Want ik vond Sparta ook wel echt heel erg slecht, hoor.
6: Maar het is natuurlijk wel aardig om te kijken... Ernst en Marmol, die linksback en zo... er zijn toch spelers waarvan je op voorhand niet echt... precies weet wat ze in huis hebben. En wat is de indruk in Den Brede, Hein?
7: Het wordt één grote verrassing, wil je zeggen.
6: Ja, nou ja, dat kan natuurlijk heel positief uitpakken, ook zulke zaken.
7: Ja, het is toch te vroeg om te zeggen, je hebt één speelronde gehad. Maar het idee en het frisse voetbal wat je nu gezien hebt... nou, dat stemt wel positief.
6: Ja.
7: Van die Marmol doet het prima. Ernst heeft eigenlijk...
4: Die speelde heel erg goed, hoor.
7: Ja, maar die heeft amper een redding gehad, Ernst. Toch? Die heeft niet echt hoeven ingrijpen.
4: Ja, die kreeg 3 ballen op zijn doel en dan vlogen er 3 in. Alleen die werden allemaal afgekeurd.
6: Je wou maar zeggen, het is nog een beetje... de eerste wedstrijd, daar valt weinig van te zeggen. Maar bij PSV kun je natuurlijk wel al het nodige constateren... om maar eens even een brugje te
4: staan. Jeroen de cirkel zagen.
3: Ik wou nog iets zeggen over CGL.
6: Oh, dat mag ook.
3: Het was natuurlijk heel concrete interesse. Met een heel goed bod van Lille, hè, op hem. En hij was in eerste instantie stond hij daar heel erg voor open. En nu krijgt hij toch een kans. En misschien dat Feyenoord hem toch binnenboord weet te houden. En misschien straks zelfs een contractverlenging met hem overheen weet te komen. En dat is wel leuk. Een jongen die zelf opgeleid is. Die bij Utrecht een heel goed seizoen heeft gehad. Die is teruggekomen. En dan was een beetje de vraag. Ja, gaat hij nou wel echt een kans krijgen? Gaat hij nou echt spelen? Nou ja. Hij stond in de basis. Hij speelde een hele goede wedstrijd. Het was een hele goede klik met Valente. En wellicht dat er toch heel veel potentie en toekomst biedt ook voor CGL bij Feyenoord.
7: Het zou ook verstandig zijn als hij nog in de Eredivisie blijft, toch? Of zou je die stap naar Lille wel...
4: Hier is de Feyenoord-fan aan het woord, hoor.
3: Nee, helemaal niet. Het zou verstandig zijn als hij...
7: Als hij gewoon Champions League niveau kan laten
3: zien. Heel perspectief heeft om heel vaak te gaan spelen, om wekelijks te gaan spelen.
4: Ik vind wel teleurstellend, Jeroen, dat je op je vakantie wel stukjes hebt getikt, maar niet naar de podcast hebt geluisterd. Nee, wij zeiden al in de podcast dat misschien Van Persie en CGL wel de beste aankopen van Feyenoord zijn dit seizoen. Ja. En dan Van Persie tussen aanhalingstekens, omdat hij terugkomt van een blessure. Maar het geeft eigenlijk ook wel aan... Ik vond het vorig jaar al heel raar dat ze geen vertrouwen in hem hadden. Want ik vond hem bij FC Utrecht ook echt heel erg goed.
6: Ja, punt.
4: Ja.
7: Lille speelt ook Champions League. Dat is natuurlijk ook... Ja, dat staat er wel echt
4: bij,
7: over.
4: Bij een buitenlandse club, ik ben het wel met je eens. Kijk, bij Feyenoord heeft hij natuurlijk ook... En dat heeft Van Bronckhorst ook meerdere malen uitgesproken. En dat is volgens mij ook de reden waarom Feyenoord nu met hem in gesprek gaat over contractverlenging. Van Bronckhorst is volgens mij heel erg gecharmeerd van.
6: Ja, ik wou even dat bruggetje slaan dus. Dat het nog heel moeilijk is om een beetje te kijken hoe het nu gaat. Maar wat wel vast lijkt te staan is als je naar PSV kijkt... dat die laatste linie centraal, dat is gewoon te kwetsbaar.
3: Ja, maar dat was er natuurlijk afgelopen seizoen ook al. En toen is Bos aan het sleutelen gegaan. Dan heeft hij die Schouten naar achter gehaald. En toen kreeg ze nog steeds heel veel tegengoals. Maar liep het wel veel beter, ook opbouwend. Maar alleen Schouten is natuurlijk al in april ernstig geblesseerd geraakt. En toen was al duidelijk dat er wat moest gebeuren.
6: Ja.
3: En we zijn nu, 9 of 10 augustus? Wat is het precies vandaag?
4: 10.
3: 10 augustus. En er is eigenlijk nog niks gebeurd aan die verdediging. Er zijn nog twee middenvelders bijgehaald, waarvan ze er al heel veel hadden. En er is dan een linksback bijgehaald. Maar dat is eigenlijk meer een linksbuiten die... Die vaak als wingback heeft gespeeld, maar ook niet echt een defensief ijzersterke linksback. Dus nee, het blijft natuurlijk, als je de kraan niet dichtdraait, dan blijft het lekker daar. Hè? En dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
4: Maar ik neem aan dat er geen aankopen binnenkomen waar Peter Bos niet achter staat. Dus als je dan een type kost iets had, dan lijkt het, ook omdat hij nu met 3 verdedigers speelde, dan lijkt PSV wel voor te sorteren op een systeem met, noem het 3-5 verdedigers. Ja, dat is eigenlijk voor Peter Bos toch wel vloeken in de Cruijffkerk. Hij was eigenlijk altijd iemand die heel erg de Cruijff-visie aanhing. Maar ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Alleen, wat er in Eindhoven gebeurt is eigenlijk vergelijkbaar met NEC. Waarbij PSV nog veel eerder de zekerheid had dat ze heel veel miljoenen zouden krijgen. Ook door rechtstreeks de plaatsen van de Champions League. Dat je dan niet in staat bent om je verdediging te versterken. Ik vind het heel opvallend, ook omdat je dan geld aanwendt om middenvelders te halen. Sterker dan eerst je verdediging. En daar had ik het ook met Jeroen over. En Jeroen zei terecht, met de komst van Sano lijkt het wel of ze voorsorteren op het vertrek van andere spelers.
3: Ja, kijk, je hebt nu zoveel middenvelders. Hè, en dan zullen er toch wel vanuit gaan dat Veerman uiteindelijk toch nog wel zal gaan.
7: Wel.
3: Want dan, anders heb je ze allemaal op de bank zitten straks. Hè. Er is vorig jaar 15 miljoen voor Paul Wanner betaald. Er is nu 15 miljoen voor Sano betaald. Er is 13 miljoen voor Mijnans betaald eerder deze window. Je hebt Noah Fernandes die zich geweldig ontwikkelt. Veerman is er. Mauro die komt eigenlijk het beste tot zijn recht op het middenveld. Ja, het wordt eigenlijk een beetje veel, hè. Wellicht dat ze een organogram hebben en dat ze daar toch nog uitgaan dat Veerman toch nog die stap zal gaan maken.
6: Ja. En wat voor indruk maakt Bos op jou ook na die wedstrijd?
3: Ja, hij probeerde rust uit te stralen. En hij zei, je hebt elk seizoen wel eens een mindere periode. En wat nieuw is dat we die nu helemaal aan het begin hebben. Mm. Hij begon natuurlijk bij PSV. Toen wonnen ze alle wedstrijden. Hè. Het was in de speelronde 18. Het eerste puntenverlies, toen na de winterstop. Hè, dus hadden ze de hele eerste seizoen zelfs alles gewonnen. Tweede jaar was het in speelronde 9. Eerste puntenverlies uit bij Ajax. Vorig jaar was het dan een speelronde 4. Thuis tegen Telstar.
6: Ja, ja.
3: En nu was het op speelronde 1. En een beetje onfortuinlijk natuurlijk ook. Want het is een zondagschot van Michoud. En er was nog 1,5 minuut stond er op de klok. Ja. Alleen ze waren echt niet goed. En ze hebben ook heel veel zelf kansen eigenlijk alle kansen die Fortuna heeft gekregen, los van het doelpunt, van het tweede doelpunt, waren eigenlijk allemaal cadeautjes. Allemaal balverlies in en om de 16.
4: Maar Jeroen, jij zegt onfortuinlijk. Ik vind dat Peter Bos, en ook dat was niks voor Peter Bos, na die 2-1 van Fernandes, toen had je het idee van, ja, weet je, dan trekt PSV hem toch nog over de streep. Alleen toen werd de verdediger gewisseld, ging ze alleen maar achteruit lopen. Dus het was niet... Kijk, als je hem in de laatste minuut tegenkrijgt, dat kun je onfortuinlijk noemen. Maar PSV riep dit wel over zichzelf af.
3: Ja, het kwam omdat Fortuna aanvallers erbij ging zetten. En daarom ging je niet meer met die 3 verdedigers, maar met die 4 verdedigers spelen.
4: Maar ook dat is niet Cruyffiaans. Ik bedoel, zolang je in balbezit bent, dan kan de tegenstander niet aanvallen. Dus vaak pakken verdedigende wissels heel slecht uit.
7: Ja. Nou ja, maar hoe is de stemming dan in Eindhoven? Want de PSV-fans hier op de redactie, daar hebben een paar van. Ja, op de Telegraaf-redactie.
4: Een paar?
7: Ja, ja, zeker. Oh. Nou, het zijn er weinig.
3: Nee. John van de Heuvel.
6: John natuurlijk, ja.
7: Ja, John. Dus, maar
6: de grootste.
7: Ja. Maar goed, die maken zich nu wel een beetje... De Graaf.
6: Ja, die maken zich zorgen.
7: Marius Maurits.
6: Nou ja, Rafa van der Vaart, die opperde zelf, moet je dan toch niet een poging doen als KNVB om Bos alsnog weg te trekken uit Eindhoven?
7: Omdat het daar nu onrustig is.
6: Nou ja, misschien dat Bos, dat er toch wat irritatie is binnen die club.
3: Maar ze hebben natuurlijk maandenlang de tijd gehad om hem een vingerwijzing te geven. Van joh, ga niet bijtekenen, want er komt straks hier een positie vrij. En dat hebben ze niet gedaan. Dus waarom zouden ze dat nu ineens wel gaan doen? Nou, lijkt mij heel onrealistisch.
4: Jij gaat het ongetwijfeld nog over de column van Klek en Zee.
6: Zeker.
4: Maar ik weet niet of Peter Bos wel in het profieltje van Klek en Seedorf past.
6: Nee, nou ja, kunnen we misschien meteen wel even beter pakken. Want Seedorf heeft jaren geleden in de NRC Handelsblad een column geschreven waarin hij zich eigenlijk uitsprak tegen de benoeming van Louis van Gaal als bondscoach. En hij zei in ieder geval met zoveel woorden, je moet vernieuwend durven te zijn als voetbalbond. Nou ja, hij zit nu natuurlijk in een functie dat hij daar melk in de pap te brokkelen heeft. Zeg ik dat goed?
4: Nee.
6: Vinger in de pap?
4: Ja.
6: Gaat lekker. Maar, nee, maar goed, daaruit kun je dus opmaken dat als Seedorf zo'n rol heeft, dat Van Gaal niet naar het Nederlands elftal komt. Zeg ik dat goed?
4: Ja, dat zeg je redelijk goed.
6: Ja, oké. Okay. Dankjewel met de versprekingen. Ja, je keek nog even over iets op je telefoon.
4: Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen. En dat is dus wel, helaas staat zijn achternaam er niet bij. Hij heet ook Jeroen. Maar er is een hele scherpe lezer van de Telegraaf en een luisteraar van onze podcast.
6: Ja.
4: Die me attent maakte op deze column die 5 jaar geleden in NRC had gestaan. En als je dat, zeg maar, met de wetenschap van nu leest, is dat wel echt een hele interessante column. Omdat Seedorf toen dus al eigenlijk, dat was al een voldongen feit, op weg naar het WK in Qatar, dat Louis van Gaal was aangesteld voor de derde keer als bondscoach. Maar dat Seedorf het daar eigenlijk niet mee eens was. Ja, en hij gaf aan de voetbalwereld oer-conservatief te vinden. Ja, dan kom je nu niet bij Louis van Gaal terecht. En denk ik ook niet bij Peter Bos, want dat is ook een oude witte man.
7: Maar ook niet 5 jaar later.
4: Ik weet niet of...
6: Maar zou het gaan over het feit of iemand een oude witte man is, of meer over het feit dat Van Gaal al zijn kans als bondscoach heeft gehad?
4: Ja, dat liet hij wel doorschrijven. Toch? Dat ook zo was. Dus misschien dat Peter Bos wel, daar zou je eigenlijk Seedorf zelf moeten aanspreken van, is Peter Bos voor jou dan wel een geschikte kandidaat? Maar hij was eigenlijk wel heel duidelijk. En dat is natuurlijk ook de reden. Louis van Gaal, die vierde afgelopen zaterdag 75ste verjaardag in Bries. Het schijnt met een enorm mooie toespraak van Michael van Praag. Dat was echt wel indrukwekkend, zeiden mensen.
6: Okay.
4: Louis ook gefeliciteerd, mooie leeftijd, 75.
6: Zeker.
4: Maar daar heeft hij wel tegen een heleboel mensen gezegd dat hij echt totaal niet benaderd is. Ondanks het feit dat hij wel beschikbaar zei te zijn, in ieder geval om te praten over een nieuwe termijn als bondscoach. Maar hij is dus echt niet in beeld.
6: Nee, en bij Slot is er eerder ook over gegaan, maar daar is dan op die 2 jaar misgelopen. Tenminste, VI had ook nog een reconstructie daarover geschreven. Maar toen dacht ik ook nog, je kunt toch ook voor die 2 jaar gaan en dan zie je daarna ook wel weer of het dan 4 jaar gaat.
4: Het is heel gek, want bij de KNVB hoort er gewoon na elk groot toernooi moet er een evaluatiemoment zijn. Dus je moet in feite gewoon contracten voor 2 jaar. En je kunt wel de intentie uitspreken van als dat goed gaat, dan willen we misschien wel 4 of 6 jaar met je door. Maar na 2 jaar moet je gewoon iemand wegen. En heeft hij dat goed gedaan of heeft hij het slecht gedaan? En dan ga je door of je neemt afscheid. Dus het was helemaal geen issue. Ik denk dat de KNVB gewoon al veel eerder in zijn hoofd had dat het Michael Reiziger. En misschien komt er wel een konijn uit de hooghoed. Hè, dat er toch nog een...
6: Ja, zie jij een konijn?
4: buitenlandse bondscoach. Nou ja, er zijn natuurlijk wel geschikte kandidaten. Roberto Martinez.
3: Xavi.
4: Ja,
6: dus het zou wat zijn, hè? Als we een konijntje krijgen.
3: Xavi Martinez, hè?
4: Nou ja, het is in ieder geval waar Seedorf in zijn column ook op zin speelde. Het is in ieder geval out of the box denken.
6: Ja.
4: Dus dat zou kunnen. Michael Reiziger, Spanje heeft het zo gedaan, Argentinië heeft het zo gedaan. Het is iemand die de KNVB kent, nu in dienst is bij de KNVB. Dus ja.
3: Het grote verschil is natuurlijk dat de Luis Rovente van Spanje, die natuurlijk geweldig
4: succesvol is,
3: had,
4: ja, succesvol is geweest met al die
3: had met al die jeugdteams. Hè. Die is dus Europees kampioen geworden met 2 lichtingen. Ja, en Reiziger heeft vorig jaar dat toernooi in Slowakije natuurlijk heel matig gedaan.
6: Ja.
3: En dan moest op een gegeven moment Nigel de Jong in de kleedkamer die groep gaan toespreken. En die ging een beetje overroelen. Dus de coach
4: daar werd later wel van gezegd dat het ook in samenspraak en misschien wel op verzoek van Michael Reiziger. Maar dat hebben
3: we natuurlijk al een brevet van onvermogen.
6: Spanje loopt ook over van het voetballend talent natuurlijk. Hè, dus wat dat betreft.
3: Ja, maar Nederland had ook best een heel aardige lichting natuurlijk.
6: Maar spelers onder 21. Nog, wist je nog?
3: Valente was in eerste instantie niet eens geselecteerd. Ja. Die zat in Curaçao op het strandbed. Nou, uiteindelijk vielen er nog een paar af. Meerdink mocht niet mee, want die was een keer vervelend geweest. Of had een keer afgezegd, terwijl ze toch graag hadden dat hij was gekomen.
4: Ryan Gravenberg heeft grote problemen met
3: dus Reiziger. Ja, het was niet. Zijn keuzes waren. Kijk, ik ben bij het toernooi geweest, hè, voor de Telegraaf. Ik heb dat gevolgd. Ja, er was echt geen moment dat hij me opkwam. Maar dit is een toekomstige bondscoach. Niet over 10 jaar, maar laat staan over 1 jaar.
6: Ik zit te denken wie er dan op 24 september straks. Heb je niks, joh, hè?
7: Ja.
6: Dan is het alsnog
7: Lodewegers.
6: Ja.
7: Interim.
6: Ja.
3: Maar het is natuurlijk verschrikkelijk slecht aangevlogen, dit hele proces. Want in het voorjaar, kijk, iedereen in Nederland wist al dat Ronald Koeman dat dit het laatste toernooi zou zijn.
6: Ja.
3: Wordt het een succes, dan is het een mooi moment om te stoppen. Is het geen succes, dan is het een geweldig moment om afscheid te nemen. Want er waren 2 toernooien sowieso gegaan. En op de achtergrond speelde ook nog het privéverhaal, hè, met de situatie, de ziekte van zijn echtgenoten. Dus iedereen wist dat hij zou gaan stoppen. Dus alle trainers die top zijn in Nederland, die waren beschikbaar. Peter Bos, contract liep af. Arne Slot,
4: Slot,
3: op dat moment nog niet bekend.
4: Die werd beschikbaar later.
3: Dat werd vrij spoedig bekend dat die ook beschikbaar was.
6: Ja.
3: Ten Hag was op dat moment nog beschikbaar. Die had een clausule zelfs in dat contract op laten nemen. Ja, dan hebben ze dat eigenlijk wel heel super onhandig aangevlogen. En totaal niet slagvaardig. En als je kijkt hoe andere landen dat doen, Duitsland, België, dan is dat toch een enorm verschil.
6: Hij vat het even goed samen, want dat is inderdaad de positie waar we op dit moment staan met het Nederlands elftal. En hopen dat daar snel duidelijkheid over komt. Ja, je wordt er verdrietig van.
7: Het is toch treurig?
6: Ja, nee, zeker. Ja,
7: als je dit zo opzomt en ook, waar gaan we naartoe met z'n allen?
6: We gaan de afgrond in.
7: Ik heb
4: een beetje het idee dat ze ook gewoon heel angstig zijn geworden. Ze hebben natuurlijk bij Andries Jonker, voor het toernooi bij de vrouwen, hebben ze gezegd, we gaan niet met je door. Nou, dat toernooi werd helemaal niks. En die was in één keer zijn autoriteit kwijt. Bij Michael Reiziger hadden ze voor het EK hadden ze al gezegd, we gaan met je door. Dus dat was ook heel gek. Dus hoe je ook zou presteren, ze gingen door. Dus nu hebben ze gedacht van, nou, laten we het toernooi maar afwachten. Maar ook dat was in dit geval een verkeerde keuze.
7: Ja, natuurlijk.
4: Kijk, je kunt tegen Peter Bos, en als je tegen Peter Bos zegt van, Peter, hou dat tussen ons, maar Koeman gaat waarschijnlijk niet door. We komen als eerste bij jou terecht en dan zien we wel of we eruit komen.
6: Ja.
4: Daar had Peter Bos niet bijgetekend bij PSV. Dus dan was het een heel simpel verhaal geweest. Het was echt een inkoppertje. Dus moet je je afvragen, met die column in de hand van Seedorf, misschien dat Seedorf Peter Bos gewoon helemaal niet geschikt vindt.
6: Ja. Nou ja, goed, daar komen we de komende periode zeker nog over te spreken. Even een paar stellingjes beet pakken dan maar.
4: Nu al.
6: Ja, NEC redt het tegen Olympiakos.
4: Eens.
3: Eens.
7: Eens.
6: Feyenoord moet Ueda behouden.
4: Eens.
3: Eens.
7: Oneens.
6: FC Twente heeft te veel spitsen.
4: Eens.
3: Eens.
7: Eens.
6: Positie Infantino is nu echt onhoudbaar.
4: Eens.
3: Eens.
7: Eens.
6: Feyenoord heeft het beste middenveld van de Eredivisie. Dat is de stelling van Enzo, dames en heren. Hij is er weer.
4: Had Enzo gedronken?
6: Oneens.
4: Oneens.
7: Ja, eens.
6: 44% van massaal gereageerd en 44% is het ermee eens.
4: Maar hoe massaal is dat dan?
6: Ja, dat weet ik niet. Als PSV geen centrale verdedigers haalt, dreigt een rampseizoen.
4: Eens.
3: Eens.
7: Eens.
6: En Jordi heeft veel te veel uitgegeven voor Henrique en Leonardo.
4: Oneens.
3: Oneens.
7: Oneens.
6: Nou ja, dat is natuurlijk een column van Valentijn vandaag, die nog steeds vanaf zijn vakantiebedje. En het is de laatste, want de volgende podcast is
7: geest waant hier een beetje in de studio,
6: natuurlijk,
7: hè?
6: Aanwezig. Maar het is wel.
4: We waren net de koelkast aan het bijvullen. Met...
7: Met blikjes.
4: Litertjes azijn.
6: Oh ja, ja, ja, ja, vrijdag is hij weer. Mensen, hou vol.
3: En de naam Nacho Ferry viel al. Dus Nacho, dat is zijn favoriete Mexicaanse gerecht.
7: Oh ja.
6: Oh, kijk eens.
3: Toch een beetje bij aanwezig. Ja. Anton niet in een dipje zit.
6: Maak je hem toch, hè. Maar Henrique maakte niet een enorm goede indruk tegen Pek Zwolle. Nou, Henrique, Leonardo, die werd bejubeld door Brandt. Want als je hem diep wegsteekt, dan heeft hij goede loopacties. Ja, maar je moet ze daarna ook nog wel in het netje leggen.
7: En je moet het kunnen belopen.
4: Die jongen heeft een contract voor 5 jaar getekend. Die heeft vorig seizoen in de zandbak gespeeld. Dat is toch niet de meest intensieve competitie van de wereld, denk ik. En hij heeft vakantie gevierd in Brazilië. Nou, dan is dat meestal geen aanbeveling om heel fit terug te kunnen komen. En hij is gewoon niet fit. Alleen als Brandt, die hem inderdaad 3 keer wegstuurde tegen Shelbourne, daar moet ook niet al te veel waarde aan gegeven worden, want het is ook geen wereldteam. Maar zijn loopacties zijn wel goed. Alleen je weet, als iemand niet fit is, je komt dan voor de goal en je verliest het overzicht omdat je niet fit bent. Zijn afronding was natuurlijk zeer, zeer belabberd. Maar hij komt in die positie. En als Brandt met hem traint, die is er ook al 8 dagen... Brandt kan wel iemand alleen voor de keepers.
6: Hij gaat niet als de brandweer nog, hè?
4: We hebben ze al gisteren in de perszaal van Pek Zwolle zijn ze allemaal voorbij gekomen. Dus, maar ja, deze jongen gaat natuurlijk gewoon 20 goals maken. Maar dat gaat Julian Brandt ook.
6: Die gaat er ook 20 maken?
4: Zeker.
6: Hij heeft weer al 40 in het tasje.
7: En Tolu dan nog?
6: Zo.
4: Nou, die gaat ze vooral afleggen, denk ik.
6: Ja.
4: Hey, maar ook daar hadden we het vanochtend over, even aan de telefoon. In Nederland zijn natuurlijk gewoon heel weinig goede verdedigers. Want in Nederland wordt de verdediger niet geselecteerd op het feit dat hij goed kan verdedigen, maar dat hij kan inspelen, opbouwen, passen, noem allemaal maar op. Deze spelers die krijgen echt gewoon nachtmerries van Tolu, hoor, als ze daar tegenover komen.
7: Ja, heb je die gezien, hoe groot hij was?
6: Tegen met Michel ook.
7: Ja, met Michel, die foto is geweldig.
6: Ja, wat een beest, joh. Hey. Ja. Maar goed, uiteindelijk toch alweer een hele
4: foto moeilijk van Olaf Kraak van de ANP, echt een geweldige foto.
7: Ja, ik denk overigens dat die Tolu, dat wordt echt een fan-favorite bij de Ajax-side, toch? Dat merk je al aan alles.
4: Nu al een cult-held, ja.
7: Precies. Hoeveel kost die? Kunnen ze dat
4: 20 miljoen. 20 miljoen.
7: Oeh, dat is wel veel, toch? Voor.
4: Nou ja, kijk, ik denk...
6: Maar,
4: ik
6: krijg niet, hoor.
4: Ik denk dat
7: maar als je al Leonardo hebt...
4: Nee, maar ik denk dat Jordi Cruijff zal redeneren van schiet hij dit seizoen 25 in, dan leggen we die 20 miljoen neer. Dan gaat hij niet leveren, nou, dan doen we het niet. Want er is geen verplichte koop. Het is niet zo dat Ajax hem moet kopen. Dus dat zullen ze heel erg laten afhangen.
6: Ja.
4: Levert hij elke wedstrijd zo'n assist en wordt Ajax daardoor kampioen, dan denk ik dat die 20 miljoen gewoon wordt afgetikt.
6: We hebben het niet vaak over andere media in kick-off. Ik zag gisteren wel nog iets bij de NOS voorbij komen over dat er al twijfels zouden zijn over het beleid van Jordi Cruijff. Daar werd, geloof ik, Willem Wijs werd daar als bron ook aangehaald. Die is ook weg als coach van Jong.
4: Willem Wijsneus. Maar Willem Wijs, die vindt het nodig, wordt ontslagen, hoort erbij, onderdeel van het vak. Is daarna, denk ik, in 7 verschillende media verschenen als trainer van Jong Ajax, ook heel opvallend. Jordi Cruijff zei van, verliezen heeft consequenties. En dan gaat Willem Wijs, die gaat proberen ze gelijk te halen door te zeggen van, ze trekken wel een coach aan die is gedegradeerd met Girona. Nou ja, iedereen kent het verhaal van Girona. Hadden geblesseerde spitsen, daarvoor is dat hele elftal leeggetrokken. Deze man is ook derde geëindigd met Girona.
6: Mm.
4: En volgens mij doet hij het op dit moment beter bij Ajax dan Willem Wijs het ooit bij Jong Ajax heeft gedaan. Willem Wijs had ook wel de pech. Ja, iedereen kent het voorval met de vriendin van een van zijn spelers.
6: Ja.
4: Die overleed, dus dat is wel iets waar hij mee te maken kreeg. En daar is hij in alles daaromheen fantastisch mee omgegaan. Die credits moeten we hem ook wel geven. Maar het is heel gek dat je zoveel frustratie hebt, dat je nu in dienst bent bij FC Twente en maar blijft terugkomen op je eigen ontslag. Het hoort er gewoon bij, je bent weggestuurd. En wat ga je dan nu Jordi Cruijff de les lezen, die volgens mij best aardig bezig is op de transfermarkt. Over die kosten, ik heb het stuk van de NOS ook gelezen. Ja, ik ben er niet om een mening te hebben over andere media, maar het klopt gewoon niet. Jordi Cruijff heeft 6 spelers aangetrokken. En er waren er 4 waar geen transfersom voor betaald hoefde te worden. 2 wel. Maar voorlopig is er meer geld binnengekomen door de verkoop van spelers dan dat er is uitgegeven.
6: Maar het gaat ook over de afschrijving met de contracten natuurlijk. Ik bedoel, die Brandt en Ter Stegen is ook weer een constructie met Barcelona geweest. Maar
4: Jordi Cruijff heeft 7 jaar in Spanje gezeten bij Barcelona. Als er 1 club altijd vanwege financial fair play heel erg moest opletten, dan was dat Barcelona.
6: Ja, maar het is ook maar hoe ver je wil gaan als club, hè?
4: Ja.
6: Omdat het
4: maar een klein rekenvoorbeeld. Sano heeft 4 jaar getekend, denk ik.
3: Ja. En 5 jaar, toch?
4: 5 jaar, 15 miljoen. Dat is gewoon al 3 miljoen per jaar aan afschrijving. Transfersom. Brand komt gratis. En dan weet ik wel, wordt er waarschijnlijk ook wel tekengeld betaald. Maar dat totaalpakket van Sano is waarschijnlijk veel meer dan het totaalpakket van Brand. En het is gewoon, ja, weet je, er worden vergelijkingen gemaakt met Mislintat. Volkomen misplaatst. Die haalt spelers op in de tweede Bundesliga. En Jordi Cruijff, Dirk Ambeek, dat is de president-commissaris van de Raad, zeg maar president-commissaris van de RFC. Die man heeft een enorme financiële achtergrond. De financieel directeur van Ajax, Baburam Pandai, die heeft jarenlang bij Endemol is hij financieel directeur geweest. In de RFC zit Leslie Bamberger. Je kunt niet zeggen dat hij het financieel heel slecht heeft gedaan. En Duncan Stutterheim. En Jordi Cruijff heeft 7 jaar te maken gehad met financial fair play. Dan denk ik van, denk je nou echt dat Jordi Cruijff gewoon lekker met geld kan gaan strooien, totaal ongedekte checks kan uitgeven? Het is echt een onzinvraag.
6: Overigens, over de spelers waar nog interesse in zou zijn. Ja, God, ja,
4: je stapt er heel makkelijk over.
6: Nou, ik wil ook nog wel even over doorgaan, want het punt is, wat ik me wel afvroeg, is van, ze kunnen het financieel misschien allemaal wel goed afwikkelen, maar je hebt ook een fundamentele vraag over hoe wil je als Eredivisieclub je salarishuishouding doen. Hè? Want je zegt van, nou, Sano is 5 jaar afschrijving, 15 of zoveel miljoen. Maar je hebt ook gewoon je jaarlijkse afschrijving van je contracten.
4: Ja, maar
6: je
4: dat is dus de reden. En ik weet wel dat het verschillende potjes zijn, maar dat is wel de reden waarom Ajax, door gewoon heel goed in kaart te hebben hoe contractsituaties van spelers in Europa zijn, van de 6 spelers hebben ze er 2 gehuurd en 2 transfervrij aangetrokken. Er is maar voor 2 spelers een transfersom betaald.
6: Mm.
4: Dus dat hele financiële plaatje, met alle namen die ik net heb genoemd, neem van mij aan dat er geen eurotje uitgegeven wordt. Nu moeten er ook eerst spelers verkocht worden, voordat de nieuwe spelers gehaald kunnen worden.
6: Ja, nou, God, dus op weg naar de uitgang zo lijkt het in ieder geval.
4: Nou, dan weet je meer dan ik.
6: Nou ja, goed, in ieder geval.
4: Hij staat er met een mening. Ja. Vertel eens, wat weet jij, Pim?
6: Ik denk dat de kans dat hij weggaat groter is dan dat hij blijft. Wat denk jij, Jeroen?
4: Nou, maar waar is dat op gebaseerd dan? Leg dat eens uit.
6: Nou ja, als een club als Paris Saint-Germain zo nadrukkelijk interesse toont, het geld heeft, al een openingsbod heeft gedaan, de speler wil er naartoe, hij kan er een veelvoud van het salaris verdienen, dan zie je in de praktijk dat soort spelers ook vaak natuurlijk vertrekken.
4: Maar wat als er maar 1 keer een bod van 40 miljoen plus 5 miljoen is gedaan en daarna Ajax helemaal niks meer heeft gehoord?
6: Nou ja, in theorie zou die dan kunnen blijven. Ik weet niet of dat wenselijk is eigenlijk om een speler als er 50, 60 miljoen voor
4: Jordi Cruijff heeft, kijk, en dat hij dan Jorge Mendes, die heeft hij niet ingeschakeld, maar dat hij zichzelf heeft aangeboden en nu ook zich met de deal bemoeit, dat is natuurlijk wel een indicatie dat Ajax uiteindelijk voor de juiste prijs wel open staat voor zijn vertrek. Maar Jordi Cruijff heeft niet voor niets geroepen dat hij hem graag wil behouden. En als je de wedstrijd tegen PEC Zwolle zag, dan snap je ook precies waarom.
6: Ja.
4: De eerste helft was echt gewoon
6: Ajax van vorig jaar, hè?
4: Het leek wel een beetje op de Ajax van vorig jaar.
7: Was
4: het een
7: rode kaart van Floranus?
4: Ja, zo.
6: Maar ook wel natuurlijk een hele onhandige overtreding. Als je toch inderdaad zo'n gezapige pot aan het spelen met tegen Ajax, zoals vorig seizoen, denk je van, nou, dan kun je wel een puntje misschien weghalen tegen.
4: Nou, ik denk uiteindelijk met het geweld dat Ajax op de bank had, dat Ajax hem toch wel had gewonnen uiteindelijk. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. En deze rode kaart hielp Ajax wel.
6: Maar dan wil Michel, als Gods gaat, eventueel 2 spelers halen, heeft hij gezegd. Dus een spelers met diepgang, links en rechts,
4: links en rechts
6: buiten.
4: Ja.
6: Nou, ik weet niet of er namen of geruchten vallen. Of dat Berghuis zich zorgen moet gaan maken. Ja,
4: Berghuis moet zich dan natuurlijk wel zorgen maken. Want die staat nu rechts buiten en die heeft dat profiel niet. Dat is een speler die heel veel in de bal komt en geen heel diepgaande speler is. Cruijff wil mensen die doelpunten maken en diepgang hebben op de flanken. En ik heb hier eerder in de podcast al aangegeven, en dat houdt wel verband met het vertrek van een aantal spelers. En misschien ook wel met het vertrek van Mika Gods. Dat er dan echt nog 5 spelers bij gaan komen. Links buiten, rechts buiten. Nummer 6, er zal een linksback komen. Nou, daar wordt Torrens heel veel voor genoemd. Dat is ook behoorlijk serieus. En er gaat een, zeker als Itakura en Soetalo weg zouden gaan, gaat er nog een rechtsbenige centrale verdediger komen.
6: Nou, er moet nog flink wat gebeuren daar dus in elk geval.
4: En alles gedekt, hè?
6: Alle checks, alle traveler checks.
4: Maar misschien moet je broer, die heeft een jaartje of 80 bij ING gewerkt, volgens mij.
6: Alleen maar ongedekt.
4: Misschien kan die je wel een keer uitleggen.
6: Dat hij mij nog een beetje lesje moet geven.
4: Hoe het financieel werkt.
6: Ja, goed. Ik vroeg me vooral af hoe hoog die salaris. Ik denk dat de Van Houten minder verdient dan jullie een Brand, denk je niet?
7: Nou, dat denk ik ook.
6: Zal wel een miljoentje of 2 schelen misschien, ik weet het niet.
4: Maar nu roep je echt zomaar weer wat. Wat weet je en Of roep je zomaar iets?
6: Nee, ik roep niet zomaar iets. Maar een speler die 50, 60 interlands voor Duitsland heeft gespeeld, bij Dortmund Champions League ervaring heeft, ja, die zal onze salariseisen hoger zitten.
4: Dat dan denk een speler ik, dat die denk bij ik, denk ik ook. Dat denk ik ook. En ook omdat die transfervrij is gekomen, dat weet ik allemaal wel. Maar je
6: begint bijna van te zweten.
4: Nou ja, maar je roept iets zonder dat je het onderbouwt.
6: Nee, maar goed, ik denk dat de salarishuishouding natuurlijk meer op scherp komt te staan als je twee Duitse internationals haalt. Tenminste, een keeper die natuurlijk in de schaduw heeft gestaan van Neuer.
4: Nou ja, ik heb begrepen, Ter Stegen wordt gehuurd. En die huursom die is gigantisch laag.
6: Ja. Oké, nou ja, helder. Fijn of Twente heeft...
4: En dat kon ook, want hij verdient maar bij Barcelona 22 miljoen. Dus Barcelona, kijk of ze nou 20 of 20,5 miljoen voor hun eigen rekening nemen.
6: Ja.
4: Dat maakt het dan ook niet zo heel veel
6: meer. FC Twente heeft in ieder geval 3 spitsen. Weghorst die had nog de gelijkmaker tegen Heerenveen op zijn hoofd. Kopte net naast. Dat heeft hij dan altijd een hele subtiele frustratie. Ja,
7: ik heb die hele wedstrijd gekeken en je zag bij elke verprutste kans, maar ook door andere teamgenoten of een schot wat dan uiteindelijk recht in de handen van de keeper belandde, dat Weghorst zich helemaal aan het opvreten is in dat veld. En het laat natuurlijk ook zien hoe gepassioneerd hij aan het voetbal is. Maar als kijker zit je toch te kijken van, ja, dan gaat hij weer en weer een actie en weer een paas. En hij kan zijn frustratie niet onder stoelen of banken steken. En ik kan me ook wel voorstellen dat voor Twente was dit ook wel een ontzettend frustrerende wedstrijd.
4: Maar volgens mij was het ook heel frustrerend voor hem, dat er een aantal hele goede voorzetten kwam. En meestal staat hij op de goede plek. Maar nu kregen anderen die kopkansen op. Dat was ook...
3: Hij wordt totaal nog niet goed gevonden. Hè? Nee. Kijk, Twente had natuurlijk een manier van spelen. En daar is nu ineens Weghorst in tussen gezet. En ja, dat klikt nog helemaal niet. Dus het is nog steeds een beetje een... ze zijn heel erg zoekende. En...
4: Dat was trouwens tweede speler waar ik net niet op kwam bij Rafael van der Vaart. Die vond de aankoop van Weghorst bij Twente onnodig en de komst van Tadić bij NSC.
3: Er is heel veel kritiek nu van eigenlijk laat hij ze wel een beetje minder voetballen op dit moment. Terwijl hij heel veel beleving en heel veel passie en heel veel inzet in die wedstrijden gooit. Hij wil heel graag, het blijkt uit alles, maar het is nog niet... Het is nu nog geen geweldige combinatie. En het is natuurlijk heel bijzonder, Sam Lammers, dat was vorig seizoen de spits. Die hebben ze dan gezegd dat hij nu, zonder heel apart natuurlijk, de derde spits is geworden. Want Lucas Vennegoor Vesselink is dan ineens de tweede spits. Ja, dat is natuurlijk ook een soort manier van zeggen van je mag vertrekken. Want hij heeft natuurlijk een hartstikke hoog salaris. En ik denk dat ze toch nog wel graag van het salaris af zouden komen. Willen komen. En daarom hebben ze dit natuurlijk zo uitgesproken. Maar ja, ik denk dat Lammers zich niet zomaar laat wegjagen.
6: Ja, heb je ook nog Ten Hag natuurlijk erbij. John van der Brom, die uiteindelijk natuurlijk na meerdere onderhouden met Ten Hag mocht blijven als coach. Maar je hebt wel een beetje het idee dat met veel emotie in die club. En ook het verwachtingspatroon van de fans. Dat het nog wel een heet seizoen zou kunnen worden als de resultaten
4: tegenvallen. Zit er veel emotie in die club?
6: Hè?
4: Zit er veel emotie in
6: de club? Ja. Vind je niet?
4: Ja, weet ik niet.
3: Jawel.
6: Jawel, maar ja, dat is ook een vrij harde kern.
3: De verwachtingen zijn altijd hoog gespannen. En er worden ook al snel allerlei conclusies getrokken. Nee,
4: er is nu nog geen onrust, toch?
3: Nu niet, maar ze zijn nog niet zo ver van af natuurlijk. Want ze zijn natuurlijk al tegen Ferencváros, dat viel tegen. En Heerenveen viel heel erg tegen.
4: Al heeft zich een bal op het dak.
3: Ging dan wat beter. Ja. Maar dat was ook niet echt een hoog niveau. Maar de volgende hebben ook een beetje pech weer met die loting voor die play-off. Dus Dynamo Kiev en...
7: Karabach, toch?
3: Karabach. Ja. Dus dat zijn ook niet de makkelijkste ploegen om tegen te spelen straks in die play-off. Dus nee, dat is allemaal niet zo makkelijk. En het is ook wel heel ongewoon hoe Ten Hag dat managed. Hoe hij dat technisch directeur speelt. Hij zit overal bij. Hij zit bij de voorbespreking, zit bij de nabespreking, is voor de wedstrijd in de kleedkamer, na de wedstrijd in de kleedkamer. Hij is vrijwel bij elke training, wat ik ervan begrijp.
4: Maar dat is wel iets, daar ben je als trainer ook bij. Hè? Want dan kun je ook zeggen van ja, TD, weet je, tot hier en niet verder. Want ik begreep ook tijdens het WK dat ook Nigel de Jong met korte broek, tattoos over zijn hele lijf, ook heel veel bij bespreking, of nou niet eens zozeer bij bespreking, maar in ieder geval wel bij training en zo liep. Ja, als Koeman zich daaraan gestoord heeft, dan moet hij hem wegsturen. Dus kennelijk vond hij het ook prima dat hij daar liep. Ja,
7: maar de verhouding Koeman de Jong is natuurlijk wel wat anders dan Ten Hag tegen Van der Brom.
4: In feite is, zeg maar...
7: Nee, maar qua postuur bedoel ik. Qua aanzien.
4: Ja, qua aanzien. Maar in feite beslist De Jong over het lot van Koeman. Hoor.
7: Ja, dat wel. Maar ik denk dat spelers wel meer opkijken.
4: Het is een beetje raar dat Koeman De Jong heeft laten debuteren.
7: Nee,
4: is dat zo? Ja, volgens mij wel.
7: Maar het is toch, de spelers die kijken toch naar Koeman. En dat, ja, daar heeft iedereen respect voor en ontzien voor.
3: Bij Ajax bedoel je. Ja.
6: Zeker.
4: Nee, dus dat, in dat opzicht is het wel anders. Maar kijk,
3: zo ongewoon in Duitsland is het gebruikelijk. Hè? Daar zit de TD overal bij. En de TD na de wedstrijd is het TD de eerste die een persconferentie geeft. En die zit er vaak op de bank. En, hè, dus dat is een beetje zoals Den Haag het aanvoelt.
7: Ja, ik heb het enige gevaarlijk wat je nu gaat doen, Twente en Duitsland.
3: Ongebruikelijk. Nou, het is maar 20 kilometer natuurlijk. Ja. De grens is nabij.
7: Maar wat vind je dan van, Jeroen, dat Den Haag dan voor de wedstrijd nog bij gaat praten bij ESPN... En dan vertellen over het transferbeleid en dat soort dingen. Is dat dan verstandig? Nee,
4: maar dat is heel logisch. Dat gebeurt bij andere clubs ook.
3: Dat gebeurt heel veel. Nee, maar hij zit gewoon meer dan gemiddeld dicht op de ploeg. Nou, dat geeft verder niks. Alleen is dat wel interessant als het straks een paar wedstrijden meer niet zo goed is verlopen.
6: Ja.
3: Hoe gaat dat dan? En wat voor spanningsveld geeft dat dan? En iedereen had verwacht dat Ten Hag niet met John van der Brom zou doorgaan.
6: Ja.
3: Hij is nu wel met hem doorgegaan. Ja, hoe lang gaat dat goed? Op deze manier, als de resultaten zouden tegenvallen. Nou ja, is het allemaal nog niet.
4: Ronald Koeman, het was een van mijn eerste buitenlandse trips. Omdat Valentijn toen met voetballen bij VV Honselesdijk, geloof ik. Nee, dat is niet waar. Westlandia. Had hij zijn been gebroken. En
6: een
4: pin in zijn been. Toen mocht ik mee met Ajax op trainingskamp in Portugal. En toen had je de rare situatie dat Koeman op het veld stond en Louis van Gaal zijn tuinstoeltje neerzette naast het veld. En als technisch directeur daar ook gewoon de training. En dat geeft gewoon een heel ongemakkelijk gevoel. Ja.
6: Nee, zeker.
3: Hij zat toch in een boekje te schrijven, non-stop?
4: Ja, en op een gegeven moment, dat was het allermooiste. Want Louis, die las nooit de Telegraaf. Voordat Rob de Jong een geweldige foto maakte dat... En het flapje hing zo keurig over dat Louis van Gaal gewoon de Cruijff-column in de Telegraaf zat te lezen.
6: Oh ja, het is steengoed.
4: Dat was echt fenomenaal.
6: Steengoed. Overigens FC Utrecht.
4: Maar dat is dan voor Koeman ongemakkelijk. Maar zelfs voor ons als pers, het voelde gewoon heel raar. Ja. Het klopt niet.
6: Nee. Moeten we ons ook om FC Utrecht zorgen maken over de status daarvan? Ook niet echt lekker. Het was heel veel... geruchten over onvrede, over Korea en over dat.
4: Er is één heel vervelend nep-account.
3: Geruchten over onvrede.
4: Er is één vervelend
6: nep-account. Dat heb ik gezet.
4: Ja, er is een heel veel nep-account op X en die schrijft de raarste dingen en daar gaan sommige mensen dan serieus op in.
6: Ja.
4: Maar dat volgens mij is er helemaal geen.
6: Is dat het?
3: Nee, kijk, hij gaat op een heel andere manier voetballen. En een aantal spelers die moeten uit hun comfortzone treden. En nou ja, daar zal niet iedereen. Dol, enthousiast en helemaal happy mee zijn. Alleen, een aantal vindt dat ook wel weer geweldig. Dus het is gewoon, als je iets verandert bij een club... ja, dan schuurt het af en toe een klein beetje. Nou, dat hoort er ook bij. Nou, dat nieuwe systeem, het eerste uur hadden ze het moeilijk tegen Groningen. Groningen was dominant, was beter ingespeeld. Maar Utrecht kreeg wel toch een aantal echt hele goede kansen. En ze hadden eigenlijk deze wedstrijd helemaal niet hoeven verliezen. De laatste half uur was Utrecht bovenliggend met dat nieuwe systeem. En de Eerthuizen kopte een bal op de lat. Er waren nog een aantal hele goede kansen. Dus ze hadden deze wedstrijd helemaal niet hoeven verliezen. Groningen, met de tong op de sloffen, waren ze blij dat het laatste fluitsignaal viel. En dat ze die drie punten hadden. Dus ik denk dat het eerder bemoedigend was, met name dat laatste half uur. Dan dat het iets is om je heel erg ongerust over te maken. En Utrecht heeft natuurlijk wel een jasje uitgedaan. Mike van der Hoorn, Nick Viergever, Soufiane El Karouani, Sébastien Haller, Givai Zegiel, waar we het net over hadden. Die speelde vorig jaar op huurbasis bij Utrecht.
6: Ja.
3: Jesper Karlsson heeft er gespeeld. Miguel Rodriguez, die hebben gewoon 8, 9 hele goede spelers laten gaan.
4: Daarom.
3: En gewoon ook een beetje op de kosten moet letten. Ook met inkopen het rustig aangedaan. Ja, en Korea is aan het bouwen. En die tijd moet hij gewoon ook krijgen.
6: Dus je kon wel nog de brandstof voor de bus betalen, Jeroen.
4: Ja, dat was inderdaad
6: dat account.
4: Maar jij hebt dus met open ogen... Ik ben in Amerika dat ik ongeveer in elk AI-filmpje trapte.
6: Je schrijft ook over die perenplukker in Peru natuurlijk. Je krijgt zoveel input op social media dat je op een gegeven moment ook... Het is goed dat we dat in deze podcast natuurlijk...
4: Nee, zeker. Maar even... Ik heb dan vorig jaar redelijk van dichtbij kunnen zien... hoe Anthony Correa bij Telstar aan het werk ging. Maar Utrecht heeft ook een voorbeeld. Toen Erik ten Hag begon, toen waren de spelers aan het klagen... We staan 2,5 uur op het veld en hij legt dat spel maar stil. En wat een training. Daar was heel veel kritiek op. Totdat je resultaat gaat boeken. Je moet de spelers overtuigen van je visie, van je speelwijze. En als dat gebeurt en je krijgt je spelers mee en er komen resultaten. Alleen, er moeten wel op een gegeven moment resultaten komen. En Correa speelt zijn tweede wedstrijd tegen AZ thuis. Natuurlijk ook geen heel makkelijke wedstrijd. Dus het zou voor hem heel prettig zijn als hij daar een resultaat boekt. Maar ik ben het met Jeroen eens, geef iemand in ieder geval de tijd. Ik kreeg van de week ook iemand aan de lijn die zegt van... Ja, weet je, tegenwoordig wordt een eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding tegen amateurs, die wordt geanalyseerd en daar wordt dan de speelwijze en de kantelende backs en de inzakkende weet ik veel wat van een amateurclub. Maar daar wordt een eerste oefenwedstrijd wordt helemaal afgepeld. En ik, ja, weet je, kom op. Je kunt het overdrijven ook, het is leuk, al die analyses. Maar geef trainers wel even de tijd om lekker rustig dat seizoen in te gaan.
6: En daar zijn wij van in de podcast Kick-off. Gewoon een stukje nuance, trainers de tijd geven.
7: Ja, maar als je met David Min in de spits moet spelen, toch?
6: Ja.
4: Nee, maar...
7: Geef ik je alle respect voor David Min, maar dan geef ik je wel te doen.
4: Ja, maar ik vind dat op zich best aardig spits gaan. Maar dat is weer een heel andere
7: discussie. Die heeft bij FC Utrecht toch nooit
4: Nee, heeft het nog niet echt laten. En daarvoor bij RKC. Maar Jeroen noemt net het hele rijtje van de spelers die weg zijn gegaan.
7: Tuurlijk, ja.
4: En weet je, dat moet je wel allemaal in ogenschouw blijven nemen. Want ook Correa verdient daar gewoon een eerlijke kans.
6: Inmiddels gaan we naar het einde van deze podcast. AZ natuurlijk gewonnen, maar Parrot wellicht West Ham of een andere club nog die een bod doet. West Ham overigens, die hebben Veldman ook al binnengehaald.
4: Ik ben Leipzig.
6: De Conference League, dus ik denk dat ze daar... Maar voor 20 miljoen moet je dat toch wel... gaan doen als je dat ervoor binnen kan halen.
3: Tuurlijk, Van Duinen wil nog een mooi bedrag binnenhalen. Dat eigen vermogen moet nog wat opgestuurd worden, denk ik. Hè, Steven Kooijman de hele tijd over schrijft.
6: Ja, nee, zo is het ook. Verder hadden we nog, wat wou je daar nog?
3: Rio-West, dat de PSV is rond.
6: Rio-West, tuurlijk. Rangers. Ja, ook 8 miljoen of zoiets, geloof ik.
3: 8 miljoen en zelf op hoofdlijn akkoord. Dus die zal naar Schotland gaan vertrekken.
6: Maar leidt
4: PSV in ieder geval geen verlies op. Nee. Want volgens mij is hij voor 4 miljoen gehaald. Heeft daar
3: 3,5 miljoen, misschien nog een bonusje ergens. Dat het virus
4: wordt. Daar 2 jaar gespeeld. Ja. Nog niet zoveel verdienen als Brand, denk ik.
7: Nee. Wel voor Van der Houten? Of niet?
6: Wil jij nog iets kwijt? Want ik
7: nou, Go Ahead Eagles, die zullen zich wel genaaid voelen. Die hadden bovenaan de Eredivisie kunnen staan.
6: Met de overwinning op Cambuur.
7: Ja,
3: met die fluit, die baten, die bal in de bal.
7: Oh ja, zo, wat een doelpunt.
3: En die scheidsrechter, die fluit 1 seconde voordat die bal erin vliegt.
7: Ja, hij zei wel meteen sorry, die scheidsrechter. Hij baalde er zichtbaar van, Henkskens.
6: Ja.
4: Maar hebben jullie, zeg maar dat momentje, als Rode JC zal je even naar Emmen rijden? Ook dat vasthouden in het strafschopgebied, toch niet?
6: Oh, dat heb ik niet meegekregen, nee.
4: Nou, Roda had gewoon bij 0.

0: Oké, okay. Dat gaan we allemaal afwachten. Net als de steun die afbokkelt voor Infantino. Met steeds meer bonden die natuurlijk hun ferme kritiek
1: ook Azië,
0: uitspreken. Ook Azië nu.
1: Maar, dus, maar dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat er ook een kandidaat vanuit Saudi-Arabië of Qatar. Of, ja.
2: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten com-netwerk, dat is een sadistische online gemeenschap. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
4: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad en ver daarbuiten op 97.6 FM. Grand Prix Radio, jouw sportradio.
5: Klein tipje van de sluier oplichten.
6: Gaat ze niet doen.
7: Ja, ik vond het woord sluier wel mooi.
5: Oh, is dat een hint?
7: Meer zeg ik niet.
5: Iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe Formule 1 aan tafel. Met in deze aflevering Max Verstappen houdt de deur op een kier voor Zandvoort. Formule 1-auto's moeten nog lichter worden. En Davina Michel zingt wederom het Wilhelmus tijdens de Dutch Grand Prix. En ze zegt hier waarom. Welkom vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Mijn naam is Bas van Veenendaal en dit is Formule 1 aan tafel.
8: Get me out of this fire.
9: This has been incredible. Points on debut.
10: There's something loose between my legs.
9: Simply lovely, mate.
11: Yo, hey. Yo, ho.
9: I guess we're stopping one.
12: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Aan tafel.
5: Met een kort rondje langs onze gasten. Ik wil ook graag een kort antwoord van jullie hebben. Te beginnen bij Gijs van Lennep, voormalig Formule 1-coureur. Winnaar van onder andere de 24 uur van Le Mans met Helmut Marko. Welkom.
13: Dank.
5: Korte vraag. Ben je aanwezig tijdens de Grand Prix van Zandvoort?
13: Ja, zeker weten.
5: En wat ga je dan doen?
13: Ik ben PR-matig en voor mezelf aanwezig. Vind ik het nog steeds prachtig om te zien. Ik mis nooit ene minuut van de training. Mis niks. Dus, maar Audi heeft me uitgenodigd.
5: Mooi. Jeroen Mul, voormalig professioneel GT-coureur en onder andere tv-presentator. Is het niet gevaarlijk om Formule 1-auto's nog lichter te maken?
14: Zeker, integendeel. Integendeel, ik denk dat het er alleen maar veiliger op wordt.
5: En de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk. Wat is er nou eigenlijk leuk aan een sprintrace?
15: Niks.
5: Want?
15: Gewoon niet leuk. Gewoon niks. Er is niks leuks aan.
5: Max Verstappen sluit niet uit dat hij en zijn bolide na de Dutch Grand Prix terugkeren op het circuit van Zandvoort. Weliswaar niet in de Formule 1 race, maar om te testen. Hij geeft ook aan wat te voelen voor een demodag, zoals in het verleden door Jumbo werd georganiseerd. Ook zullen er andere raceklasses op het circuit te zien zijn, waarbij hij stelt dat hij daar wel eens onderdeel van zou kunnen zijn. Nou, dat betekent dan al snel 200.000 toeschouwers, toch? Als we kijken naar wat er gebeurde op de Nürburgring.
15: Ja, ik ben alleen...
5: Je bent in verwarring, hè?
15: Ja, omdat ik heel erg denk van Max in een raceklasse op het circuit.
14: DTM,
15: ja, dan is
14: GT World Challenge. Ja, het moet GT3 zijn.
13: Ja. GT3.
14: Zijn team deed al, team rijdt daar ook al.
5: Ja, Formule E gaat het niet worden, denk ik, hè?
15: Formule E, zeg je even. Nee, dat gaat er niet worden, nee. Nee, maar het was meer een soort van, als hij zo uitgesproken is van, je ziet me daar wel, dan denk ik welke raceklasse dan?
14: Ja, GT World Challenge.
15: Ja?
14: Ja, dat zie ik echt wel gebeuren. Het is dat het nu niet in zijn schema past. Anders had hij het al gedaan.
15: Denk het ook.
5: Ja, en zolang Max er is, Gijs, dan gaat de hype ook niet zomaar weg. Hè? Dus dan zullen er wel ook mensen komen.
13: Ja, maar toch denk ik dat het verstandig is dat de heren ermee opgehouden zijn. Want het kost zo godvergeten veel geld, een Grand Prix. En zolang de regering niet meedoet, als de regering zou zeggen, ik leg bij, dan zouden we volgend jaar weer een Grand Prix hebben.
5: Ja, maar wel jammer, toch?
13: Ja, natuurlijk is het jammer. Het is hartstikke mooi. Een van de mooiste circuits die er bestaan. Ondanks dat die wat korter is. En het is werelds.
14: Ik vind het zo jammer dat... Ik had zo gehoopt dat het de nationale autosport weer had aangewakkerd. Ja. Ik ben ook nog zelfs uit de tijd van vroeger, dat je nog de Dutch Power Pack had, dat je de paasraces, pinksterraces, dat je grote nationale autosportevenementen, of in ieder geval voor Nederlandse begrippen grote nationale autosportevenementen had, met de Clio Club, met GT4 op een gegeven moment, maar helemaal mooi was de DTCC daarvoor, de Dutch Touring Car Championship.
13: Ja. Volkswagen GTI Cup.
14: Saxo Cup, we hebben van alles gehad. Waanzinnige merkenkampioenschappen, waar ook importeurs, merken achter stonden, grote sponsors, alle namen, Tom Coronel, Donald Molenaar, Duncan Huisman.
15: Ja.
14: Iedereen deed daaraan mee. En dat werd op nationale televisie uitgezonden. Live was echt waanzinnig. En het waren echt mooie evenementen, ook voor toeschouwers om naartoe te gaan. Formule Ford. Ik had zo gehoopt dat met Formule 1 op Zandvoort de...
5: Heb je daar een verklaring voor, dat het niet van de grond is gekomen?
14: Nee, eerlijk gezegd niet. Het zal ongetwijfeld met geld te maken hebben.
15: Alleen maar.
14: Maar ik weet niet waarom er niet een organisatie weer is geweest die in, nou ja, de wake, hoe zeg je dat, in de vlucht van Formule 1 in Zandvoort, dat weer van de grond heeft kunnen krijgen. Want naar mijn idee was autosport, of is autosport, weer populairder dan ooit geworden. Alleen alle Nederlandse autocoureurs die aspirant professioneel coureur zijn of die Formule 1 willen, die gaan allemaal meteen naar het buitenland. Die gaan naar Duitsland, die gaan naar Europa, die gaan Formule 3, 2, 1 van alles proberen. Maar er is... Ja,
15: het is toch echt een centjesding. Kijk, en inderdaad, wat je zegt, de Nederlandse overheid ziet niet het topsportmilieu bij de Formule 1. Want auto's, ingewikkeld, benzine, het gaat ergens een mus dood. Maar het bedrijfsleven, die heeft het ook niet echt gezien. Je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, er zijn in Nederland een aantal bedrijven die af en toe van die kwartaalcijfers publiceren van we hebben weer 3 miljard euro winst. Die hadden ook gewoon kunnen zeggen, weet je wat, wij stoppen elk jaar gewoon 80 miljoen euro in dat potje. Kijk maar wat je ermee doet. Maar dan moeten we wel een paar posters ophangen. Dat is ook niet gebeurd.
14: Nee, voorheen had je inderdaad bedrijven als Formido die groot daar inderdaad een hele klasse in sponsoren. En nog andere partijen. En dat zou ik heel graag weer willen zien. En
15: laten we afsluiten met een oproep.
14: Ja.
13: Het is een beetje geweest, maar vroeger was een Shell, een you name it, die sponsorde ons niet vanwege dat je de kans hebt om dood te gaan. En dan hadden ze slechte publiciteit. Nou, en dat is daarna wel wat beter geworden, maar je hebt het er net over. Het is niet goed genoeg, nee, klopt.
15: En dan zou ik een landelijk dekkende begrafenisondernemer nu willen oproepen om gewoon te sponsoren.
5: Ja, en bij deze de oproep inderdaad, want misschien is het nog niet te laat en staat er alsnog iemand op. Overigens, over die Grand Prix van Zandvoort, 3 van de 5 edities gewonnen door Max Verstappen. Ja. Zou wel mooi zijn als hij de laatste dan ook weet te winnen, toch? Hoe schatten we die kans in?
15: 100%.
5: 100%.
15: Ja,
5: dat betekent dat hij sowieso wint, Ronald.
15: Kijk, we hebben verleden week ook zo'n ding gehad. Ik wil niet die plaats zijn die in die groef blijft hangen. Maar motorracen en autoracen heb je gewoon altijd de kans om te winnen. Ook zelfs als je achteraan start.
5: Ja, maar ik vroeg hoe groot de kans is dat hij daadwerkelijk wint.
15: Dus 100%.
13: Nou, en ik zal je vertellen, de Zandvoort is eigenlijk toch zo'n moeilijk circuit. Dat gelooft niemand, maar dat is zo.
14: Echt zo.
13: En alleen maar even terugdenken aan 5 jaar geleden, toen hij won met de 2 Mercedes achter zich. Nou, meneer Ocon was nummer 4 en de rest was een ronde achteren. Ja. Dat heeft
14: wat
13: nooit één
14: analist
13: verteld. Maar dat is gewoon zo. Nou, ga jij maar met 2,40 naar het schijfvlak naar boven. Ja. Dan moet je toch wel een echt behoorlijk hart hebben. En natuurlijk een hele goede auto. Maar ik denk dat Max iets extra's kan doen in Zandvoort. En daarom heeft hij zeker kans om te winnen, ja.
15: Waarbij geloof je het nou wel?
5: Natuurlijk. Ja, maar hij zegt, heeft kans om te winnen. Jij zegt, hij wint 100%. Dat kan helemaal niet.
13: Nee, dat kan nooit. Want als de verkeerde safety car, dan ben je al de klos. Dus
5: ja.
14: Een buitje zou wel helpen.
5: Stefano Domenicali heeft bevestigd dat het aantal sprintracers in de Formule 1 vanaf 2027 omhoog gaat. Op dit moment staan er 6 sprintracers op het programma, maar dat worden er volgend jaar dus meer. Tegelijkertijd benadrukte Domenicali dat sprintracers nooit de overhand zullen nemen, zodat het voor organisatoren iets bijzonders blijft waarmee ze zich kunnen onderscheiden. Goed idee om meer sprintracers toe te voegen?
15: Nee. Nee, maar kijk, even voor de duidelijkheid. En ik wil niet zijn wat net ook al het en vroeger dit en vroeger dat. Ik bedoel, ja, die V10-motoren en dat is allemaal. Maar dat is niet waar dit op zit. Dit zit gewoon op het doodsimpele feit dat ik wil dat het opbouwt. Gewoon opbouwen naar die zondag. Naar 2 uur. En dan gaat de hele Formule 1 maximaal. De monteurs gaan maximaal. Iedereen heeft alles op alles gezet om die auto zo goed mogelijk aan de start te krijgen. En nu zit die sprintrace als een soort puist in de weg. Die zit gewoon die hele opbouw in de weg. Het is gewoon... Ja,
13: ze zullen zich niet helemaal te pletten rijden op zaterdag.
15: Punt.
13: Want als die auto kapot gaat, dan kunnen ze hem niet meer repareren. Ja. En dan hebben ze weer niet de goede spullen en... En dan wordt het zondag niks. En daar worden alle punten. En zaterdag is er bijna geen punten. Ja, ietsje. Maar dus wat dat betreft is het leuk om te zien. Dat geef ik best toe. Maar het is niet echt. Nou is het sowieso niet echt op het ogenblik.
5: Maar Jeroen, het is toch veel leuker dan alleen maar die vrije trainingen?
14: Nou, ik moet hier echt even over nadenken. Want ik ben best wel gecharmeerd van het pleidooi van meneer Molendijk schuin tegenover mij.
5: Wat zegt meneer?
14: maar aan de andere kant betrap ik mijzelf er wel altijd op dat als ik dan zie van, oh, er is op zaterdag, je gaat toch kijken, je gaat toch, ja. Oh ja, oké, okay, maar er is ook een sprintrace en je precies. Kan toch wat gebeuren.
5: En bij misschien vrije training denk je van, nou, die kan ik ook missen. En bij die sprintrace zit je voor die televisie, want die wil je gewoon zien.
14: Nee, dat klopt. Dus misschien moet er meer van afhangen.
15: Je zegt het ook letterlijk net zelf, sorry, maar je zit ook anders dan voor de buis of op de tribune. Want het is gewoon korter. Het is gewoon net niet het hele echte verhaal. Het is
14: nee, maar anders
15: de
14: als
15: WK
14: je
15: het van voetbal, die ze de week ervoor ook al een keertje spelen. Het is gewoon kut.
13: Om in 1 uur tijd die auto af te stellen per circuit. Het is nou helemaal heel erg moeilijk. We doen allemaal net alsof er niks aan de hand is. Maar ze doen iets en dan gaat het de verkeerde kant op. Dan moeten ze terug doen. Ja. En dan weer de andere kant op. Nou, dat kunnen ze allemaal niet in een uurtje redden. Dus je hebt die training ook nodig. Misschien moet je wel 2 uur trainingen en dan een sprintrace. Ja, ik weet ook niet hoe dat moet, maar
15: ik zie het in de MotoGP.
13: Maar dan
15: ook
13: hebben de jongens weer te veel werk.
15: Luister, in de MotoGP zijn die sprintraces een paar jaar geleden bij elke race geïntroduceerd. En daar is het elke keer. Nou, bij een MotoGP-machine, die vouw je er eentje op, dan staat een reserve voor je klaar. Ja. Maar ook daar zie je dat alle coureurs toch niet helemaal altijd helemaal maximaal gaan. Het is ook kort. Het is gewoon klaar.
5: Ik ga het niet aan Ronald vragen, mannen. Maar hoeveel sprintraces zouden we toe moeten voegen?
15: 0.
5: Ja, ik ging het niet aan Ronald vragen.
13: Ik vind het wel mooi hoor, zo, als er een stuk of 6 zijn.
5: Ja, maar het worden er dus meer. Jeroen?
14: Nou ja, we hebben nu, wat is het, 24 races op de kalender. 24 weekenden,
5: het
14: moet ik zeggen.
5: Het mocht niet de overhand nemen, dus het gaat ergens tussen 6 en 12 liggen dan.
14: Ja, nou goed, weet je, dan ga je een keer naar 10. Maar dan moet dat denk ik maximaal zijn. Maar misschien moet je er 2 toevoegen, of zou je er 2 toe kunnen voegen. Misschien moet je het inderdaad niet doen.
15: Maar zo werkt het niet. Ze werkt gewoon heel simpel. Je geeft gewoon een vinger en die gast rukt die hele onderarm eraf. Over 2 jaar zijn het 24 sprintraces in 24 races. Omdat het gewoon geld oplevert. Punt.
5: En spektakel.
15: Nee.
5: Meer dan een vrije training.
15: Nee. Vrije training en kwalificatie is ook spektakel. Een kwalificatie, dat hoor je toch ook alle coureurs gewoon zeggen. Er zitten die hier 2 aan tafel. Dan ga je al in. Dan is alles op alles.
13: Maar ze moeten ook die banden, is ook een ingewikkeld verhaal. Dus je moet wel degelijk een longrun doen. Kan ook allemaal niet in dat 1 uur. Dus het is heel technisch heel ingewikkeld.
5: Ja, maar die oplossing lijkt inderdaad niet zo heel ingewikkeld, wat je net al zei. Als er gewoon een extra uur vrije training bij komt.
14: Gewoon een extra uur vrije training is niet zomaar gewoon een extra uur vrije training. Want dat past niet in het schema. Dat is best een ding. Dan moet je inderdaad meer testen gedurende het seizoen toelaten.
15: Ik wil het gewoon niet.
5: We hadden ons al vermoeden. Tijdens de laatste editie van de Dutch Grand Prix mag Davina Michel opnieuw het Wilhelmus zingen. Ze deed dat eerder al tijdens de eerste Grand Prix van Nederland in Zandvoort in 2021. 5 jaar later keert ze dus terug voor een nieuwe uitvoering. Dit keer tijdens de laatste editie van de Dutch Grand Prix. En daarom hebben we nu ook even contact met Davina Michel. Fijn dat je even tijd hebt.
7: Hallo. Gezellig, leuk.
5: Ja, hoe speciaal is het om opnieuw dat Wilhelmus te mogen zingen?
7: Ja, natuurlijk wel gewoon heel erg bijzonder. Ik moet zeggen dat ik het wel een beetje. Want ja, het is natuurlijk, omdat ik het al een keer denk je van, oh, dan moet het natuurlijk wel nog beter of zo. ja, het is een enorme eer. En het is een heel groot, bijzonder podium. En dan helemaal dat het toch te laat is. Maar dat maakt het dan toch nog wel extra bijzonder. Ja. Heel zin in.
5: Wil je dan nog extra uitpakken? Want die eerste keer was al zo geweldig mooi.
7: Ja, wij pakken natuurlijk. Er liggen heel veel mooie plannen. Ik zou het delen, maar helaas mag het dus niet. maar het wordt wel echt een spektakel gemaakt. Ik mag echt niks zeggen. Het wordt toch een soort van een extra show-elementje aan toegevoegd. Dus zo is wel.
5: Oh, je maakt ons wel echt heel nieuwsgierig. Hoe is dit tot stand gekomen? Klopt de organisatie dan gewoon bij jou aan?
7: Ja, best wel een tijdje. Best wel goed contact met de organisatie. Ook natuurlijk ook het festival eromheen organiseren. En ze hebben meer sportevenementen organiseren waar ik ook opgetreden heb. Dus toen eigenlijk de laatste keer Formule 1 hadden we al best wel snel zelf aangeklopt van joh, weet je wel. Ja. Heel leuk vinden om het cirkeltje rond te maken en de laatste keer ook nog te doen. En daar waren zij heel erg enthousiast over. Dus eigenlijk is dat ja, is toch een soort van samen ontstaan.
5: Ja, superleuk. En wat heb je zelf eigenlijk met Formule 1?
7: Ik wil zeggen dat ik zelf degene ben die altijd meekijkt. Het is echt super Formule 1 fan. En mijn vader en mijn broertje. En zeg maar, die zit van altijd al te kijken. En ik zit er dan altijd een beetje bij. Ik vind het wel super tof. Want het is een hele, ja, een hele grote sport. Dus er zitten altijd heel, er zitten zoveel regeltjes aan. En elke keer weer wat nieuws. Het lijkt altijd toch dat overal weer een soort van wacht is. Maar ja, het is natuurlijk gewoon, gewoon een wereldse evenement. En een wereldse sport. En Max is. Dat je ook nog zo'n supercoureur hebt, dat is, het maakt het toch leuker.
5: Ja. Ja, het gaat dus heel speciaal worden, zei je al die laatste keer. Kan je nog een klein tipje van de sluier oplichten?
15: Gaat ze niet doen.
7: Nou, ik vond het woord sluier wel mooi.
5: Oh, is dat een hint?
7: Dat is een klein meer zeg ik niet.
5: Helemaal goed, heel erg bedankt voor je tijd. En heel veel succes daar.
7: Ja, dankjewel.
5: Wat zou dat nou betekenen, die sluier, Ronald?
15: Dan moet je denk ik eerder in decor en kleding denken. Maar wat je vooral moet begrijpen is dat dit voor de grote Davina Michel, want daar hebben we het inmiddels over, een waanzinnige kans is om wederom de wereld open te doen. Je moet het een beetje zien als zo'n videospelletje waar je elke keer een ander level mag unlocken. Weet je, dat je denkt, oh, nu gaan we daar. Dat is voor deze artiest ook gewoon zo. Kijk, want ook in Duitsland, ook in Oostenrijk, maar ook in Japan zitten er mensen te kijken en die zien daar een waanzinnige zangeres gas geven. Dat wordt gelijk gegoogeld. Je streamingcijfers gaan direct omhoog. Waanzinnige kans.
5: Na de break in F1 aan tafel, tijd voor Pitspost, waarin we jouw vragen beantwoorden met onder andere een vraag over welke regel jullie zouden willen afschaffen in de Formule 1. Verder besteden we aandacht aan de drama's bij Williams en je kan onder andere een volle
1: nieuwe hond. Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
5: Tank brandstof winnen voor je auto altijd goedkoper dan ergens anders. Het is gratis.
4: Alles van Apple. Refurbished, maar ook nieuw. Altijd topservice, altijd goedkoper. Kijk op macdemolition.com.
5: Dit is Formule 1 aan tafel, Nederlands meest beluisterde Formule 1-podcast. Met nu tijd voor jouw vraag in Pitspost. De eerste is van Justin Meijer. Welke regels zien jullie graag verdwijnen in 2027?
15: De budget cap. Dat je je gordels niet mag losmaken in de uitloopronde om te zwaaien naar andere mensen. Niet mag schelden op de radio. Fuck al die regels.
14: Regel. Enkelvoud.
15: Regels. Ik noem me drie uit, maakt me niet uit. Ik heb er echt. Wees blij.
5: Je hebt gewoon voor Gijs en voor Jeroen ook gelijk geantwoord.
15: Prima.
14: Ik heb er nog wel eentje.
5: Ja.
14: Ik zou de Park Vermee-regel na afloop van de kwalificatie wel willen aanpassen of veranderen. Op dit moment, of sinds 2003, is het zo dat je vanaf het moment dat de auto de pitstraat of de pitbox uitrijdt tijdens de kwalificatie, je eigenlijk niks meer aan de auto mag veranderen in wezenlijke setup. Je mag de voorvleugel mag je nog aanpassen. En ik moet even bijzeggen, niks mag aanpassen tot en met de race.
5: Mm-hmm.
14: Dus je moet in de kwalificatie een auto, of voor de kwalificatie een auto hebben afgesteld die het zowel in de kwalificatie gaat doen als in de race van de dag daarna. En je mag alleen je bandenspanning en je mag je voorvleugel een klein beetje aanpassen. En je mag kapotte onderdelen vervangen, maar dan wel door identieke versies van de onderdelen die erop zaten. Maar je mag geen demping, geen wielstanden, dat soort dingen.
5: Helder.
14: Als je dus die dat Park Vermee-reglement aanpast, zorg je er weer voor dat je echt een kwalificatieauto kan afstellen die voor ons het ultieme snelste rondje geeft op de baan tijdens kwalificatie. En je een auto kan afstellen die het over een lange afstand in een race in andere omstandigheden en condities beter zou kunnen doen.
5: Gaan we naar de volgende vraag van Sander van Wijk. Voor Gijs. Hadden jullie vroeger zoiets als een zomerstop? En wat deden de coureurs dan in die periode?
13: Volgens mij heb ik daar nog nooit van gehoord in onze tijd.
5: Nee?
13: Nee, ging gewoon door.
5: Het ging gewoon door. Ja,
13: elke 14 dagen.
15: Gijs reed natuurlijk ook niet alleen in de Formule 1, hè? Die reed er allerlei klassen door elkaar heen. Dus dat is denk ik ook nog wel een verschil.
13: Nou, vroeger deden sportwagens en Formule 1... omdat er heel veel Formule 1-rijders ook sportwagens reden... Ja. Was het de ene week 1000 kilometer of 6 uur race... en dan weer Formule 1.
5: Ja, wow.
13: Niet voor mij, maar ik reed dan de meeste sportwagens.
5: Ja, maar
13: dat ging gewoon door.
5: Sanne wil nog meer weten. Die vraagt ook, mocht je bepaalde dingen niet doen... zoals waterskiën of rijden in een andere raceauto. Nou, die laatste is al antwoord opgegeven, maar ja, verder.
13: Nee, je mocht inderdaad niet skiën. En, nee, want als je een beentje breekt, dan ging het niet goed. Dus,
5: nee,
13: dat mocht niet.
5: Dus hooguit lekker op het strand liggen in Monaco en daar hield het wel mee op.
13: Ja, nou ja, dat was in die tijd was het allemaal een beetje minder natuurlijk.
5: Wat was er minder?
13: Nou ja...
5: Het strand in Monaco?
13: Er was minder geld in de racerij, dus ook voor ons... Maar daarom kan je lekker op het strand gaan liggen. Dat kan ook in Zandvoort natuurlijk. Ja.
15: Kan ik dan nog even van de gelegenheid gebruik maken... om aan te geven hoe te gek Ferrari is als merk? Want die vinden het juist helemaal volstrekt normaal... om met de coureurs en de teamleden gewoon een kamp te organiseren. En dan gaan ze dus gewoon met z'n allen skiën.
5: En de coureurs mogen ook mee? Of
15: de coureurs moeten ook gewoon mee. Zeker, ja. Er zijn genoeg beelden waar je Michael Schumacher, Kimi... allemaal op skis gewoon in een Ferrari-pakje er vanaf ziet komen.
13: Ja, maar die hoe je die schoenen op die ski zet...
15: Ja.
13: Dat is veel veiliger geworden tegenwoordig.
15: Eens.
5: Je kan nog steeds je been of je rug breken, hè?
13: Ja, maar
5: heb je niet helemaal zelf in eigen hand.
13: Makkelijk. Ja.
5: Heb je ook een vraag voor onze gasten? Mail die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Het team van Williams kent werkelijk een dramatisch seizoen. Het team staat 9 in het kampioenschap met 11 punten. Maar zeker de laatste 4 raceweekenden voorafgaand aan de zomerstart waren zorgen. Met de 15e plek in België als beste finish. Teambaas James Vowles gaf op de social media kanalen van Williams zijn visie op de eerste seizoenshelft.
16: It's been an incredibly tough first half of the year. It really has set us back. And we're doing what we can across this season. But the reality is, what we need to do is make sure we get everything in the right place for 2027 and beyond. And that's a tremendous amount of work. This winter really exposed everything that isn't in the right place to a level that wasn't expected. Baku's coming, it will be a step, but it simply won't be enough to be tangible, put us in the right place this season.
5: Au.
15: Ja.
5: Toch?
15: Ja, maar als je dit... Ik volg deze teambaas al wat langer. Ik heb een keer een heel lang interview met hem geluisterd... waar hij brutally eerlijk was, zoals nu ook. En ze publiceerden elke keer na de race een verhaal met hem. Dan mogen mensen ook vragen stellen. En dan vertelt hij ook hun helemaal open hoe ze het. En hij zegt eigenlijk, op dit moment zit er in de denkwijze van dit team... een bepaald soort DNA wat eruit moet. En dat lukt ons gewoon nu nog niet. En dat, ja, ik snap wel waar hij het over heeft. Want je kan natuurlijk mensen eruit gooien, je kan andere ontwerpers nemen... maar je hebt weer te maken met toeleveranciers. Het duurt gewoon heel lang voordat je de aard van het beestje hebt veranderd. Hij is er gewoon heel open over. Ik vind het echt heel mooi.
5: Ja, Gijs, maar dan ben je coureur. En dan eerder had hij het over 2026. Dan, ja. Daar gaat alles op. En nu zegt hij 2027. Ja, lekker dan.
13: Het is en blijft een privéteam. Dus ik heb altijd het gevoel dat het ook nog echt om de centjes gaat, hoor. Dus ze hebben, en dat gaat heel ver. Het is niet de goede man op de goede plek. Maar ook ja, budgetten. Dus ze kunnen niet genoeg doen wat ze willen, denk ik ook.
14: En wat dat betreft blijft het bij Aston Martin voor mijn gevoel veel pijnlijker.
13: Ja, maar die hebben wel geld zat en daar lukt het ook niet.
14: Nee, precies. En nog veel minder dan bij Williams, voor mijn gevoel.
5: Maar hoe kan het dan dat het daar zo mis is gegaan? Vorig jaar was het nog hartstikke mooi met
15: wie?
5: Twee keer een podium. Bij Williams hebben we het over.
15: Nee,
5: twee keer Sainz op het podium.
15: Ten eerste zijn de auto's en de motoren nu weer veranderd natuurlijk. Dus inderdaad, een privéteam heeft daar misschien minder mogelijkheden voor... om dat allemaal op te lossen. Maar nogmaals,
5: is dat zo? Want er is toch een budgetcap? Dus zij zullen toch ook die budgetcap wel hebben?
15: Maar dan moet je nog steeds wel kunnen werken met de juiste mensen. Mm-hmm. Ik denk toch nog steeds, als er ergens, laten we het even heel simpel maar zijn... een fabriek zijn die carbon maakt en Ferrari belt... dat je toch eerder opneemt dan dat een kleine team belt. En zo simpel is het echt, denk ik.
14: Ja, en het zijn 100% nieuwe auto's. Alles is nieuw en... het enige wat een team krijgt, is ze krijgen een technisch reglement. En dat moet je gaan interpreteren. Dus dan moet je zelf gaan bedenken van oké, hoe kan ik deze regel lezen? Wat kan ik daarin doen? En als je daarin, wat Ronald inderdaad zegt, gewoon een verkeerde... Nee, wat blijkbaar, dat hadden ze natuurlijk van tevoren... wisten ze niet dat het een verkeerde gedachtegang was... maar een verkeerde denkrichting in hebben ingeslagen... Dan is het niet zo van, oh, we zijn er toch achtergekomen dat het niet werkt. Nou, dan kiepen we dit allemaal in de vuilnisbak, we beginnen even opnieuw. Dat gaat niet.
15: Kijk, ook in zo'n eerste meeting, als zo'n reglement binnenkomt... zitten er ook mensen aan tafel die toch af en toe gewoon zeggen... vroeger, maar wij hadden vroeger hebben we dat ook gehad... en toen hebben we het zo opgelost... En ergens moet op een gegeven moment een teambaas gewoon zeggen... Nou, oké, dat vind ik een logisch verhaal, we gaan het op die manier doen. Het zijn in de Formule 1-geschiedenis maar een aantal keer... dat er mensen zijn geweest die een totaal absurd idee... vier wielen aan de voorkant, een ventilator aan de achterkant... een dubbele spoiler aan de achterkant, die diffuser toen van Braun... dat ineens heeft gewerkt. Maar over het algemeen zijn het gewoon hele langlopende lijnen. En dat zie je dan gewoon terug.
5: Ja, en dan kun je alleen een update doen, dat gaan ze doen. Maar dan weet hij al dat het niet zoveel gaat brengen, Gijs.
13: Ja, maar het luistert zo verschrikkelijk nauw.
15: Ja.
13: Zeker ook met het nieuwe reglement. Kijk maar, de Ferrari staat 1 en staan ze 8 of 10. En dan de McLaren en dan weer niet. En elke keer denk je, nou, nu zal het dan wel over zijn met die jongens. Hup, staan ze er weer. Alleen bij Max gaat het langzaam en Max redt zichzelf nog een beetje. Want anders word je geen derde en tweede. En als je dan de tijden... Ik controleer altijd de tijden elke ronde. Nou ja, dan is 1/10, 2/10. Maar dat weet ik wel. Nee, we komen net tekort. Maar zo verkeerd gaat het ook niet. Alleen ja, het hele plaatje is net niet goed genoeg op dit moment. Nee. Ja, kijk maar naar Zandvoort.
5: Ja, en wat betekent dat dan voor Albon en Sainz? Moeten die snel gaan kijken of ze ergens anders onderdak kunnen vinden? Of?
15: Ja, ze kunnen nog steeds met hun pinpas naar de pinapparaat blijven lopen. Dat lukt nog steeds heel erg goed. Ja. En ik weet niet dat er nou heel veel teams staan te springen om deze twee coureurs. Want volgens mij zie je toch steeds vaker en steeds sneller... dat de jeugd heeft toch ook de toekomst.
13: Absoluut.
5: En zometeen kijken we nog even naar de plannen van de FIA... rondom toekomstige gewicht van de Formule 1-auto. Maar nu is het tijd voor Raad het Autogeluid... waarin je ook prachtige prijzen kan winnen. Mario de Pizzaman is in Druten en staat bij het autobedrijf van Paul van Bergen. En daar praat hij met verkoper Tim de Vries.
17: 180.000 kilometer en uit 1922. Dat zei je toch?
18: We hebben het nou over jou of over de auto?
17: Nee, 2022.
18: Oh, 2022. Ja. Nee, we hebben het hier over de auto waar we het vandaag over hebben, ja.
17: Timmetje.
18: Hey, Mario.
17: Raadsel.
18: Oh ja, gaan we daarmee beginnen? Hoe wordt de geschiedenis van de wc ook wel genoemd?
17: Nee, weet ik niet.
18: De playhistorie.
17: Ja, het is zo simpel. Ik kan daar niet bij, Tim. Sorry. Nee. Ik heb ook daar het vermogen niet voor.
18: Ja, ik heb ook geen vermogen.
17: Nee. Die auto wel waarschijnlijk. Nou, even kort nog over die auto. Wat kun je erover kwijt? Wil je erover kwijt?
18: Volledig elektrisch. Wat je al zei, 180.000 kilometer. Maar van de eerste eigenaresse geweest.
17: Eigenaresse?
18: Ja, en er zit helemaal geen schrammetje, niks op.
17: Ruik je dat ook nog, dat er een eigenaresse in heeft gezeten?
18: Wel als je een stoel ruikt.
17: Gadverdamme, Tim. Heel degelijk. En waar vinden we deze witte auto die van een eigenares is geweest?
18: PaulVanBergen.nl, ja, daar vind je hem wel.
17: Met 180.000 kilometer op de teller.
5: Kijk dus op de site bij Paul van Bergen om deze auto te vinden. Stuur je antwoord per e-mail naar f1aantafel@grandprixradio.nl... en zet er even bij maandag of vrijdag auto. De winnaar van afgelopen maandag is Rico Kramp. Gefeliciteerd, je wint een volle tank brandstof voor je auto bij Tink. Altijd goedkoop tanken. Jaarabonnement op het toonaangevende magazine Carros. 2 toegangskaarten voor het grootste voertuigenmuseum van Europa, de Metropool Experience in Druten. En de Flitsmeister Dot, een nieuwe gadget voor in de auto die ervoor zorgt dat je niet meer te hard rijdt. De FIA is tevreden over de eerste stap die dit jaar is gezet richting kleinere en lichtere Formule 1-auto's. De auto's zijn 32 kilo lichter dan vorig jaar en daarnaast ook korter en smaller. Toch vindt FIA-topman Nicolas Tombazis dat het nog lang niet genoeg is. In 2030 of 2031 zouden de auto's volgens de FIA nog eens 80 kilo lichter moeten worden. Juichen jullie dat plan toe?
13: Ja, natuurlijk. Ja.
5: Absoluut.
13: Een stukje accu weghalen. Dan ben je er al. Dus je moet toch een beetje minder stroom. Want dat werkt zo niet zoals het nu is. Dus als we weer teruggaan naar 30 en misschien zelfs 25%. Ook met kleine accu's werken en dan worden ze vanzelf lichter.
5: Ja, even vergelijken. In 2009 wogen de auto's nog 605 kilo. Door de jaren heen steeg dat richting 800 kilo. Dit jaar is dat dus weer voor het eerst verlaagd. En nu zitten we op 768 kilo. En Tom Bazies geeft aan dat die vooruitgang een beetje wordt overschaduwd door de motorreglementen.
15: Een beetje veel. Voor de luisteraars, je kan het namelijk zelf een keer testen. Als je zeg maar gewoon op de snelweg rijdt en je hebt je favoriete afslag naar je huis, weet je, dan zeg je van nou, hoe hard kan ik die bocht maximaal nemen met 4 mensen in de auto? En dan probeer je hem ook een keer te nemen als je alleen in de auto zit, en dan zie je dat je hem alleen in de auto veel harder kan nemen.
5: Ja.
15: Ik hoef niet de foto's te zien als het niet gelukt is, maar het gaat me gewoon even puur om het principe. Dat licht is gewoon heel fijn.
5: Ja, en Gijs reed nog in die auto's toen ze heel licht waren.
13: Absoluut, ja. Dat was ook heel prettig. Want dan kan je lekker laat remmen. Tuurlijk, en gaat harder de hoek om. Nou ja, dat heeft met de aerodynamica te maken.
15: En minder benzine hoef je mee te sjouwen. Het wordt alleen maar leuker.
14: Gewicht is de aardsvijand van een raceauto.
13: Echt,
14: gewicht maakt alles slechter. Meer gewicht.
13: Ja.
14: Dus, en ook helemaal aan het begin het statement van...
15: Dat is ook een hele mooie slogan voor de Weight Watchers. Maar goed, ga door.
14: Ja, goed. Ik dacht, jij gaat daar net al met dat testje op de snelweg... zeg je van, doe me een keer met en zonder je schoonmoeder in de auto. Gewicht maakt alles bij. Jij zei aan het begin, of helemaal het begin van de uitzending... vroeg je aan mij, wordt het daar minder veilig van... als je de auto's lichter maakt? Nee, het wordt er alleen maar veiliger van.
13: Zeker weten.
14: Een auto kan makkelijker de bocht doen. Je hebt minder momentum. Hij gaat minder hard een muur in als je een muur raakt. Als je twee auto's elkaar zouden raken... is dat minder momentum, minder energie die je moet stoppen. Zolang je de veiligheidsvoorschriften... zolang je dus inderdaad niet de auto lichter gaat maken... door de monocoque waar de rijder in zit... van een dunner laagje carbon te maken en daardoor is het minder sterk... dan gaat het allemaal prima. Maar er zijn zoveel onderdelen die tegenwoordig op een Formule 1-auto zitten... die prima eruit bezuinigd kunnen worden in het kader van gewicht... of juist beter, moderner, daardoor lichter kunnen, kunnen
13: hoe
14: zijn.
13: Hoe lichter, hoe beter.
14: Daar komt het van op neer. En ook trouwens eventjes... 10 kilogram gewicht is 3/10 van een seconde in een ronde... En als je dan eens naar de tijdenlijst kijkt in de kwalificatie... dan weet ik dat een heleboel rijders een moord zouden doen... om 10 kilo te besparen.
5: Wie is Olaf, Roland?
15: Wie is Olaf?
5: Ja.
15: Dat is onze baas.
5: En er staat Olaf op je shirt.
15: Oh, ja, weet ik zo.
14: Hij is met een F.
15: Ja, ik weet niet dat hij over mijn shirt heeft.
5: Nee, maar we hebben nog heel veel meer shirts. Die wil ik jullie laten zien. En polo's rondom de laatste Grand Prix van Zandvoort. Kijk even.
14: Hier.
5: Dus als je Olaf zat bent, we hebben deze prachtige shirts. Kun je bij ons in de radioshop, Grand Prix radioshop, vinden. GrandPrixRadio.nl. Ja, Gijs, komt hij ooit nog terug, die Grand Prix naar Nederland?
13: Ik vrees van niet. Maar je weet het nooit, maar er komen zoveel andere goede races. Dus dan...
5: Doen we het daarmee.
13: GT3-race is fantastisch om naar te kijken, hoor. Dus daar kan je heel goed naar kijken. En Formule E komt natuurlijk. Dat maakt er weliswaar geen lawaai, helaas. Maar goed, het zijn wel spannende races. En op een echt circuit lijkt het me best aardig. Maar ja, er zijn zoveel soorten races te doen... En het grootste voordeel van 5 jaar Grand Prix is dat we tenminste weer een modern circuit hebben. En dat hadden we toen niet. Dus we kunnen nog jaren vooruit.
5: Zeker. Dank, heren, voor jullie aanwezigheid hier aan tafel. Mijn naam is Bas van Veenendaal. Blijf nog even hangen voor de bonus.
19: Dit is de grootste Formule 1-podcast.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
20: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: Denk, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
5: Van allerlei lekkers in de Harbour Club in Vinkeveen. De hele tafel staat weer vol. Het ruikt ook heel lekker. Wat is het allemaal, Lars?
23: We hebben op de hoek
0: Twee house steaks, medium rare gegrild met erbij wat pepersaus. Huisgemaakte chipjes en wat komkommer met wat kaviaar van mosterd. Dan hebben we drie sushi rollen. De Salmon Torch Maki met daarin de avocado en de komkommer. En daaroverheen de verse zalm. In het midden ligt onze Ebi Maki rol met daaroverheen de avocado dit keer. Op de hoek ligt de spicy tuna maki rol met de rode miso. Pas op voor dat komkommertje, want die is weer gevuld met wasabi. Dan hebben we wat briochjes, licht getoast, met erop wat gerookte makreel. En last but not least, de pokeball, vegetarisch, met bimi tempura en wat verse groentes.
5: Heerlijk, dankjewel. Demi Vollering hebben we gezien, won de Tour Feminem. En de Nederlandse vrouwen waren sowieso goed,
15: even
5: supergoed.
15: Stop. Dit is een heel mooi woord voor waar je naar hebt zitten kijken. Dat is echt een wielrenwoord. Een klasbak. Dat is wat wielrenners doen als ze op die manier antwoorden naar al dat gezeik wat die vervelende vrouw over haar teammaat heeft gezegd. En dat ze er zo hard vanaf ging. Wow. Dat is echt wielren jargon. Een klasbak. Je antwoordt op zo'n manier dat je gewoon je concurrentie stil laat staan op die berg. Waanzinnig. Waanzinnig.
13: Klopt helemaal.
5: Ja,
13: de dames waren geweldig.
5: Ja, Ronald vies ook regelmatig.
15: Ja, ik vind het vaak, maar niet dit hoor. Dit is absurd.
5: Het liefst in een roze of in een regenboogtrui?
15: Ik? Ik heb gewoon altijd een zwart truitje aan. En ik vind het ook een beetje lastig. Ik kom af en toe dus wielrenners tegen die dan daadwerkelijk in dat soort kleding fietsen. En dan maak ik toch wel een punt van, al ga ik echt dood neervallen om ze in te halen. Kan gewoon niet. Kan echt niet. Een gele trui met zo'n sponsormerk. En dan zitten ze met hun 93 kilo op zo'n carbon fiets. Het gaat gewoon niet gebeuren. Ik haal je in.
5: U bent gewaarschuwd.
22: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.

0: Check 538.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.

0: toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof heeft de partij uitgesloten omdat die zich volgens een andere partij niet houdt aan de kieswet. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie van Oekraïne en gaat in beroep tegen de uitspraak. Jabloko zit al sinds 2003 niet meer in het Russische parlement. Het Kremlin treedt al langer hardop tegen kandidaten van die partij. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook, die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Ze gaan mogelijk nog de weg op, maar het is nog niet bekend waarheen. Een deel van de boeren voert actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land zijn boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving, waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen en verreweg de

0: van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Een deel van de agrariërs voerde actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren er boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving, waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en het

0: Jullie dagen daarvoor waren, maar u bent er nog aan. Goeiedag.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: naar Goldenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunde het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.